0: om volwaardig mens te zijn. Want zonder prothese ja, mis jij die arm. Dus we helpen jou om mens te zijn. Nu is de vraag bij het transhumanisme, wat zou er gebeuren, of wat kan er gebeuren, als wij als mensen ons meer gaan verbinden met AI, dus bijvoorbeeld een chip in ons planten, of robotica, door dus meer prothesen in ons te planten. Wat is mogelijk, hypothetisch, en wat is mogelijk ook in de praktijk? Als het gaat over de praktijk, dan heb ik het voorbeeld van een dakdekker, 28 jaar, Thibaut heet hij. Hij is Fransman, hij is dakdekker en hij valt van een dak. En kan niet meer bewegen, is volledig verlamd. Dat is een ramp voor de man uiteraard, maar die verlamming is fataal. Heeft echter vrienden, heeft gezin, heeft familie. En wat kunnen we doen voor deze man? Is het gewoon van, sorry, je bent nu volledig verlamd. Misschien is het wijs om nu euthanasie te plegen? Of hebben wij nog hoop voor deze mens? Dus hoop en transhumanisme komen opeens heel dichtbij. Kunnen we deze persoon helpen? En dan weten wij, ja, verlammingen kunnen wij niet zomaar ongedaan maken. Maar wat zou er nu gebeuren, zeggen onderzoekers, als we in deze man zijn hersenen een chip planten, waarmee hij een robotskelet, dus een robotter waar hij quasi in klimt, wat om hem heen is, een soort harnas, dat hij kan besturen met die chip. Dus dat hij in een harnas zit en dat hij door die chip kan zeggen, nu wil ik mijn arm omhoog bewegen. Nu wil ik de andere arm omhoog bewegen. Dus dat gebeurt. En Thibaut kan op dit moment al een paar stappen zetten, iets van bijna een kilometer. Let wel op, dat skelet, dat harnas, dat is nog niet helemaal gesofisticeerd, dat het niet omvalt. Dat valt soms een keer om, dus ze wordt ook vastgehouden aan de bovenkant. Hij kan alleen maar die stappen zetten in een soort fabriek die daarvoor gemaakt is. Maar het transhumanisme zegt van, wauw. Het is wel al iets beters dan dat je gewoon plat in een bed ligt en niks meer kan. Dat is beter dan te zeggen, op dit moment is sterven het beste. Dit is hoop geven aan een mens en ook hem helpen om te communiceren. Ook daar, die richting gaat men dan uit, dat hij met zijn vrienden, met zijn vrouw, met zijn partner kan communiceren. Dus dat is wat zich als voorbeeld aandient vanuit een transhumanistische opvatting hoe wij mensen kunnen helpen.
1: Dat inbouwen, dat iemand weer kan bewegen, weer kan functioneren, want daar gaat het in wezen om. Hoe ver ga je ermee? Want je kunt dit bedenken, en hier, dit is iets biologisch bijna, wat je wel vanuit de hersenen kunt aansturen, maar iets biologisch. Dan ga ik naar het DNA toe. Ga ik naar modificatie toe, genetische modificatie toe, wat ook gebruikt kan worden met, ja, noem het maar.
0: Inderdaad, en dat is dus de reden waarom er heel goed mag worden nagedacht vanuit een christelijk perspectief over een thema als transhumanisme of genetica, hè, of eugenetica. Hè. Dat is inderdaad de reden hiervoor. Nu, ik concentreer me daarbij niet op DNA en de eugenetica. Ik concentreer me hier vooral op het pamflet wat transhumanistische bewegingen presenteren. Dan moet je denken aan Neuralink van Elon Musk en dergelijke, die zulke ideeën hebben. En die zeggen van, kijk, we willen hier iets mee doen. En waar wij dus als christenen en als universiteit, samen met Oxford, hebben gezegd van, oké, dit gebeurt er. Hoe denken wij daar nu over? Hoe kijken wij daarnaar?
1: Maar wat is dan het uitgangspunt als je alleen naar het resultaat gaat kijken? Want het kan mensen een beter leven geven, want dat is een van de uitgangspunten.
0: Wat hebben we dus gedaan? En daar komt het tweede thema aan bod, hoop. We hebben gekeken van oké, we gaan helpen, meedenken, hoe kunnen we hoop geven aan mensen? En dan hebben we ons de vraag gesteld vanuit de psychologie en ook vanuit de theologie, wat betekent hoop? Hoop kun je beschrijven als verlangen naar, verwachten dat. Hoe uit die hoop zich? Hoe kun je dit soort situaties als transhumanisme, maar ook andere ethische thema's, in kaart brengen? En we hebben daarvoor in dit boek, dus Oxford Compendium, hebben wij gekozen om dat te doen vanuit vier perspectieven. Het eerste perspectief is het perspectief van zelfontwikkeling. Wij geloven vanuit onze christelijke traditie dat God ervoor gekozen heeft om aan de mens zelfontplooiing te geven. Wij geloven dat wij als mensen mogen genieten. Adam en Eva in de Hof van Eden mogen genieten van alle bomen, behalve van één. Een mens wordt door God op de wereld geplaatst en mag creativiteit ontwikkelen, mag grenzen verleggen, mag gaan sporten en mag ontdekken van wauw, ik kan dezelfde tour in kortere tijd doen. Wauw, ik kan vooruit gaan, mag verlangens hebben, mag studies volgen, mag leren. Dus zelfontplooiing is ons eerste perspectief. En vanuit dat perspectief gaan we dan kijken naar transhumanisme. Het tweede perspectief is sociaal. Hoe kunnen we elkaar helpen? Hoe kunnen Thibaut in mijn voorbeeld helpen? Hoe kunnen we medemensen helpen die armen zijn kwijtgeraakt, die ogen zijn kwijtgeraakt? Het derde perspectief is de zoektocht van ons mensen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ziekte en dood minder impact heeft op onze levens? We bidden daarvoor, dat is helemaal waar. En tegelijkertijd weten we ook dat we gelukkig de medische wereld hebben en ook andere wetenschappen die ons superlang laten gezond zijn tegenwoordig. Waar we in de middeleeuwen pestpandemieën hebben gehad, is dat vandaag veel minder het geval. We hebben research gedaan naar voedsel en zitten nog altijd te discussiëren van wat is gezond voedsel, wat is ongezond voedsel, wat moeten we verbieden, wat moeten we promoten. We hebben manieren ontwikkeld om bepaalde ziektes waar je vroeger dood aan zou gaan, om daar tegenin te kunnen gaan. We hebben manieren ontwikkeld om vrouwen bij geboortes te helpen en keizersneden toe te passen, terwijl eeuwen daarvoor het kindersterfte qua aantallen veel te hoog lag. Dus dat zijn wel dingen waarin je kunt zeggen vanuit dat derde perspectief, hoe kan dit model, transhumanisme in onze casus, helpen om de dood en de vergankelijkheid tegen te werken. Niet omdat wij Gods verlossers zijn. Niet omdat wij zeggen van ja, wij gaan hier de wereld verbeteren. En wij bouwen het paradijs. Nee, maar omdat we zeggen van we hebben verantwoordelijkheid naar onszelf en elkaar toe om op een gezonde manier met deze wereld om te gaan. En daar waar het kan, vanuit onze kennis, te zeggen van joh, het is niet gezond dat je elke dag fastfood eet. Eet groentjes. Want als je elke dag fastfood eet, dan zal dat niet goed zijn als je geen groentjes krijgt. En dan heeft dat hele akelige consequenties voor jezelf. En dan hebben we het vierde perspectief. En nu kom ik wat meer in de richting van de filosofie-theologie. Namelijk het perspectief waarin we vragen van oké, wat zijn onderliggende ideologische ideeën die wij bij die eerste drie al wat in ons hart hebben, maar nog niet helemaal uitspreken. Dat is dat vakgebied van de hermeneutiek, waar we dus gaan kijken, wat zit daaronder? Wat zit achter zo'n geloofsuitspraak? En hoeveel geloof zit daarin? Hoeveel geloof ook in dingen die onchristelijk zijn, zit daarin? Wat voor ideologieën leven er in die brede beweging van het transhumanisme?
1: Die zegt in wezen, zegt het transhumanisme, we willen dus door artificiële middelen het leven verbeteren. Waar heb je het over dan? Want je noemt nu een aantal biologische dingen, daar kan ik me iets bij voorstellen.
0: Als het gaat over transhumanisme en je wil het dus combineren met AI, dan zou je kunnen zeggen van oké, iemand is niet goed, heeft een heel slecht zicht, heeft problemen met zijn ogen. In hoeverre is het mogelijk om zo'n persoon te voorzien, het is hypothetisch, het kan nog niet, om zo'n persoon te voorzien van een camera in zijn ogen of ergens in zijn voorhoofd, die meekijkt en die helpt om datgene wat slechtzicht is, om dat te verbeteren. Of in hoeverre kunnen we zelfs die camera weglaten en op basis van de beelden die we hebben gemaakt al op aarde, zo iemand helpen om het juiste beeld te reconstrueren. Want artificiële intelligentie, als jij een halve koe ziet, dan is artificiële intelligentie al zeer goed in staat om de rest van de koe te tekenen. Dus die kan je helpen om op een bepaald vlak een stuk te zien waar jij zelf een beperking hebt. Dat is een voorbeeld van AI, die dus verbonden wordt met transhumanisme. De meeste verbindingen die men ziet, die vallen op het vlak van geheugenverlies. Hoe kan AI ons helpen tegen dementie? Om dus bijvoorbeeld bepaalde situaties die in de neurologie en uw hersenen niet meer kunnen, weer hypothetisch, om dat te kunnen kenteren door via AI dingen op te slaan en de juiste dingen op te slaan, zodat je die dan geheugenverlies leidt. Is weer opnieuw hypothetisch, hè? Het is niet dat de wetenschap daar al allerlei dingen voor heeft. Maar dus het transhumanisme, het woord isme, toont aan, dit is nog niet per se wat er al is. Dit is een gedachte waar we naartoe kunnen werken. En dan is het weer christelijke reflectie. Willen we dat? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? En dat doe ik dus in dit stukje in het boek, in het compendium, op basis van die vier benaderingen. Ik denk voor veel luisteraars is het veel makkelijker om nu even niet dat beeld van AI te pakken, want dat wordt dan zeer abstract. Maar om het beeld van de robotters weer te pakken. Bij robotterarmen kun je je veel meer voorstellen. Hè. Je hebt het beeld van de oude kapiteinen op de piratenboot die alleen maar een houten arm hadden met nog een of andere haak eraan. Ja, daar kon je binnen niks.
1: Papegaai op je schouder.
0: Ja, inderdaad, papegaai op je schouder. Ja, dat is, kun je dat niet wat beter sofisticeren? En tegenwoordig gelukkig zijn dat niet meer houten planken met een haak eraan. Maar zijn dat al armen die we maken met vingers die kunnen bewegen? Dus je moet je voorstellen, Joop, wat dat voor iets geweldigs is. En hoe kunnen we dan ook ervoor zorgen dat die vingers een stukje signaal krijgen? Dat is dan weer AI, die duidelijk maakt van, je hebt een sinaasappel in de hand, je kunt die niet plat knijpen, dus je moet daar niet te hard op duwen. Oh, je hebt iets anders in de hand, een stuk metaal. Dan moet je wel iets harder vasthouden. Hè? Dat AI ons helpt om onze prothesen, die we al zeer gesofisticeerd hebben uitgewerkt, om die nog beter te kunnen gebruiken. En dan heb je combinatie. Kan AI ook ervoor zorgen dat ik weer met diezelfde robotarm ook dingen voel? Als ik nu mijn hand op deze tafel leg, ik heb hier een tafel waar ik aan zit. Als ik mijn hand op die tafel leg, dan voelen mijn vingertoppen die tafel. Bij een robotterhand voel je normaal niks bij je vingertoppen. Maar kan AI dat simuleren? Dat je dus eigenlijk als mens weer een stuk waardigheid terugkrijgt en kunt zeggen van ja, dat gevoel heb ik weer teruggekregen.
1: Ik kreeg toen ik jouw paper las, en misschien een hele verkeerde impressie, zit er ook het hele, lijkt er een soort lijn doorheen te liggen van, kunnen wij eigenlijk ook met transhumanisme de dood overwinnen? Dus langer blijven leven. Dan zijn er ook wetenschappers die zeggen, jongens, langer dan 125 jaar lukt je niet. Dat aspect. Want het blijft dan ook een manier van werken, dat je denkt van ja, en wie dan en hoe?
0: In het artikel, in mijn boekbijdrage, zeg ik inderdaad van, kijk, we kunnen de gebrokenheid proberen te overwinnen. Als iemand een been mist, kunnen we dat compenseren door een robotterbeen, et cetera. En dan kunnen we heel veel dingen proberen. Maar er is dus binnen het transhumanisme ook een hele sterke beweging die denkt dat dit een nieuwe evolutie van de mens is. Dus dat we een sprong maken. Dat wij nu de mens op een nog hoger level maken, waardoor we dadelijk kunnen leven op Mars, op andere planeten. En dan zit je wel echt niet meer in de empirische wetenschappen, maar dan zit je echt al in ideologische richtingen te denken. Dan zit je in dat vierde stramien, waar je dus niet kijkt naar zelfontwikkeling. Ik wil zelf groeien, ik wil beter worden. Sociaal omzien naar elkaar, waar we mensen helpen, die dus benen of wat dan ook zijn kwijtgeraakt. Of overwinnen van gebrokenheid, derde perspectief. Nee, dan zeg je eigenlijk al van, oh, op die manier kunnen we eeuwig leven. Zo zouden we ons eigenlijk kunnen laten downloaden, kort voor onze dood, of op het beste moment van het leven zelfs, nog beter. En kunnen laten opslaan op een harde schijf. Ik pak maar iets simpels, weer hypothetisch. Er zijn dus inderdaad mensen die ervoor hebben gekozen om een som geld te geven om hun lichamen te bewaren in de hoop, in het geloof, dat is puur geloof, ideologie, dat er een tijd zal aanbreken waarin ze die lichamen weer levend kunnen maken of kunnen veranderen in een lichaam wat er een beetje op lijkt. Dus transhumanisme gaat dan in de richting dat men mensen niet meer helpt met een prothese, maar dat men de mens volledig in een robotter duwt. En dus zegt van ja, maar hoe moeten we dan omgaan met het bewustzijn, met het innerlijke van die mens? Ga je dan de mens niet reduceren tot techniek? Ga je de mens niet reduceren tot alleen maar materiële zaken? En zelfs, als zou je nu zeggen van oké, wij gaan de mens onsterfelijk maken. Ja, dat klopt niet, want uw robotterarm die leidt ook aan slijtage. Hè? Het is niet zo dat het innerlijk alleen vervalt, ook het uiterlijk vervalt, dat weten we ook wel. Dus kun je wel de dood overwinnen? Plus wat is dat voor een overwinning van de dood? Want de dood is niet alleen maar verbonden met mijn lichaam. De dood is ook verbonden met de omgeving waar ik leef. Daar komen akelige dingen voor in de omgeving. Ik maak oorlogen mee op aarde. Ik maak ziektes mee op aarde. Ik maak geweld mee op aarde. Het eeuwige leven is niet alleen maar van, ik blijf voor altijd leven in deze gebrokenheid. Dan had je eigenlijk net zo goed kunnen zeggen van, maak de poort maar open en snoep maar verder van de levensboom. Hè? Blijf maar leven in deze gebroken toestand. Nee, de christelijke waarde is juist als volgt dat wij zeggen, onze hoop gaat nog een stuk verder. Wat de transhumanisme wil, is op zich heel nobel, maar kan alleen maar vervuld worden volgens onze christelijke geloofsleer door de Heere God. Alleen Hij kan een schepping maken die volledig vrij is van alle gebrokenheid. Waar echt niet alleen maar menselijke lichamen, maar ook menselijke harten, menselijke denkpistes, menselijke omgevingen, contexten, dieren, planten, de hele schepping wordt bevrijd. Alleen onze God kan dat. En vandaar hebben wij als christenen niet zoiets van, ik hoop dat het transhumanisme ooit de dood overwint, maar zeggen wij als christenen, Jezus is overwinnaar en hij heeft de dood overwonnen. En dat wat hier wordt gezocht, wat op zich nogmaals nobel is, wordt vervuld eigenlijk al door het werk van Christus, doordat hij straks onze lichamen uit de dood laat opstaan en onze leven geeft dat eeuwig zal duren en dat vrij is van alle kwaad.
1: Komen wij dan in een maatschappij, wil men dat graag, en dat mensen daar geen bezwaar tegen zullen hebben, ik vraag het me af trouwens, maar goed, komen we dan in een maatschappij terecht of in een levenssfeer terecht waarin het lijden niet meer geaccepteerd wordt en lijden weggedrongen moet worden? Het tweede is, ik heb hier een kastanje, zit meen ik. Die heb ik altijd in mijn zak zitten, want dit is gewoon zonde. Hij zit in mijn zak, in een kastanje, maar het is zonde, er gebeurt niks mee. Maar stop ik hem in de grond, dan gaat hij dood. En door de dood komt het leven erin. Dus ga je ook niet het leven ondergeschikt maken? Nee, laat ik het anders zeggen. Wij zeggen, tenminste dat geloof ik, je bent geschapen in het beeld en gelijkenis van God. In wiens beeld en gelijkenis willen wij de mens eigenlijk maken?
0: De eerste vraag die je stelt gaat dus over het lijden. Mm-hmm. En ik moet je een stukje toch tegenspreken als ik met studenten of ook met leerlingen, want ik spreek hier ook over op middelbare scholen. Als ik met hen over dat thema spreek, dan proef ik in al die gesprekken, in verschillende groepjes zijn er dan, dan gaan we wat rond om te kijken wat er daar zo gebeurt in die gesprekken van de studenten of leerlingen. Dan proef ik dat zij toch altijd zeggen van, we vinden ook dat lijden en dood niet een plaats heeft, maar dat dat ons medelijden voor elkaar wel belangrijk maakt. Dus zij beginnen ook vanuit hun geloof, want dan zitten verschillende geloofsrichtingen bij elkaar. Zij geloven dat de dood bij het leven hoort. Dus in dat opzicht dat het transhumanisme veel te veel wil. En dat het gevaar bestaat dat vooral de rijken het zich kunnen veroorloven om dit soort technologische zaken op hun lichaam toe te passen. Terwijl de vele arme mensen op aarde niet dat kunnen doen. Ze zijn ook vrij kritisch, zeker de laatste jaren, want ik doe dat al een paar jaar, naar Elon Musk natuurlijk, hè, en dan Neuralink, en dan denken ze ook van, ja, denk je nu echt, en wie mag er dan naar Mars gaan? En dat zijn alleen maar de mensen die ik spreek, die vinden het belangrijk om echt wel over lijden en dood te kunnen spreken. Dat er echt wel medemenselijkheid moet zijn. Tegelijkertijd zie je dus ook dat zij beseffen dat hier een hele godsdienst achter zit. Dat dit echt een gebeuren is waarbij je moet vragen van, zet dat niet God buitenspel? Ga je hier niet voor God spelen? En aan de ene kant beseffen ze vanuit wat ze hier over lezen in mijn artikel en ook over reflecteren, van nee, als het om het sociale gaat. Nee, als het om het zelfontwikkelende gaat. Maar ook tegelijkertijd wel, ja, als je daar een ideologie achter plakt van, en nu gaan wij als mens de dood overwinnen en bouwen wij wel hier de hemel op aarde. Dan roepen ze eigenlijk allemaal boe en vinden ze het ook niet kunnen dat eeuwigheid betekent om in deze gebroken toestand te moeten leven. Want dat is niet alleen maar iets wat christenen erkennen. Ook andere niet-christenen erkennen dat de wereld echt wel om zeep is en om een verlosser schreeuwt.
1: Ik durf dus zelfs te zeggen dat het aantal keer dat ik lijden meegemaakt heb in mijn eigen leven, ik zou het graag allemaal hebben willen missen. En toch besef ik, doordat je dat meemaakt, dat het je tot een mens maakt die je nu bent. En als je dat wegneemt, ik vraag me af of je met alleen maar alle goede dingen, alle geluk, alle mooie dingen, ik heb er mijn twijfels over.
0: Dus dat is de vraag van welke plaats heeft lijden en dood in ons leven en welk goed komt daaruit voort, ondanks dat lijden en dood niet goed zijn. Speelt zelfs ook een rol in mijn thema christelijke geloofsleer, want daar ben ik vooral bezig ook met de toekomst, waar ik ook de vraag regelmatig behandel met de studenten. Weten wij nog van het lijden in de eeuwigheid? Dus als we in de eeuwigheid zijn als christen, we zijn opgewekt uit de dood, we hebben een onvergankelijk lichaam gekregen, een verheerlijk lichaam, we zijn bij de Heer, de nieuwe aarde. Kunnen wij nog terugkijken? Ja, zeggen ze allemaal, want anders zouden we niet meer weten wat Jezus voor ons gedaan heeft. Kunnen we dan ook nog zien wat Jezus voor ons gedaan heeft tijdens dat lijden? En dan vinden ze het belangrijk om op te wijzen vanuit de christelijke bronnen. En de Bijbel is dan natuurlijk de eerste bron bij mijn studenten. Waar ze zeggen van, tja, het is toch ook belangrijk om te benadrukken dat Christus ook in die eindfase onze tranen zal blijven afwissen. Het Griekse woord wat daar gebruikt wordt, wijst niet alleen maar op een eenmalige toestand, maar iets wat blijvend is. Niet dat er tranen bijkomen, dat we ons opnieuw pijn doen, maar leed moet verwerkt worden. En dat gebeurt niet op een moment. Dat is niet altijd zoals McDonald's van, bij een loket krijg je een hamburger en ik ben klaar. Nee, God neemt zich de tijd om met jou door dat diepe dal quasi te gaan en daar in dat diepe dal een feestmaaltijd toch aan te richten. Hij gaat niet langs dat diepe dal heen. Hij ontkent het niet. Hij gaat met je mee in dat lijden. En Christus neemt zich de tijd om de tranen af te vegen. En het tweede, wat dan benoemd wordt vanuit de christelijke bron, de Bijbel, is dan Openbaring 22, vers 2, waar er sprake is van een levensboom, levensbomen, kunnen ook meervoud vertalen, waarvan de bladeren tot genezing zijn. Uiteraard een beeld vanuit de medische kunde, hè, van bladeren die we gebruiken als geneeskundige kruiden. Maar daar zijn de bladeren tot genezing van de volken. Wat dus ook toont dat daarnaast het verdriet wat ik meemaak door de gebrokenheid ook nog verdriet is die we als volken elkaar aandoen. Volken liggen eeuwenlang met elkaar overhoop. Het idee waar ik mee ben opgegroeid van en nu komt er nooit meer oorlog is een mythe gebleken. Dat is gewoon niet waar en zelfs toen men dat zei waren er oorlogen. Dus ook daar zie je van er moet een proces komen, ook van genezing. En ik vind dat een hele bijzondere, want daarmee pak je dat punt op wat jij dus noemde, lijden en dood die ons vormen. En ook dus het feit dat God zegt in de eeuwigheid is het niet van nu deleten we alle herinneringen aan lijden en dood. Nee, we gaan op de juiste manier nu met dat lijden en de dood om. En niet alleen maar op individueel vlak, het lam dat de tranen wegveegt van de soldaten, maar ook op collectief vlak, de levensboom die bladeren heeft tot genezing van de volken.
1: Er zit nog iets in. Het woordje zelfontplooiing heb je net gebruikt. Wat in bepaalde opzichten goed kan zijn. Maar het kan ook los van degene die God is, kan het ook een zelfontplooiing van het ego zijn. Wat je tot een mens maakt wat helemaal op zichzelf teruggeplooid is. Dus dan kun je wel een chip krijgen. Maar als je daardoor in een soort verregaand transhumanistisch egoïsme terechtkomt, dan denk ik, ja, waar ben je dan? Hè?
0: En dat kan gebeuren op alle vlakken, hè? Zelfontplooiing is iets wat in de andere godsdiensten, als ik hierover spreek, met collega's, islam of atheïsme, wat eigenlijk niet zo bekend is. Mijn collega's zijn vooral gericht op sociale omzien naar elkaar. Mm-hmm. Is heel bijzonder om dat eigenlijk te zien bij de ethiek, dat men zo gericht is op wat betekent het voor de ander. Ja, maar Christus maakt mij tot een beter mens. Zonder Jezus zou mijn leven veel minder waard zijn. Ik zie veel meer doordat ik Christus volg. Ik ben echt erop vooruit gegaan. En er zijn heel veel getuigenissen op aarde van mensen die Jezus hebben ontmoet. En die zeggen, mijn leven is goud waard, daarvoor was het niks. Dus je ziet echt een zelfontplooiing van, ik als mens word er ook beter van. En dat is niet bedoeld om navel te staren, maar dat is bedoeld om ook te zeggen van, door God word ik ook in een status gezet die zo ver uitstijgt boven wat ik ooit was. Er zijn heel veel slaven geweest in de tijd van het Nieuwe Testament. Die hadden geen erfdeel. En in Christus worden die nu erfgenamen. Worden ze geplaatst in het positie van zoonschap. Ze worden geadopteerd door God de Vader. Dat is zo'n vooruitgang. En dat is wel iets wat echt wel niet vergeten mag worden. Waardoor het thema zelfontplooiing echt wel een christelijk thema is. Wat andere godsdiensten te weinig aan bod laten komen. Maar het gevaar is dat je alleen dit thema benadrukt. En dan gaat het alleen maar over ik. En dan komt het thema van het sociale omzien naar anderen. En hoe kunnen we samen strijden tegen onrecht? Komt allemaal niet meer aan bod. Maar dan maak je hem echt kapot.
1: Ja, wat ik je ook hoor zeggen in het antwoord dat je nu geeft is van, ja, wat is leven eigenlijk, hè? Als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En, ja, de weg, oké, daar hebben we dan een notie bij, want dat legt Jezus wel uit. Maar ik zeg het een beetje bewust wel een beetje banaal eigenlijk, omdat ik soms zo bijna zo ervaar. Terwijl ik denk van nee, als hij de weg en het leven en de waarheid is, dan heb je het over een persoon die misschien wat meer omvattend is dan alles wat wij kunnen bedenken. En die persoon die wordt toch langzaam uit deze maatschappij weggemanoeuvreerd, of is al weggemanoeuvreerd.
0: Ik probeer even de link te zoeken met wat je zegt met transhumanisme. Ik zie alleen deze link, dat het transhumanisme, isme weer opnieuw, die ideologie, niet meer christelijk ingevuld wordt, maar volledig door de niet-christelijke kant wordt bepaald, waarbij de agenda is, wij gaan onze eigen redder zijn. En als je die vraag, of die opmerking, dat is eigenlijk een stelling die je maakt, hè, als je die zo doet, dan denk ik ook wel in het boek, hè, Compendium of Hope, wat dit een deel van is, daar gaat het ook bijvoorbeeld over ecologie, zorg voor de schepping. Ook dat kan de plaats van Christus innemen. Ook daar kun je in doorslaan. Dat wij het in ons hoofd halen dat onze ecologische omgang nu zal zorgen dat de planeet voor altijd gered wordt. Ook daar kun je weer opnieuw helemaal te ver in doorschieten. Dus wat je aanhaalt is een probleem dat bij alle ethische vraagstukken, bij alle thema's waar we over kunnen spreken, kan optreden. Als het gaat over economie, hè, hoe kunnen we een goede economische staat maken waar echt efficiënt ook met dingen wordt omgegaan, economisch wordt omgegaan. Dat betekent niet dat we zo goedkoop mogelijk, maar efficiënt betekent, als ik denk aan het op christelijke manier, het bloed van Jezus, het offer van Jezus is super efficiënt. Het is tot heil voor heel de schepping. Voor alles wat God gemaakt heeft, is dat ene offer, wauw, super economisch. Mm. En hoe kunnen we vanuit economisch opzicht inderdaad dan de schepping vooruit helpen door goed na te denken hoe we economisch met elkaar omgaan, met geld en met goederen en met waarden. Maar je kunt het ook natuurlijk kapot maken. Je kunt ook een economie bouwen die uitbuit, die maffia toestanden oproept. Dus je opmerking, je stelling is vrij duidelijk, maar is ongenuanceerd, omdat je ze op elk vlak van de ethiek kunt toepassen. En dan zet je iemand tegen de muur.
1: En dat geloof ik ook wel, dat besef ik. Ik zit er om mijn telefoon te piepelen. Jij hebt er ook zo eentje liggen. Daarvan gaan kinderen voor in de mijnen. En dan moet ik denken aan een uitspraak van Simone Weil. En die schiet me nu binnen van... We hebben het vaak over rechten. En wat heeft dit met rechten te maken? Het transhumanisme, dat we er beter van worden. Mm-hmm. En we hebben verplichtingen. Mm-hmm. Verplichtingen komen altijd van boven. Mm-hmm. Van God. Van. Die verplichtingen betekent dus dat ik eigenlijk deze telefoon niet zou willen gebruiken, omdat de kinderen sterven in de mijn. Maar het doet wel. Dus wat heeft deze discussie voor een zin in het collectief, als het eigenlijk om mijn eigen welvaart gaat, als ik het even heel egoïstisch mag zeggen.
0: Wist jij dat er ook telefoons worden gemaakt die wel goed met kinderen omgaan? Dat er een beweging is op aarde waar men vanuit een soort fair trade, mm-hmm, zegt, we willen een telefoon maken, ten eerste die A, niet na 2 jaar kapot is. Want heel vaak is technologie de afgelopen jaren zo ontwikkeld dat na 2 jaar, als de garantie voorbij is van Europa, uit elkaar valt. Dat willen we niet. We willen dat een gsm weer opengemaakt kan worden. Ik denk dat deze gsm moeilijker open te maken is. Je kunt er tenminste niet zomaar aan sleutelen. Je hebt er allerlei gereedschappen voor nodig die alleen maar bedrijven van het merk zich kunnen veroorloven. We willen dat gsm's ook gemaakt worden uit grondstoffen die recyclebaar zijn. En waar de mensen die ze leveren ook betaald worden voor wat ze leveren. Net zoals dat het geval is bij chocolade bijvoorbeeld. Waar we ook zeggen, we willen dat mensen die de cacaobonen plukken, waar ook kinderen aan meedoen, jammer genoeg, dat stop wordt gezet. Oké, dan betalen we meer voor de gsm, dan betalen we meer voor de chocolade, maar daar willen we aan werken. Nu, ik begon bewust met de vraag, weet je, omdat mijn ervaring is dat veel mensen dat nog niet weten. En dus ook bij het thema transhumanisme vind ik het belangrijk om daarover te reflecteren. Omdat dat dan ook weer een weetje is. Want als we daar niet over spreken, dan laten we het wel gebeuren. En dan zijn heel wat mensen in onze omgeving dan misschien een keer hier en daar mee bezig. Of zien we een keer een YouTube-filmpje of iets anders op sociale media. Maar het is gewoon goed om daarover na te denken. En te zeggen van, kijk, het stoort mij dat de gsm die ik hier zie, dat dit en dit en dit nadeel heeft. Hoe kunnen we dat aanpakken? Mm. En zo kun je dus ook naar transhumanisme kijken en zeggen van, het stoort me in het transhumanisme, en dan kijk je vooral weer naar de ideologieën, dat het dit en dit en dit en dit nadeel heeft. Hoe kunnen we dat aanpakken? En hoe kunnen we ook tegen mensen zeggen, stop, hier ga je te ver. En dat is een vraag die we ons stellen tegenwoordig bij AI. Hoe ver mag AI gaan?
1: Ja, ik kan je daar een voorbeeld van geven. Ik kreeg filmpjes toegestuurd met mensen met prachtige verhalen. Zelfs een lied van iemand over iemand die overleden was. Je kreeg de tranen bij je ogen, maar het is van A tot Z is het AI. Nou, waar is de ziel? Waar is het leven?
0: Ja, een voorbeeld daarvan bij artificiële intelligentie. We kunnen AI gebruiken om bijvoorbeeld stamboomonderzoek te doen. Om makkelijker op internet gegevens te vinden. We kunnen AI gebruiken om dingen heel goed te berekenen. AI kan ons helpen bij het zoeken naar manieren om een gsm te maken die fairtrade is, die voldoet aan onze eisen. Dat is AI. AI kan ons ook dom maken. Het doet me denken aan de lagere school die ik vroeger in de jaren 90 bezocht. En waar we leerden om geen rekenmachine te gebruiken tijdens het rekenen. Want als we die rekenmachine zouden gebruiken, leerden we niet meer goed rekenen. Later, toen ik ingenieurswetenschappen studeerde, moest ik natuurlijk wel een rekenmachine hebben, want de sinus en de tangens van buiten, dat ging een beetje moeilijker. Dus dat kreeg je gewoon erbij. Zo zit het ook met AI. En wat ik heel mooi vind, Joop, is dat ik dus ook in onze generatie bij studenten en ook weer opnieuw bij leerlingen zie dat zij zeggen, ik wil geen AI gebruiken. Niet omdat het verboden is vanwege restricties aan scholen en universiteiten, maar ook omdat ze zeggen, dat neemt iets van mij weg. Ik wil eerst stapjes leren zetten en ook een beetje leren vallen. En dan pas wil ik rennen, terwijl AI is meteen bedoeld om te rennen. Op dit moment staan scholieren, studenten die een diploma hebben gehad, te protesteren met borden tegen AI. Want AI neemt hun jobs weg, hun beginnersjobs van data-analyse en dergelijke. Het neemt jobs weg van studentenrechten, omdat AI vaak zo goed al die boeken en teksten kent dat het ons overneemt. En daar wordt dus kritisch over nagedacht. Niet in dit artikel, want dat zou een ander artikel weer vragen. Dat is weer een ander vak. Dus daar moeten we even eerlijk over zijn. Want als we over AI spreken, vind ik het altijd belangrijk om te vragen, wat bedoel je met AI? Hè? Heb je het over het controleren van taal? Heb je het over berekeningen? Of heb je het over drones die door AI worden gestuurd in een vijandelijk gebied om mensen te doden? Hè? Dat zijn andere vormen van AI. Maar
1: ook de beïnvloeding die ik wil zien in filmpjes die helemaal AI zijn en ook AI gegeven. Genereert met teksten. Dan denk ik van goeiedag, wel uit elkaar geflanst van hier en daar. Denk nou, ik mis het leven. Ja, misschien zeg ik het verkeerd, maar daar mis ik iets in. Tegelijkertijd vind ik AI heerlijk om te gebruiken als je bepaalde dingen nodig hebt, zoals je al zegt, van het onderzoeken van bepaalde woorden die je wilt vinden of andere begrippen in het Grieks, noem het even op. Fantastisch, ja. Maar goed, maar toch.
0: Het is op dit moment nog steeds zo dat als wij mensen helemaal in 3D nafotograferen door AI. Hè, dus we maken een volledige 360 graden camera van iemand. Hè, dus een volledige kloon quasi, digitaal. En we gaan met die mensen communiceren. Er zijn tests gedaan dat AI het niet lukt om het menselijke erin te doen. Dus dat is dat wat jij benoemt. Dus dat is wel het gezicht van iemand anders, zoals een foto quasi. En die persoon beweegt ook, en de mond beweegt ook. Hè. Dat is dan die voorbeelden die we zien, waar ze dan allerlei bekende personen zinnen laten zeggen die ze nooit hebben gezegd. Maar je ziet daarin dat het menselijke er niet in zit. Want wij mensen zijn niet consistent in hoe wij reageren. De keuzes die wij maken, terwijl AI werkt met patronen, is wiskundige patronen, die keren terug. Dus een beetje overdreven voorbeeld. Zo'n AI-tool, die kiest ervoor om iemand continu om de 3 minuten zijn neus te laten aanraken, terwijl die persoon dat normaal nooit doet om de 3 minuten. Hè. Daar zit een andere verhouding in. En dat zien wij. En het is heel bijzonder te zien dat vooral onze jongeren dat zien. Zij zien dat veel beter dan de oudere mensen. AI wordt inderdaad gebruikt om hele filmpjes te maken, om hele stemmen na te bootsen. Het is tegenwoordig zeer interessant te zien dat dat altijd dan de naam krijgt documenteren en dan voorsleeping. Want inderdaad, de stemmen die daar spreken, die missen variatie. Natuurlijk kun je zeggen, dat gaan we wel inhalen met AI. Ja, dat is waar. Maar op dit moment is de stand van zaken dat mensen nog altijd liever naar een echte stem luisteren, met intonatie, met misschien een keer een of zo erdoorheen, of wat dan ook, dan naar een AI-stem. Ook al is die wat gevarieerd, het blijft een AI-stem. En dat betekent voor mij dat ik ook geloof dat de mens als beeld van God zeer uniek is. En dat dat hetgene is wat ook blijft. Mensen blijven uniek.
1: In hoeverre is er hier een relatie tussen geest, ziel en lichaam?
0: In het transhumanisme wordt dit dus te weinig aan bod gebracht. Wel in de kritiek op het transhumanisme. Het transhumanisme is een zeer technologische beweging. Zeer interessant voor mij als techneut, voor wat daarin gebeurt. Maar ook vaak spannend vanuit de ideologische kant. Het is vooral gericht op materiële kanten. Dus het materiële, de materie staat voorop. Er wordt heel weinig gereflecteerd op wat is de ziel. Wat is de geest? Vaak wordt dat gereduceerd tot wat we kennen, hè, van ons denken is ons brein. Of hè, dat soort, wij zijn ons brein, ideeën. Maar daar is zoveel tegen te zeggen, tegen dat soort bewegingen. Er zijn echter ook transhumanisten, die noem ik ook in het artikel, die dat ook aanhalen. En die zeggen, ja, de vraag is natuurlijk, in hoeverre kunnen wij bewustzijn vatten? In hoeverre kunnen we dat waarnemen? Dat is ook een psychologische vraag. Ook psychologen zitten met de vraag, als iemand sterft, ja, wat gebeurt er dan met dat bewustzijn? Gaat dat dan uit dat lichaam? Blijft dat daarin

0: met dat bewustzijn? Gaat dat dan uit dat lichaam? Blijft dat daarin zitten? Je hebt de oude mythe waar mensen dan erop wezen dat iemand die sterft 21 gram lichter is. Misschien al een keer van gehoord. Er zijn ook weer hele duidelijke verklaringen voor dat eigenlijk mythologisch is en dat dat andere redenen heeft. Maar in ieder geval, men zoekt wel naar hoe kan men dat bewustzijn nu pakken?
1: En wat het gekke is, als iemand sterft, stel jij sterft, Raymond, dan zeg je niet van, daar ligt Raymond. Maar Raymond is niet meer.
0: Ik denk wel dat ik dat zou zeggen met die woorden, omdat vanuit mijn christelijke benadering het Jezus was die ze in het graf legde. Niet een lijk. Dit was Jezus. Mm-hmm. En zelfs bij de opstanding toont Jezus dat hij die persoon is, want hij laat zijn wonden zelfs zien. Dus aan de ene kant zeggen de christenen in de vroege kerk heel nadrukkelijk, de persoon die hier ligt is Roman, om maar zo te zeggen, die slaapt of die ontslapen is. En tegelijk zeggen ze, dat vinden ze moeilijk, want dat krijgen ze in diezelfde logica niet bij elkaar. Hij is bij de Heer. En straks zal het lichaam weer opstaan en zal het, zoals je kastanje voorbeeld, in de aarde nu worden gelegd. Daar vergaat het, maar tegelijkertijd is dat het sterven van het zaad wat straks weer opstaat, waar de gras, de koren uit tevoorschijn komt. Ik reflecteer hier naar 1 Korinthe 15, waar Paulus dat beeld gebruikt van het zaad dat sterft en de korenhalm die omhoog komt. Maar voor die vroege christenen was het dus zo dat het lichaam of de persoon die gestorven was in hun midden was, die begroeven ze. En tegelijkertijd zeiden ze in diezelfde zin, en de persoon is bij God. Dat vonden de buren heel lastig, vandaar dat ze met de tijd het Griekse denken zijn gaan introduceren. En zeiden, ja, dat is alleen maar nog het lichaam, het is maar een huls. De geest, de ziel, is bij de Heer. Maar dat zorgde voor heel veel verwarring natuurlijk, waardoor men negatief naar dat lichaam ging kijken, het lichamelijke ging onderschatten. En eigenlijk is dat weer iets wat bij het transhumanisme wel positief is. Zij hebben juist wel veel aandacht voor het lichamelijke. Dus als zij te weinig aandacht hebben voor ziel en geest, dan durf ik ook wel te zeggen, denk eraan, wij komen voort uit een christelijke traditie waar heel veel weinig aandacht is geweest voor lichaam. En ook daar moeten we weer aan een balans komen.
1: Ik wil naar die hoop toe. Wat is die hoop precies? Want dat lijkt me ook een lastig om te omschrijven binnen een materiële context. Of het materiële denken, dan bedoel ik niet het materialistisch denken, maar met het materiële denken waarin je dit het is wat er is. En het christelijk denken wat toch net even anders in elkaar zit. Of net even anders.
0: De hoop binnen het transhumanisme, zoals het momenteel in het transhumanistisch manifest aanwezig is, dat kun je trouwens raadplegen op internet, dat manifest, is vooral vernieuwing van wat kapot gaat. Mm-hmm. En daarop, transhumanisme is een brede beweging. Dus er zitten verschillende stromingen binnen. Maar ook wel de hoop dat er een manier wordt overvonden om met technologie de lijden, de dood, te overwinnen. Niet iedereen gelooft dat, voor alle duidelijkheid. Hè? Dus binnen het transhumanisme moet je ze niet allemaal over dezelfde kam scheren. Dus net zoals de christelijke geloofsbeweging, daar heb je ook verschillende. Je hebt katholieken, je hebt orthodoxen, je hebt baptisten, je hebt. Dat is hier ook bij transhumanisme. Dus het is goed om dat te onderscheiden. Maar er zijn er binnen transhumanisme die inderdaad vaak luid spreken en zeggen van, ja, en wij gaan de dood overwinnen. Ja, nee, de bedoeling is eerst om ervoor te zorgen dat het menselijk leven beter wordt. En dan heb je dus inderdaad mensen die zeggen, en wij geloven ook dat we een upgrade kunnen toepassen. De hoop voor de christen zit eigenlijk in diezelfde lijn, maar verwacht het van Christus. Hij brengt de vernieuwing tot stand door zijn geest, al maken wij gebruik van geneesmiddelen. En maken wij gebruik van prothesen. En wie weet, in 10 jaar of misschien in 5 jaar maken wij gebruik van prothesen waar AI in zit. Transhumanistische gedachten in zitten. Maar wij weten, het zijn tijdelijke oplapmiddelen, want het beste komt straks pas. Mm-hmm. Het is uiteindelijk God die het leven geeft en die 100% deze dood, die het leven altijd weer lam leggen wil, zal overmeesteren. Dat aspect ontbreekt bij transhumanisme. Het is blijven vechten tegen dood en verderf met de eigen middelen. En ja, dan kun je wel binnen transhumanisme vragen als christen, worden we daar niet een beetje moe van? Is er dan niet toch een boven grotere macht nodig? Mm-hmm. Bovenaardse macht wilde ik zeggen, hè, die niet schepselmatig is, want transhumanisme gebruikt gewoon schepsels. Hè. Bedoel, schepping, AI is geschapen. Hè. Bedoel, is gewoon schepselmatig, is geen god. Die dan toch moet ingrijpen om deze schepping te beschermen en te behouden.
1: Ja. Je noemde net

0: het dementeren, het terugbrengen van het geheugen, laat ik het maar noemen. In hoeverre gaat transhumanisme zo ver dat je ook het denken wil beïnvloeden? Want dan kom je op een terrein terecht waarin je mensen puur kunt manipuleren, laat ik het zo zeggen. En die angst zal er altijd zijn met alles. Kun je met boeken doen, kun je met wapens doen, kun je met van alles doen natuurlijk, maar goed.
1: Ja, en je geeft een antwoord op je eigen vraag door op het einde te zeggen, ja, je kunt dat met van alles doen. Inderdaad, het is een mes. Je kunt daarmee snijden, zoals dat bedoeld is in de keuken, om alles klaar te maken voor het gerecht. Je kunt er ook iemand mee vermoorden. Maar dat mag je niet als argument gebruiken tegen het transhumanisme. Dat roept juist op om er op een christelijk verantwoorde manier, een ethische manier over na te denken. En dat is precies wat we in dat boek wilden doen. En vandaar ben ik dus heel blij als ik christenen ontmoet die zeggen van, kijk, ik zie de gevaren van bepaalde ideologie in het transhumanisme, net zoals ik die ook zie in de ecologie of in andere richtingen, of zelfs in de kerk. De kerk kan ook extreme hebben. Maar ik wil er echt over nadenken, hoe kunnen we hier op een christelijk geïnspireerde manier naar kijken. Ik vind het dus heel fijn om op een open manier vanuit mijn christelijke wereldbeeld naar thema's te kijken en te zeggen van, kijk, dit triggert mij, dit raakt mij. En vooral onze vier benaderingen die ik noemde kunnen daar enorm in helpen. En dit is het positieve van transhumanisme. En dit is zaken waar ik gewoon vragen bij heb, waar ik zeg van, hey, hebben jullie daar een keer over nagedacht? Doen jullie niet tekort aan geest en ziel? Hebben jullie er eens over nagedacht? Hoe zien jullie dan uiteindelijk, als je zegt eeuwig leven en zo, het feit dat toch materie verankelijk is? Ik bedoel, de wetten van de fysica worden niet uitgeschakeld door transhumanisme. Slijtage blijft slijtage. Je kunt niet zeggen, dat gaan we buiten werking zetten. Of ga je opeens zwaartekracht en zo aanpassen. Maar dat lijkt me wel een hele verre tocht dan. Hoe doe je dat? Dus je kunt niet het hele kosmos gaan veranderen. Hè? Het is al een zeer gedurfde uitspraak om te zeggen van, ja, in 10 jaar gaan we leven op Mars. Dan denk je van, oké, hoe zie je dat voor je? Zitten we dan een soort ruimtepak of zo? Of hebben we de atmosfeer van Mars kunnen veranderen? Ja, hoe hou je dat houdend? En wat heeft dat voor gevolgen op de rest rondom Mars? Om de manen van Mars, weet ik het, geen idee. Is iets van astrofysicus. Maar die reflectie wil ik wel doen. Ik wil wel zeggen van, ik wil kijken van een christelijk perspectief naar transhumanisme. Ik benoem die positieve kanten. Ik wil aan het serieus nemen, want die mensen hebben ook een recht om gehoord te worden. En ik wil ook de vragen stellen van, vanuit een christelijke benadering, zijn dit de punten die ik bij jullie op het bordje wil leggen?
0: In hoeverre is AI, waar we het over gehad hebben, het wereldbeeld met men voor ogen hebt, het mens verbeteren? In hoeverre gaat AI daarin een eigen rol spelen, in die zin?
1: Ja, momenteel is er net een spannende zaak aanwezig, hè, in de wereld, waarbij AI nu al op een bepaald vlak, hè, dus AI bestaat in verschillende richtingen voor alle duidelijkheid, hè, dus je moet altijd goed zeggen, waar heb je het over? Hier gaat het over software die analyseert wat de zwakke plekken zijn in andere software, bijvoorbeeld in Microsoft. Dat kan AI heel snel detecteren. Deze AI is daarop getraind en traint zichzelf om dat binnen minuten bloot te leggen en te zeggen van, ja, in dit programma zijn die en die en die lekken aanwezig. Via die lekken kunnen wij gewoon binnendringen en kwade zaken doen. En er is dus nu een hele discussie gaande van, kijk, ze hebben duidelijk besloten, die AI willen wij niet publiekelijk maken. Ja, oké, snap ik, maar die AI is er wel, hè. Wat heeft dit voor gevolgen als dit in de handen van slechte mensen komt? Wat kunnen die daarmee doen? En hier stelt zich weer dezelfde vraag als bij de atoombom, die al vrij oud is. De atoombom is ontwikkeld. We kunnen atoombommen tegenwoordig zelfs maken die nog veel krachtiger zijn. Waar stopt het? Dus het is niet alleen maar een punt dat zich afspeelt op AI-vlak, maar ook een punt wat zich op andere vlakken afspeelt. En daarom is ethiek heel belangrijk. En ja, zullen we altijd te maken hebben met situaties waarin we bidden en zeggen van, Heere God, alsjeblieft, laat nu niet gebeuren dat in die situatie het escaleert en iemand het in zijn hoofd haalt om met die en die technologie, ik zeg maar, ons water te vergiftigen en een hele stad om overhoop te gooien. Maar het kan. Maar het kan ook al zonder AI trouwens, hè? Dus het is niet alleen AI die dat teweeg brengt. Er zijn veel andere zaken die dat doen. Het probleem bij AI is wel dat bij die atoombom, daar heb je nog heel duidelijk de indruk, dat bepaalde mens. Terwijl bij AI wordt dat veel minder zichtbaar. Ik bedoel, AI-drones die automatisch schieten op soldaten of mensen die ze zien, hè, dus op basis van warmte, ja, dat gaat wel al ver. Hè? Terwijl in de Tweede Wereldoorlog en in de Eerste Wereldoorlog heel veel geweren niet zijn afgegaan. De meeste soldaten in de Eerste Wereldoorlog in deze streek hier van Vlaanderen zijn niet gestorven door een kogel. De meeste mensen hebben niet geschoten. Dat is gewoon vaart heel veel van een mens om een ander mens dood te schieten. We hebben hele computersoftware en spelletjes daarvoor ontwikkeld om dat een beetje de mensen aan te leren, om dat toch te durven. AI hoef je dat niet aan te leren. Hè? AI schiet altijd. AI twijfelt niet. AI heeft geen gevoelens. En dat is uiteraard een vraagstuk wat, als het gaat over AI en het gebruik daarvan in militair opzicht, aan bod moet komen, maar waar ik, zover mij bekend, heel weinig informatie over hoor in het nieuws of waar dan ook. Dat ontbreekt. Hè. We zien wel, in die en die gebieden maakt men grote vorderingen door AI. Ja, maar wacht even, wat zijn we aan het doen? Die reflectie ontbreekt. Europa is er wel sterk in. Europa zit daar wel wat meer op te hameren dat dat nodig is. Afspraken rondom AI, ook wat er allemaal gebeurt met alle data die wij aan AI vertellen. Maar niet alle landen op de wereld zitten in datzelfde stramien uiteraard.
0: Je bent met dit boek, zijn jullie naar de Europese Commissie geweest, dacht ik. Waarom eigenlijk?
1: Ja, we zijn dus door de Europese Commissie hebben wij de uitnodiging gekregen om de lancering van dat boek mooi neer te zetten. Mm-hmm. Dat was een enorm voorrecht. En dat gebeurde in de bibliotheek, omdat dat verbonden was uiteraard, zoals het boek ook oogt, onderzoek, research. Dus dan is een bibliotheek wel een zeer aangename plaats. En de reden daarvan was omdat het boek niet puur alleen maar als focus de kerk heeft. Thema als transhumanisme, thema als ecologie, ethiek. Dat is niet alleen maar iets voor christenen. Alle mensen zijn daarmee bezig. Er zijn heel veel mensen op dit moment die zich zorgen maken over deze thema's. En vandaar dat de Europese Commissie het een zinvolle zaak vond om te zeggen van, dan willen we ook als Europa toch hier aandacht voor hebben. En eens kijken van wat kunnen wij hiermee doen? Wat betekent hoop voor Europa? Dus niet alleen maar over transhumanisme, want er zijn talrijke artikels in dat boek en dat compendium of hoop te vinden. Maar wat betekent hoop voor ons, als we het nu even op Europa toepassen, op onze Europese manier van hoe we met elkaar omgaan? Wat komt er dan boven? En bij hen kwam vooral het bewustzijn boven dat er echt wel hoop nodig is voor Europa als het gaat om collectief samen zijn. Niet richting nationalisme bedoel ik dat, maar we leven in een tijd waarin individualisme is doorgeslagen. En dat is niet alleen maar een probleem voor de Europese Commissie die dat dan waarneemt, maar ook voor de kerk. In kerken merken wij dat preken, reflecties, boeken, liederen heel vaak over ik gaan. En dat is jammer, want uiteindelijk word je niet gedoopt in je eigen naam. Je wordt gedoopt in het lichaam van Christus. Je wordt gevoegd tot een groter geheel. We zijn dat kwijt. We hebben het evangelie te veel gereduceerd tot alleen maar een persoonlijke zaak. En het is een persoonlijke zaak, maar als het alleen maar een persoonlijke zaak is, dan kunnen we niet meer weg met de gegevens in de Bijbel, waarbij God een volk roept, waarbij mensen in handelingen niet alleen maar persoonlijk tot geloof komen, maar samen met hun hele huis, waar dat hele straten omvat, waar er liefdesmalen worden gehouden, waar er om wordt gezien naar de grotere groep. Ja, en dat thema, dat had een parallel dus met niet alleen met het christelijk geloof, wat we vandaag hebben in kerken, maar ook met de Europese Commissie. Dat zijn dezelfde mensen. Ook in de Europese samenleving zijn mensen net zo egoïstisch als in kerken. En waar moeten we dus als kerk gaan bijschaven en moeten zeggen van, we missen iets. We moeten meer dat thema van collectief gaan benadrukken, zonder dat we uiteraard weer doorslaan naar de andere kant.
0: Enig idee?
1: Ik denk dat we altijd gevoelig moeten blijven voor de profetische stemmen in onze tijd. Want zij hebben heel goed van God de feeling gekregen om de tijdsgeest waarin we leven, die we samen ook vormgeven, te doorzien. Ik moet denken aan de psalmen, waarin er geweldige momenten zijn van de tempel wordt gebouwd en iedereen jubelt en geweldig. En dan heb je daar een profeet, Asaf, die dan altijd zo'n moment heeft van, ja, maar, en dan begint te vertellen wat er allemaal misgaat als het feesten gedaan is. En dan denk je, Asaf, hou toch een keer je mond. Maar die zit gewoon in het centrum zelfs van die psalmstukken, om te tonen van, je hebt altijd die profetische stem nodig. Niet als zeikert in het geval, niet om alleen maar negatief te zijn, maar om ons bewust te maken van, denk eraan, de tijd waarin je leeft bepaalt heel erg hoe jij bent. De gesprekken die wij nu hebben, tijdens dit moment, die zullen heel anders klinken als we 100 jaar teruggaan of als we 50 jaar naar voren gaan. beluister preken van 50 jaar geleden en je denkt van jonge, dat mensen dat toen zo massaal op afkwamen. En die tijdsgeest, die moeten we dus doorzien. En als we als kerk ervoor zorgen dat we die tijdsgeest van het individualisme even in kaart brengen en ook het thema van het collectivisme in de Bijbel weer naar voren brengen, pak het thema van de volken die we hebben genoemd in deze aflevering, dan geloof ik dat we iets gaan winnen. En ik geloof zelfs, dat is mijn vooronderstelling, dat het lezen van de Bijbel mij helpt om alerter voor die tijdsgeest te zijn. Daarmee zeg ik niet dat ik eraan ontkom, maar omdat de Bijbel juist een periode beschrijft van duizenden situaties en jaren.
0: En onuitstaanbaar eerlijk is.
1: En dus mij opeens in een tijd plaats van de oude Egyptenaren en een keer in een tijd van de aartsvaders en een tijd van. Dan zie ik opeens een heel ander. Het gaat over dezelfde aarde. Maar opeens krijg je een andere landkaart. En ik denk dat de Bijbel te vergelijken is met landkaarten. Waarbij we hebben het over hetzelfde gebied waar we al zo lang op wandelen. En opeens legt dat boek Genesis een andere landkaart neer. En dan denk ik van, oh, het gaat over hetzelfde gebied. Maar opeens is dat, ik zeg maar, een hoogtekaart. Wauw, ik heb altijd die oude snelwegenkaart gezien. En nu zie ik opeens anders naar de wereld. En dat is een voordeel wat je volgens mij krijgt. Dus als je vraagt, wat kunnen we daartegen doen? Is het de profetische stem toelaten in ons leven? Naast het alert blijven zelf en door de Bijbel te lezen.
0: Ik heb een quote voor je. Het lijkt hier niet op te slaan, maar ik denk dat die heel wezenlijk is. Vasily Grossman zegt op een gegeven moment in Leven en Lot komt een Russische vrouw te tonele die een Duitse soldaat die gewond is, verzorgt, terwijl op hetzelfde moment haar familie en het dorp uitgemoord wordt. En Vasily Grossman zegt van, misschien zijn deze onvoorwaardelijke blijken van barmhartigheid, misschien is dit wel het enige wat de geschiedenis trotseert en overleeft.
1: Ja, dat is ontroerend. Het zijn inderdaad die lichtpunten die het doen in die donkere periode. En dat is eigenlijk ten diepste ook de hoop die het transhumanisme heeft. Maar op een manier zoekt waarvan je kunt zeggen, oké, we snappen wat jullie aan het doen zijn. Maar weet, die lichtpunten, die kunnen alleen maar ontstaan door de impact van Gods geest. Want wat deze dame doet, is iets wat bovenmenselijk lijkt.
0: En heel, heel klein is, lijkt het wel, hè?
1: Ja, heel, heel eenvoudig, heel, ja, klopt. Maar dat is ook zo, als je kijkt naar de opstanding van ons lichaam straks, hè? Als je kijkt waaruit dat lichaam opstaat, na zoveel jaren, als wij daar zijn weggekwijnd in de aarde, wat er dan voor overblijft. En daar ontstaat een nieuw opstandingslichaam uit. Is dat precies hetzelfde? Het is het kleine waardoor God het machtige tot stand brengt. En dat is evangelie, hè? Dat is het evangelie, dat God altijd dat pakt wat wij quasi verachten en daarmee de wereld redt.
0: Wat hier belaten, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En dit is Raymond Housel en met hem sprak ik over een Compendium of Hope uitgegeven bij de Oxford Press. En dan ging het over een artikel wat hij ervoor geschreven heeft. We hadden het over veel meer eigenlijk. En het artikel dat heette Hoop en Transhumanisme. Goed, en dat deed ik met hem in deze uitzending van Emma Schangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emma Schangers.

0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van onze vreugden en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de bemachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goed gunstig op ons neer en vermeerder uw bemachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en bemachtigheid zelf is onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig u zelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmachtigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op het sacramentsfeest is in het jaar A is de lezing ontleend aan het evangelie van Johannes, hoofdstuk 6, vers 51 tot 58. Ik lees hem u voor. In die tijd zei Jezus tot de menigte van de Joden: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal die leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven van de wereld. De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden: Hoe kan die ons zijn vlees te eten geven? En Jezus sprak daarop tot hen: voorwaar, ik zeg u, als gij het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag, want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals ik door de Vader die lief heeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Hoewel we dat al vaker hebben gedaan, wil ik toch weer om te beginnen stilstaan bij die evangelist Johannes en zijn evangelie, waaraan het stukje dat we zojuist hoorden is ontleend. Als Johannes een evangelie schrijft, is hij een oud man. En de dingen waarop hij terugkijkt, het leven en de persoon van Jezus, liggen dan al 70 jaar achter hem. En hoe meer hij op Jezus terugkijkt, die hij gewoon heeft meegemaakt, hoe meer hij tot de slotsom komt, ja, de man was zo vervuld van liefde en genade, en het was zo anders dan het in zijn tijd ging, want de religieuze leiders van de tijd waarin Jezus leeft en waarin Johannes leefde en opgegroeid was, die waren alsmaar bezig om te kijken of iemand rein genoeg was en als iemand goed genoeg was. En om te zien of God je niet strafte met onheil, want als je narigheid in je leven had of een handicap of ziek was, dan werd dat beschouwd als een straf van God. En God strafte natuurlijk, ja, als je daar reden voor had, dus je had iets fout gedaan in je leven. Nou, wat je dan fout had gedaan, dat wisten we dan meestal niet. Maar dat je iets fout had gedaan, dat wisten we wel, omdat je namelijk narigheid in je leven te verduren had gekregen. Wel nu, bij Jezus was het zo anders. Die drukte je niet terug in die narigheid. En je moest het verder maar uitzoeken. Want wij mensen konden er ook niks aan doen. Het was iets tussen God en jou. Hij had jou gestraft. Dat konden wij niet uithalen. Jezus ging daar heel anders te werk. Die had het over vergeven. Om mensen nieuwe kansen te geven. En dat de God die hij verkondigde, en die noemde hij steeds maar zijn vader, dat die God was een God van liefde. En die wilde de mensen niet in de narigheid drukken, maar ze er juist uithalen en redden. En hij wilde de mensen niet oordelen, maar een nieuw begin geven. Vergeving uitspreken, barmhartigheid tonen, liefde laten voelen. In de hoop dat dat tussen de mensen zou gaan leven zoals dat leefde tussen God en zijn vader. En als Johannes dus terugkijkt op Jezus, dan komt hij tot de conclusie, ja, dat wat Jezus in zich had, was zo niet van de mensen. Dat moest wel van God afkomstig zijn. En dat Jezus dus van God afkomstig is, dat wil hij laten vertellen. Herhaaldelijk klinkt in het evangelie van Johannes de vraag, van waar is hij? Ja, dus vorige week hoorden we dat Jezus tegen Nicodemus zegt dat hij van omhoog opnieuw geboren moet worden. Zoals Jezus van omhoog geboren was geworden onder ons mensen. Zo moeten wij dat eigenlijk doen in elke paasnacht. Van omhoog opnieuw geboren worden, want dan ontvangen we de doopsel in zo'n paasnacht. Wel nu, Johannes is daar zo van doordrongen dat hij dat in ieder geval onder de aandacht wil brengen. En hij vertelt dus niet een heleboel anekdotes uit het leven van Jezus, zoals de eerdere drie evangelisten deden. Nee, hij pakt er maar een paar uit en dan bij elke anekdote geeft hij een lange uitweiding over de ware inhoud van die anekdote. Hij noemt dat dan ook een teken en de betekenis van de gebeurtenis die hij vertelt. En vandaag is daar zo'n stukje. Namelijk, Jezus heeft het brood gebroken voor de mensen en aan 5000 mensen uitgedeeld van 5 broden. Menselijkerwijs gesproken onmogelijk. Wel nu, dat was zo'n teken aan de hand waarvan je kon zien wat de eigenlijke inhoud en herkomst van Jezus was. Hij was van bij God afkomstig. Dat kon gewoon niet anders. En dus werkt Johannes in zijn evangelie een gedachte uit, nou eigenlijk meer een visioen, een ongehoord visioen, althans ongehoord gezien vanuit zijn eigen Joodse achtergrond. Het visioen namelijk dat Jezus die hij gekend en meegemaakt heeft, een persoon die hij heeft aangeraakt, met wie hij heeft gegeten en opgetrokken, weer opgewandeld, dat die Jezus achteraf gezien iets van God zelf was geweest. Te oordelen naar zijn daden en houding, moest hij wel van God afkomstig zijn geweest. En wat was dan die houding? Vergiffenis, genezing naar de ziel, redding, zoals Jezus het zelf noemt. En dat kon God alleen. Wat Jezus te bieden had, was rechtstreeks van God afkomstig. Dat moest wel. Het was niet uit menselijke dingen te verklaren. Dit ging de menselijke maat te boven. En dat betekent dus dat Jezus voor zijn menselijke bestaan, om zo te zeggen, bij God de kunst had afgekeken. En na dit leven was hij weer teruggekeerd van waar hij oorspronkelijk thuis hoorde, naar bij God in de hemel. Hij was Gods zoon. Hij noemde God ook consequent tijdens zijn leven zijn vader. Hij was de zoon van God, de kroonprins van God, de troonopvolger om zo te zeggen. Het menselijke gezicht van God, ongehoord en stoutmoedig. En we weten misschien dat Jezus daarom zichzelf wel aanduidde als de mensenzoon, want in het boek Daniël wordt gesproken over een mensenzoon die uit de handen van God het koningschap voor eeuwig toevertrouwd krijgt. Nou, dat was het beeld dat Johannes had. Die Jezus, dat was die mensenzoon en die is nu teruggekeerd naar de Vader en bij de Vader aan de andere kant van de dood, waar onze menselijke ogen niet kunnen kijken, maar waar ons hart wel kan weten en meevoelen. Daar heeft hij dat koningschap voor eeuwig in handen gelegd gekregen van de Vader, omdat hij zich een ware zoon van de Vader heeft getoond en genade op genade was geweest. Nou, Johannes had natuurlijk voor zichzelf wel een probleem gecreëerd. Hoe kon God iemand naast zich hebben gehad? Nou, gelukkig kende het toenmalige heilige boek, wat wij dan het Oude Testament noemen, dat kende wel een aantal vooraanwijzingen, precedenten. Daarin stonden verhalen en gedichten over de wijsheid die God voor ogen had gespeeld toen hij de wereld maakte. En met het beeld van de wijsheid voor ogen had God de wereld geschapen. De wijsheid speelde voor Gods aangezicht en zo heeft God de wereld gemaakt. Was ook al een mooi beeld. Op zo'n type beeld greep Johannes nu terug. Ook het eigen religieuze leven, religieuze en filosofische spreken van zijn tijd reikte een begrip aan. Het woord, logos, waaraan in andere verbanden mythische kwaliteiten werden toegekend. Wel, dat woord logos neemt Johannes dan maar over. En Johannes zegt dus dat Jezus dat woord, die logos, was. En dat het vlees menselijke gestalte had aangenomen. En dat het na zijn dood en opstanding teruggekeerd was naar zijn plaats van herkomst. Ja, het blijven natuurlijk visioenen. En het blijft natuurlijk mensentaal in de hoop dat je het beeld en het aanzijn van God kunt oproepen door deze beelden te gebruiken. En dat je dus niet door de verkeerde woorden te gebruiken de mensen nog verder van huis brengt. Nou, Johannes zal steeds terugkeren bij

de mensen nog verder van huis brengt. Nou, Johannes zal steeds terugkeren bij God is niet oordeel, maar hij is redding, genade en liefde. Het stukje evangelieverhaal van vandaag, Sacramentsdag, is een voorbeeld van Johannes' werkwijze. We zeiden, Johannes vertelt een enkele anekdote, een korte gebeurtenis, dat noemt hij een teken. Hij vertelt een betekenisvolle anekdote uit het leven van Jezus en bindt daar dan een lange beschouwing aan vast, waarin hij de betekenis van die anekdote uiteenzet. Dat je aan deze gebeurtenis, aan dit teken kunt zien, dat Jezus weliswaar een mens was van vlees en bloed, maar bij nader inzien van God afkomstig bleek te zijn. Belichaming van Gods geest. Gods geest die vlees had aangenomen. En het woord is vlees geworden. Dat wilde Johannes laten zien. Eerder in dit hoofdstuk, hoofdstuk 6, vertelde hij hoe Jezus een grote menigte te eten gaf, 5000 mensen met slechts 5 broden. En met het evangelie van vandaag, vers 51 tot 58 uit datzelfde zesde hoofdstuk, vallen we midden in die uiteenzetting die Johannes verbindt aan die gebeurtenis van de wonderbare broodvermenigvuldiging. En Johannes legt Jezus die uiteenzetting zelf in de mond. Hij zegt niet, en ik Johannes heb nu bedacht hoe slim ik ben en dat ik nou eindelijk het ware inzicht heb gekregen, dat durft hij helemaal niet. Want ook dat inzicht dat hij eraan kan verbinden, dat is een geschenk van God. En dat gaat hij niet op zijn eigen rekening schrijven, maar dat schrijft hij op rekening van degene aan wie hij het te danken heeft, aan Jezus zelf. Dus hij legt het Jezus zelf in de mond. Het gedeelte dus dat wij vandaag te horen krijgen is een fragment van de toespraak van Jezus naar aanleiding van het broodwonder. Jezus heeft de 5000 gevoed. En vervolgens legt hij uit dat zijn leerlingen door de buitenkant van het wonder heen moeten zien en de ware betekenis ervan moeten onderscheiden. Waar duidt deze gebeurtenis op? Waar spreekt het eigenlijk van? Het brood verwijst naar zijn persoon, de persoon van Jezus. Eigenlijk is hij het die vermenigvuldigd wordt. Zijn inhoud, zijn geest. Straks zal die aan de dood, door de dood aan ons zijn onttrokken. En dan zal blijken dat de geest die door zijn lichaam werd belichaamd, dat die geest zich over zijn leerlingen heeft uitgespreid. En dat die vanuit de persoon van Jezus zich in zijn lichaam, in de leerlingen heeft gevestigd, postgevat. Dat is voor Johannes zo wezenlijk, omdat het godsbeeld van Jezus en niet dat van de religieuze tijdgenoten, van de fariseeën en de schriftgeleerden, dat het godsbeeld van Jezus de echte God laat zien, de God van barmhartigheid en genezing. En dus niet de God van de afrekening, van de hemel verdienen door je stipt aan de regels te houden en de naaste die dat niet haalt te veroordelen. Deze Jezus is het ware beeld van God, beeld van de ware God. Hem moet je in je opnemen. Hij moet in de harten van de mensen verspreid worden. Hij moet over de hele wereld in de harten van de mensen verspreid worden. Hem moeten de mensen eten en tot voedsel hebben. Dan worden ze gevoed met de spijs en drank van God zelf. Met de spijs en drank van Gods geest zelf. Dan worden ze mensen van de barmhartigheid en de genade. Op andere momenten noemt hij dat eeuwig leven. Of het licht van de wereld. Of de enige weg waarlangs God zich laat bereiken. Telkens weer gebruikt Johannes traditionele beelden om te laten zien wat wij dachten dat het was. God, we waren nog niet op de helft met onze gedachten, want pas sinds Jezus weten we wat werkelijk de inhoud is van alle dingen die wij al in onze eigen traditie hadden. Hij is het licht, hij is het woord, hij is de waarheid, hij is de weg en er is niks anders, want hij was de liefde in eigen persoon. Daarbuiten, dus je kunt alleen maar langs hem tot God komen, want hij is de liefde in eigen persoon. Ga je niet langs hem, dan kies je de weg van de liefde niet. Misschien dat je dan bij de straf uitkomt of bij de veroordeling uitkomt, zoals onze religieuze tijdgenoten meenden. Maar ga langs hem. Er is geen andere weg. Hij is de liefde, de genade, de barmhartigheid in eigen persoon. Dat beeld van Jezus en van God, dat moeten we bij het lezen van Johannes steeds in ons achterhoofd houden, want dan worden de teksten eigenlijk heel erg duidelijk en doorzichtig. We lezen vers 51. Ik ben het brood, het levende, het uit de hemel neergaande. Indien iemand eet van dit brood, zal die leven tot in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven, het is mijn vlees, boven het leven van de wereld uit. Zo staat

het er ongeveer in het Grieks. Ik ben het brood, het levende, het uit de hemel neergaande. Indien iemand eet van dit brood, zal die leven tot in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven, het is mijn vlees, boven het leven van de wereld uit. Eigenlijk zegt Jezus dus, wat ik te bieden heb, genade, barmhartigheid enzovoorts, dat is je ware voedsel. Daar verwijst het brood alleen maar naar, want het ware brood is genade en barmhartigheid. Dat maakt je tot een mens met goddelijke kwaliteit. Dat moet je in je opnemen als dagelijks voedsel. Immers, genade en barmhartigheid, dat hebben de mensen niet van zichzelf. Dat moet hun gegeven worden. Dat is een geschenk uit de hemel. Of zoals het er nu staat, uit de hemel neergedaald. Uit de hemel neergaande, staat er in onze tekst. Of in de laatste regel staat nu, of boven het leven van de wereld uit. Tot twee keer toe herhaalt Johannes, of Jezus, dat in dit vers alleen al. En dit vers begint al met, ik ben het brood. Het goddelijke karakter van Jezus wordt door Johannes, of was het toch Jezus zelf, nog eens benadrukt door het woord ik ben. Die aanduiding herinnert aan de godsnaam in het Oude Testament. Weet u wel, Yahweh betekent ik ben. Ik ben. In het Grieks is dat nog duidelijker dan in het Nederlands. Immers, in het Grieks kun je aan de werkwoordsvorm ben zien dat ik erbij hoort. Dat kan je trouwens in het Nederlands ook zien, want er hoort maar één woord bij het werkwoord ben en dat is ik. Meestal wordt het persoonlijke voornaamwoord ik dan ook weggelaten. Zoals bij ons in Twittertaal, ben naar de supermarkt geweest, of ben op vakantie geweest. Dat was in het Grieks de normale gang van zaken. Wanneer de schrijver het woordje ik dus alsnog toevoegt, wil hij daar extra de nadruk op leggen. En dat is dus precies wat er in dit vers gebeurt. Er staat ik ben. Juist door de nadruk herinnert dat woord aan de godsnaam uit het Oude Testament. Eens te meer een aanduiding hoe Johannes tot de overtuiging is gekomen dat Jezus van God afkomstig was. Ja, ik blijf er nog even bij staan, omdat het zo subtiel is en omdat het tegelijkertijd toch zo te denken geeft. Want wat we zeiden over het woordje ik, dat vaak weggelaten wordt, datzelfde kun je ook zeggen over het werkwoord zijn. Meestal laat men in het Grieks achterwege het werkwoord zijn, omdat het niet echt nodig is. En wanneer men het dus wel laat klinken, komt er dus extra de nadruk op te liggen. Ik neem als voorbeeld het begin van het evangelie van Johannes. Weet u wel, dat beroemde begin. In het begin was het woord en het woord was tot God en het woord was God. Deze was in het begin tot God. Strikt genomen is het hier in het Grieks het werkwoord zijn, was, overbodig. Johannes had net zo goed kunnen schrijven in het begin het woord en het woord tot God en God het woord, deze in het begin tot God. Zeker in het Grieks had dat gekund. Maar Johannes voegt het woordje zijn steeds toe, tot vier keer toe. Volgens mij omdat hij daar al het goddelijke karakter van Jezus wil aanduiden. God is degene die is. En aan die vorm van zijn van God, daar maakt Jezus deel van uit. In het begin was het woord en het woord was tot God en het woord was God. Jezus maakt van het in het begin deel uit van de zijnswijze van God. Hij bestaat op de manier zoals God bestaat. En telkens als je dat woordje zijn toevoegt op een plek waar het eigenlijk helemaal niet nodig is in het Grieks, krijg je steeds de indruk, ja, daar gaan we weer. Hier wil Johannes duidelijk maken, ja, het gaat over de manier waarop Jezus was. En dat zijn van Jezus, dat maakt deel uit van het zijn van God, waarop God van het begin af aan is. En dus, ik ben. En dan zult u denken, nou ja, goed, maar waarom leg je daar zo de nadruk op? Omdat het werkwoord zijn in het vers dat we zojuist hoorden, niet alleen klinkt it in ik ben het brood, het levende, maar ook, even verderop, het is mijn vlees. Ook daar staat het woordje is, en het is niet nodig in het Grieks, had niet gehoeven. Maar juist omdat het er extra aan wordt toegevoegd, heb je de indruk, hier heeft Johannes het over de goddelijke manier van bestaan, en niet over gewoon het huistuin- en keukenmanier van bestaan. Het is het ware zijn, het goddelijke aspect van zijn, er zijn.
in de filosofie wordt daar soms heel erg lang over nagedacht, over het zijn. Wel nu, het zijn van mensen is tijdelijk en voorbijgaand. Het zijn van God is ontijdelijk en niet voorbijgaand. Het zijn van mensen is altijd aangetast door onvolmaaktheid, door fouten, door verdriet, door pijn. Het zijn van God is volmaaktheid, is goedheid, is liefde, is genade en anders niet. En dus als wij in ons zijn naar God willen reiken, ja, dan moeten we eerst onderkennen, God heeft in zijn liefde van zijn zijn, dat liefde zelf is, zich willen bewegen te midden van de onliefde. En ja, zo hebben wij hem mogen leren kennen. En telkens als Johannes dat wil laten zien, die vorm van zijn, daar hebben we het over. Ik ben het levende brood. En het is mijn vlees. We hebben het over de manier waarop God bestaat, die ik aan jullie te midden van mensen ben komen laten zien. Vers 52. Streden dus onder elkaar de Joden, zeggend, hoe kan deze ons geven zijn vlees te eten? Ja, laten we wel zijn. Het is inderdaad taal die vatbaar is voor misverstand. Het klinkt allemaal erg vreemd. En wij in de geloofstraditie zijn misschien wat meer vertrouwd met het feit dat wij in het brood de persoon, het lichaam van Jezus mogen zien. Ook dat blijft toch altijd spreken bij benadering. En we roepen er toch ook rare beelden mee op, zeker voor buitenstaanders. Nou, des te meer was dat spreken van Jezus natuurlijk vatbaar voor misverstand. We komen er zo meteen op terug. Eerst maar naar vers 53, want daar geeft Jezus antwoord. Zij dus hun Jezus, voorwaar, ik zeg jullie, indien jullie niet eten het vlees van de mensenzoon en niet drinken zijn bloed, hebben jullie het leven niet in jezelf. Nou, dat is toch uitdagende taal. Dat moet toch ook wel tot misverstanden en conflicten leiden in de Joodse cultuur, met zijn strikte spijswetten. Trouwens, in welke cultuur niet vlees eten en bloed drinken? Ja, dat zijn gruwelijke dingen. Maar vlees en bloed zijn, althans in de taal waarin Johannes het nu gebruikt, en die willen wij natuurlijk met welwillende oren beluisteren, en we willen horen hoe Johannes alsmaar probeert te benadrukken dat er met Jezus iets van God onder ons gekomen is. Wel nu, vlees en bloed, het lichaam, de lichamelijke persoon, dat is de drager, dat is de bekleding van de geest. Dat is de noodzakelijke buitenkant voor die binnenkant. Die geest die vraagt om een inkleding. Wel nu, en die inkleding, dat is vlees en bloed, dat is het lichaam van Jezus. En die geest is zo door de materie heen getrokken, dat dat één geheel is geworden. Buitenkant en binnenkant zijn samen het ene geheel. Dus als je de binnenkant, de geest, in je wil opnemen, dan moet je de drager van de geest in je opnemen. En dat in je opnemen wordt dus voorgesteld als eten en drinken. Wat je eet en drinkt, dat voed je. Dat zet zich om in jou, dat gaat in jou op en dan ontstaat er een soort van twee-eenheid. Met Pinksteren hebben we dat gevierd, ik heb toen dat beeld ook al gebruikt. Zoals rook, wat de rook doet met gerookte paling, die geeft er smaak en smeuïgheid aan en die gaat volkomen in die paling op en die is er nooit meer uit te pulken. Zo, dat doet de Heilige Geest met mensen. Die is zozeer geest dat die materie volkomen dan doortrekken en vervullen. Dat wordt een twee-eenheid. Wel nu, daarover spreekt Jezus. Dat mijn lichaam, mijn vlees en bloed is zo vervuld van de geest, dat als je mij in je op wil nemen, en dan wordt het uitdagende taal, dan moet je mijn persoon in je opnemen. Ik ga toch nog kijken of ik het iets minder delicaat kan maken, want het blijft natuurlijk toch rare taal. En om dat te doen, moet ik u meenemen naar een overtuiging die eigen is aan Johannes. Want op de achtergrond van deze beeldspraak, dat je het vlees en bloed van Jezus moet eten, speelt ook nog iets anders volgens mij. En dat is
dat Jezus is volgens Johannes de voltooiing van het Oude Testament, het hoogtepunt. En als het ware alle beelden die in het Oude Testament werden gebruikt, die krijgen nu pas hun ware inhoud en betekenis. We hoorden het al eerder over die slang in de woestijn. En dat brood van de Vader zullen we straks horen, want ook de Vader hebben in de woestijn manna gegeten. Nou, dat haalde het nog niet bij het brood uit de hemel dat we met Jezus in ons midden hebben gekregen. Dat doet Johannes steeds. En wat doet hij dus ook? Johannes zegt dat wat we met Jezus hebben gekregen, dat is als het ware de voltooiing van wat er met het paaslam in het Oude Testament is gebeurd. Immers, Jezus was gestorven op het kruis. Nee, hij had zich voor de mensen opgeofferd. De liefde voor zijn mensen had hem zelfs hiertoe gebracht om te sterven op het kruis. Eigenlijk was hij net zoiets geweest voor zijn leerlingen als destijds het paaslam in het Oude Verbond voor het Joodse volk. Zoals daar de slacht van het paaslam de definitieve verlossing uit het Egyptische slavenbestaan had aangekondigd, zo waren de leerlingen van Jezus verlost van de slavernij van het kwaad, waarin ze tot dan toe opgesloten hadden gezeten. En zoals het bloed van het paaslam werd uitgesmeerd op de deuren van het volk, zodat ze gespaard zouden blijven voor de pest die rondwaart in het duister, zo waren Jezus' leerlingen door diens bloed gevrijwaard voor de dood, en dan bedoelen het afgesneden zijn van God. En het bloed van Jezus was dus in veel sterkere mate een geschenk uit de hemel dan dat bloed van het paaslam in het Oude Testament. Dat was nog maar een gebrekkig beeld in vergelijking met wat Jezus had gebracht. En we verstaan dat verhaal uit het Oude Testament pas goed als we tot ons laten doordringen, maar Jezus was eigenlijk het echte paaslam. En zoals bij de bereiding van het paaslam destijds geen been gebroken mocht worden, zo waren bij Jezus aan het kruis de benen niet gebroken. Johannes is de enige die dat vertelt, en nog wel met nadruk. En zoals het vlees van het paaslam voedsel was voor de komende tijd om de woestijn te overleven, zo was Jezus dat voedsel voor zijn leerlingen om te overleven in de woestijn van een weerbarstige wereld waar het toch zo vaak liefdeloos en onbarmhartig aan toeging. Jezus was dus, als het ware, de ware voltooiing van het paaslam. En dat paaslam, dat beeld, dat roept nou eenmaal associaties op met vlees en bloed. Dat je, net zoals zij destijds het paaslam hebben gegeten, namelijk met het vlees en het bloed hadden uitgesmeerd om daardoor gered te worden, zo moeten jullie dat ook doen. En daarom kunnen we wellicht begrijpen waarom Jezus zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Bloed drinken, dat was in het Oude Testament het allerergste. Maar waarom? Omdat de bloed de drager was van de levenssappen die God erin had gestopt. Nou, God is degene die in Jezus de geest heeft ingestopt. Dus nu moet je het wel drinken, omdat het nu de ware geest van God aan jou geeft. Op de achtergrond speelt dus steeds dat beeld van het paaslam en de spijswetten van het Oude Testament. Want, zo was de gedachte, dat vlees en dat bloed bezitten de kwaliteit van de hemel, de kwaliteit van Gods geest, om zo te zeggen Gods DNA, zijn genade, zijn vergevingsgezindheid, zijn onbaatzuchtige naasteliefde. En later zal Jezus spreken over de geest die naar zijn leerlingen zal worden toegezonden vanuit de Vader. En die geest is zo aangelegd dat hij zich volkomen met een mens kan verenigen en vereenzelvigen. Zodat het aan de buitenkant zal lijken dat we te doen hebben met een gewoon mens van vlees en bloed, maar gelovig gesproken zullen we beseffen dat het gaat om een mens die doortrokken is van Gods aanwezigheid en diens liefde, die zich heeft laten voeden door Gods liefde en aanwezigheid. Datzelfde geheim speelt door het brood van het beeld, door het beeld van het brood. Als een Jezusleerling diens brood eet, zal het aan de buitenkant lijken dat het gaat om een gewone mens. Maar gelovig gesproken heeft het brood van Jezus deze mens gevoed, gevormd en gemaakt tot een Jezusmens. Heeft het brood zich als het ware is opgegaan in deze persoon en deze persoon gemaakt tot wie hij nu is. Dat is het beeld dat mij steeds speelt op de achtergrond van het taalgebruik van Johannes, althans volgens mij.

0: En in het vervolg zal Johannes niet anders doen dan proberen dit alsmaar weer te herhalen, telkens met kleine wijzigingen, zodat het voor ons steeds duidelijker moet worden. Dus in vers 54, de nuttigende mijn vlees en drinkende mijn bloed heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Daar staat het weer. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Die heeft mijn geest in zich opgenomen. En mijn geest is dat God liefde is en genade en niet straf en niet dreiging. En als je dat in je opneemt en je je daardoor laat voeden en je je daardoor laat omvormen tot een nieuwe mens, dan zul je de weg naar God gevonden hebben. Dan zal de dood geen belemmering meer zijn, want dat eeuwig leven begint op het moment dat je ja zegt tegen de genade. En daar kan zelfs de biologische dood niet tegenop. Dat heeft Jezus zelf aangetoond. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. En je zult de weg naar God gevonden hebben. En in vers 55, want mijn vlees is waarachtig spijs en mijn bloed is waarachtig drank. Dan gaan we weer, dat werkwoord is en nu met het woord waarachtig erbij. En u weet, waarachtig, dat heeft te maken met waarheid. En waarheid in de Bijbel, dat is niet zoals wij het gebruiken in de rechtszaal. Namelijk dat ik de waarheid zal spreken en niets dan de waarheid. En dat betekent dat mijn woorden in overeenstemming zullen zijn met de dingen die er gebeurd zijn. Nee, waarheid is, draag de grond onder je voeten. Daar stel je vertrouwen op. Daar richt je je leven naar in. En je laat je door niets anders meer bepalen dan door de liefde van God en de genade van God. Dat is mijn waarheid. Dat geeft mijn leven zin en betekenis. En dan in vers 56, alsmaar weer hetzelfde. De nuttigende mijn vlees en drinkende mijn bloed verblijft in mij en ik in hem. Jezus blijft alsmaar hetzelfde gegeven herhalen en telkens met enige andere woorden, zodat telkens het andere aspect bij moet dragen aan het volledige begrip. En nu is dat, net was dat het woord waarachtig, nu is dat het woord blijven, verblijven. Dat is een sleutelwoord in Johannes' geschriften. Het komt in zijn evangelie meer dan 30 keer voor. Matthäus heeft het woord ook, maar dan 3 keer in zijn hele evangelie. En Marcus ook, maar dan 2 keer in zijn hele evangelie. Lucas komt al een beetje in de buurt met 7 keer. Maar Johannes heeft het 30 keer. En dat woord blijven of verblijven, dat heeft bij hem een bevoorrechte plek. En het duidt iets van het goddelijke zijn aan. Als de leerlingen in het begin van het evangelie van Johannes vragen, meester, waar verblijft u? Hebben we het daar misschien in het begin nog niet in de gaten. Maar als Jezus aan het eind van het evangelie zegt, verblijft in mij zoals ik in de liefde van de Vader verblijf, dan ineens begrijpen we dat dat woord verblijven van het begin af aan voor Johannes de bijbetekenis heeft gehad van verblijven in God, de goddelijke manier van zijn. Het herinnert aan Johannes 1 met dat voorbijwandelen. Kijk, het lam Gods, weet u wel, daarop zijn die twee leerlingen, ach meester, waar verblijft u? En dat Jezus dan zegt, kom om het te zien. En pas helemaal aan het eind van het evangelie zullen we horen, verblijft in mij zoals ik in de liefde van de Vader verblijf. En Jezus zal ook zeggen dat je blijvende vruchten moet voortbrengen. Dat zijn vruchten die goddelijke kwaliteit bezitten. De goddelijke kwaliteit van het zijn. Vandaar dus dat hij nu zegt, de nuttigende mijn vlees en de drinkende mijn bloed verblijft in mij en ik in hem. Die zal goddelijke kwaliteit in zich hebben opgenomen. De goddelijke kwaliteit van die er klinkt in het woord Yahweh, ik ben, ik verblijf. En nogmaals gaat Jezus het herhalen weer met andere woorden. In vers 57, zoals gezonden heeft mij de levende Vader en ik leef door de Vader, zo ook zal de mij nuttigende leven door mij. Zie, daar staat het weer hetzelfde, dat we moeten de mentaliteit, de gezindheid van Jezus in ons opnemen, of je dat nu voorstelt of brood, als vlees en bloed, zoals bij het paaslam, of je dat nou in je opneemt als geest, al maar beelden die kwaliteit van God aanduiden. En als je de mentaliteit van Jezus in je opneemt, neem je dus eigenlijk die kwaliteit op die hij van God heeft gekregen en die hij van God uit naar ons heeft meegebracht om te laten zien. Niet om daarna weer te vertrekken en ons verweest achter te laten. Nee, integendeel, hij komt ze ons juist laten zien opdat wij er op onze beurt door vervuld zullen worden. Dat wij ervan zullen eten en drinken. Dat wij er gevoed door zullen worden. Dat wij ervan zullen leven. En dat wij er kracht aan zullen ontkrijgen. Dat de genade en de liefde zich meester gaat maken van onze bloedsomloop. Dat ons hart een hart van liefde, genade en barmhartigheid wordt. En een bloedsomloop in ons op gang zal brengen. Die niets dan liefde, genade en geest van God is. Zoals gezonden heeft mij, de levende Vader. En ik leef door de Vader. Zo ook zal de mij nuttigende leven door mij. Het is eigenlijk onvoorstelbaar. Want we gaan de levenswijze van Jezus gaan we in ons opnemen. En mogen we deel uitmaken van het geheim waarvan hij leeft. Dat is toch, ja, wel beschouwd is het eigenlijk niet te geloven. En dan komen we dus terug op hoe het allemaal begon. In vers 58. Dit is het brood, het uit de hemel neergaande. Niet zoals gegeten hebben de vaders en gestorven zijn. De dat brood nuttigende zal leven tot in eeuwigheid. De vaders in de woestijn zijn allemaal weer voorbij gegaan. Maar degene die mijn vlees eet, die mijn bloed drinkt, degene die mijn brood eet, die zal leven tot in eeuwigheid. Want die zal een mens van de liefde zijn. Om zo te zeggen, jouw lichaam zal een liefdeslichaam zijn. Jouw persoon zal een barmhartigheidslichaam, een barmhartigheidspersoon zijn, zoals ik het ben. Zo is het de bedoeling dat ieder van jullie dat wordt. Je hoeft het alleen maar als een geschenk te aanvaarden en in je op te nemen. Zoals een lekkere hap die je in je opneemt. Dat is de meditatie die Johannes wijdt aan het broodwonder. Want dat brood dat Jezus kwam brengen, dat mag dan weinig geweest zijn, menselijkerwijs gesproken. Het heeft het vermogen om zich in het hart en in de ziel van iedere andere mens neer te leggen en elke persoon te voeden tot mensen van de liefde. Ja, wat zal ik er nog aan toevoegen? Hè? Dat visioen van Johannes, hoe hij zich in allerlei bochten wringt om telkens maar te laten zien, moet je kijken wat ik heb ontdekt en wat mij te ontdekken is gegeven, als ik het preciezer zeg, dat degene die wij hebben meegemaakt, dat hij dat allemaal in zich had en wat een consequenties dat zijn en dat we er nog altijd van mogen leven. De wereld is er niet van veranderd. De wereld is nog altijd een wereld van onbarmhartigheid en liefdeloosheid, maar hij heeft ons een middel in handen gegeven om in deze wereld als goed mens overeind te blijven. Door het te doen zoals hij het deed. En waarom moeten we het doen zoals hij het deed? Hij was de weldaad van God in eigen persoon. Hij was de genade van God in eigen persoon. Juist als er in je leven dingen misgaan, dan is dat pijnlijk. Kijk, als andere mensen je fouten, je pijn doen, dat is pijnlijk. Maar als je zelf dingen misdoet, dat is des te pijnlijker. Wel nu, daar word je niet op vastgepind. Dan zal God je vergeven. Hij zal je met zijn liefde overladen. Hij zal hopen dat je de liefde aanneemt. En dat je van een mens die fouten maakt, zult veranderen in een mens die de liefde gebruikt om zich door het leven heen te worstelen. Die de barmhartigheid gebruikt. En die alles wat hij tegenkomt met genade, barmhartigheid en liefde weet te beantwoorden. Niet alles goed praten. Niet alles mooi vinden. Nee, ook Jezus heeft niet alles goed gepraat. En ook niet lang alles mooi gevonden. Maar wel telkens het pad van de liefde gekozen als vervolg. En steeds de mensen geprobeerd aan te raken, ook de mensen die fouten maakten, juist in hen het vermogen tot liefde proberen aan te raken en te wekken. Dat is het brood dat hij ons geeft. Wat een toepasselijke lezing eigenlijk op Sacramentsdag, als wij telkens het brood in onze handen nemen en het aantonen aan de mensen in de gemeenschap en dan zeggen dat de woorden die Jezus over dat brood sprak, dat die nog altijd van toepassing zijn en dat elk van ons de mogelijkheid krijgt om aan dat brood deel te nemen. En dan moeten we verder kijken dan de materie van het brood, dan moeten we kijken naar wat het brood betekent en behartigt, dat het de mentaliteit, het lichaam, het vlees en bloed, de geest van Jezus zelf is en dat we die met dat brood in ons opnemen en dat we dat ook willen en dat we daarnaar verlangen en dat het ons ook inderdaad gegeven wordt. Rest ons nog te verwijzen naar het evangelie van de volgende week. Volgende week keren we terug naar jaar A, het jaar waarin het Matthäus-evangelie centraal staat. En dus pakken we de draad weer op in het evangelie van Matthäus en wel in hoofdstuk 10... vers 26 tot en met 33. Volgende week, het 12e zondag door het jaar A, Matthäus 10, 26 tot 33.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de Katholieke Kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Luisteraars van Radio Maria. Ook deze maand juni mag ik met u stilstaan bij de gebedsintentie van de paus voor deze maand. Vorige maand zijn we ermee begonnen om de intentie voor mei toe te lichten en uit te diepen, met de uitnodiging om samen met de paus daarvoor te bidden. Het is een lange traditie om met de paus samen voor bijzondere noden en intenties te bidden. Het was in de tijd van de 19e eeuw dat paus Leo XIII op aanraden van de paters Jezuïeten met deze traditie begon. Een gebedsintentie die wereldwijd werd bekendgemaakt, met de uitnodiging om samen met de paus daarvoor te bidden. We zijn immers als kerk ook een gemeenschap van gebed. En is het goed dat we op uitnodiging van de opperherder van onze kerk ook samen in gebed naar de Heer gaan voor bijzondere intenties. De intenties staan al geruime tijd van tevoren bekend. Vaak al een jaar dat je de intenties van de paus van maand na maand kunt lezen. Het zijn dus doorgaans geen intenties die plotseling opkomen vanwege nieuwshype of die ineens in de actualiteit als nood naar voren komen. Het zijn intenties die je zou kunnen zeggen van alle tijden zijn en die belangrijk zijn om met de paus voor te bidden. Tegelijkertijd zijn het intenties die niet alleen maar op planning staan, maar ook wel raken aan wat in onze tijd actueel is, al zijn ze van alle tijden. Zo vroeg paus Leo XIV om in maart te bidden voor de ontwapening en de vrede. In april vroeg hij om gebed voor priesters die in crisis verkeren. En de afgelopen maand mei werd er gebeden voor goed voedsel voor alle volkeren en voor alle mensen. Intenties die actueel zijn, maar ook van alle tijden. Intenties die de kerk betreffen, maar die ook de noden van de wereld weerspiegelen. We leven immers als mensen van geloof in de wereld, al zijn we niet van de wereld. En raakt het ons als er onvrede is en bewapening? Raakt het ons als priesters in crisis verkeren? En hebben we er baat bij om te bidden voor goed voedsel voor alle mensen. In de maand juni, deze maand, vraagt paus Leo XIV om met hem te bidden voor de waarde van sport. Enerzijds bidden voor sport als beoefening van sport door mensen. Aan de andere kant ook de waarden die daarmee samenhangen. Ik wil kort het gebed bidden dat voor deze maand is gegeven. Laten we bidden dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat zij waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Sport dus als menselijke activiteit, maar ook als instrument voor vrede, ontmoeting en dialoog. Sport waarin ook een grote taak is en een rol is voor respect, solidariteit en menselijke groei. Het was paus Johannes Paulus II, zelf een verwend sporter in skiën en ook in zwemmen, die sport de belangrijkste bijzaak van het leven noemde. De mensen moesten lachen, maar hij gaf duidelijk aan, we leven niet om te sporten, maar we sporten om te leven. Omdat het als lichamelijke inspanning onze gezondheid, onze persoon versterkt. Hij was niet de eerste paus die tijdens zijn pontificaat zich uitsprak over sport. Al was Johannes Paulus II een vervent sporter, hij was niet de eerste paus die daarover sprak. Je kunt dus ook zeggen dat paus Leo XIV in een traditie staat van pausen die het belang en de aandacht voor sport op de voorgrond plaatsen. In de loop van de tijd hebben meerdere pausen toespraken en geschriften gewijd aan de sport als zodanig. Paus Leo XIII sprak in zijn encycliek Rerum Novarum uit 1891 weliswaar niet expliciet over het fenomeen sport, maar wel spoorde hij de mensen in de tijd van de industrialisatie aan om naast hun arbeid ook gezamenlijke activiteiten te organiseren. Activiteiten op het gebied van ontspanning en onderlinge solidariteit. Wanneer je spreekt over activiteiten van ontspanning en onderlinge solidariteit, dan gaat het zeker ook over de gezamenlijke beoefening van sport als zo'n bijzondere activiteit. Zo kwam via paus Leo XIII ook in het leven van de arbeiders in de grote steden vol fabrieken de aandacht voor sport naar voren. Om het samen te beoefenen ter ontspanning en om te groeien in solidariteit. Paus Pius X, zijn opvolger van 1903 tot 1914, beschouwde de beoefening van sport als een hele geschikte manier om jongeren te bereiken en hen te begeleiden in ontwikkeling. Tussen 1905 en 1908 stelde Paus Pius X zelfs twee pleinen in het Vaticaan beschikbaar voor gymnastiek, zowel oefening als wedstrijden voor sportende jongeren. Zo hebben Paus Leo XIII en Paus Pius X zich uitgesproken voor de grote waarde van sport. Ook heb ik ooit een foto gezien van mannen die op het Sint-Pietersplein een basketbalwedstrijd speelden, in aanwezigheid van Paus Pius XII. Dat was in 1955. Maar al eerder, in 1945, stelde Paus Pius XII in een toespraak tot sporters in Rome eigenlijk een retorische vraag, namelijk hoe zou de kerk er geen interesse voor kunnen hebben? Inderdaad, sport wordt naar waarde geschat. En menigmaal is er geschreven over de sport van het wielrennen, dat ook in de katholieke cultuur werd omarmd en bevorderd. Paus Johannes de 23e, paus van 1958 tot 1963, stond zeker niet bekend als een fervent sporter. Hij was een zwaarlijvige persoon en kwam niet echt als sporter uit de verf. Maar hij maakte duidelijk dat sport een waardevol middel is om vriendschap, discipline en menselijke waardigheid te bevorderen. Hij zag lichamelijke opvoeding en sport als een manier om culturen met elkaar te verenigen, om mensen te laten groeien in onderling respect en dat de menselijke waardigheid naar voren komt als mensen zich inspannen om hun sportprestatie te leveren. Je zou kunnen zeggen een sport als levensschool, maar dan wel om te leren wat het betekent om een eerlijk spel te hebben en om ook te oefenen in respect voor je tegenstander. Ten opvolger paus Paulus VI, de heilige paus Paulus VI, van 1963 tot 1978, had heel veel oog voor de sociale impact van de sport. Hij zei, de sport staat ten dienste van de mens en de samenleving, omdat er sprake is van broederschap tussen mensen die met elkaar een sport beoefenen. Kortom, het is duidelijk dat in de kerk aandacht is voor sport. Sport die een menselijke activiteit is, die van waarde is voor onderlinge solidariteit, voor vriendschap, maar ook om mensen nader tot elkaar te brengen en te oefenen.

mensen nader tot elkaar te brengen en te oefenen in eerlijkheid en respect. In 2019 verscheen er een Nederlandse vertaling van een Vaticaans document getiteld Dare in medio di sé. In het Italiaans dus. Dare in medio di sé. En dat betekent het beste geven van jezelf. Het document van het dicasterie voor leken, gezin en leven had als doel om in 2019 een christelijk perspectief te bieden op sport en de menselijke persoon. Sport als een activiteit van de mens die solidariteit bevordert, maar ook helpt om te groeien in vriendschap, in discipline, in eerlijkheid en respect. Als Paus Leo de XIV ons deze maand vraagt om te bidden voor die sport en de waarden die met de sport gepaard gaan, dan kunnen we zeggen dat op vele manieren zijn voorgangers aspecten van het belang van sport hebben benadrukt. En als we bidden dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties, en dat de waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mogen worden bevorderd door de sport, dan vindt dat zeker zijn oorsprong in al die beschouwingen van pausen in de afgelopen decennia. Het document uit 2019, dat gaat over de sport om het beste te geven van jezelf, begint met een citaat uit Gaudium et Spes, het document van het Tweede Vaticaans Concilie dat gaat over de kerk in de wereld van nu. Als sport dan zo belangrijk is, dan is het ook belangrijk voor christenen. Letterlijk staat er, citerend uit Gaudium et Spes artikel 1, er is werkelijk niets bij mensen te vinden dat geen weerklank vindt in de harten van de leerlingen van Christus. Sport is een universeel verschijnsel dat in onze tijd van groot belang is en dat zijn weerklank vindt in de harten van vele volken en ook in de harten van het volk van God, de kerk. Het document probeert op de eerste plaats helder te maken waar het over gaat als we spreken over sport. Even afgezien van de schaaksport en de hengelsport, gaat het in het algemeen over een sport die gepaard gaat met lichaamsbeweging. Een activiteit van een persoon individueel of in een groep. En dan heeft sport te maken met spel. Heeft sport te maken met een systeem van regels. Want zonder regels kun je praktisch geen sport in groepsverband beoefenen. Dat het gaat om competitie in plaats van concurrentie. En dat het ook gaat om gelijke kansen als je samen een sport beoefent. Dus de sport heeft alles te maken met persoon naar lichaam en geest. Is het de context van spel? Is gebaseerd ook op regels? Heeft het element van competitie? En belangrijk is om gelijke kansen te waarborgen. Geen vals spel en ook geen spel dat mensen ondermijnt. Als je deze 5 elementen optelt, van lichaamsbeweging, spel, regels, competitie en gelijke kansen, zo zegt het document dat sport dan een fysieke activiteit is, in beweging, individueel of in teamverband, met het karakter van een spel of een competitie, gebonden aan een systeem van regels waarbij op basis van dezelfde kansen een prestatie geleverd wordt, die met soortgelijke prestatie van anderen kan worden vergeleken. Sport kan het goede in mensen bovenhalen als het ons helpt om ook werkelijk te leven met de prestaties die je moet inoefenen. Paus Benedictus heeft het sporten wel een levensschool genoemd, want er wordt gedaan aan karaktervorming. Je krijgt niet zomaar cadeau wat je in de sport wil bereiken. En Paus Franciscus vergeleek de sport met het leven. Een metafoor van het leven. Want zoals in het leven gebruikelijk is, gaat het ook bij de sport om toewijding,

doorzetten, om discipline en ook om te leren tegen je verlies te kunnen en tegenslagen te verdragen. Het document dat in 2019 uitkwam, daar is sprake van een pleidooi om de sport in alle facetten ook in de kerk te omarmen. Niet voor niets bidt de paus dat sport instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog. En dat de waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mogen worden bevorderd. Wat in dit gebed allemaal gevraagd wordt, dat sport een instrument is voor vrede, ontmoeting en dialoog, kan ook fout gaan. Het kan zo snel anders. Wanneer sport eerder een bittere strijd wordt, of wanneer hooligans elkaar te lijf gaan als de wedstrijd niet verloopt zoals men had verwacht, dan is er in de sport geen sprake van vrede, van ontmoeting en zeker ook geen dialoog tussen culturen en naties. Een sport die ontmoeting en dialoog nastreeft, kan dus geen denkmantel zijn van eigen roem of een dekmantel van dictatuur of van ideologie zoals in de nazi-tijd. En wat denken we van enorm nationalisme? Dat atleten kost wat kost namens hun land moeten winnen, desnoods met doping en onder dwang. Dan heeft sport niet te maken met vrede en ontmoeting en dialoog en gaat het niet langer om de waarden van respect, solidariteit en persoonlijke groei. Sport is dan wel een groot geschenk voor de mensheid. Het is ook kwetsbaar als het niet voor vrede, ontmoeting en dialoog zorgt, maar eerder voor het tegenovergestelde. Dat de menselijke waardigheid onder druk staat omwille van een prestatie. Dat landen als het ware de sport als etalage van een superioriteit laten gelden. En wanneer mensen elkaar te lijf gaan als de wedstrijd niet gelopen is zoals men had verwacht. Zo bidt de paus om sport als instrument voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat ze waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Dat betekent ook dat sport niet de inzet moet zijn van commercie. Dat financiële belangen zwaarder wegen dan de prestaties van de sport. Dat mensen bij wijze van spreken al tevoren kunnen inleggen voor een wedstrijd. En dat financiële belangen de uitslag van een wedstrijd soms kunnen beïnvloeden. Het document om het beste van jezelf te geven uit 2019 noemt dan ook een aantal belangrijke aspecten die een uitdaging zijn voor de goede beoefening van de sport. Op de eerste plaats, zo zegt het document, moet sport geen afbreuk doen aan het lichaam. Worden mensen onder druk gezet en moeten ze kost wat kost presteren? Of zijn ze zo bezig om kost wat kost te willen winnen, dan kan er schade worden toegebracht door te grote belasting. En dan is sport niet meer iets wat ons ontwikkelt en wat ons goed doet, maar een menselijke activiteit die kapot maakt en die afbreekt. Dat is de eerste uitdaging die in de sport moet worden vermeden. En daar bidt de paus ook voor. Een tweede belangrijke pleidooi is de uitdaging aangaan om geen gebruik te maken van doping. Doping is op de eerste plaats slecht voor je gezondheid. Het is niet een waarde die bij sport hoort. Tegelijkertijd staat het ook loyaal spel in de weg, omdat je op kunstmatige wijze je lichaam misbruikt om maar boven anderen uit te kunnen stijgen. Dus naast afbraak doen door schade van de grote belasting en het inzetten van doping die je gezondheid en je loyaliteit afbreken. Als uitdaging om in de sport te vermijden, is er ook de uitdaging om niet de sport in de sfeer van corruptie te brengen. De politiek of door financiële belangen. Maar het gaat om een sportieve activiteit die de mensen verheft
ook geestelijk verheft, zou Paulus de Zesde zeggen, die aan zelfbeheersing werkt en ook aan de ambitie om het goed te doen, maar niet onderdrukt wordt door politiek gewin of financiële belangen. Je uitdaging om het lichaam geen schade te brengen, geen doping toe te staan, niet de sport in handen van corruptie te leggen, is er ook nog de houding van supporters. Dat is dan misschien niet meteen degene die de sport beoefent, maar die er wel naar kijken, die er wel naartoe gaan en die soms hele grote verenigingen en supportersverenigingen vormen. Ook daar wordt gevraagd om de uitdaging aan te gaan. Kun je met respect naar de sporters kijken? Of ga je ze te lijf? Scheld je ze uit? Of ben je ineens agressief als die sporter van jou tegenvalt en niet het resultaat brengt als team of als individu wat je wil? En is er respect van supporters voor elkaar? Of ga je na de wedstrijd met elkaar op de vuist? En ben je in een stad eerder als een roversbende onderweg in plaats van een sportminnende groep die de lichamelijke inspanning ook werkelijk bewondert of ook werkelijk onderstreept als belangrijk voor de samenleving en voor de personen? Een waardig deelnemer dus aan de sportwedstrijd. Deze uitdagingen die in het document over de sport worden genoemd, zijn regelrecht ook de achtergrond van het gebed van Paus Leo XIV. Want wanneer je bidt voor vrede, ontmoeting en dialoog, dan wil je schade aan lichaam, doping, corruptie en gewelddadig supportergedrag uitsluiten. Wanneer dat niet gebeurt, dan is sport eerder een instrument van haat of van bittere strijd en niet meer een activiteit die de menselijke waardigheid bevordert. Als sporters elkaar te lijf gaan en als concurrent en als vijand gaan zien, maar ook als toeschouwers en supporters elkaar naar het leven staan, omdat de wedstrijd niet zo verloopt als zij zich hadden voorgesteld. De paus bidt, bidden we dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat ze waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Het is duidelijk dat deze intentie verbonden is met de grote waarde van een sociale leer van de kerk. Want het is van belang dat de kerk vanuit het evangelie opkomt voor de menselijke waardigheid. De paus doet het ook nu met zijn nieuwe encycliek, waarin het gaat over de uitdagingen van kunstmatige intelligentie. Gaat die intelligentie de mens te boven en de mens beheersen en de mens kleineren, zoals de sport dat ook kan doen? Of kan het ons helpen om nog meer God te dienen en elkaar? En wanneer er ontmoeting en dialoog kan zijn tussen culturen en naties, dan is het ook een versterking van het samenwerken wereldwijd in onze wereld als ons gemeenschappelijk huis, waar culturen en naties elkaar ontmoeten in plaats van elkaar bestrijden en waarin respect, solidariteit en persoonlijke groei wordt bevorderd in plaats van afgebroken. Sporten heeft te maken met jonge generaties en met oudere generaties. Zullen oudere mensen misschien zeggen, ik wil fit blijven en probeer een aantal oefeningen te doen? Dan is het ook een teken van dat je in je leven zorg wilt hebben voor je lichaam. Is het ook een teken dat je voor je lichaam als tempel van de geest een zorgvuldige omgang beoogt? Je lichaam is niet zomaar een machine. Het is van God gekregen om naar lichaam en geest de Heer te dienen. En sport kan daarbij helpen als je strammer wordt en moeilijker uit de voeten kunt. Maar ook voor jonge mensen is de sport dus een levensschool. Wat is het geweldig als je door de sport leert
dat je ambities ook werkelijk waar kunnen worden door discipline en zelfbeheersing. Dat je ook trots mag zijn op wat je in de sport kunt presteren. Maar dat je tegelijkertijd ook aandacht hebt voor wanneer het niet lukt en er tegenslagen zijn. In die zin is sport en sport beoefenen dan ook jezelf een spiegel voorhouden die van grote waarde is, ook in de rest van je leven. Sport heeft het alles te maken ook met vrijheid. Dat je niet gedwongen wordt, desnoods met doping of overbelasting. Maar dat je kunt zeggen, ik wil deze sport beoefenen of met mijn groep een sportprestatie leveren, omdat we daarin ook elkaar ontmoeten en dat die ontmoeting onderlinge solidariteit en respect bevordert. En dat je je ook kunt verheugen over de activiteit van de sport met ieders talent daarin. Paus Franciscus was een groot liefhebber van voetbal, hoewel ik niet de indruk heb dat hij het zelf veel gespeeld heeft. En hij zei, ook in een team is het belangrijk om te zien wat in een team allemaal nodig is. Het is niet zo dat al degenen die in de sport werken en die in de sport ook actief zijn, zomaar allemaal hetzelfde doen. Ben je in de spits, ben je in de verdediging, kun je goed koppen of een doelpunt maken? Of heb je groot overzicht op dat je in het spel verdedigt en opnieuw ook in de aanval gaat? Je kunt je dus ook in de sport verdiepen en je verheugen over elkaars talenten in de sport om zo een team te zijn met verschillende mogelijkheden en gaven. Deze maand gaat het dus over een hele bijzondere menselijke activiteit, de sport. Misschien dat velen van ons het niet meteen tot voorwerp van hun gebed zullen maken. Toch is al heel lang in onze kerk het sporten een bijzondere activiteit die ook in gemeenschappen van de kerk werden bevorderd. Het is duidelijk dat de paus aandacht vraagt voor het gebed, maar ook aandacht vraagt voor de belangrijke notie van de sport. Zoals hij eerder aandacht vroeg om te bidden voor goed voedsel, om priesters in nood en om ook te bidden voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn. De maand juni, bidden voor de sport. En dan heel bijzonder voor de sport als instrument van vrede, ontmoeting en dialoog. En ook bidden als instrument voor het beoefenen van respect, solidariteit en persoonlijke groei. Het is belangrijk om ook deze intentie in ons gebedsleven mee te nemen. Omdat het zozeer verband houdt met de opbouw van de menselijke persoon en onze samenleving. Maar ook zo snel verkeerd kan gaan door corruptie, door doping, door commercialisering en door mensen onder druk te zetten omwille van nationalistische prestaties. Mogen wij met de paus bidden. Een lange traditie inmiddels van anderhalve eeuw. En mogen we in deze maand heel bijzonder voor Gods aanschijn brengen de sport als een bijzondere activiteit van de mens, waardoor we veel kunnen opbouwen dat van belang is voor het Rijk van God. Het was paus Paulus VI die zei dat wanneer we bidden voor belangrijke waarden van het evangelie, dus ook in de sport, dan worden de contouren zichtbaar van zijn Rijk, waarin vrede, ontmoeting en respect van groot belang zijn en waarin solidariteit en als persoon groeien naar Christus toe niet mag ontbreken. Ik wil met u bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, we danken u voor de gave van het geloof en dat we met u mogen spreken in gebed met heel ons hart. Deze maand willen we samen met paus Leo bidden voor een goede beoefening van de sport. Sport is een activiteit van de mens. En de apostel Paulus vergeleek onze weg naar u al als een hardloopwedstrijd. En hij vroeg ons die weg zo te lopen dat we ook onze eindbestemming zouden halen. Die eindbestemming en die goede vruchten hangen niet alleen van ons af. Maar we vragen u
om uw inspiratie, om uw nabijheid. Opdat in onze sport steeds opnieuw sprake mag zijn van respect, van solidariteit. Dat sport mensen mag doen groeien in onderlinge verbondenheid en in liefde tot u. Zegen ons gebed. Dat we met heel ons hart mogen bidden, samen met de paus op vele plaatsen in deze wereld. Wilt u ons sporten omvormen tot een waarachtige, eerlijke beoefening van een menselijke activiteit die ook werkelijk eer brengt aan uw naam, die uw gaven en talenten gebruikt en die ook mensen doet groeien als persoon, om ook bij tegenslagen staande te blijven en ook bij tegenstelling elkaar te ontmoeten. Wij danken u dat u met geduld en liefde naar ons omziet. En daarom bidden wij, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Er wordt verteld dat een pastoor op een dag een groep kinderen voorbereidde op hun eerste communie. En hij vroeg hen, wanneer ik de hostie omhoog steek, wat zien jullie dan? Een jongetje antwoordde onmiddellijk, een stuk brood. En de pastoor glimlachte en hij zei, dat is wat je met je ogen ziet. Maar wat zie je met gelovige ogen? En toen werd het stil. En toen zei een meisje, goh, als de pastoor het vraagt, dan zal het wel iets met Jezus zijn. En de pastoor antwoordde juist, als wij alleen met onze ogen kijken, dan zien we brood. Maar als we kijken met het geloof, dan zien we Jezus zelf. Daarover gaat het op Sacramentszondag, wat we dit weekend vieren. Wat is de Eucharistie? In de Eucharistie vieren we niet een symbool, niet een herinnering aan het laatste avondmaal, maar we vieren de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus. We gaan het evangelie lezen waar Jezus zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Jezus zegt daar niet in dat evangelie, dat brood herinnert aan mij. Hij zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. En verder zullen we hem horen zeggen, mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Ja, toen de mensen dat in die tijd hoorden, begonnen ze te protesteren. Ze vonden die woorden moeilijk, zelfs schokkend. Maar Jezus neemt zijn woorden niet terug. Hij zegt niet, goh, jullie hebben mij waarschijnlijk verkeerd begrepen. Integendeel, hij herhaalt die woorden telkens opnieuw. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Ja, waarom herhaalt hij die woorden? Omdat hij ons iets wil openbaren dat ons menselijk verstand overstijgt. God wil zo dicht bij ons komen dat hij zichzelf aan ons geeft als voedsel. En dat is ook de kern van de Eucharistie. Bij het laatste avondmaal nam Jezus brood in zijn handen. En hij zei niet, goh, dit brood dit stelt mijn lichaam voor. Maar hij zei, dit is mijn lichaam. En hij nam de beker met wijn. En hij zei toen niet van, ja, dit is een symbool van wat ik ga doen op het kruis. Mijn bloed zal vloeien. Nee, hij zegt, dit is mijn bloed. En vanaf het begin heeft de kerk deze woorden letterlijk en werkelijk verstaan. Daarom knielen wij voor het Allerheiligste. En daarom brandt er een godslamp bij het tabernakel. En daarom zal er dit weekend op veel plaatsen weer sacramentsprocessie zijn. We dragen op Sacramentszondag het heilig sacrament in processie. Niet omdat het brood heilig geworden is, maar omdat Christus zelf aanwezig is, werkelijk aanwezig. Sinds het moment dat de priester Gods geest heeft afgesmeekt over brood en wijn en er Jezus langs de mond van de priester sprak, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, is hij werkelijk aanwezig onder de gedaante van brood en wijn. De Eucharistie is niet een herinnering aan Jezus' laatste avondmaal. Hij zelf komt tot ons, de levende Heer, de verrezen Christus, de Zoon van God. Hij komt tot ons, verborgen onder de gedaanten van brood en wijn, maar werkelijk aanwezig. Ik zeg dat dikwijls zo. Allee, hoe komt dat nu dat er zo weinig volk naar onze missen komt? Als er aangekondigd zou worden dat er een beroemde zanger of een beroemde zangeres zou komen, dan zou die kerk helemaal vol zitten. Wordt nog iemand groter dan de beroemdste zanger of zangeres komt aanwezig? Jezus Christus, werkelijk aanwezig. Waarom doet Jezus dit? omdat liefde nabij wil zijn. Wanneer ouders een kind lief hebben, dan zoeken ze nabijheid. Wanneer geliefden van elkaar houden, verlangen ze naar elkaars aanwezigheid. En God heeft hetzelfde verlangen. Van de kribbe van Bethlehem tot het kruis van Golgotha zien wij een God die dichtbij wil komen. En in de Eucharistie gaat het nog verder. Hij blijft onder ons wonen. Hij wacht op ons. Hij laat zich ontvangen. Hij maakt zich klein, zodat wij hem kunnen ontvangen. Sacrament Zondag. De grootste vraag van Sacrament Zondag is niet: is Jezus werkelijk aanwezig? De kerk antwoordt daarop vol overtuiging ja. Maar de grotere vraag is aan elk van ons op deze Sacrament Zondag: geloof ik werkelijk dat Hij aanwezig is? Als wij werkelijk geloven dat Christus aanwezig is, dan kan een mis nooit zomaar een gewoonte zijn. Ah ja, we gaan op zondag zoals gewoonte naar de kerk. Dan komen wij niet naar alleen een bijeenkomst. Dan komen wij om een persoon te ontmoeten. En dan knielen wij niet voor een voorwerp. Dan aanbidden wij onze Heer. Dan ontvangen wij ook niet zomaar een hostie, maar dan ontvangen wij Christus zelf. Sacrament Zondag vraagt aan elk van ons persoonlijk: heb je dat nog eigenlijk duidelijk voor ogen? Op Sacrament Zondag dankt de kerk God voor een geschenk dat eigenlijk te groot is om volledig te begrijpen. Onder de eenvoudige tekenen van brood en wijn geeft Jezus zichzelf. Hij zegt ook in dit weekend, bijzonder in de mis: ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Mogen wij daarom met verwondering dit weekend naar het altaar komen en elke mis. Mogen wij met geloof knielen voor het tabernakel. Mogen wij met liefde de communie ontvangen. En mogen wij telkens opnieuw beseffen: hier is niet iets van Jezus aanwezig, hier is Jezus zelf aanwezig. Diezelfde Heer die geboren werd in Bethlehem, diezelfde Heer die al die dingen deed in het evangelie, diezelfde Heer die stierf op het kruis en verrees uit de dood, is in mijn parochiekerk aanwezig. Hij is hier. Hij blijft bij ons. En hij voedt ons met zijn eigen leven. En hij zegt ons in onze kerk dit weekend: ik ben het levende brood. Ik ben bij u en ik blijf bij u. En ik zal u eens brengen naar het eeuwige leven. Ik wens u een mooie Sacramentzondag toe.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Pennen, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Vandaag mogen we weer verder lezen in het boek Ik heb dorst over moeder Teresa en Therese van Lisieux. Jezus reist naar Samaria, een gebied dat door de Joden als onrein wordt gezien. Rond het middaguur stopt hij, moe en dorstig, bij de bron van Jacob. Deze plaats is geen gewone plaats. In de Semitische cultuur is de bron de plaats van leven. De meisjes komen er om water te putten. Het zingen van de katrol mengt zich met hun gelach. Het is de uitgelezen plaats voor romantische ontmoetingen, zoals die van Jacob en Rachel. Wanneer er iets moois is in de woestijn, dan is er ergens een bron verborgen, zei de kleine prins die met het hart zoekt naar wat onzichtbaar is voor het oog. Saint-Exupéry, die in zijn portefeuille een foto had van Therese van Lisieux, zocht heel zijn leven naar dit water dat zijn dorst naar het absolute en naar de liefdevolle stilte zou lessen. Ik heb dorst naar dat water, zegt de kleine prins. Geef mij te drinken. En ik begreep waarnaar hij had gezocht. Ik tilde de emmer naar zijn lippen. Hij dronk met zijn ogen dicht. Het was zoet als een feest. Dit water was geen gewoon voedsel. Het werd gaandeweg geboren onder de sterren van het zingen van de katrol, de inspanning van mijn armen. Het was goed voor het hart, als een cadeau.
1: De gave van God. Jezus heeft dorst. Hij overstijgt de vooroordelen en het religieus fanatisme door aan een vrouw haar gebrek en kwetsbaarheid te onthullen. Hij vraagt haar om drinken. Deze vrouw uit Sichar kwam op het middaguur helemaal alleen naar de put. Gebruikelijk was dat de vrouwen vroeg in de morgen met elkaar water kwamen putten. Of tegen de avond, maar niet op het heetst van de dag. Jezus heeft haar echter nodig om te kunnen drinken, want hem ontbreekt wat nodig is om water te putten. Misschien had hij zijn verlangen al geuit aan zijn vader in zijn nachtelijk gebed. Geef mij te drinken. De vrouw gaat niet in op zijn verzoek. Een man die om hulp vraagt. Het brengt haar van haar stuk. Ze weigert hem te drinken te geven, want Samaritanen onderhouden geen contacten met Joden. Het was ondenkbaar om van hetzelfde bord te eten of uit hetzelfde beker te drinken, want dat zou hen onrein maken. De Samaritanen hadden een eigen versie van de Pentateuch en verwierpen de rest van de Bijbel. Was de Samaritaanse vrouw afwijzend gebleven, dan zou Jezus dorstig zijn gebleven.
0: De Samaritaanse vrouw voelde zich misschien onwaardig. Ze had 5 mannen gehad en ze leefde nu met een andere man. Ze zal waarschijnlijk zijn uitgescholden en haar leven in de marge van de samenleving zal geen respect hebben afgedwongen. Maar Jezus blijft het initiatief nemen en gaat voorbij aan alle discriminatie. Jezus verandert het onderwerp van gesprek volledig. Als je enig begrip had van de gave Gods en wist wie het is die u zegt, geef mij te drinken, zou je het aan hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. Deze raadselachtige zin toont dat er een direct verband is tussen de gave van God en deze man die met haar spreekt. Hij is het die haar dorst kan lessen en dat niet het stilstaand water, maar het levend water, de bronnen worden omgedraaid. Deze Joodse man deelt zich mee als een nieuwe bron, de gave van God. De vrouw begint haar standpunt te veranderen. Ze laat zich meeslepen in dit wonderlijk universum van hem, die zij nu Heer noemt. Ze merkt op dat de put diep is en dat hij niets heeft om het water in op te vangen. Waar haalt hij dat levend water vandaan? Jezus antwoordt haar door een parallel te trekken tussen onze lichamelijke behoefte aan water en onze geestelijke dorst. Zijn antwoord aan haar is aan ons allen gericht. Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. De dialoog was zo verheven dat de vrouw in staat gesteld werd het water te ontvangen dat haar zienswijze zou reinigen en haar zou voorbereiden om zichzelf te leren kennen. Dit was onmogelijk omdat de bron van het menselijk hart onmetelijk is. Ons verlangen is onstilbaar, zei Therese van Avila. Maar we ontvangen naar de mate van onze dorst. Therese van Lisieux hield ervan om regelmatig in het voetspoor van Johannes van het Kruis te zeggen dat we van God zoveel verkrijgen als we hopen. Ons verlangen is ons gebed. Onze dorst is ons zoeken. Ons gebed bepaalt onze vruchtbaarheid wanneer dat uit het hart komt. Moeder Teresa zei: ons gebed moet om vruchtbaar te kunnen zijn uit het hart komen en in staat zijn het hart van God te raken. Vandaar dat de vraag van de Samaritaanse vrouw door de grote mystici wordt hernomen: Heer, geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg en niet meer hier behoef te komen om te putten.
1: Jezus is de meester van het verlangen, die in de ander zijn diepe verlangen opwekt. Als iemand dorst heeft, hij kome tot mij. Wie in mij gelooft, hij drinken. Hij wil zichzelf zozeer geven. Hij, de bron van levend water, dat hij zover is gegaan dat hij zijn lichaam en bloed heeft gegeven. Vurig heb ik verlangd, eer ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. In de apostolische exhortatie Ecclesia in Amerika, de kerk in Amerika in 1999, nodigt paus Johannes Paulus II de Amerikanen uit om de levende Christus te ontmoeten in hoofdstuk 1, nummer 8. Verwoordt hij in navolging van de heilige Augustinus, deze dorst van Jezus, die ook van mystieke betekenis is. Jezus vraagt haar om zijn dorst te lessen. Het gaat niet alleen om een lichamelijke dorst. Het is in feite zo dat hij die verlangt te drinken, dorst heeft naar het geloof van deze vrouw, de heilige Augustinus. Door tegen haar te zeggen, geef mij te drinken, en te spreken over het levende water, wekt de Heer bij de Samaritaanse vrouw een vraag op, bijna een gebed, waarvan de betekenis en het doel uitstijgen boven het begrip van haar op dat moment. In de privatie van het eucharistisch gebed van de derde zondag van de 40-dagen tijd herinnert de kerk ons aan dit verlangen van Jezus om het geloof in ieder van ons op te wekken en het in liefde te laten geboren worden, zoals hij deed voor de Samaritaanse. Toen hij de Samaritaanse vrouw vroeg hem water te drinken te geven, had hij reeds in haar de gave van het geloof tot stand gebracht. En hij verwaardigde zich zo te dorsten naar haar geloof, dat hij het vuur van zijn goddelijke liefde in haar deed ontbranden.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum, en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Ensemble Hermes zingt het Qui tollis peccata mundi, gecomponeerd door Josquin des Prez. Heer, u bent bij mij. Meer nog, u bent in mij. Geef me dat ik uw aanwezigheid mag voelen. Geef dat ik mag luisteren naar u. Geef mij uw rust, uw hoop, uw vertrouwen.

0: De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 9, vanaf vers 9.
1: Toen Jezus vandaag verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Als Jezus gaat zitten om te eten, weet je nooit met wie hij dat dit keer zal doen. Hij slaagt er steeds weer in om zijn tafel te delen met moeilijke mensen. Mensen die anders zijn dan anderen, soms ook met totaal andere denkbeelden dan de zijne. Hij brengt verborgen vooroordelen en vijandigheden tussen hen aan het licht. En als de spanning oploopt, heeft hij zijn eigen speciale manier om die spanning te doorbreken. Wie zijn in jouw leven de mensen die je kwaad maken en je een ongemakkelijk gevoel geven?

Is er iemand met wie je het werkelijk helemaal niet kunt vinden? Of iemand die geneigd is jou te beoordelen? Iemand die je bang bent te ontmoeten en met wie je liever niet te maken hebt?

0: Als je nog eens naar dit verhaal luistert, kun je misschien voorstellen dat je met Jezus en een groep mensen met wie je liever niet te doen hebt, aan tafel zit. Luister hoe hij met jullie allen praat. Kijk naar zijn gebaren en naar wat hij doet. Misschien ontstaat er oneenigheid of komt er in het gesprek een lang begraven wrok naar boven. Kijk wat Jezus dan doet.
1: Toen Jezus vandaag verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Hoe voel je je na een gesprek dat mogelijk niet zo glad verliep? Vertel aan Jezus wat het je deed om daarbij aanwezig te zijn. En hoe je zou willen dat dingen in de toekomst zouden verlopen, of misschien zelfs al vandaag, of een van de komende dagen. Spreek met de Heer over die gevoelens en verlangens.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd,
3: en in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

0: toen aten en dronken zij. In die dagen sprak de Heer tot Mozes. Ga naar boven naar de Heer, samen met Aaron, met Nadab en Abihu en 70 oudsten van Israël, en kniel op een afstand neer. Mozes alleen mag de Heer naderen, maar de anderen mogen niet naderbij komen, terwijl het volk niet eens met hem naar boven mag gaan. Mozes kwam terug en stelde het volk in kennis van alle woorden en bepalingen van de Heer. Eenstemmig betuigde het volk: alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft, zullen wij onderhouden. Daarop stelde Mozes alle woorden van de Heer op schrift. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en stelde 12 wijstenen op, naar de 12 stammen van Israël. Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht stieren op te dragen als brand- en slachtoffers voor de Heer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar. Toen nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk. En zij verzekerden: alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen. Vervolgens nam Mozes het bloed, sprenkelde dat over het volk en sprak: dit is het bloed van het verbond dat de Heer op grond van al deze woorden met u sluit. Mozes besteeg de berg, samen met Aaron, Nadab en Abihu en 70 oudsten van Israël. En zij aanschouwden de God van Israël. Onder zijn voeten was een soort platform van saffier, helder als het hemelgewelf. Zijn hand kwam niet neer op de voorname Israëlieten. Zij mochten God aanschouwen. Toen aten ze en dronken ze. Tweede lezing uit de geschriften van de heilige priester Thomas van Aquino. O kostbare en wonderlijke maaltijd. Omdat de enige geboren zoon van God ons deelachtig wilde maken aan zijn eigen wezen, heeft hij ons bestaan op zich genomen. Hij is mens geworden om de mensen te vergoddelijken. Bovendien heeft hij, wat hij van ons heeft genomen, weer geheel aan ons geschonken omwille van ons heil. Want op het altaar van het kruis bood hij God de Vader zijn lichaam aan als offer voor onze verzoening. Zijn bloed vergoot hij als losprijs en tevens als een waterbad om ons te verlossen uit de ellende van de slavernij en ons te reinigen van alle zonden. De gedachtenis aan zo'n grote weldaad heeft hij onder ons levend willen houden voor altijd. Daarom liet hij zijn getrouwe zijn lichaam na als voedsel en zijn bloed als drank in de vorm van brood en wijn. O kostbare en wonderlijke maaltijd, heilzaam en zoet van smaak. Immers, wat kan er kostbaarder zijn dan deze maaltijd, waarin niet het vlees van kalveren en bokken, zoals vroeger onder de wet, maar Christus zelf, waarachtig God, ons als voedsel wordt gegeven. Wat is er wonderlijker dan dit sacrament? Geen sacrament ook is heilzamer dan dit, want het verwijdert de zonde, vermeerdert de deugden en verrijkt ons diepste wezen met een overvloed van geestelijke gaven. Het wordt in de gemeenschap van de gelovigen voltrokken voor levenden en doden. Zo komt aan allen ten goede wat voor het heil van allen is ingesteld. Hoe zoet van smaak tenslotte dit sacrament is, kan niemand onder woorden brengen. Hier proeft men immers de geestelijke zoetheid aan haar bron zelf. Hier gedenkt men de alles overtreffende liefde waarvan Christus in zijn lijden heeft getuigd. Welnu, Om de onmetelijkheid van die liefde dieper in het hart van zijn volgelingen in te prenten, heeft de Heer bij het laatste avondmaal dit sacrament ingesteld, toen hij, na de viering van het Pascha met zijn leerlingen, uit deze wereld heen ging naar de Vader. Zo heeft hij als blijvend aandenken aan zijn lijden en dood dit sacrament nagelaten. De vervulling van de vroegere voorafbeeldingen, het grootste van zijn wonderwerken en een uitzonderlijke troost voor hen die zouden treuren over zijn afwezigheid.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, weer van harte welkom hier bij Radio Maria. Ik hoop dat u goed geslapen heeft en dat we ook deze dag weer mogen beginnen met gebed. Het is vandaag heel bijzonder, het is het hoogfeest van Sacramentsdag. Dat is vrij nieuw, dat is alleen in Nederland. Want het is eigenlijk al dus afgelopen donderdag is de officiële dag van Sacramentsdag. En er zijn er ook processies en zo. Dat doet toch een beetje aan vroeger denken. Maar nu heeft dus de Nederlandse Kerkprovincie het feest nu verplaatst naar de zondag daarna. Dus dat is vandaag. En dan gaan we dus ook daar de laude van nemen. En dat houdt dan ook in dat in het kleingetijdboek alleen de psalmen mee te bidden zijn. En die staan op bladzijde 53. Bladzijde 53. In het grootgetijdboek beginnen we op bladzijde 564. En als u daar staat, daar bent, dan loopt het eigenlijk gewoon helemaal door. Behalve de psalmen. Die zijn dus van de zondag van de eerste week. En dan heeft u de keuze tussen bladzijde 780 of op de losse kaart. Maar dat ga ik dadelijk nog wel een keertje noemen. En mogen we elkaar ook weer een mooi gebedsmoment wensen. In het grootgetijdenboek beginnen we op bladzijde 564. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Christus de Heer is het levend brood. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Christus de Heer is het levende brood. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Christus de Heer is het levende brood. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Christus de Heer is het levende brood. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werpen we ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Christus de Heer is het levende brood. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Christus de Heer is het levende brood. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Christus de Heer is het levende brood. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Christus de Heer is het levende brood. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Het grootgetijdboek gaan we nu 2 bladzijden verder. Bladzijde 567. Het hoogste woord daalt uit het licht en blijft toch voor Gods aangezicht. Het geeft zich over aan de nacht. Zo wordt zijn grote werk volbracht.
1: Een van zijn leerlingen verraadt hem aan de vijand die hem haat. Maar aan het maal des levens geeft hij zich aan hen als brood dat leeft.
0: In 2 gedaanten, brood en wijn, wil hij ons aller voedsel zijn. Hij geeft zichzelf, zijn vlees en bloed, zodat hij ons volkomen voedt.
1: Hij komt tot ons als lotgenoot. Hij deelt zich aan ons uit als brood. Als losgeld geeft hij zich aan het kruis en als ons zoon in het vaderhuis.
0: O zalig lam dat voor ons boet, de deur des hemels open doet. De vijand staat hier om ons heen. Gij kunt ons helpen, gij alleen.
1: De enige drie-ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer, die in het vaderland ons geeft, het leven dat geen einde heeft.
0: Het kleingetijdboek kunt u de psalmen mee bidden op bladzijde 53 en in het grootgetijdboek op bladzijde 780 of op de losse kaart. Met engelenspijs hebt gij uw volk gevoed en hun vanuit de hemel brood gegeven. Alleluia. God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Als dorre akkers naar regen.
0: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
0: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
0: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
0: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Met engelenspijs hebt gij uw volk gevoed en hun vanuit de hemel brood gegeven. Alleluia.
0: De priesters van de Heer bieden God wierook en brood aan. Alleluia. Loof de Heer alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loof de Heer hemelse sferen. Boden des zeren prijst hem.
0: Loof hem wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
1: Looft de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem.
0: Looft de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden, prijst hem.
1: Looft de Heer, vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem.
0: Looft hem, nevels en buien. Hagel en vorst, prijst de Heer.
1: Looft de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem.
0: Looft de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem.
1: Looft de Heer, heel de aarde. Prijzen verhef hem eeuwig.
0: Looft de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijs de Heer.
1: Looft de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijs hem.
0: Looft de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijs hem.
1: Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
0: Israël looft de Heer. prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem.
0: Loof hem, geesten van de rechtvaardigen. Vrome ootmoedigen, prijst de Heer.
1: Loof hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: De priesters van de Heer bieden God wierook en brood aan. Alleluia. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. Hij zal een nieuwe naam ontvangen. Alleluia. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weerklinken te midden der zijnen.
1: Israël juiche zijn schepper toe. Laat Sion's volk zijn koning begroeten.
0: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer.
1: Want onze Heer die zijn volk bemint. Omkranst de verdrukte met zegekransen.
0: Jubelt dus heilige om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
0: Trek met uw wraak door het heidense land. Bestraf de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
0: Voltrek aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wie overwint, zal ik geven van het verborgen manna.
0: Hij zal een nieuwe naam ontvangen. Alleluia.
1: Van de opkomst van de zon tot aan haar ondergang is mijn naam groot onder de volken. Overal wordt aan mijn naam een wierookoffer gebracht en een reine offergave. Ja, groot is mijn naam onder de volken, zegt de Heer van de legerscharen.

0: Hij laat de aarde brood verschaffen. Alleluia, alleluia.
1: Hij laat de aarde brood verschaffen. Alleluia, alleluia.
0: En wijn die het hart van de mens verblijdt.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Gij laat de aarde brood verschaffen. Alleluia, alleluia.
0: Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie van dit brood eet, zal leven in eeuwigheid. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie van dit brood eet, zal leven in eeuwigheid. Laten we Jezus Christus, het levend brood, vol vreugde aanroepen en zeggen:
1: zalig die tot uw maaltijd zijn geroepen.
0: Christus, priester van het nieuw en eeuwig verbond, gij hebt u als een volmaakt offer op het kruis aan de Vader opgedragen. Sterk ons om onszelf geheel en al met u te geven.
1: Zalig die tot uw maaltijd zijn geroepen.
0: Koning van vrede en gerechtigheid, gij hebt brood en wijn geheiligd tot tekenen van uw levensoffer. Maak dat ook wij ons aan de Vader aanbieden.
1: Zalig die tot uw maaltijd zijn geroepen.
0: Ware aanbidder van de Vader, van oost tot west wordt u een zuiver offer opgedragen. Verenig in uw lichaam allen die gij voedt met hetzelfde brood.
1: Zalig die tot uw maaltijd zijn geroepen.
0: Christus, die u zelf als voedsel schenkt, gij staat voor de deur en klopt. Kom bij ons om maaltijd met ons te houden.
1: Zalig die tot uw maaltijd zijn geroepen.
0: In stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Zalig die tot uw maaltijd zijn geroepen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, in de tekenen van brood en wijn hebt Gij ons de gedachtenis nagelaten van het paasmysterie. Wij vragen, verleen dat wij dit sacrament van uw lichaam en uw bloed in ere houden en in ons leven de vrucht blijven ervaren van uw verlossing, Gij die leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen en beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de tweede zondag na Pinksteren, hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van Christus. Sacrament zondag. De openingstekst op die dag luidt: De Heer heeft zijn volk gevoed met tarwebloem. Hij heeft het verzadigd met honing uit de rots. Feest van het heilig sacrament. Alweer? Dat hebben we toch al gevierd met Witte Donderdag, toen Jezus bij het laatste avondmaal ten afscheid het teken naliet als bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Ja, maar toen werd de vreugde en de dankbaarheid voor dit wonder van alle wonderen, dit vierenswaardig wonder, overschaduwd door Goede Vrijdag. Wat het Jezus heeft gekost en wat wij hem hebben aangedaan. Toen kreeg de vreugde om dit grote geschenk van de Heer geen kans. Daar moest een eigen feest voor komen. Op de donderdag of de zondag na drievuldigheidszondag. Om zo de grote gaven van de Heer, zijn zelfgaven, te bewonderen en van alle kanten te beschouwen en liefdevol te bezien. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus. De eerste dag van het ongedezende brood, de dag waarop men het paaslam slacht, zeiden zijn leerlingen tot Jezus: Waar wilt gij dat wij voorbereidselen gaan treffen, zodat gij het paasmaal kunt houden? Jezus zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: Gaat naar de stad en daar zult er een man tegenkomen die een kruik draagt. Volgt hem en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat: De meester laat vragen, waar is de zaal voor mij, waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien, met rustbedden, en van al het nodige voorzien. Maak daar alles voor ons klaar. De leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen, vonden alles zoals hij het hun gezegd had en maakten het paasmaal gereed. Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun met de woorden: Neemt, dit is mijn lichaam. Daarna nam hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte hij hun die toe en zij dronken allen daaruit. En hij sprak tot hen: Dit is mijn bloed van het verbond, dat vergoten wordt voor velen. Voorwaar, ik zeg u, ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt, tot op de dag waarop ik het nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de olijfberg. Dit is het woord van God. Bidden is ingaan op Jezus' uitnodiging: Komt allen tot mij, en ik zal u rust en verlichting schenken. Gij zult rust vinden voor uw zielen. Daartoe nodigt hij ons uit. Hier, nu, om met hem mee te gaan. Naar een eenzame plaats om alleen te zijn. En rust daar wat uit. De gebedssituatie bij uitstek is de Eucharistie. De eenzame plaats neemt daar de vorm aan van de gewijde ruimte, waar alles rust en toewijding ademt. Die sfeer van de bovenzaal, ruim, van alles voorzien, met rustbedden, moet ook de sfeer zijn van mijn hart, wanneer ik ga bidden. De geest wat laten rusten bij hem. Staande een paar passen voor de plaats waar ik wil bidden, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet.
De werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in het Heilige Sacrament geeft aan hoe wij zijn aanwezigheid daarbuiten moeten denken. Een bereidheid om zich helemaal te geven. Een liefdevolle, zichzelf wegschenkende aanwezigheid. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik maak me klein, zoals gelovigen doen, wanneer zij de communie gaan en zeggen, Heer, ik ben niet waardig. Dan neem ik de houding van het gebed aan. Een houding die helpt om het besef van zijn liefdevolle aanwezigheid levendig te houden. In deze houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik breng me de geschiedenis te binnen. Aan de vooravond van zijn lijden grijpt Jezus de rites van het paasmaal aan. Om de betekenis van zijn lijden en dood te verkondigen, hij duidt zichzelf aan als het lam waarvan het bloed wordt vergoten tot een nieuw en eeuwig verbond, als offer voor de zonde van het volk dat hem nu verwerpt. Zijn vijanden meenden Jezus door de kruisdood te hebben uitgeschakeld. Jezus smeet in de vuuroven van zijn goddelijk hart deze nederlaag om tot het teken van de overwinning. En zo zet Jezus voor zijn leerlingen het spoor uit voor een nieuwe uittocht. Opdat ook zij het kwaad dat zij ondervinden door hen gedragen mag worden in de geest van het offerlam Jezus. Daarvoor krijgen zij in de eucharistische maaltijd het voedsel en dus ook de kracht, zijn lichaam en zijn bloed. Ik stel me de plaats voor, de zaal, groot met rustbedden en ook Golgotha, de plaats waar Jezus gekruisigd werd, want daarvan wordt bij het avondmaal de betekenis aangegeven. Er wordt van mij een grote innerlijke openheid gevraagd om dit geheim te kunnen verstaan zoals God het bedoelt. Dat kan ik niet met mijn eigen geestkracht. Elke stap die hier gezet wordt vraagt genade. Daarom vraag ik deze bijzondere genade een innerlijke kennis van Jezus Christus, hoe hij voor ons heeft willen lijden en hoe hij zijn vijanden heeft kunnen vernietigen, maar het niet deed. En hoe Jezus dit alles voor mij ondergaat, voor mijn zonden. De overweging. Het gaat er vandaag bloedig aan toe in de lezingen. Bloedige taferelen, bloedige rituelen. Mozes nam het bloed, sprenkelde dat over het volk en sprak, dit is het bloed van het verbond dat de Heer met u sluit. En dat is nog maar bloed van offerdieren. Maar in de tweede lezing horen we, het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed. En zo zegt Jezus het ook. In de derde lezing, het evangelie, dit is mijn bloed van het nieuwe verbond dat vergoten wordt voor velen. Mensen hebben middelen nodig om uit te drukken dat ze iets serieus nemen. Dat ze iets serieus menen. Ze zweren een eed, dat wil zeggen dat ze God aanroepen als getuige, dat ze God er als autoriteit bij halen. En als er ergens ruzie is, een ernstig conflict, een gevecht waarbij bloed vloeit, waarbij gewonden vallen, waarbij iemand zijn leven geeft, zijn bloed, de levenskracht waaruit hij moet leven, dan heeft hij werkelijk alles gegeven. En de schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt tot zijn parochianen, de strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost. Uw geloof heeft u nog niet alles gekost. Als Jezus zegt, dit is mijn bloed,

Als Jezus zegt, dit is mijn bloed, dan zegt hij, dit is mijn levenskracht. Dit is de kracht waaruit ik moet leven. En hetzelfde drukt hij uit met de woorden, dit is mijn lichaam. Ik ben het helemaal, tot aan mijn lichaam toe. Ik geef mijn lichaam, ik lever me helemaal uit. In het gedeelte van het evangelie dat nu niet werd voorgelezen, staat opeens tussen al die voorbereidselen en al die merkwaardige details wat er zal gebeuren als we de stad ingaan en na de instelling van het avondmaal van de heilige Augustijn zelf, dan staat er, één van u zal mij overleveren. En Jezus doet deze onthulling, maar hij onderneemt niets. Jawel, hij onderneemt wel iets, maar hij doet precies het tegenovergestelde van wat mensen doen als ze weten dat ze bedreigd worden. Ze zouden proberen het onheil te voorkomen. Maar Jezus probeert het onheil niet te voorkomen. Integendeel, hij zegt, neem mij maar. Jezus wordt erover geleverd en tegelijkertijd levert hij zichzelf over. Hij geeft mee met de beweging van het overgeleverd worden. Hij is actief in het passief zijn. Dat noemen we overgave. Daarin is hij ons voorgegaan. Een verbond kan alleen bestaan als er twee deelnemers zijn, twee verbondspartners. En zo wordt het in de viering van het oude verbond ook getoond, gevierd. Er is het altaar, dat betekent God die het verbond sluit, en er is het volk. Mozes nam de helft van het bloed en goot dit over het altaar uit. En daarna nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk. En zij verzekerden, alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen. En vervolgens nam Mozes het bloed en sprenkelde dat over het volk. Jezus vergiet zijn bloed. Dit is mijn bloed. Dit is de liefde die God is. Hij heeft ons het eerste lief gehad. En wat kunnen wij doen? Niets. Terugbeminnen? Hoe zouden wij dat kunnen? Wij die helemaal uitgeleverd zijn, overgeleverd aan onszelf. Hij geeft zijn liefde, zijn leven, zijn bloed. Wat wij wel kunnen doen, dat is aannemen wat hij ons geeft. Zijn liefde aannemen, zijn leven, zijn bloed. We mogen zijn bloed drinken. Hier heb je me. Dit is de beker van mijn bloed, van het nieuw verbond dat vergoten wordt voor velen. Wij mogen dat aannemen en vervolgens met zijn liefde, met zijn levenskracht doen wat wij met onze eigen liefde, met onze eigen levenskracht niet kunnen. Niet zozeer ons leven geven, ons bloed geven, maar in de gewone gebeurtenissen van het leven doen wat niemand uit zichzelf kan. Namelijk, tegen je zin in, doen wat je moet doen en niet weglopen. Ons leven gaat niet zonder offers, niet zonder frustraties. En of het u tegenvallig zijn, teleurstelling in het werk, in de omgang met mensen, of liefdesverdriet, ongemakken in het klimaat, je gezondheid, je eigen gebreken, de gebreken van je medemensen, er is altijd wel wat. Het is nooit zonder. Alles wat ons wordt aangedaan vanwege de ander, vanwege onszelf, vanwege de grote wereld om ons heen, vanwege de kleine wereld, dat kunnen wij ook dragen. Niet klagen, maar dragen. We kunnen het met liefde dragen. Je kunt ook proberen te doen wat Jezus deed, meegeven aan die overlevering. Actief zijn in de passiviteit. Je overgeven. Dat kun je natuurlijk niet met je eigen wil, met je eigen levenskracht, met je eigen liefde. Want onze liefde is ikgericht. Maar we kunnen het wel met zijn leven.

levenskracht met zijn geest, want zijn bloed bevat zijn geest, zijn geest van zelfeloze liefde. Zo is er iemand onder ons die met zijn liefde, met zijn leven, het menselijk leven en samenleven mogelijk maakt. We zijn gered van de ondergang. We zijn verlost van de heerschappij, van de zelfzucht, van de ikzucht, zodat ons leven een echt menselijk leven kan zijn, in solidariteit en verbondenheid met God. Dat is wat wij vandaag vieren, de instandhouding van het menselijk leven door de goddelijke levenskracht en de goddelijke liefdeskracht. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus, als vrienden onder elkaar. Hij kent mij door en door. Niet om mij te veroordelen, maar om met zijn redding aan te sluiten bij mijn eigen diepste identiteit die hij aanvaardt. Hij wil mij in zichzelf veranderen en mij zo tot mijn diepste identiteit laten uitgroeien. Jezus aanvaarden als een geschenk van de Vader. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. Dan de Vader voor Jezus bedanken en aan onze Vader bidden. Tot slot een gedicht van Pater Penning de Vries, waarin deze Jezus viert als priester en als offer, als offer en als offeraar. De priester, maar ook allen die de Eucharistie vieren, mogen zichzelf ook zo zien als offer en als offeraar. Rondeel. Als offer en als offeraar hield hij zijn armen omhoog geheven. Hij stond en hing aan zijn altaar als offer en als offeraar. Nu, priester, maak u zelf maar klaar. Dit is mijn lichaam, zei u zo even. Dit is mijn bloed, voor u gegeven. Maak dan uw eigen woorden maar waar. Breek met het brood uw eigen leven, om het met de hostie mee te geven. Breek u en deel uzelf nu maar, geheel in Christus werk verweven, als offer en als offeraar.

0: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
1: In de serie De paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 5 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld Herders naar het hart van Christus. Paus Leo gaf deze catechese op 25 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Wij zetten onze catechese-reeks voort over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en staan vandaag verder stil bij de dogmatische constitutie Lumen Gentium over de kerk. Nadat wij haar hebben voorgesteld als het volk van God, richten wij nu onze aandacht op haar hiërarchische gestalte. De katholieke kerk is gegrondvest op de apostelen, die Christus heeft aangesteld als de levende pijlers van zijn mystiek lichaam. Zij bezit een hiërarchische structuur die ten dienste staat van de eenheid, de zending en de heiliging van al haar leden. Deze heilige ordening is blijvend geworteld in de apostelen, als gezaghebbende getuigen van de verrijzenis van Jezus en door de Heer zelf uitgezonden op missie in de wereld. Omdat de apostelen geroepen zijn om de heilbrengende leer van de Meester trouw te bewaren, dragen zij hun ambt over aan mannen die, tot aan de wederkomst van Christus, de kerk blijven heiligen, leiden en onderrichten door hun opvolgers in het herderlijk ambt. Deze apostolische successie, gegrond op het evangelie en verankerd in de traditie, wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 3 van Lumen Gentium, getiteld Over de hiërarchische structuur van de kerk en in het bijzonder over het episcopaat. Het concilie leert dat deze hiërarchische structuur geen menselijke constructie is, bedoeld voor de interne organisatie van de kerk als sociaal lichaam, maar een goddelijke instelling die de zending voortzet die Christus aan de apostelen heeft toevertrouwd tot het einde der tijden. Dat dit thema in hoofdstuk 3 wordt behandeld, na de eerste twee hoofdstukken die het wezen van de kerk beschrijven, betekent niet dat de hiërarchische constitutie een later toegevoegd element zou zijn ten opzichte van het volk van God. Zoals het decreet Ad Gentes aangeeft, waren de apostelen de eerste ontluiking van het nieuwe Israël en tegelijk het begin van de heilige hiërarchie, aangezien zij de gemeenschap vormden van hen die door het paasmysterie van Christus verlost zijn en gesteld als middel tot heil voor de wereld. Om de bedoeling van het concilie goed te vatten, is het zinvol de titel van hoofdstuk 3 van Lumen Gentium aandachtig te lezen. Daarin wordt de fundamentele structuur van de kerk uiteengezet, ontvangen van God de Vader door de Zoon en tot voltooiing gebracht door de uitstorting van de Heilige Geest. De concilievaders wilden de institutionele elementen van de kerk niet presenteren, zoals het woord constitutie in moderne zin zou kunnen doen vermoeden. Het document richt zich veeleer op het bedienend of hiërarchisch priesterschap, dat wezenlijk en niet alleen in graad verschilt van het algemeen priesterschap van de gelovigen, terwijl tegelijk wordt benadrukt dat beide op elkaar betrokken zijn. Elk deelt op zijn eigen wijze in het ene priesterschap van Christus. Het concilie spreekt dus over het ambt dat wordt toevertrouwd aan mannen die begiftigd zijn met sacra potestas, heilige macht, tot dienst in de kerk. Daarbij wordt in het bijzonder het episcopaat behandeld, vervolgens het priesterschap en het diaconaat, als graden van het ene sacrament van wijding. Met het bijvoeglijk naamwoord hiërarchisch wil het concilie de heilige oorsprong van het apostolisch ambt aanduiden, geworteld in het handelen van Jezus, de goede herder, evenals de onderlinge samenhang ervan. De bisschoppen en door hen de priesters en diakens hebben taken ontvangen, in het Latijn munera, die hen brengen tot dienst aan alle die behoren tot het volk van God, opdat zij, gericht op één gemeenschappelijk doel, in vrijheid en in goede orde het heil mogen bereiken. Lumen Gentium herinnert herhaaldelijk en krachtig aan het collegiale en gemeenschappelijke karakter van deze apostolische zending. Het bevestigt opnieuw dat de taak die de Heer aan de herders van zijn volk heeft toevertrouwd, werkelijk een dienst is, die in de Heilige Schrift betekenisvol diakona of bediening wordt genoemd. Zo wordt duidelijk waarom de heilige Paulus VI de hiërarchie heeft voorgesteld als een werkelijkheid geboren uit de liefde van Christus, om de rijkdom van geloof, voorbeelden, voorschriften en charisma's die Christus aan zijn kerk heeft nagelaten, te vervullen, te verspreiden en in ongeschonden en vruchtbare vorm door te geven. Dierbare broeders en zusters, laten wij de Heer bidden dat Hij aan zijn kerk dienaren schenkt die vervuld zijn van evangelische liefde, toegewijd aan het welzijn van alle gedoopten en bezield door missionaire moed in alle delen van de wereld. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 25 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 5 van Lumen Gentium met de titel Herders naar het hart van Christus. Volgende keer gaan we verder met deel 6.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu.

0: en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

hier in ons land is er altijd onduidelijkheid over de viering van Sacramentsdag. Donderdag is de eigenlijke dag, maar in Nederland vieren we dat op zondag. En terwijl ik deze uitzending voor Musica Sacra aan het voorbereiden was, dan dacht ik, ja, moet je eigenlijk wel een speciale sacramentsdag hebben? Is niet elke dag een sacramentsdag? Want dagelijks kan je naar de eucharistieviering, tenminste als je de mazzel hebt dat je in een buurt woont waarin je parochie gewoon dagelijks een viering heeft. Maar het is ook goed om één keer per jaar juist het Heilig Sacrament heel erg centraal te stellen en ook te eerbiedigen. Ik las vandaag een artikeltje op een website, ik denk van het Katholiek Nieuwsblad. Dat ging over een priester die een mevrouw in de kerk in de arm gebeten had. Want die mevrouw die eiste de communie van hem op. En hij had haar geweigerd om de communie te geven, omdat ze blijk gaf totaal geen geloofsinhoud te hebben en zo, niet wetende wat het was. En want ze wilde gewoon een koekje. En zij wil uit de Sibori een hostie weggerissen. En de pastoor die belette dat van alle mogelijkheden. En uit de deur zag hij geen andere mogelijkheid om haar in haar arm te bijten. En dat heeft hij toen gedaan. Het is natuurlijk niet goed om iemand te bijten, maar het is wel goed om het Heilige Sacrament te beschermen. En dat deed die priester. Nou, de bisschop, het was in Amerika, die steunde zijn priester over de wijze waarop hij het Heilige Sacrament wilde beschermen. Het is de Heer zelf namelijk die ons in het Heilige Sacrament voedt. Want als we de introitus van Sacramentsdag horen, Sibavit Eos, dan klinkt dat in het Nederlands als: de Heer heeft zijn volk gevoed met tarwebloem, alleluia. Hij heeft het verzadigd met honing uit de rots, alleluia, alleluia, alleluia. En dit Sibavit Eos is een werk van William Byrd en we horen het hier gezongen worden. Nou, ik ga nog even opzoeken welk koor het is, maar we gaan er vast naar luisteren.

Sibavit Eos horen we zojuist. Een werk van William Byrd. En het is hier gezongen door de Choir of Royal Holloway University of London. Onder leiding van Rupert Kauk. Nou, zusters en broeders, dat was de introvitus voor Sacramentsdag. En als je nou Sacramentsdag viert, dan sta je stil bij Laudation. Dat is natuurlijk een gezang wat op Sacramentsdag ook gezongen kan worden tijdens de processies. Hè? Daarom ook dat het zo ontzettend veel coupletten heeft. Ik zit eens even te kijken hoeveel coupletten. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 26 coupletten. Ja, dan kan je wel een processie mee vullen. Ik ga ze niet alle 26 aan u voorlezen, maar enkele. Loof, o Sion, uw verlosser. Loof uw leidsman en uw herder in gezang en liederen. Looft hem luid naar best vermogen. Hij gaat alle lof te boven. Loven kunt gij nooit genoeg. Laten wij met name heden zingen van het onvolprezen levend brood dat leven geeft. Dat de Heer, zoals wij weten, aan de 12 heeft willen geven bij het heilig avondmaal. Vol en krachtig zij ons loflied, waarin blij en schoon weer klinken heel de jubel van ons hart. En Laudation, de laatste twee coupletten zijn: Goede herder, brood des levens, Jezus, toon ons uw ontferming, wil ons wijden, ons geleiden naar de zalige aanschouwing in het land der levenden. Gij alwetend en almachtig, hier de spijs van stervelingen, maak ons daar tot disgenoten, mede-erfgenamen, medeburgers van uw eeuwig rijk. Laudation gaan we hier horen in een werk van Herman Strategier, de Nederlandse componist. En het wordt hier gezongen door een Nederlands koor en wel het, durf bijna te zeggen, het wereldberoemde, vroeger, Sacramentskoor uit Breda.

Lauda Sion, zo zong het Sacramentskoor Breda met Henry de Grauw en Jelena Bassova, dit werk van Herman Strategeer. Maar we zijn nog niet klaar met Sacramentsdag, want het volgende werk wat ik u wil laten horen heeft te maken met het de viering van het most, hier staat de solemnity of the most holy body and blood of Christ. En het is de antwoordpsalm voor het feest van Sacramentsdag, psalm 116. Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan. Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf? Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan. Want kostbaar is in de ogen des Heren het leven van wie hem vereert. O Heer, ik ben uw dienaar, gij hebt mijn boeien geslaakt. Met offers zal ik u loven, de naam van de Heer roep ik aan. Ik zal mijn gelofte volbrengen, waar heel zijn volk het ziet. Psalm 116, de antwoordpsalm voor het feest van Sacramentsdag. Hier gezongen door de Catholic Music Initiative uit Amerika.

En dit was psalm 116, de antwoordpsalm van deze feestdag. Vervolgens wil ik u iets laten horen van het boek ook weer te maken heeft met sacramentsdag. O sacrament most holy. En de Irish folk zingen het.

O sacrament most holy. Ik denk dat hij bij Sacramentsdag ook aan die processies, hè, die je op sommige plaatsen nog steeds hebt, gelukkig wel. Bisschop Punt is een aantal jaar geleden weer begonnen om met Sacramentsdag een processie te houden over de Amsterdamse grachten. En staan mensen toch vaak heel gek te kijken langs de kant als ze op een terrasje aan het bier zitten. Maar het is ook belangrijk dat je dat gewoon doet. Laat me zien dat je er bent en dat je het Heilig Sacrament vereert. Vorig jaar met Sacramentsdag was ik in België bij de zusters van Op Grimby. En dan duurt de hele mis al meer dan 2 uur bij hun op Sacramentsdag, om daarna een sacramentsprocessie te houden door over het terrein naar de Lourdesgrot, waar een rustaltaar gemaakt was. En daar gaan ze gewoon 1,5 uur in stille aanbidding zitten bij het Heilig Sacrament, om vervolgens weer biddend en zingend terug te lopen in processie. Ja, dan heb je wel een Sacramentsdag gevierd, ook als je dat als priester mag meemaken. En wat toen wel bijzonder was, dan hadden ze dus al een hele tijd aanbidding gedaan buiten. En toen waren we de hele tocht weer teruggelopen, de kapel in. Toen heb ik weer de uitstelling gedaan op het altaar. En hebben de zusters de hele middag tot 5 uur, dat de vespers begonnen, in stille aanbidding gezeten bij de Heer. Aan zijn voeten gezeten, opkijkend naar hem. En als je dan die uitstelling doet, dan doe je dat altijd ook met het Tantum Ergo. Tantum Ergo Sacramentum Venere Murcernovi. Eren wij dan diep gebogen dit zo heilig sacrament, de oude schaduw is vervlogen voor dit nieuwe testament. Wat de zinnen niet vermogen, wordt door het geloof gekend. Ere zij aan God de Vader, en dat elke tong beleidt dat zijn Zoon de macht aanvaard heeft en regeert in heerlijkheid. Lof ook aan de Geest, hun liefde, hun gelijk in majesteit. Amen.

Het Tantum Ergo, wat u nou zojuist hoorde, is een werk van Gabriel Fauré. Ik neem aan dat de meesten van u deze uitvoering wel kennen. Het werd hier gezongen door het ensemble vocaal en instrumentaal. En dan moet ik heel even denken. Ja, ik moet het vandaag allemaal doen vanaf mijn telefoon in plaats van mijn computertje, want die ligt thuis aan de oplader. Dom, hè? Ja, ik vergeet ook vaak iets. Het is het Collegium de Lausanne, wat we zojuist hoorden. Die zongen dit prachtige werk van Gabriel Fauré. En als je dan zo in aanbidding bent bij de Heer, dan kun je eigenlijk toch maar één ding doen, hè? Loven en prijzen. Dankzeggen voor zoveel liefde die Hij voor ons heeft. En hoe kan je dat dan beter doen met het Ubi Caritas et Amor? Hier in een werk van Morten Lauritsen. En Polyphony zingt het onder leiding van Stephen Layton.

Ubi caritas et amor Deus ibi est. Toch ook prachtig dat een componist zoals Morten Lauritsen, een componist van nu, ook zo'n belangrijk, groot, liefdevol dankzeggingslied, dat hij het aandurft om dat te componeren. En prachtig dat er ook zoveel koren zijn die dit zingen. Koren als Polyphony, maar ook Voices 8, The 16, allerlei koren die dit werk van Morten Lauritsen op hun repertoire hebben. Ik zou willen dat er ook gewoon prochikoren zouden zijn die goed kunnen zingen, omdat dat die dit ook gaan doen. Nou, goed. We komen al bijna op het eind van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. Ja, ik vertelde u aan het begin over die Amerikaanse priester die die mevrouw in de arm gebeten had opdat ze het heilig sacrament zou loslaten als het ware en dat ze niet de mogelijkheid had om het heilig sacrament te onteren. En dan denk ik, ja. En ze zei Mariska tegen mij net, wat een held is die priester. Ik denk, ja, hij durfde wel voor te gaan staan. En dat hij ook zijn verantwoordelijkheid neemt als priester om het heilige sacrament te beschermen, te bewaren, te eerbiedigen en te respecteren. Dat is een opdracht die je hebt in het leven. Nou, dat doet mij denken toen ik prochipaster was in Weesp en Muiden, dat we de kleine boskapel hadden in Muiderberg en daar was op een nacht een inbraak. En ze hadden de hele tabernakel meegenomen, gesleept over de vloer en nou. En de Prochianen, waar maakten ze zich nou druk om? Niet dat de tabernakel weg was, niet dat de prachtige, kostbare ciborie weg was, maar ze zeiden zeg maar, pastoor, wat zal er toch gebeurd zijn met het heilig sacrament wat daarin aanwezig was? Wat zullen de dieven daarmee gedaan hebben? Dat ze die prachtige ciborie kwijt waren. Ja, dat is te vervangen. Maar het heilige sacrament. Ik liet u toen straks Psalm 116 horen. Gezongen door de Catholic Music Initiative. Ik laat u nu weer een keer Psalm 116 horen, maar dan in een hele andere uitvoering. Van Francesca La Rosa. En die zingt heel Psalm 116. I will take the cup.

I will take the cup so soon, Francesca La Rosa. Het is zondag, weliswaar sacramentsdag. Maar als u op vrijdag luistert, op 31 mei, dan is het feest van Maria Visitatie. We gaan dus ook Maria eren. We gaan Maria eren met een Salve Regina. Hier in een werk van Arvo Pärt. En het wordt gezongen door het Estonian Philharmonisch Kamerkoor. Oftewel het Ests Philharmonisch Kamerkoor. Dit prachtige Salve Regina. Wat ik ook door ditzelfde koor samen met Mariska ook live heb horen zingen. Toen wij bij een concert waren van het Ests Philharmonisch Kamerkoor. Indrukwekkend. En ik hoop dat u dit ook net zo indrukwekkend Salve Regina vindt van Arvo Pärt.

En zo zijn we weer aan het einde van deze uitzending van Musica Sacra. Ik wens u een mooie en vruchtbare sacramentsdag toe. En dat u ook de gelegenheid krijgt om die dag in stille aanbidding te zijn bij het uitgesteld heilig sacrament. Dat je in aanbidding aan de voeten van de Heer mag zitten. Laten we deze uitzending besluiten met gebed. God, Vader in de hemel, u heeft uw Zoon naar de aarde gezonden. Hij is voor ons gestorven aan het kruis, maar hij heeft ook zichzelf aan ons gegeven als voedsel voor het eeuwig leven. Hij gaf ons zijn lichaam en zijn bloed, zijn heilig sacrament. Goede God, mogen wij steeds door hem gevoed worden en gesterkt, opdat ook wij vrucht dragen in ons leven, met de hulp en de kracht van uw zegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Eoban van Utrecht met Bonifatius en vele anderen, overleden 754. Eoban, ook Eoba van Utrecht en gezellen, OSB Nederland. Matelaars met Bonifatius, oorspronkelijk Winfried van Fulda, ook van Dokkum of van Mainz, Duitsland. Bisschop en martelaar, overleden 754. Feest 5 en 7 juni. Eoban, Adelaar en Walteri sterven met Bonifatius de marteldood. Volgens de overlevering zijn Eoban en Adelaar van Ierse afkomst. Eoban was Bonifatius opgevolgd als bisschop van Utrecht. Ieder kent uit het jaartallenboekje 754 Bonifatius te Dokkum vermoord. Hij is afkomstig uit de plaats Crediton in Zuid-Engeland, waar hij in 672 wordt geboren. Van zijn ouders heeft hij de naam Winfried, vredesvriend, meegekregen. Hij treedt in bij de Benedictijner monniken te Neusling, waar hij leraar is aan de kloosterschool. Als hij de 40 is gepasseerd, besluit hij het vreemdelingschap te kiezen en pelgrim voor Christus te worden. Zo steekt hij in 716 over naar de streken der Friezen om er het evangelie te verkondigen. Maar dat wordt geen succes. In 719 missioneert hij in Thüringen. Vandaar vertrekt hij naar Rome om er door paus Gregorius II tot bisschop gewijd te worden. Op de dag dat hij naar Rome vertrekt, 14 mei, neemt hij de naam aan van de heilige van die dag, Bonifatius, martelaar in Tarsus, Cilicië, het huidige Zuid-Turkije. De paus zendt hem, overladen met geschenken en reliquieën, terug naar Hessen en Thüringen, om daar onder Germanen, Hessen, Friezen en Teutonen het evangelie te verkondigen en vaste voet te geven. Sindsdien ijvert hij onvermoeibaar om de kerkorganisatie ter hand te nemen. In 732 wordt hij aartsbisschop van het hele Germaanse missiegebied met zijn zetel in Mainz. Hij maakt van talrijke Duitse steden bisschopzetels. Passau, Regensburg, Salzburg, Eichstätt, Würzburg, Erfurt. Meermalen reist hij tussendoor naar Rome. Medehelpsters uit Engeland. Om zijn bekeringswerk onder Saksen en Friezen te ondersteunen, vraagt hij hulp van religieuze vrouwen uit zijn eigen vaderland. Een van hen is Lioba, kloosterzuster onder Edburga de Grote in Münster, op het eiland Thanet voor de kust van Kent. Bonifatius noemt hij in zijn brieven mijn meest geliefde zuster Abdis Edbur. Moeder Edburga had reeds langere tijd een intensieve briefwisseling met hem onderhouden. Daaruit blijkt dat ze zuster Lioba en Bonifatius van vaders kant nog familie zijn. Voor Bonifatius zijn die brieven een ware troost. Hij laat herhaaldelijk doorschemeren hoe eenzaam hij zich voelt. Hoe hij behoefte heeft aan eten van thuis, aan een gesprek in zijn eigen taal, met mensen van zijn eigen cultuur. Zuster Edburga vertelt hierover aan de zusters. Ze drukt hen op het hart veel te bidden voor de intenties van Bonifatius. en ze stuurt hem attenties en geschenken die ze door de zusters laat vervaardigen, zoals liturgische gewaden of boeken waarom hij heeft gevraagd. Eén boek is een bijzonder kostbaar geschenk, want het moet met de hand worden afgeschreven. Het ligt voor de hand dat het Burga Lioba aanspoort om Bonifatius persoonlijk te schrijven. Zij is immers nog familie van hem. Er ontstaat een hechte vriendschap tussen haar en Bonifatius, die van grote invloed zou blijken op haar verdere leven. De zusters in Engeland zijn zo'n grote steun voor hem en voor zijn missiewerk in de vreemde gebieden, dat hij erover begint te denken om ze dicht bij zich te hebben. De vrouwen zouden onderwijs kunnen geven aan de inheemse meisjes van adellijke afkomst. Ze zouden door hun gebed, levenswijze en mentaliteit en door de kwaliteit van hun onderwijs en handvaardigheden van onschatbare waarde kunnen zijn. Naast de gemeenschappen voor mannen die hij zelf heeft gesticht, zouden ze vrouwenkloosters kunnen vormen in de Teutoonse en Saksische gebieden. Die zouden kunnen fungeren als steunpunten van christelijke cultuur. En niet op de laatste plaats zouden ze voor hem, Bonifatius, als toevlucht kunnen dienen. Zij zouden hem weer iets van een thuis kunnen geven. Intussen is Lioba met een aantal medezusters verhuisd naar klooster Wimburn, dat dan onder leiding staat van abdis Tetta. Bonifatius vraagt in zijn brieven dus moeder Tetta om zusters en met name om zijn verre nicht Lioba. Aanvankelijk is Tetta in het geheel niet gecharmeerd van dat idee. Ze vreest dat de reis te lang en onveilig is. Zij voorziet dat de vrouwen zo ver van huis heimwee zouden krijgen en dat hun geïsoleerde positie ten koste zou gaan van de goede geest. En dat ze tenslotte behoorlijk wat risico zouden lopen onder die halve heidenen. Bonifatius bezweert dat hij zelf garant staat voor de veiligheid van de vrouwen. Hij beveelt de abdis aan om vertrouwen te hebben in Gods leiding en genade en ook in haar eigen aandeel. Zij heeft de zusters immers een gedegen vorming meegegeven. Uiteindelijk gaat Tetta akkoord. Met nog 29 andere medezusters steekt Lioba de zee over om zich bij Bonifatius te voegen. Zeer waarschijnlijk gingen er geestelijke en soldaten mee om het gezelschap de nodige bescherming en bijstand te bieden. Ze zullen wel bij Katwijk aan land gegaan zijn, net als Willibrord in zijn tijd en Bonifatius zelf. Vandaar trekken ze via de Rijn stroomopwaarts tot diep in Duitsland. Hun bestemming is Tauberbischofsheim, waar Bonifatius juist alle voorbereidingen heeft getroffen voor de vestiging van een vrouwenklooster. De zusters stellen hem waarachtig niet teleur in zijn verwachtingen. Dat geldt heel in het bijzonder voor Lioba. Jonge en oudere vrouwen komen zich aanmelden. Zo sticht hij de kloosters van Friedslar, Kietzingen en van Ochsenvoort aan de Marne. Na de dood van Karel Martel verzoeken diens zonen Carloman en Pepijn de Derde, de jongere, hem de Frankische kerk te hervormen. In 744 stichtte hij te Fulda zijn lievelingsklooster. Hier trekt hij zich in 747 terug. Vandaar maakt hij zo nu en dan een zendingsreis om het evangelie te verkondigen onder de Friezen in gezelschap van een groot aantal monniken. Ten slotte kost het hem en 52 anderen het leven. De legende vertelt hoe hij nog probeert met een dik missaal zijn hoofd tegen het zwaard te beschermen. Tot op de dag van vandaag wordt er een boek bewaard waarin duidelijk de houwen van een scherp voorwerp te zien zijn. Volgens de overlevering is dat het boek waarmee Bonifatius de slagen probeerde af te weren. Aanvankelijk wordt zijn stoffelijk overschot overgebracht naar de Sint-Salvatorkerk in Utrecht. Daar hoopt men stilletjes deze kostbare reliquie te kunnen behouden. Maar uiteindelijk trekken die van Fulda aan het langste eind. Tot op de dag van vandaag ligt hij daar begraven in de crypte van de Domkerk. Hij behoort tot de zogeheten ontginningsheiligen. Hij is de patroon van de bisdommen Fulda, Utrecht en Groningen en nevenpatroon van het bisdom Haarlem. Daarnaast van Friesland, Saksen en Thüringen. Van de steden Arnstad, Bad Hersfeld, Erfurt, Hameln, Mainz. Van bierbrouwers, boekhandelaren, kleermakers, veilenmakers. Hij wordt afgebeeld met een boek dat door een zwaard is doorboord. Als bisschop met tabbert, mijter en staf doet een bron ontspringen, omringd door zijn moordenaars, met stok of knots, een boom omhakkend, bijl en gevelde eik, ontginningsheilige, met gezel, raaf en vos, trosdruiven. Heilige Bonifatius, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Welkom in deze Eucharistieviering. Pastor Robert van Aken zal zo meteen voorgaan. En er is kinderwoorddienst, dus de kinderen worden zo meteen naar voren geroepen. Ik wens u een gezegende viering toe.

In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Bijzonder welkom bij deze viering van de Eucharistie. Leuk om u weer te zien. In het bijzonder ook degenen die hebben meegedaan aan Kerkcafé. Dat is een ochtend, onze parochieochtend, waar iedereen van de verschillende kerken bij elkaar komt. Het is altijd heel inspirerend om dat zo te mogen beleven. Leuk om u te zien. Ook alle luisteraars van Radio Maria, die op dit moment ook met ons meebidden. Bijzonder welkom en fijn dat u met ons meekomt bidden vanuit deze Eucharistieviering in Tilburg. Achter in de kerk staan kinderen al te wachten voor hun eigen kindervoordienst. Het is altijd mooi om te zien dat ze ongedurig daar staan, omdat ze graag mee willen doen. Kom maar naar voren, zou ik zeggen. En ook alle anderen die wellicht nog in de banken zitten bij een papa of mama of opa en oma, jullie mogen gewoon naar voren komen, omdat wij telkens een prachtig programma van je, voor jullie hebben, waar het evangelie wordt voorgelezen in jullie eigen taal en daarna ook een verwerking erachteraan komt. En er komt een grote groep mee, achter Precious aan zie ik en achter het evangelie aan. Wat leuk om op deze ochtend dat zo te zien. Nogmaals van harte welkom. Wij vieren vandaag Sacramentsdag. Sacramentsdag is de dag waarop we het heilig sacrament van het lichaam en bloed van Christus gedenken. Dat houdt in de Eucharistie, dus wat wij ook ontvangen in de communie. Dit hele geheel waar wij vandaag bij samenkomen, dat gedenken wij. En wij staan er zo dadelijk even bij stil wat het voor ons betekent in de preek. Een prachtig feest dat we voorheen, tientallen jaren geleden, ook werd aangekleed met de vele processies die er dan in de parochies waren, waar men met het Allerheiligste op pad ging om te laten zien dat Jezus jou bezoekt. Vandaag de dag gebeurt dat wat minder, maar Jezus bezoekt ons nog steeds. En dat mogen we heel concreet ook iedere viering van de Eucharistie beleven. En laten we vooral openstaan voor het wonder dat God met ons doet. En hoe mooi God met ons is. Dat Hij alles in het werk stelt om ons hart te winnen. Om te laten zien dat Hij naar ons toe komt. Dat Hij accessible is, zoals je in het Engels zegt. En dat Hij benaderbaar is. Niet ver weg, maar juist heel dichtbij. En laten we dan deze viering die we nu mogen binnengaan, ons hart openen. Laten we even stil worden in onszelf en bedenken hoe goed God is en wat er eigenlijk in ons leven verbeterd kan worden. Dat we onze eigen zwakheden, onze pijn, onze mislukkingen en onze eigen zonden bij God brengen. Want Hij maakt ons nieuw door de kracht van de verrijzenis. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwige leven.

0: Gaat u zitten. We mogen nu luisteren naar de mooie, bemoedigende woorden van God voor ieder van ons vanuit de Bijbel.
1: De eerste lezing is genomen uit het boek Deuteronomium. Mozes sprak tot het volk en zei: blijf denken aan heel de tocht van deze 40 jaar die de Heer, uw God, u in de woestijn heeft laten maken om u te vernederen, op de proef te stellen en om de gezindheid van uw hart te leren kennen, of gij zijn geboden zoudt onderhouden of niet. Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven, dat gij nog uw vaderen ooit hadden gekend. Hij wilde u daardoor laten weten dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt. Vergeet de Heer uw God niet, die u deed uitgaan uit het land Egypte, uit het slavenhuis, die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft gevoerd, vol giftige slangen en schorpioenen, door dat dorstige land zonder water, die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen, die u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gekend. Woord van de Heer. Amen.

tweede lezing is genomen uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs. Broeders en zusters, geef niet de kelk van de zegening die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus. Geef niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus. Omdat het brood één is, vormen wij de velen één lichaam, want alle hebben wij deel aan het ene brood, woord van de Heer.

De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot de menigte van de Joden: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees voor het leven van de wereld. Toen twistten de Joden onderling en zeiden: Hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? En daarop zei Jezus tot hen: Amen, amen, ik zeg u, als gij het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is waarlijk voedsel en mijn bloed is waarlijk drank. Wie van mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de Vader die leeft mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook degene die mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal leven in eeuwigheid. Woord van de Heer. Amen.

Als je ergens naartoe gaat, naar de Efteling of een ander dagje uit, kun je twee dingen doen. Je lunch meenemen of je lunch daar halen. En vaak is het gemakkelijker om wat te halen, maar je kunt ook voorbereiden en een koelbox meenemen of iets. En in de reis van ons leven zien we ook dat we de mogelijkheid hebben om ons te voeden met wat de wereld biedt of om zelf bepakt en bezakt op weg te gaan. En wat biedt dan de wereld? Nou, als je om je heen kijkt, zie je angstige mensen, uitgeputte en overvraagde mensen. En er is bijna altijd wel iemand in onze vriendenkring die een burn-out heeft gehad. En het aantal depressies is nog nooit zo geweest. En de vraag is dan, wil je daar je lunch halen? Of neem je het zelf mee? De feestdag van vandaag daagt jou uit te ontdekken wat je zelf mee kan nemen. Het is sacramentsdag. Het feest van het lichaam en bloed van Jezus. En wij vieren de Eucharistie, het brood van leven, Jezus die zich als voedsel aan ons geeft. En juist in deze wereld, die er niet zo heel goed aan toe is, met mensen die snakken naar liefde, horen wij dat wij iets te bieden hebben in deze wereld. Het sacrament van de Eucharistie geneest jou namelijk, transformeert jou en maakt jou als Jezus. En als je dit hoort, neem je niet zo heel snel meer de lunch van de straat. Wij gaan op reis op deze ochtend en wij stoppen drie dingetjes in onze koelbox. We kijken op de verpakking om te ontdekken wat God er voor ons heeft ingedaan. De koelbox staat voor ons, we gaan op reis en op het eerste etiket staat genezing. Nou, dat is verrassend, want dat is waar je niet gelijk aan denkt als je aan de Eucharistie denkt. En je kunt het terugvinden in de eerste lezing waar Mozes spreekt over het feit dat de mens op de proef wordt gesteld. Prachtige lezing. Na 40 jaar in de woestijn ontdekken zij het manna, waardoor hun vertrouwen in God geneest. Hoezo genezing, zou je zeggen? Nou, kijken naar Jezus is genezend. Kijken naar de Eucharistie is ook genezend. Of naar de uitgestelde Eucharistie, dat heet dan de aanbidding. Het is niet voor niets dat Mozes de Israëlieten liet opkijken naar een slang, waarna zij genezing verkregen. Het is niet voor niets dat de 100 man opkeek naar Jezus en riep, hij is waarlijk God. Waarvoor heb ik de genezing dan nodig, zou je kunnen zeggen, nu je snapt dat het toch wel genezend is om naar Jezus te kijken. Waarvoor heb ik het dan nodig? Nou, dat is eigenlijk vooral met betrekking tot de blik die jij tot jezelf hebt, die een beetje door de omgang, door de wereld is ingeslopen. Daar heb jij genezing bij nodig. Bijvoorbeeld, al die keren dat er iets mislukt in jouw leven. Maar dan ben je nog geen mislukkeling. Al die keren dat je succes wil en het niet lukt, mag je bedenken dat succes geen synoniem is voor geluk. Nou, dat zijn de dingen waarvan je merkt dat het goed is om naar God te kijken. Om ook jouw eigen beeld te laten genezen. Om te zien dat jij er mag zijn. Om te leren dat je niet hoeft te navelstaren, maar inderdaad naar God mag kijken. En nu het tweede artikel dat wij in de koelbox gaan leggen. We pakken het etiket er even bij. En daar staat op, verbond. Nou, kijk naar het evangelie. Daar staat, jij blijft in mij en ik in hem. Dit is mijn vlees.
Hier gaat het over het verbond van God met jou. En wat betekent dat verbond dan precies? Dat is ook maar een abstract woord natuurlijk. Nou, net zoals met Noach of met Abraham, sluit God een verbond met jou. Of nog mooier, net zoals met Jezus, die het nieuwe verbond begint in het Nieuwe Testament, sluit God een verbond met zijn geliefde zoon of dochter. En dat ben jij. Of nog mooier, aan het einde van de Bijbel staat vermeld de indrukwekkende woorden: Maranatha, kom Heer Jezus, kom. Daar sluit God een verbond, een hemels verbond met jou voor de eeuwigheid. Iedere keer als jij ter communie gaat, sluit God dat verbond met jou. Waardoor jij ook weer wordt hersteld in het kindschap Gods. Wat heb ik daaraan, zou je dan zeggen? Nou, dit is als een goddelijke heuk. Of beter gezegd, thuiskomen. God laat namelijk zien dat jij bij hem hoort. En dat hij niet zonder jou wil. En wat doet dat uiteindelijk met jou? Het transformeert jou. Het verandert jou. Als de priester de patheen omhoog houdt in de viering, dan wordt niet alleen het brood toegewijd en later getransformeerd, transsubstantiatie, maar jij wordt ook getransformeerd. Jij ligt dus als het ware ook op die patheen en wordt aan de Vader toegewijd. Je wordt als het ware telkens aan Gods hart gedrukt als je de Eucharistie viert. En dat verandert je. Het laatste artikel gaan we ook even bekijken. Op de verpakking staat daar het volgende: de persoonlijke relatie met Jezus. Nou, deze titel kan je terugvinden, of een afgeleide daarvan, in de tweede lezing, waar staat: het brood dat wij breken geeft gemeenschap met het lichaam en bloed van Jezus. Dus door de Eucharistie, het brood dat wij breken, word jij gelijk aan Jezus. Door het ontvangen van de communie verdwijnt het goddelijk brood, om het maar zo te zeggen, in jouw lichaam. Dat betekent dat God een onderdeel wordt van jou. Jij mag een alter Christi, een andere Christus worden in deze wereld. Jij mag jouw persoonlijke relatie met hem verdiepen, omdat hij altijd bij jou wil zijn. En dat betekent ook dat jij een innerlijke kompas hebt dat gericht is op God. En een motor die draait op hem. Dat God altijd bij je is. Dat je nooit eenzaam hoeft te zijn in de dingen die je meemaakt. Dat je inderdaad ook hier weer thuis komt. In het begin van de preek zagen we dat we twee dingen kunnen doen op onze levensreis: lunch meenemen of halen. En wij ontdekten hoe goed het is wat wij al die tijd al met ons meenamen. Namelijk de Eucharistie. Het geneest, het transformeert en laat je thuiskomen.

0: Over de hele wereld hoort men deze boeiende lezingen. En ook na deze lezingen dat ze gaan staan om hun eigen geloof te belijden. En ook wij mogen dat gaan doen. Om juist ook te laten zien dat we door God geraakt zijn. Dat de ander dat mag weten. Dat het ons opbouwt en ook de ander opbouwt. En hoe mooi het is dat God ook naar ons toe komt. Heel concreet in de tastbare aanwezigheid in de Eucharistie. En dit alles mogen we uitspreken in de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te hellen, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zullen komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Laten we in onze voorbeden vol vertrouwen bidden tot God, die aan zijn volk in de woestijn het manna te eten gaf.
1: Laten we bidden voor de katholieke parochies in Nederland, dat er in de komende jaren voldoende plekken zijn waar de Eucharistie gevierd wordt en waar mensen zich kunnen laven aan deze bron van het christelijk leven. Laat ons bidden.

Laten we bidden voor de parlementaire enquêtecommissie Corona, dat door dit onderzoek onze overheid en onze samenleving leren van de ervaringen uit deze crisis, om beter voorbereid te zijn op een eventuele vervolgende noodsituatie. Laat ons bidden.

Laten we bidden voor alle vluchtelingen die naar de Europese Unie komen, dat het nieuwe Europese migratiepact hun snelle duidelijkheid geeft en dat de solidariteit tussen de EU-landen de medemenselijkheid in de omgang met asielzoekers versterkt. Laat ons bidden.

Laten we bidden voor onze parochiegemeenschap van de Goede Herder, dat de Eucharistie de motor mag zijn van al onze activiteiten en de krachtbron voor het dagelijks leven van ieder van ons. Laat ons bidden.

Laten we bidden voor de intenties van onze parochie de Goede Herder. Bidden we voor alles wat is opgeschreven tijdens de kaarsjesavond en in de intentieboeken van onze kerk en kapellen. Het offer van deze Eucharistie dragen we aan God op voor Han Schoutens, Theo van Aken, Stefan van Aken, Frits Molkenboer en zijn gezin, Willy van Bilzen van Zeeland. Voor groei van het geloofsleven in Tilburg, op voorspraak van de zalige Birke Donders, bidden we ook een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en verlangens. Laat ons bidden.

God, goede Vader, we danken u voor uw grote liefde dat u ons op zo'n concrete manier als in de Eucharistie aan ons wegschenkt. Heer, wil u vragen om deze schat steeds meer te laten ontdekken in ons leven. En dat vragen we door uw Zoon Christus, onze Heer. Amen. Laten wij het gebed van een missionaris meebidden. Dat u kunt vinden bovenaan bladzijde 3 van het liedblad. Heer Jezus, uw liefde wil alle mensen raken. En ik bid u om zegen voor de missie in onze parochie. Dat veel mensen u mogen ontmoeten en geraakt worden door uw grote liefde voor hen. Ik geef u mijn hart. Maak het gelijkvormig aan dat van u. Help mij om een kanaal te zijn van uw liefde, ondanks mijn eigen tekortkomingen. Geef mij uw blik van liefde. Help mij om uw handen en voeten te zijn en uw liefde uit te dragen. Ik vraag u dit op voorspraak van moeder Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. De gaven voor het vieren van de Eucharistie worden naar deze altaartafel gebracht door de collectanten. U kunt zelf ook de QR-code op de hoeken van uw banken scannen, maar ook de QR-code op het liedblad. Heel veel dank dat u participeert in de collecte, in de offeranden. En ook een deel van uzelf schenkt, net zoals daarnet gezegd, als het ware op de pateen, dat onze Heer ons omvormt. Heel veel dank.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, hier is

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig u een volk bijeen te brengen uit alle naties, rassen en talen, want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en ze lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt

Eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

En zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. En zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. En wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, wat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria, de heilige maagd en moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, met heilige Dionysius en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. En mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offeren van uw Zoon dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, Gerardus, onze bisschop, Robertus, onze hulpbisschop, met alle bisschoppen de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. En wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. En laat onze overleden broeders en zusters, laat alle die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld.

Op deze mooie zondagochtend mogen we bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Heer Jezus Christus, u heeft aan uw apostelen gezegd, de vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. En wenst elkaar zijn vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Gaat u zitten. Er zijn nog een paar mededelingen.
1: Ik heb 5 mededelingen voor u. De eerste mededeling gaat over de jongerengroep Metanoia. Deze zondag komen de jongeren van Metanoia bij elkaar. Ze denken na over de Heilig Hart devotie en Petrus en Paulus. Je kunt binnenlopen om 1 uur in de stallen naast de pastorie in de Bisschopswijsestraat. De tweede mededeling gaat over Sodalitas. 30-plussers zijn een nieuw initiatief begonnen. Op de tweede zondag van de maand komen ze bij elkaar. De eerste bijeenkomst zal zijn op 14 juni. Van 1 tot 3 houden we een picknick in de Muzentuin. We verzamelen om 1 uur voor de Dionysiuskerk op de Oude Markt. De derde mededeling gaat over het parochieblad. Bent u het parochieblad vorige week vergeten, kunt u het alsnog meenemen. Het ligt achter in de kerk voor u klaar. De vierde mededeling gaat over de intentie van deze week. Deze week bidden we voor de bezoekgroep. Dan wordt er nog een mannenavond georganiseerd, een barbecue op 20 juni. Samen voetbal kijken. Daar ligt een foldertje van, ook achter in de kerk. Kunt u meenemen, kunt u zich opgeven. En meer info vindt u ook op de website. Tot slot is er koffie en thee achter in de kerk. En wens ik u nog een hele gezegende zondag toe.
0: U heeft goed meegezongen vandaag. Het lijkt beter dan het levenslied wat dit weekend hier wordt gehouden in Tilburg. Hè? Ik weet niet of het u een beetje heeft meegekregen. Mijn huisgenoten hebben nauwelijks geslapen. Ik zag ze alle twee met wallen onder de ogen vanmorgen. Die houden kennelijk niet zo van het levenslied. Ik weet het niet. Ik vind het in ieder geval indrukwekkend dat we iedere keer zo mooi meezingen tijdens de Eucharistieviering. Echt heel bemoedigend om te zien dat de hele gemeenschap meezingt en dat het echt een viering van ons allen is, dat we allemaal participeren. Dit is echt gemeenschap zijn, hier ben ik heel trots op. Ik hoop dat we allemaal een beetje trots kunnen zijn op elkaar en ik zie u vandaag graag terug bij het koffiedrinken. We mogen heen gaan met Gods goede zegen. De Heer zij met u. Zegen u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En gaat u heen in vrede.
2: Ja, dank u.

0: De Heer is met mij mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan.
1: Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen.
0: En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund.
1: Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht.
0: Nu klinkt er gejuich van feest en geluk. In alle tenten der vromen.
1: De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig.
0: Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer.
1: Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer. Maar niet ten dode gedoemd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
1: Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen.
0: Ik dank u dat gij mij verhoord hebt. En dat gij mij hebt gered.
1: De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.
0: Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen.
1: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap.
0: Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed.
1: Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, Hij verlicht ons.
0: Begeeft u in optocht met lovertakken. Tot bij de horens van het altaar.
1: Mijn God zijt gij, en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem.
0: Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het zijn leerlingen. Alleluia.
1: De wijsheid heeft zich een huis gebouwd. Zeven zuilen heeft zij zich uitgekapt. Zij heeft haar slachtvee geslacht, haar wijn gemengd en ook haar tafel al gedekt.
0: Van Vanuit de hemel hebt gij hun brood gegeven. Alleluia.
1: Aangenaam voor ieder die het proefde. Alleluia.
0: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, in de tekenen van brood en wijn hebt gij ons de gedachtenis nagelaten van het paasmysterie. Wij vragen u, verleen dat wij dit sacrament van uw lichaam en uw bloed in ere houden en in ons leven de vrucht blijven ervaren van uw verlossing, gij die leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof in God Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, voor onze paus en alle bisschoppen en onze parochies. Voor de nieuwe evangelisatie en voor roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. Willen we ook heel bijzonder bidden voor de gebedsintenties die ons via WhatsApp hebben bereikt. En we overwegen het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Erende Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Erende Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon
2: en de, Zoon,
1: en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook u thuis, of misschien met u elders of onderweg. Dank voor het meebidden. En ik bid dat het u tot zegen mag zijn.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De pauze aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 5 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld Herders naar het hart van Christus. Paus Leo gaf deze catechese op 25 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Wij zetten onze catechese-reeks voort over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en staan vandaag verder stil bij de dogmatische constitutie Lumen Gentium over de kerk. Nadat wij haar hebben voorgesteld als het volk van God, richten wij nu onze aandacht op haar hiërarchische gestalte. De katholieke kerk is gegrondvest op de apostelen, die Christus heeft aangesteld als de levende pijlers van zijn mystiek lichaam. Zij bezit een hiërarchische structuur die ten dienste staat van de eenheid, de zending en de heiliging van al haar leden. Deze heilige ordening is blijvend geworteld in de apostelen, als gezaghebbende getuigen van de verrijzenis van Jezus en door de Heer zelf uitgezonden op missie in de wereld. Omdat de apostelen geroepen zijn om de heilbrengende leer van de Meester trouw te bewaren, dragen zij hun ambt over aan mannen die, tot aan de wederkomst van Christus, de kerk blijven heiligen, leiden en onderrichten door hun opvolgers in het herderlijk ambt. Deze apostolische successie, gegrond op het evangelie en verankerd in de traditie, wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 3 van Lumen Gentium, getiteld Over de hiërarchische structuur van de kerk en in het bijzonder over het episcopaat. Het concilie leert dat deze hiërarchische structuur geen menselijke constructie is, bedoeld voor de interne organisatie van de kerk als sociaal lichaam, maar een goddelijke instelling die de zending voortzet die Christus aan de apostelen heeft toevertrouwd tot het einde der tijden. Dat dit thema in hoofdstuk 3 wordt behandeld, na de eerste twee hoofdstukken die het wezen van de kerk beschrijven, betekent niet dat de hiërarchische constitutie een later toegevoegd element zou zijn ten opzichte van het volk van God. Zoals het decreet Ad Gentes aangeeft, waren de apostelen de eerste ontluiking van het nieuwe Israël en tegelijk het begin van de heilige hiërarchie, aangezien zij de gemeenschap vormden van hen die door het paasmysterie van Christus verlost zijn en gesteld als middel tot heil voor de wereld. Om de bedoeling van het concilie goed te vatten, is het zinvol de titel van hoofdstuk 3 van Lumen Gentium aandachtig te lezen. Daarin wordt de fundamentele structuur van de kerk uiteengezet, ontvangen van God de Vader door de Zoon en tot voltooiing gebracht door de uitstorting van de Heilige Geest. De concilievaders wilden de institutionele elementen van de kerk niet presenteren, zoals het woord constitutie in moderne zin zou kunnen doen vermoeden. Het document richt zich veeleer op het bedienend of hiërarchisch priesterschap, dat wezenlijk en niet alleen in graad verschilt van het algemeen priesterschap van de gelovigen, terwijl tegelijk wordt benadrukt dat beide op elkaar betrokken zijn. Elk deelt op zijn eigen wijze in het ene priesterschap van Christus. Het concilie spreekt dus over het ambt dat wordt toevertrouwd aan mannen die begiftigd zijn met sacra potestas, heilige macht, tot dienst in de kerk. Daarbij wordt in het bijzonder het episcopaat behandeld, vervolgens het priesterschap en het diaconaat, als graden van het ene sacrament van wijding. Met het bijvoeglijk naamwoord hiërarchisch wil het concilie de heilige oorsprong van het apostolisch ambt aanduiden, geworteld in het handelen van Jezus, de goede herder, evenals de onderlinge samenhang ervan. De bisschoppen en door hen de priesters en diakens hebben taken ontvangen, in het Latijn munera, die hen brengen tot dienst aan alle die behoren tot het volk van God, opdat zij, gericht op één gemeenschappelijk doel, in vrijheid en in goede orde het heil mogen bereiken. Lumen Gentium herinnert herhaaldelijk en krachtig aan het collegiale en gemeenschappelijke karakter van deze apostolische zending. Het bevestigt opnieuw dat de taak die de Heer aan de herders van zijn volk heeft toevertrouwd, werkelijk een dienst is, die in de Heilige Schrift betekenisvol diakona of bediening wordt genoemd. Zo wordt duidelijk waarom de heilige Paulus de VI de hiërarchie heeft voorgesteld als een werkelijkheid geboren uit de liefde van Christus, om de rijkdom van geloof, voorbeelden, voorschriften en charisma's die Christus aan zijn kerk heeft nagelaten, te vervullen, te verspreiden en in ongeschonden en vruchtbare vorm door te geven. Dierbare broeders en zusters, laten wij de Heer bidden dat Hij aan zijn kerk dienaren schenkt die vervuld zijn van evangelische liefde, toegewijd aan het welzijn van alle gedoopten en bezield door missionaire moed in alle delen van de wereld. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 25 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 5 van Lumen Gentium met de titel Herders naar het hart van Christus. Volgende keer gaan we verder met deel 6.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Vandaag mogen we weer verder lezen in het boek Ik heb dorst over moeder Teresa en Therese van Lisieux. Jezus reist naar Samaria, een gebied dat door de Joden als onrein wordt gezien. Rond het middaguur stopt hij, moe en dorstig, bij de bron van Jacob. Deze plaats is geen gewone plaats. In de Semitische cultuur is de bron de plaats van leven. De meisjes komen er om water te putten. Het zingen van de katrol mengt zich met hun gelach. Het is de uitgelezen plaats voor romantische ontmoetingen, zoals die van Jacob en Rachel. Wanneer er iets moois is in de woestijn, dan is er ergens een bron verborgen, zei de kleine prins die met het hart zoekt naar wat onzichtbaar is voor het oog. Saint-Exupéry, die in zijn portefeuille een foto had van Therese van Lisieux, zocht heel zijn leven naar dit water dat zijn dorst naar het absolute en naar de liefdevolle stilte zou lessen. Ik heb dorst naar dat water, zegt de kleine prins. Geef mij te drinken. En ik begreep waarnaar hij had gezocht. Ik tilde de emmer naar zijn lippen. Hij dronk met zijn ogen dicht. Het was zoet als een feest. Dit water was geen gewoon voedsel. Het werd gaandeweg geboren onder de sterren van het zingen van de katrol, de inspanning van mijn armen. Het was goed voor het hart, als een cadeau.
1: De gave van God. Jezus heeft dorst. Hij overstijgt de vooroordelen en het religieus fanatisme door aan een vrouw haar gebrek en kwetsbaarheid te onthullen. Hij vraagt haar om drinken. Deze vrouw uit Sichar kwam op het middaguur helemaal alleen naar de put. Gebruikelijk was dat de vrouwen vroeg in de morgen met elkaar water kwamen putten. Of tegen de avond, maar niet op het heetst van de dag. Jezus heeft haar echter nodig om te kunnen drinken, want hem ontbreekt wat nodig is om water te putten. Misschien had hij zijn verlangen al geuit aan zijn vader in zijn nachtelijk gebed. Geef mij te drinken. De vrouw gaat niet in op zijn verzoek. Een man die om hulp vraagt. Het brengt haar van haar stuk. Ze weigert hem te drinken te geven, want Samaritanen onderhouden geen contacten met Joden. Het was ondenkbaar om van hetzelfde bord te eten of uit hetzelfde beker te drinken, want dat zou hen onrein maken. De Samaritanen hadden een eigen versie van de Pentateuch en verwierpen de rest van de Bijbel. Was de Samaritaanse vrouw afwijzend gebleven, dan zou Jezus dorstig zijn gebleven.
0: De Samaritaanse vrouw voelde zich misschien onwaardig. Ze had 5 mannen gehad en ze leefde nu met een andere man. Ze zal waarschijnlijk zijn uitgescholden en haar leven in de marge van de samenleving zal geen respect hebben afgedwongen. Maar Jezus blijft het initiatief nemen en gaat voorbij aan alle discriminatie. Jezus verandert het onderwerp van gesprek volledig. Als je enig begrip had van de gave Gods en wist wie het is die u zegt, geef mij te drinken, zou je het aan hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. Deze raadselachtige zin toont dat er een direct verband is tussen de gave van God en deze man die met haar spreekt. Hij is het die haar dorst kan lessen en dat niet het stilstaand water, maar het levend water, de bronnen worden omgedraaid. Deze Joodse man deelt zich mee als een nieuwe bron, de gave van God. De vrouw begint haar standpunt te veranderen. Ze laat zich meeslepen in dit wonderlijk universum van hem, die zij nu Heer noemt. Ze merkt op dat de put diep is en dat hij niets heeft om het water in op te vangen. Waar haalt hij dat levend water vandaan? Jezus antwoordt haar door een parallel te trekken tussen onze lichamelijke behoefte aan water en onze geestelijke dorst. Zijn antwoord aan haar is aan ons allen gericht. Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. De dialoog was zo verheven dat de vrouw in staat gesteld werd het water te ontvangen dat haar zienswijze zou reinigen en haar zou voorbereiden om zichzelf te leren kennen. Dit was onmogelijk omdat de bron van het menselijk hart onmetelijk is. Ons verlangen is onstilbaar, zei Therese van Avila. Maar we ontvangen naar de mate van onze dorst. Therese van Lisieux hield ervan om regelmatig in het voetspoor van Johannes van het Kruis te zeggen dat we van God zoveel verkrijgen als we hopen. Ons verlangen is ons gebed. Onze dorst is ons zoeken. Ons gebed bepaalt onze vruchtbaarheid wanneer dat uit het hart komt. Moeder Teresa zei: ons gebed moet om vruchtbaar te kunnen zijn, uit het hart komen en in staat zijn het hart van God te raken. Vandaar dat de vraag van de Samaritaanse vrouw door de grote mystici wordt hernomen: Heer, geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg en niet meer hier behoef te komen om te putten.
1: Jezus is de meester van het verlangen, die in de ander zijn diepe verlangen opwekt. Als iemand dorst heeft, hij kome tot mij. Wie in mij gelooft, hij drinken. Hij wil zichzelf zozeer geven. Hij, de bron van levend water, dat hij zover is gegaan dat hij zijn lichaam en bloed heeft gegeven. Vurig heb ik verlangd, eer ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. In de apostolische exhortatie Ecclesia in Amerika, de kerk in Amerika in 1999, nodigt paus Johannes Paulus II de Amerikanen uit om de levende Christus te ontmoeten in hoofdstuk 1. Nummer 8. Verwoordt hij in navolging van de heilige Augustinus, deze dorst van Jezus, die ook van mystieke betekenis is. Jezus vraagt haar om zijn dorst te lessen. Het gaat niet alleen om een lichamelijke dorst. Het is in feite zo dat hij die verlangt te drinken, dorst heeft naar het geloof van deze vrouw, de heilige Augustinus. Door tegen haar te zeggen, geef mij te drinken, en te spreken over het levende water, wekt de Heer bij de Samaritaanse vrouw een vraag op, bijna een gebed, waarvan de betekenis en het doel uitstijgen boven het begrip van haar op dat moment. In de privatie van het eucharistisch gebed van de derde zondag van de 40-dagen tijd herinnert de kerk ons aan dit verlangen van Jezus om het geloof in ieder van ons op te wekken en het in liefde te laten geboren worden, zoals hij deed voor de Samaritaanse. Toen hij de Samaritaanse vrouw vroeg hem water te drinken te geven, had hij reeds in haar de gave van het geloof tot stand gebracht. En hij verwaardigde zich zo te dorsten naar haar geloof, dat hij het vuur van zijn goddelijke liefde in haar deed ontbranden.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum, en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuwboer.
1: Nu alle hoogfeesten weer achter de rug zijn, gaan we maar weer eens kijken naar wat er bij mij zoal aan opmerkelijks langskwam aan andere muziek van andere componisten. Vorige week was dat bijvoorbeeld de Franse componist Jean Francais. Franse kan de naam niet zijn van na de Tweede Wereldoorlog. Je zou alleen al op grond daarvan tamelijk revolutionaire muziek verwachten, maar daar had hij helemaal geen zin in. Hij vond de meer traditionele werken nog prima om te pruimen en voegde er zo'n 200 van zichzelf aan toe. Bijvoorbeeld het octet A8. Een vierdelig stuk voor klarinet, hoorn, fagot en strijkquintet. Daar gaan we om te beginnen naar luisteren. De uitvoering is van het De Gautier Ensemble.

Ik stuitte iets verder terug ook op een artikel waarin Martin Kaai, het na de Matthäus wel bijna bekendste werk van Bach, het orgelstuk Toccata en Fuga, relateerde aan de eigenzinnige visie van dirigent Leopold Stokowski, die gewoon verder componeerde aan door anderen gemaakt werk. En dat met de beste bedoelingen, namelijk om dat werk nog boeiender te maken. Bijvoorbeeld om als filmmuziek gebruikt te kunnen worden. Dat deed hij dus ook met de Toccata en Fuga van Bach, die het werk tussen 1700 en 1702, pakweg 16 jaar oud, componeerde. Het werd door de hand van Stokowski een orkestwerk dat in 1987 werd uitgevoerd en uitgezonden, maar dat bij ons de beelden oproept van de Disneyfilm Fantasia en verder nog allerlei popmuziek en reclames. Kaai zat er niet mee. Nu zijn er twee stukken om van te genieten. Ik laat u de Stokowski-versie horen van het BBC Philharmonic.

En wie in hemelsnaam is Victoria Bond? Mij ergens in mijn zoektocht gesuggereerd door Spotify. Een Amerikaanse componiste, geboren op 6 mei 1945, dat lijkt symbolisch. Zij komt uit een muzikale familie en studeerde op de Juilliard School of Music, waarna zij de eerste vrouw werd die daar een doctoraal in orkestdirectie haalde. Op een album van haar, getiteld Chamberworks, vond ik straatmuziek en dat ga ik maar eens laten horen. Als eerste nummer 1, Street Musicians, gevolgd door nummer 6, Alexander Mosaic. Het leek mij wel passend om deze stukken te laten volgen door L'Histoire du Soldat, suite uit 1920, nummer 9, Danse du Diable van Igor Stravinsky. De stukjes van Victoria Bond worden gebracht door Chicago Pro Musica en de Duivelsdans door het Zürcher Kammerorchester onder leiding van Roger Norrington.

Tijd voor wat rustgevender muziek van Engelse bodem. In de vorm van het tweede strijkkwartet van Ralph Vaughan Williams in A mineur. Daaruit hoort u het eerste en het laatste deel. 1. Prelude, Allegro appassionato. En 4. Epilogue, Entente sostenuto. U hoort de uitvoering van het Nash Ensemble.

Het laatste deel van dit programma ga ik ook aan Engels werk wijden. En wel met behulp van een van de fraaiste kamerkoren, Voetjes 8. Ik begin met God Grant with Grace van Thomas Tallis, te vinden op het album Equinox, waarop tal van veel voorkomende kerkelijke muziek. Het koor nam echter ook een heel album op met muziek van Ola Gjælo, Noors componist, levend in de Verenigde Staten. Hij schrijft veel voor koren. Aangezien ik in mijn koor laatst begon aan zijn Ubi Caritas, vond ik dat een mooie aanleiding om ook aan u te laten horen. Daarna gaan we afsluiten met Mother of God, Here I Stand van John Tavener. Niet de gemakkelijkste componist om te zingen, maar wel erg mooi. En daarmee gaan we dit uurtje afsluiten. Ik wens u nog een heel mooie zondag. Dit was Adele Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, beste broeders en zusters in Christus, het is 3 uur, het moment dat Jezus stierf aan het kruis. En dan mogen we bidden, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Fijn dat we zo samen kunnen bidden. Ik heb de meebidder onder de knop aan de telefoon en we kunnen van start gaan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloot in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de tweede zondag na Pinksteren, hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van Christus. Sacrament zondag. De openingstekst op die dag luidt: De Heer heeft zijn volk gevoed met tarwebloem. Hij heeft het verzadigd met honing uit de rots. Feest van het heilig sacrament. Alweer? Dat hebben we toch al gevierd met Witte Donderdag, toen Jezus bij het laatste avondmaal ten afscheid het teken naliet als bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Ja, maar toen werd de vreugde en de dankbaarheid voor dit wonder van alle wonderen, dit vierenswaardig wonder, overschaduwd door Goede Vrijdag. Wat het Jezus heeft gekost en wat wij hem hebben aangedaan. Toen kreeg de vreugde om dit grote geschenk van de Heer geen kans. Daar moest een eigen feest voor komen, op de donderdag of de zondag na drievuldigheidszondag, om zo de grote gaven van de Heer, zijn zelfgaven, te bewonderen en van alle kanten te beschouwen en liefdevol te bezien. Lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus. De eerste dag van het ongedezende brood, de dag waarop men het paaslam slacht, zeiden zijn leerlingen tot Jezus: Waar wilt gij dat wij voorbereidselen gaan treffen, zodat gij het paasmaal kunt houden? Jezus zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: Gaat naar de stad en daar zult er een man tegenkomen die een kruik draagt. Volgt hem en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat: De meester laat vragen, waar is de zaal voor mij, waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien, met rustbedden, en van al het nodige voorzien. Maak daar alles voor ons klaar. De leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen, vonden alles zoals hij het hun gezegd had en maakten het paasmaal gereed. Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun met de woorden: Neemt, dit is mijn lichaam. Daarna nam hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte hij hun die toe en zij dronken allen daaruit. En hij sprak tot hen: Dit is mijn bloed van het verbond, dat vergoten wordt voor velen. Voorwaar, ik zeg u, ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt, tot op de dag waarop ik het nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de olijfberg. Dit is het woord van God. Bidden is ingaan op Jezus' uitnodiging: Komt allen tot mij, en ik zal u rust en verlichting schenken. Gij zult rust vinden voor uw zielen. Daartoe nodigt hij ons uit, hier, nu, om met hem mee te gaan, naar een eenzame plaats om alleen te zijn, en rust daar wat uit. De gebedssituatie bij uitstek is de Eucharistie. De eenzame plaats neemt daar de vorm aan van de gewijde ruimte, waar alles rust en toewijding ademt. Die sfeer van de bovenzaal, ruim, van alles voorzien, met rustbedden, moet ook de sfeer zijn van mijn hart, wanneer ik ga bidden. De geest wat laten rusten bij hem. Staande een paar passen voor de plaats waar ik wil bidden, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet.
De werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in het Heilige Sacrament geeft aan hoe we zijn aanwezigheid daarbuiten moeten denken. Een bereidheid om zich helemaal te geven. Een liefdevolle, zichzelf wegschenkende aanwezigheid. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik maak me klein, zoals gelovigen doen, wanneer zij de communie gaan en zeggen, Heer, ik ben niet waardig. Dan neem ik de houding van het gebed aan. Een houding die helpt om het besef van zijn liefdevolle aanwezigheid levendig te houden. In deze houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik breng me de geschiedenis te binnen. Aan de vooravond van zijn lijden grijpt Jezus de rites van het paasmaal aan. Om de betekenis van zijn lijden en dood te verkondigen, hij duidt zichzelf aan als het lam waarvan het bloed wordt vergoten tot een nieuw en eeuwig verbond, als offer voor de zonde van het volk dat hem nu verwerpt. Zijn vijanden meenden Jezus door de kruisdood te hebben uitgeschakeld. Jezus smeet in de vuuroven van zijn goddelijk hart deze nederlaag om tot het teken van de overwinning. En zo zet Jezus voor zijn leerlingen het spoor uit voor een nieuwe uittocht. Opdat ook zij het kwaad dat zij ondervinden door hen gedragen mag worden in de geest van het offerlam Jezus. Daarvoor krijgen zij in de eucharistische maaltijd het voedsel en dus ook de kracht, zijn lichaam en zijn bloed. Ik stel me de plaats voor, de zaal, groot met rustbedden en ook Golgotha, de plaats waar Jezus gekruisigd werd, want daarvan wordt bij het avondmaal de betekenis aangegeven. Er wordt van mij een grote innerlijke openheid gevraagd om dit geheim te kunnen verstaan zoals God het bedoelt. Dat kan ik niet met mijn eigen geestkracht. Elke stap die hier gezet wordt, vraagt genade. Daarom vraag ik deze bijzondere genade een innerlijke kennis van Jezus Christus, hoe Hij voor ons heeft willen lijden en hoe Hij zijn vijanden heeft kunnen vernietigen, maar het niet deed, en hoe Jezus dit alles voor mij ondergaat, voor mijn zonden. De overweging. Het gaat er vandaag bloedig aan toe in de lezingen. Bloedige taferelen, bloedige rituelen. Mozes nam het bloed, sprenkelde dat over het volk en sprak, dit is het bloed van het verbond dat de Heer met u sluit. En dat is nog maar bloed van offerdieren. Maar in de tweede lezing horen we, het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed. En zo zegt Jezus het ook in de derde lezing, het evangelie, dit is mijn bloed van het nieuwe verbond dat vergoten wordt voor velen. Mensen hebben middelen nodig om uit te drukken dat ze iets serieus nemen. Dat ze iets serieus menen. Ze zweren een eed, dat wil zeggen dat ze God aanroepen als getuige, dat ze God er als autoriteit bij halen. En als er ergens ruzie is, een ernstig conflict, een gevecht waarbij bloed vloeit, waarbij gewonden vallen, waarbij iemand zijn leven geeft, zijn bloed, de levenskracht waaruit hij moet leven, dan heeft hij werkelijk alles gegeven. En de schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt tot zijn parochianen, de strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost. Uw geloof heeft u nog niet alles gekost. Als Jezus zegt, dit is mijn bloed, dan zegt hij, dit is mijn levenskracht. Dit is de kracht waaruit ik moet leven. En hetzelfde drukt hij uit met de woorden, dit is mijn lichaam,
Ik ben het helemaal, tot aan mijn lichaam toe. Ik geef mijn lichaam, ik lever me helemaal uit. In het gedeelte van het evangelie dat nu niet werd voorgelezen, staat opeens tussen al die voorbereidselen en al die merkwaardige details wat er zal gebeuren als we de stad ingaan en na de instelling van het avondmaal van de heilige Augustie zelf, dan staat er: één van u zal mij overleveren. En Jezus doet deze onthulling, maar hij onderneemt niets. Jawel, hij onderneemt wel iets, maar hij doet precies het tegenovergestelde van wat mensen doen als ze weten dat ze bedreigd worden. Ze zouden proberen het onheil te voorkomen. Maar Jezus probeert het onheil niet te voorkomen. Integendeel, hij zegt: neem mij maar. Jezus wordt overgeleverd en tegelijkertijd levert hij zichzelf over. Hij geeft mee met de beweging van het overgeleverd worden. Hij is actief in het passief zijn. Dat noemen we overgave. Daarin is hij ons voorgegaan. Een verbond kan alleen bestaan als er twee deelnemers zijn, twee verbondspartners. En zo wordt het in de viering van het oude verbond ook getoond, gevierd. Er is het altaar, dat betekent God die het verbond sluit, en er is het volk. Mozes nam de helft van het bloed en goot dit over het altaar uit. En daarna nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk. En zij verzekerden: alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen. En vervolgens nam Mozes het bloed en sprenkelde dat over het volk. Jezus vergiet zijn bloed. Dit is mijn bloed. Dit is de liefde die God is. Hij heeft ons het eerste lief gehad. En wat kunnen wij doen? Niets. Terugbeminnen? Hoe zouden wij dat kunnen? Wij die helemaal uitgeleverd zijn, overgeleverd aan onszelf. Hij geeft zijn liefde, zijn leven, zijn bloed. Wat wij wel kunnen doen, dat is aannemen wat hij ons geeft. Zijn liefde aannemen, zijn leven, zijn bloed. We mogen zijn bloed drinken. Hier heb je me. Dit is de beker van mijn bloed, van het nieuw verbond dat vergoten wordt voor velen. Wij mogen dat aannemen en vervolgens met zijn liefde, met zijn levenskracht doen wat wij met onze eigen liefde, met onze eigen levenskracht niet kunnen. Niet zozeer ons leven geven, ons bloed geven, maar in de gewone gebeurtenissen van het leven doen wat niemand uit zichzelf kan. Namelijk, tegen je zin in, doen wat je moet doen en niet weglopen. Ons leven gaat niet zonder offers, niet zonder frustratie. En of het u tegenvallig zijn, teleurstelling in het werk, in de omgang met mensen, of liefdesverdriet, ongemakken in het klimaat, je gezondheid, je eigen gebreken, de gebreken van je medemensen, er is altijd wel wat. Het is nooit zonder. Alles wat ons wordt aangedaan vanwege de ander, vanwege onszelf, vanwege de grote wereld om ons heen, vanwege de kleine wereld, dat kunnen wij ook dragen. Niet klagen, maar dragen. We kunnen het met liefde dragen. Je kunt ook proberen te doen wat Jezus deed, meegeven aan die overlevering. Actief zijn in de passiviteit. Je overgeven. Dat kun je natuurlijk niet met je eigen wil, met je eigen levenskracht, met je eigen liefde. Want onze liefde is ikgericht. Maar we kunnen het wel met zijn levenskracht, met zijn geest. Want zijn bloed bevat zijn geest. Zijn geest van zelfeloze liefde. Zo is er iemand onder ons
die met zijn liefde, met zijn leven, het menselijk leven en samenleven mogelijk maakt. We zijn gered van de ondergang. We zijn verlost van de heerschappij, van de zelfzucht, van de ikzucht, zodat ons leven een echt menselijk leven kan zijn. In solidariteit en verbondenheid met God. Dat is wat wij vandaag vieren. De instandhouding van het menselijk leven door de goddelijke levenskracht en de goddelijke liefdeskracht. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus.

Hij kent mij door en door. Niet om mij te veroordelen, maar om met zijn redding aan te sluiten bij mijn eigen diepste identiteit die hij aanvaardt. Hij wil mij in zichzelf veranderen en mij zo tot mijn diepste identiteit laten uitgroeien. Jezus aanvaarden als een geschenk van de Vader. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. Dan de Vader voor Jezus bedanken en aan onze Vader bidden. Tot slot een gedicht van Pater Penning de Vries, waarin deze Jezus viert als priester en als offer, als offer en als offeraar. De priester, maar ook allen die de Eucharistie vieren, mogen zichzelf ook zo zien als offer en als offeraar. Rondeel. Als offer en als offeraar hield hij zijn armen omhoog geheven. Hij stond en hing aan zijn altaar als offer en als offeraar. Nu, priester, maak u zelf maar klaar. Dit is mijn lichaam, zei u zo even. Dit is mijn bloed, voor u gegeven. Maak dan uw eigen woorden maar waar. Breek met het brood uw eigen leven. Om het met de hostie mee te geven, breek u en deel uzelf nu maar, geheel in Christus werk verweven, als offer en als offeraar.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die op barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam in de hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

luisteraars, van harte weer heel erg welkom hier bij Radio Maria. En mogen we samen het avondgebed de Vespers gaan bidden. Nou, het is vandaag hoogfeest. Officieel heet het van het heilig sacrament van het lichaam en bloed van Christus. En bij een hoogfeest, ja, dan is het altijd dat de klein getijdenboek dan niet mee kan doen, want het is heel specifiek dan voor dit feest. Maar het staat wel helemaal in het groot getijdenboek en daar ga ik u graag de bladzijde geven. We beginnen op bladzijde 570, dat is een beetje vooraan in het boek, 570. Nou, en dan zit u eigenlijk al helemaal goed. Dan bladert u voor de antifonen en de psalmen een bladzijde verder op 572 en dan kunt u het verder helemaal volgen. En mogen we elkaar weer...

0: een heel mooi gebedsmoment wensen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Ja, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Loof mijn tong het glorierijke lichaam en het kostbaar bloed van de Koning aller volken, dat voor onze schuld voldoet, uitgegoten als de losprijs, looft geheim dat leven doet.
1: Hij die uit de maagd geboren, als een kind van ons geslacht, God met ons wet en als saaie strooide het woord met grote macht, deed het wonder alle wonderen toen zijn loopbaan was volbracht.
0: Op de avond voor zijn lijden ligt hij met zijn broeders aan en nadat met de oude spijzen Mozes wetten is voldaan, reikt hij hun de nieuwe schotel, biedt zichzelf als spijze aan.
1: Het vlees geworden woord des vaders spreekt een woord en brood wordt vlees. Christus bloed bevat de beker, eet en drink, wees zonder vrees. Schenk uw zinnen geen vertrouwen, slechts geloof versterkt uw geest.
0: Heren, wij dan diep gebogen dit zo heilig sacrament. De oude schaduw is vervlogen voor dit nieuwe testament. Wat de zinnen niet vermogen, wordt door het geloof gekend.
1: Ere zij aan God de Vader, en dat elke tong beleidt, dat zijn Zoon de macht aanvaard heeft en regeert in heerlijkheid. Lof ook aan de Geest, hun liefde, hun gelijk in majesteit.
0: Slaan we in het Groot Getijdenboek 1 bladzijde over en dan zitten we op bladzijde 572 en daar gaan we verder. Priester voor eeuwig als Melchizedek heeft Christus de Heer brood en wijn aangeboden. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
1: Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heerst nu te midden van uw tegenstanders.
0: Een vorst zijt gij, wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt.
1: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek.
0: De Heer staat aan uw zijde. Die vorsten neerslaat in zijn toeren.
1: Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Priester voor eeuwig als Melchizedek heeft Christus de Heer brood en wijn aangeboden.
0: De beker des heils zal ik nemen. U zal ik een lofoffer brengen. Ik bleef vertrouwen als sprak ik. Ik ben gebroken van smart.
1: Al zei ik in mijn verwarring, arglistig is ieder mens.
0: Hoe kan ik mijn dank betuigen? Voor al wat de Heer mij gaf.
1: De beker des heils zal ik nemen. aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn gelofte volbrengen. Waar heel zijn volk het ziet.
1: Want kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen.
0: O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn boeien geslaakt.
1: U zal ik een lofoffer brengen. Aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn gelofte volbrengen. Waar heel zijn volk het ziet.
1: Op het voorplein van uw tempel. In uw Jeruzalem.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De beker des heils zal ik nemen. U zal ik een lofoffer brengen.
0: Heer, gij zijt de weg, gij zijt de waarheid, gij zijt het leven voor de wereld. Alleluia, het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is uw oord, is zijn oordeel. Alleluia.
1: Alleluia. Looft onze God al zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia.
0: Alleluia. De Heer onze God al beheersen. Hij heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia.
1: Alleluia. Laat ons blij zijn en juichen. Hem alle eer bewijzen. Alleluia.
0: Alleluia. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. En zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, gij zijt de weg. Gij zijt de waarheid. Gij zijt het leven voor de wereld. Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd brood nam en na gedankt te hebben het brak en zei: dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Zo ook na de maaltijd de beker, met de woorden: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit elke keer dat gij hem drinkt, tot mijn gedachtenis.

0: Hij gaf hun brood uit de hemel. Alleluia, alleluia.
1: Hij gaf hun brood uit de hemel. Alleluia, alleluia.
0: De mens mocht het brood van de engelen eten.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Hij gaf hun brood uit de hemel. Alleluia, alleluia.
0: O heilig feestmaal, waarbij Christus onze spijs en drank is, zijn lijden ons in gedachten komt, de genade bezit neemt van ons hart en de hemel ons wordt toegezegd. Alleluia. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O heilig feestmaal, waarbij Christus onze spijs en drank is, zijn lijden ons in gedachten komt, de genade bezit neemt van ons hart en de hemel ons wordt toegezegd. Alleluia.
0: Laten we Christus, die ons zijn lichaam en bloed schenkt, dankbaar aanroepen en bidden.
1: Heer, geef ons eeuwig leven.
0: Christus, Zoon van de levende God, Gij hebt gezegd, doe dit tot mijn gedachtenis. Heilig uw kerk door de viering van de Eucharistie.
1: Heer, geef ons eeuwig leven.
0: Christus, eeuwige hoge priester, Gij hebt de bediening van de heilige geheimen aan uw priesters toevertrouwd. Geef dat zij anderen voorgaan in de liefde waarvan de Eucharistie het teken is.
1: Heer, geef ons eeuwig leven.
0: Christus, manna uit de hemel, Gij vormt allen die deel hebben aan het ene brood tot één lichaam. Bewaar uw gelovigen in vrede en eensgezindheid.
1: Heer, geef ons eeuwig leven.
0: Christus, onze heiland, Gij schenkt het onderpand van onsterfelijkheid en eeuwig leven. Laat de zieken weer gezond worden en de zondaars weer moed vatten.
1: Heer, geef ons eeuwig leven.
0: Christus, koning die wederkomt, wij verkondigen uw dood als wij uw mysteries vieren. Laat allen die met u gestorven zijn, ook met u verrijzen.
1: Heer, geef ons eeuwig leven.
0: In stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intentie.

0: Heer, geef ons eeuwig leven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, in de tekenen van brood en wijn hebt ge ons de gedachtenis nagelaten van het paasmysterie. Wij vragen, verleen dat wij dit sacrament van uw lichaam en uw bloed in ere houden en in ons leven de vrucht blijven ervaren van uw verlossing. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
0: Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op het sacramentsfeest is in het jaar A is de lezing ontleend aan het evangelie van Johannes, hoofdstuk 6, vers 51 tot 58. Ik lees hem u voor. In die tijd zei Jezus tot de menigte van de Joden: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal die leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven van de wereld. De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden: Hoe kan die ons zijn vlees te eten geven? En Jezus sprak daarop tot hen: voorwaar, ik zeg u, als gij het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag, want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals ik door de Vader die lief heeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Hoewel we dat al vaker hebben gedaan, wil ik toch weer om te beginnen stilstaan bij die evangelist Johannes en zijn evangelie, waaraan het stukje dat we zojuist hoorden is ontleend. Als Johannes een evangelie schrijft, is hij een oud man. En de dingen waarop hij terugkijkt, het leven en de persoon van Jezus, liggen dan al 70 jaar achter hem. En hoe meer hij op Jezus terugkijkt, die hij gewoon heeft meegemaakt, hoe meer hij tot de slotsom komt, ja, de man was zo vervuld van liefde en genade, en het was zo anders dan het in zijn tijd ging, want de religieuze leiders van de tijd waarin Jezus leeft en waarin Johannes leefde en opgegroeid was, die waren alsmaar bezig om te kijken of iemand rein genoeg was en als iemand goed genoeg was. En om te zien of God je niet strafte met onheil, want als je narigheid in je leven had of een handicap of ziek was, dan werd dat beschouwd als een straf van God. En God strafte natuurlijk, ja, als je daar reden voor had, dus je had iets fout gedaan in je leven. Nou, wat je dan fout had gedaan, dat wisten we dan meestal niet. Maar dat je iets fout had gedaan, dat wisten we wel, omdat je namelijk narigheid in je leven te verduren had gekregen. Wel nu, bij Jezus was het zo anders. Die drukte je niet terug in die narigheid. En je moest het verder maar uitzoeken. Want wij mensen konden er ook niks aan doen. Het was iets tussen God en jou. Hij had jou gestraft. Dat konden wij je niet uithalen. Jezus ging daar heel anders te werk. Die had het over vergeven. Om mensen nieuwe kansen te geven. En dat de God die hij verkondigde, en die noemde hij steeds maar zijn vader, dat die God was een God van liefde. En die wilde de mensen niet in de narigheid drukken, maar ze er juist uithalen en redden. En hij wilde de mensen niet oordelen, maar een nieuw begin geven. Vergeving uitspreken, barmhartigheid tonen, liefde laten voelen. In de hoop dat dat tussen de mensen zou gaan leven zoals dat leefde tussen God en zijn vader. En als Johannes dus terugkijkt op Jezus, dan komt hij tot de conclusie, ja, dat wat Jezus in zich had, was zo niet van de mensen. Dat moest wel van God afkomstig zijn. En dat Jezus dus van God afkomstig is, dat wil hij laten vertellen. Hij herhaaldelijk klinkt in het evangelie van Johannes de vraag, van waar is hij? Ja, dus vorige week hoorden we dat Jezus tegen Nicodemus zegt dat hij van omhoog opnieuw geboren moet worden. Zoals Jezus van omhoog geboren was geworden onder ons mensen. Zo moeten wij dat eigenlijk doen in elke paasnacht. Van omhoog opnieuw geboren worden, want dan ontvangen we de doopsel in zo'n paasnacht. Wel nu, Johannes is daar zo van doordrongen dat hij dat in ieder geval onder de aandacht wil brengen. En hij vertelt dus niet een heleboel anekdotes uit het leven van Jezus, zoals de eerdere drie evangelisten deden. Nee, hij pakt er maar een paar uit en dan bij elke anekdote geeft hij een lange uitweiding over de ware inhoud van die anekdote. Hij noemt dat dan ook een teken en de betekenis van de gebeurtenis die hij vertelt. En vandaag is daar zo'n stukje. Namelijk, Jezus heeft het brood gebroken voor de mensen en aan 5000 mensen uitgedeeld van 5 broden. Menselijke wijs gesproken onmogelijk. Wel nu, dat was zo'n teken aan de hand waarvan je kon zien wat de eigenlijke inhoud en herkomst van Jezus was. Hij was van bij God afkomstig. Dat kon gewoon niet anders. En dus werkt Johannes in zijn evangelie een gedachte uit, nou eigenlijk meer een visioen, een ongehoord visioen, althans ongehoord gezien vanuit zijn eigen Joodse achtergrond. Het visioen namelijk dat Jezus die hij gekend en meegemaakt heeft, een persoon die hij heeft aangeraakt, met wie hij heeft gegeten en opgetrokken, weer opgewandeld, dat die Jezus achteraf gezien iets van God zelf was geweest. Te oordelen naar zijn daden en houding moest hij wel van God afkomstig zijn geweest. En wat was dan die houding? Vergiffenis, genezing naar de ziel, redding, zoals Jezus het zelf noemt. En dat kon God alleen. Wat Jezus te bieden had, was rechtstreeks van God afkomstig. Dat moest wel. Het was niet uit menselijke dingen te verklaren. Dit ging de menselijke maat te boven. En dat betekent dus dat Jezus voor zijn menselijke bestaan, om zo te zeggen, bij God de kunst had afgekeken. En na dit leven was hij weer teruggekeerd van waar hij oorspronkelijk thuis hoorde, naar bij God in de hemel. Hij was Gods zoon. Hij noemde God ook consequent tijdens zijn leven zijn vader. Hij was de zoon van God, de kroonprins van God, de troonopvolger om zo te zeggen. Het menselijke gezicht van God, ongehoord en stoutmoedig. En we weten misschien dat Jezus daarom zichzelf wel aanduidde als de mensenzoon, want in het boek Daniël wordt gesproken over een mensenzoon die uit de handen van God het koningschap voor eeuwig toevertrouwd krijgt. Nou, dat was het beeld dat Johannes had. Die Jezus, dat was die mensenzoon en die is nu teruggekeerd naar de Vader en bij de Vader aan de andere kant van de dood, waar onze menselijke ogen niet kunnen kijken, maar waar ons hart wel kan weten en meevoelen. Daar heeft hij dat koningschap voor eeuwig in handen gelegd gekregen van de Vader, omdat hij zich een ware zoon van de Vader heeft getoond en genade op genade was geweest. Nou, Johannes had natuurlijk voor zichzelf wel een probleem gecreëerd. Hoe kon God iemand naast zich hebben gehad? Nou, gelukkig kende het toenmalige heilige boek, wat wij dan het Oude Testament noemen, dat kende wel een aantal vooraanwijzingen, precedenten. Daarin stonden verhalen en gedichten over de wijsheid die God voor ogen had gespeeld toen hij de wereld maakte. En met het beeld van de wijsheid voor ogen had God de wereld geschapen. De wijsheid speelde voor Gods aangezicht en zo heeft God de wereld gemaakt. Was ook al een mooi beeld. Op zo'n type beeld greep Johannes nu terug. Ook het eigen religieuze leven, religieuze en filosofische spreken van zijn tijd reikte een begrip aan. Het woord, logos. Waaraan in andere verbanden mythische kwaliteiten werden toegekend. Wel, dat woord logos neemt Johannes dan maar over. En Johannes zegt dus dat Jezus dat woord, die logos, was. En dat het vlees menselijke gestalte had aangenomen. En dat het na zijn dood en opstanding teruggekeerd was naar zijn plaats van herkomst. Ja, het blijven natuurlijk visioenen. En het blijft natuurlijk mensentaal in de hoop dat je het beeld en het aanzijn van God kunt oproepen door deze beelden te gebruiken. En dat je dus niet door de verkeerde woorden te gebruiken de mensen nog verder van huis brengt. Nou, Johannes zal steeds terugkeren bij God is niet oordeel, maar hij is redding, genade en liefde. Het stukje evangelieverhaal van vandaag, Sacramentsdag, is een voorbeeld van Johannes' werkwijze. We zeiden, Johannes vertelt een enkele anekdote, een korte gebeurtenis, dat noemt hij een teken. Hij vertelt een betekenisvolle anekdote uit het leven van Jezus en bindt daar dan een lange beschouwing aan vast, waarin hij de betekenis van die anekdote uiteenzet. Dat je aan deze gebeurtenis, aan dit teken kunt zien dat Jezus weliswaar een mens was van vlees en bloed, maar bij nader inzien van God afkomstig bleek te zijn. Belichaming van Gods geest. Gods geest die vlees had aangenomen. En het woord is vlees geworden. Dat wilde Johannes laten zien. Eerder in dit hoofdstuk, hoofdstuk 6, vertelde hij hoe Jezus een grote menigte te eten gaf, 5000 mensen met slechts 5 broden. En met het evangelie van vandaag, vers 51 tot 58 uit datzelfde zesde hoofdstuk, vallen we midden in die uiteenzetting die Johannes verbindt aan die gebeurtenis van de wonderbare broodvermenigvuldiging. En Johannes legt Jezus die uiteenzetting zelf in de mond. Hij zegt niet, en ik Johannes heb nu bedacht hoe slim ik ben en dat ik nou eindelijk het ware inzicht heb gekregen, dat durft hij helemaal niet. Want ook dat inzicht dat hij eraan kan verbinden, dat is een geschenk van God. En dat gaat hij niet op zijn eigen rekening schrijven, maar dat schrijft hij op rekening van degene aan wie hij het te danken heeft, aan Jezus zelf. Dus hij legt het Jezus zelf in de mond. Het gedeelte dus dat wij vandaag te horen krijgen is een fragment van de toespraak van Jezus naar aanleiding van het broodwonder. Jezus heeft de 5000 gevoed. En vervolgens legt hij uit dat zijn leerlingen door de buitenkant van het wonder heen moeten zien en de ware betekenis ervan moeten onderscheiden. Waar duidt deze gebeurtenis op? Waar spreekt het eigenlijk van? Het brood verwijst naar zijn persoon, de persoon van Jezus. Eigenlijk is hij het die vermenigvuldigd wordt. Zijn inhoud, zijn geest. Straks zal die aan de dood, door de dood aan ons zijn onttrokken. En dan zal blijken dat de geest die door zijn lichaam werd belichaamd, dat die geest zich over zijn leerlingen heeft uitgespreid. En dat die vanuit de persoon van Jezus zich in zijn lichaam, in de leerlingen heeft gevestigd, postgevat. Dat is voor Johannes zo wezenlijk, omdat het godsbeeld van Jezus en niet dat van de religieuze tijdgenoten, van de fariseeën en de schriftgeleerden, dat het godsbeeld van Jezus de echte God laat zien, de God van barmhartigheid en genezing. En dus niet de God van de afrekening, van de hemel verdienen door je stipt aan de regels te houden en de naaste die dat niet haalt te veroordelen. Deze Jezus is het ware beeld van God, beeld van de ware God. Hem moet je in je opnemen. Hij moet in de harten van de mensen verspreid worden. Hij moet over de hele wereld in de harten van de mensen verspreid worden. Hem moeten de mensen eten en tot voedsel hebben. Dan worden ze gevoed met de spijs en drank van God zelf. Met de spijs en drank van Gods geest zelf. Dan worden ze mensen van de barmhartigheid en de genade. Op andere momenten noemt hij dat eeuwig leven. Of het licht van de wereld. Of de enige weg waarlangs God zich laat bereiken. Telkens weer gebruikt Johannes traditionele beelden om te laten zien wat wij dachten dat het was. God, we waren nog niet op de helft met onze gedachten, want pas sinds Jezus weten we wat werkelijk de inhoud is van alle dingen die wij al in onze eigen traditie hadden. Hij is het licht, hij is het woord, hij is de waarheid, hij is de weg en er is niks anders, want hij was de liefde in eigen persoon. Daarbuiten, dus je kunt alleen maar langs hem tot God komen, want hij is de liefde in eigen persoon. Ga je niet langs hem, dan kies je de weg van de liefde niet. Misschien dat je dan bij de straf uitkomt of bij de veroordelingen uitkomt, zoals onze religieuze tijdgenoten meenden. Maar ga langs hem. Er is geen andere weg. Hij is de liefde, de genade, de barmhartigheid in eigen persoon. Dat beeld van Jezus en van God, dat moeten we bij het lezen van Johannes steeds in ons achterhoofd houden, want dan worden de teksten eigenlijk heel erg duidelijk en doorzichtig.

0: We lezen vers 51. Ik ben het brood, het levende, het uit de hemel neergaande. Indien iemand eet van dit brood, zal die leven tot in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven, het is mijn vlees, boven het leven van de wereld uit. Zo staat het er ongeveer in het Grieks. Ik ben het brood, het levende, het uit de hemel neergaande. Indien iemand eet van dit brood, zal die leven tot in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven, het is mijn vlees, boven het leven van de wereld uit. Eigenlijk zegt Jezus dus, wat ik te bieden heb, genade, barmhartigheid enzovoorts, dat is je ware voedsel. Daar verwijst het brood alleen maar naar, want het ware brood is genade en barmhartigheid. Dat maakt je tot een mens met goddelijke kwaliteit. Dat moet je in je opnemen als dagelijks voedsel. Immers, genade en barmhartigheid, dat hebben de mensen niet van zichzelf. Dat moet hun gegeven worden. Dat is een geschenk uit de hemel. Of zoals het er nu staat, uit de hemel neergedaald. Uit de hemel neergaande, staat er in onze tekst. Of in de laatste regel staat nu, of boven het leven van de wereld uit. Tot twee keer toe herhaalt Johannes, of Jezus, dat in dit vers alleen al. En dit vers begint al met, ik ben het brood. Het goddelijke karakter van Jezus wordt door Johannes, of was het toch Jezus zelf, nog eens benadrukt door het woord ik ben. Die aanduiding herinnert aan de godsnaam in het Oude Testament. Weet u wel, Yahweh betekent ik ben, ik ben. In het Grieks is dat nog duidelijker dan in het Nederlands. Immers, in het Grieks kun je aan de werkwoordsvorm ben zien dat ik erbij hoort. Dat kan je trouwens in het Nederlands ook zien, want er hoort maar één woord bij het werkwoord ben en dat is ik. Meestal wordt het persoonlijke voornaamwoord ik dan ook weggelaten. Zoals bij ons in Twittertaal, ben naar de supermarkt geweest, of ben op vakantie geweest. Dat was in het Grieks de normale gang van zaken. Wanneer de schrijver het woordje ik dus alsnog toevoegt, wil hij daar extra de nadruk op leggen. En dat is dus precies wat er in dit vers gebeurt. Er staat, ik ben. Juist door de nadruk herinnert dat woord aan de godsnaam uit het Oude Testament. Eens te meer een aanduiding hoe Johannes tot de overtuiging is gekomen dat Jezus van God afkomstig was. Ja, ik blijf er nog even bij staan, omdat het zo subtiel is en omdat het tegelijkertijd toch zo te denken geeft. Want wat we zeiden over het woordje ik, dat vaak weggelaten wordt, datzelfde kun je ook zeggen over het werkwoord zijn. Meestal laat men in het Grieks achterwege het werkwoord zijn, omdat het niet echt nodig is. En wanneer men het dus wel laat klinken, komt er dus extra de nadruk op te liggen. Ik neem als voorbeeld het begin van het evangelie van Johannes. Weet u wel, dat beroemde begin. In het begin was het woord en het woord was tot God en het woord was God. Deze was in het begin tot God. Strikt genomen is het hier in het Grieks het werkwoord zijn, was, overbodig. Johannes had net zo goed kunnen schrijven in het begin het woord en het woord tot God en God het woord, deze in het begin tot God. Zeker in het Grieks had dat gekund. Maar Johannes voegt het woordje zijn steeds toe, tot vier keer toe. Volgens mij, omdat hij daar al het goddelijke karakter van Jezus wil aanduiden. God is degene die is. En aan dat, die vorm van zijn van God, daar maakt Jezus deel van uit. In het begin was het woord, en het woord was tot God, en het woord was God. Jezus maakt van het in het begin deel uit van de zijnswijze van God. Hij bestaat op de manier zoals God bestaat. En telkens als je dat woordje zijn toevoegt op een plek waar het eigenlijk helemaal niet nodig is in het Grieks, krijg je steeds de indruk, ja daar gaan we weer, hier wil Johannes duidelijk maken, ja het gaat over de manier waarop Jezus was. En dat zijn van Jezus, dat maakt deel uit van het zijn van God, waarop God van het begin af aan is. En dus, ik ben. En dan zult u denken, nou ja, goed, maar waarom leg je daar zo de nadruk op? Omdat het werkwoord zijn in het vers dat we zojuist hoorden niet alleen klinkt it in ik ben het brood, het levende, maar ook even verderop, het is mijn vlees. Ook daar staat het woordje is en het is niet nodig in het Grieks, had niet gehoeven. Maar juist omdat het er extra aan wordt toegevoegd, heb je de indruk, hier heeft Johannes het over de goddelijke manier van bestaan. En niet over gewoon het huistuin- en keuken manier van bestaan. Het is het ware zijn, het goddelijke aspect van zijn, er zijn. In de filosofie wordt daar soms heel erg lang over nagedacht, over het zijn. Wel nu, het zijn van mensen is tijdelijk en voorbijgaand. Het zijn van God is ontijdelijk en niet voorbijgaand. Het zijn van mensen is altijd aangetast door onvolmaaktheid, door fouten, door verdriet, door pijn. Het zijn van God is volmaaktheid, is goedheid, is liefde, is genade en anders niet. En dus als wij in ons zijn naar God willen reiken, ja, dan moeten we eerst onderkennen, God heeft in zijn liefde van zijn zijn, dat liefde zelf is, zich willen bewegen te midden van de onliefde. En ja, zo hebben wij hem mogen leren kennen. En telkens als Johannes dat wil laten zien, die vorm van zijn, daar hebben we het over. Ik ben het levende brood. En het is mijn vlees. We hebben het over de manier waarop God bestaat, die ik aan jullie te midden van mensen ben komen laten zien. Vers 52. Streden dus onder elkaar de Joden, zeggend, hoe kan deze ons geven zijn vlees te eten? Ja, laten we wel zijn. Het is inderdaad taal die vatbaar is voor misverstand. Het klinkt allemaal erg vreemd. En wij in de geloofstraditie zijn misschien wat meer vertrouwd met het feit dat wij in het brood de persoon, het lichaam van Jezus mogen zien. Ook dat blijft toch altijd spreken bij benadering. En we roepen er toch ook rare beelden mee op, zeker voor buitenstaanders. Nou, des te meer was dat spreken van Jezus natuurlijk vatbaar voor misverstand. Komen er zo meteen op terug. Eerst maar naar vers 53, want daar geeft Jezus antwoord. Zij dus hun Jezus, voorwaar, ik zeg jullie, indien jullie niet eten het vlees van de mensenzoon en niet drinken zijn bloed, hebben jullie het leven niet in jezelf. Nou, dat is toch uitdagende taal. Dat moet toch ook wel tot misverstanden en conflicten leiden in de Joodse cultuur, met zijn strikte spijswetten. Trouwens, in welke cultuur niet vlees eten en bloed drinken? Ja, dat zijn gruwelijke dingen. Maar vlees en bloed zijn, althans in de taal waarin Johannes het nu gebruikt, en die willen wij natuurlijk met welwillende oren beluisteren, en we willen horen hoe Johannes alsmaar probeert te benadrukken dat er met Jezus iets van God onder ons gekomen is. Wel nu, vlees en bloed, het lichaam, de lichamelijke persoon, dat is de drager, dat is de bekleding van de geest. Dat is de noodzakelijke buitenkant voor die binnenkant. Die geest die vraagt om een inkleding. Wel nu, en die inkleding, dat is vlees en bloed, dat is het lichaam van Jezus. En die geest is zo door de materie heen getrokken dat dat één geheel is geworden. Buitenkant en binnenkant zijn samen het ene geheel. Dus als je de binnenkant, de geest, in je wil opnemen, dan moet je de drager van de geest in je opnemen. En dat in je opnemen wordt dus voorgesteld als eten en drinken. Wat je eet en drinkt, dat voed je. Dat zet zich om in jou, dat gaat in jou op en dan ontstaat er een soort van twee-eenheid. Met Pinksteren hebben we dat gevierd, ik heb toen dat beeld ook al gebruikt. Zoals rook, wat de rook doet met gerookte paling, die geeft er smaak en smeuïgheid aan en die gaat volkomen in die paling op en die is er nooit meer uit te pulken. Zo, dat doet de Heilige Geest met mensen. Die is zozeer geest dat die materie volkomen dan doortrekken en vervullen. Dat wordt een twee-eenheid. Wel nu, daarover spreekt Jezus. Dat mijn lichaam, mijn vlees en bloed is zo vervuld van de geest dat als je mij in je op wil nemen, en dan wordt het uitdagende taal, dan moet je mijn persoon in je opnemen. Ik ga toch nog kijken of ik het iets minder delicaat kan maken, want het blijft natuurlijk toch rare taal. En om dat te doen, moet ik u meenemen naar een overtuiging die eigen is aan Johannes. Want op de achtergrond van deze beeldspraak, dat je het vlees en bloed van Jezus moet eten, speelt ook nog iets anders volgens mij. En dat is dat Jezus is volgens Johannes de voltooiing van het Oude Testament, het hoogtepunt. En als het ware alle beelden die in het Oude Testament werden gebruikt, die krijgen nu pas hun ware inhoud en betekenis. We hoorden het al eerder over die slang in de woestijn. En dat brood van de Vader zullen we straks horen, want ook de Vader hebben in de woestijn manna gegeten. Nou, dat haalde het nog niet bij het brood uit de hemel dat we met Jezus in ons midden hebben gekregen. Dat doet Johannes steeds. En wat doet hij dus ook? Johannes zegt dat wat we met Jezus hebben gekregen, dat is als het ware de voltooiing van wat er met het paaslam in het Oude Testament is gebeurd. Immers, Jezus was gestorven op het kruis. Nee, hij had zich voor de mensen opgeofferd. De liefde voor zijn mensen had hem zelfs hiertoe gebracht om te sterven op het kruis. Eigenlijk was hij net zoiets geweest voor zijn leerlingen als destijds het paaslam in het Oude Verbond voor het Joodse volk. Zoals daar de slacht van het paaslam de definitieve verlossing uit het Egyptische slavenbestaan had aangekondigd, zo waren de leerlingen van Jezus verlost van de slavernij van het kwaad, waarin ze tot dan toe opgesloten hadden gezeten. En zoals het bloed van het paaslam werd uitgesmeerd op de deuren van het volk, zodat ze gespaard zouden blijven voor de pest die rondwaart in het duister, zo waren Jezus leerlingen door diens bloed gevrijwaard voor de dood, en dan bedoelen het afgesneden zijn van God. En het bloed van Jezus was dus in veel sterkere mate een geschenk uit de hemel dan dat bloed van het paaslam in het Oude Testament. Dat was nog maar een gebrekkig beeld in vergelijking met wat Jezus had gebracht. En we verstaan dat verhaal uit het Oude Testament pas goed als we tot ons laten doordringen, maar Jezus was eigenlijk het echte paaslam. En zoals bij de bereiding van het paaslam destijds geen been gebroken mocht worden, zo waren bij Jezus aan het kruis de benen niet gebroken. Johannes is de enige die dat vertelt, en nog wel met nadruk. En zoals het vlees van het paaslam voedsel was voor de komende tijd om de woestijn te overleven, zo was Jezus dat voedsel voor zijn leerlingen om te overleven in de woestijn van een weerbarstige wereld waar het toch zo vaak liefdeloos en onbemartig aan toeging. Jezus was dus als het ware de ware voltooiing van het paaslam. En dat paaslam, dat beeld, dat roept nou eenmaal associaties op met vlees en bloed. Dat je, net zoals zij destijds het paaslam hebben gegeten, namelijk met het vlees en het bloed hadden uitgesmeerd om daardoor gered te worden. Zo moeten jullie dat ook doen. En daarom kunnen we wellicht begrijpen waarom Jezus zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Bloed drinken, dat was in het Oude Testament het allerergste. Maar waarom? Omdat de bloed de drager was van de levenssappen die God erin had gestopt. Nou, God is degene die in Jezus de geest heeft ingestopt. Dus nu moet je het wel drinken, omdat het nu de ware geest van God aan jou geeft. Op de achtergrond speelt dus steeds dat beeld van het paaslam en de spijswetten van het Oude Testament. Want, zo was de gedachte, dat vlees en dat bloed bezitten de kwaliteit van de hemel, de kwaliteit van Gods geest, om zo te zeggen Gods DNA, zijn genade, zijn vergevingsgezindheid, zijn onbaatzuchtige naastenliefde. En later zal Jezus spreken over de geest die naar zijn leerlingen zal worden toegezonden vanuit de Vader. En die geest is zo aangelegd dat hij zich volkomen met een mens kan verenigen en vereenzelvigen. Zodat het aan de buitenkant zal lijken dat we te doen hebben met een gewoon mens van vlees en bloed, maar gelovig gesproken zullen we beseffen dat het gaat om een mens die doortrokken is van Gods aanwezigheid en diens liefde, die zich heeft laten voeden door Gods liefde en aanwezigheid. Datzelfde geheim speelt door het brood van het beeld, door het beeld van het brood. Als een Jezusleerling diens brood eet, zal het aan de buitenkant lijken dat het gaat om een gewone mens. Maar gelovig gesproken heeft het brood van Jezus deze mens gevoed, gevormd en gemaakt tot een Jezusmens. Heeft het brood zich als het ware is opgegaan in deze persoon en deze persoon gemaakt tot wie hij nu is. Dat is het beeld dat mij steeds speelt op de achtergrond van het taalgebruik van Johannes, althans volgens mij. En in het vervolg zal Johannes niet anders doen dan proberen dit alsmaar weer te herhalen, telkens met kleine wijzigingen, zodat het voor ons steeds duidelijker moet worden. Dus in vers 54, de nuttigende mijn vlees en drinkende mijn bloed heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Daar staat het weer. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. die heeft mijn geest in zich opgenomen. En mijn geest is dat God liefde is en genade en niet straf en niet dreiging. En als je dat in je opneemt en je je daardoor laat voeden en je je daardoor laat omvormen tot een nieuwe mens, dan zul je de weg naar God gevonden hebben. Dan zal de dood geen belemmering meer zijn, want dat eeuwig leven begint op het moment dat je ja zegt tegen de genade. En daar kan zelfs de biologische dood niet tegenop. Dat heeft Jezus zelf aangetoond. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. En je zult de weg naar God gevonden hebben. En in vers 55, want mijn vlees is waarachtig spijs en mijn bloed is waarachtig drank. Dan gaan we weer. Weer dat werkwoord is. En nu met het woord waarachtig erbij. En u weet, waarachtig, dat heeft te maken met waarheid. En waarheid in de Bijbel, dat is niet zoals wij het gebruiken in de rechtszaal. Namelijk dat ik de waarheid zal spreken en niets dan de waarheid. En dat betekent dat mijn woorden in overeenstemming zullen zijn met de dingen die er gebeurd zijn. Nee, waarheid is, draag de grond onder je voeten. Daar stel je vertrouwen op. Daar richt je je leven naar in. En je laat je door niets anders meer bepalen dan door de liefde van God en de genade van God. Dat is mijn waarheid. Dat geeft mijn leven zin en betekenis. En dan in vers 56, alsmaar weer hetzelfde. De nuttigende mijn vlees en drinkende mijn bloed verblijft in mij en ik in hem. Jezus blijft alsmaar hetzelfde gegeven herhalen en telkens met enige andere woorden, zodat telkens het andere aspect bij moet dragen aan het volledige begrip. En nu is dat, net was dat het woord waarachtig, nu is dat het woord blijven, verblijven. Dat is een sleutelwoord in Johannes' geschriften. Het komt in zijn evangelie meer dan 30 keer voor. Matthäus heeft het woord ook, maar dan 3 keer in zijn hele evangelie. En Marcus ook, maar dan 2 keer in zijn hele evangelie. Lucas komt al een beetje in de buurt met 7 keer. Maar Johannes heeft het 30 keer. En dat woord blijven of verblijven, dat heeft bij hem een bevoorrechte plek. En het duidt iets van het goddelijke zijn aan. Als de leerlingen in het begin van het evangelie van Johannes vragen, meester, waar verblijft u? Hebben we het daar misschien in het begin nog niet in de gaten. Maar als Jezus aan het eind van het evangelie zegt, verblijft in mij zoals ik in de liefde van de Vader verblijf, dan ineens begrijpen we dat dat woord verblijven van het begin af aan voor Johannes de bijbetekenis heeft gehad van verblijven in God, de goddelijke manier van zijn. Het herinnert aan Johannes 1 met dat voorbijwandelen. Kijk, het lam Gods, weet u wel, daarop zijn die 2 leerlingen, ach meester, waar verblijft u? En dat Jezus dan zegt, kom om het te zien, en pas helemaal aan het eind van het evangelie zullen we horen, verblijft in mij zoals ik in de liefde van de Vader verblijf. En Jezus zal ook zeggen dat je blijvende vruchten moet voortbrengen. Dat zijn vruchten die goddelijke kwaliteit bezitten, de goddelijke kwaliteit van het zijn. Vandaar dus dat hij nu zegt, de nuttigende mijn vlees en de drinkende mijn bloed verblijft in mij en ik in hem. Die zal goddelijke kwaliteit in zich hebben opgenomen. De goddelijke kwaliteit van die er klinkt in het woord Yahweh, ik ben, ik verblijf. En nogmaals gaat Jezus het herhalen weer met andere woorden. In vers 57, zoals gezonden heeft mij de levende Vader en ik leef door de Vader, zo ook zal de mij nuttigende leven door mij. Zie, daar staat het weer hetzelfde, dat we moeten de mentaliteit, de gezindheid van Jezus in ons opnemen, of je dat nu voorstelt of brood, als vlees en bloed, zoals bij het paaslam, of je dat nou in je opneemt als geest, allemaal beelden die kwaliteit van God aanduiden. En als je de mentaliteit van Jezus in je opneemt, neem je dus eigenlijk die kwaliteit op die hij van God heeft gekregen en die hij van God uit naar ons heeft meegebracht om te laten zien. Niet om daarna weer te vertrekken en ons verweest achter te laten. Nee, integendeel, hij komt ze ons juist laten zien, opdat wij er op onze beurt door vervuld zullen worden. Dat wij ervan zullen eten en drinken, dat wij er gevoed door zullen worden. Dat wij ervan zullen leven en dat wij er kracht aan zullen ontkrijgen. Dat de genade en de liefde zich meester gaat maken van onze bloedsomloop. Dat ons hart een hart van liefde, genade en barmhartigheid wordt. En een bloedsomloop in ons op gang zal brengen die niets dan liefde, genade en geest van God is. Zoals gezonden heeft mij, de levende Vader, en ik leef door de Vader, zo ook zal de mij nuttigende leven door mij. Het is eigenlijk onvoorstelbaar. Want we gaan de levenswijze van Jezus gaan we in ons opnemen en mogen we deel uitmaken van het geheim waarvan hij leeft. Dat is toch, ja, wel beschouwd is het eigenlijk niet te geloven. En dan komen we dus terug op hoe het allemaal begon, in vers 58. Dit is het brood, het uit de hemel neergaande. Niet zoals gegeten hebben de vaders en gestorven zijn. De dat brood nuttigende zal leven, tot in eeuwigheid. De vaders in de woestijn zijn allemaal weer voorbij gegaan. Maar degene die mijn vlees eet, die mijn bloed drinkt, degene die mijn brood eet, die zal leven tot in eeuwigheid. Want die zal een mens van de liefde zijn. Om zo te zeggen, jouw lichaam zal een liefdeslichaam zijn. Jouw persoon zal een barmhartigheidslichaam, een barmhartigheidspersoon zijn, zoals ik het ben. Zo is het de bedoeling dat ieder van jullie dat wordt. Je hoeft het alleen maar als een geschenk te aanvaarden en in je op te nemen. Zoals een lekkere hap die je in je opneemt. Dat is de meditatie die Johannes wijdt aan het broodwonder, want dat brood dat Jezus kwam brengen, dat mag dan weinig geweest zijn, menselijkerwijs gesproken. Het heeft het vermogen om zich in het hart en in de ziel van iedere andere mens neer te leggen en elke persoon te voeden tot mensen van de liefde. Ja, wat zal ik er nog aan toevoegen? Hè? Dat visioen van Johannes, hoe hij zich in allerlei bochten wringt om telkens maar te laten zien, moet je kijken wat ik heb ontdekt en wat mij te ontdekken is gegeven, als ik het preciezer zeg, dat degene die wij hebben meegemaakt, dat hij dat allemaal in zich had en wat een consequenties dat zijn en dat we er nog altijd van mogen leven. De wereld is er niet van veranderd. De wereld is nog altijd een wereld van onbarmhartigheid en liefdeloosheid, maar hij heeft ons een middel in handen gegeven om in deze wereld als goed mens overeind te blijven. Door het te doen zoals hij het deed. En waarom moeten we het doen zoals hij het deed? Hij was de weldaad van God in eigen persoon. Hij was de genade van God in eigen persoon. Juist als er in je leven dingen misgaan, dan is dat pijnlijk. Kijk, als andere mensen je fouten, je pijn doen, dat is pijnlijk. Maar als je zelf dingen misdoet, dat is des te pijnlijker. Wel nu, daar word je niet op vastgepind. Dan zal God je vergeven. Hij zal je met zijn liefde overladen. Hij zal hopen dat je de liefde aanneemt. En dat je van een mens die fouten maakt, zult veranderen in een mens die de liefde gebruikt om zich door het leven heen te worstelen. Die de barmhartigheid gebruikt. En die alles wat hij tegenkomt met genade, barmhartigheid en liefde weet te beantwoorden. Niet alles goed praten. Niet alles mooi vinden. Nee, ook Jezus heeft niet alles goed gepraat. En ook niet lang alles mooi gevonden. Maar wel telkens het pad van de liefde gekozen als vervolg. En steeds de mensen geprobeerd aan te raken. Ook de mensen die fouten maakten. Juist in hen het vermogen tot liefde proberen aan te raken en te wekken. Dat is het brood dat hij ons geeft. Wat een toepasselijke lezing eigenlijk op Sacramentsdag. Als wij telkens het brood in onze handen nemen en het aantonen aan de mensen in de gemeenschap. En dan zeggen dat de woorden die Jezus over dat brood sprak, dat die nog altijd van toepassing zijn. En dat elk van ons de mogelijkheid krijgt om aan dat brood deel te nemen. En dan moeten we verder kijken dan de materie van het brood. Dan moeten we kijken naar wat het brood betekent en behartigt. Dat het de mentaliteit, het lichaam, het vlees en bloed, de geest van Jezus zelf is en dat we die met dat brood in ons opnemen en dat we dat ook willen en dat we daarnaar verlangen en dat het ons ook inderdaad gegeven wordt. Rest ons nog te verwijzen naar het evangelie van de volgende week. Volgende week keren we terug naar jaar A, het jaar waarin het Matthäus-evangelie centraal staat. En dus pakken we de draad weer op in het evangelie van Matthäus en wel in hoofdstuk 10... vers 26 tot en met 33. Volgende week, het 12e zondag door het jaar A, Matthäus 10, 26 tot 33.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij weer een aflevering van de Club van Job met Pastoor Menne hier in de studio. Welkom.
1: Ja, goedemorgen. Ja, er is weer een vraag. Dat is toch een kwestie die iedereen bezighoudt naarmate 1 juli nadert. Namelijk de voorgenomen wijdingen bij Pius X. We krijgen nogal een heftige reactie van iemand die zegt: machtsusurpatie, pauselijke bestuursmacht sinds Vaticanum I. Moet dat een halt toegeroepen worden? Dus de paus te veel macht heeft, er zijn er meer die dat zeggen, omdat niet alleen de pauselijke onfeilbaarheid is afgekondigd, maar ook het feit dat de paus directe, persoonlijke, algemene jurisdictie heeft over de hele kerk, waardoor de paus een absolute monarch is geworden ongeveer. Dat was hij al voor een beetje, maar dat is door het concilie natuurlijk daar bevestigd. En we hebben onder paus Franciscus gezien hoe fout dat kan lopen als dat verkeerd gebruikt wordt. En moet daar dus een halt aan toegeroepen worden? Ik denk van wel overigens, hoor, maar ik weet ook niet hoe. Want het is natuurlijk nodig dat de paus de jurisdictie over de hele kerk heeft. Dat heeft ook het Vaticanum I gezegd. Maar als daar ongebreideld gebruik van gemaakt wordt, als een of andere man die in Rome een kuch doet en dan moet iedereen het volgen, dan is dat natuurlijk niet goed. Dus er moet op een of andere manier een zekere evenwichtigheid in komen. Maar ik weet ook niet hoe. Misschien moet dat een volgend concilie duidelijk maken. Ik weet het niet.
0: De Heilige Geest zal het wel.
1: Ja, maar door wie doet de Heilige Geest? Die roept niet zomaar iets.
0: Het synodaal proces.
1: Het synodaal proces. Christina, toch? Geloof jij dat de Heilige Geest iets te maken heeft met het synodaal proces?
0: Nee.
1: Nee, gelukkig. Je bent nog katholiek. Dus na bestudering van de houding van de leiding van de RK Kerk in zaken de excommunicatie van Monsieur Lefebvre in 1988 vroeg ik me af hoe zoiets mogelijk was. In feite het toepassen van het pauselijk mandaat niet voor het behoud van het RK geloof, maar om te straffen, collectief te straffen. Excommunicatie zonder rechtsbescherming. Wie beschermt de gelovigen tegen een theologisch dwalend Rome?
0: De Heilige Geest. Dat is een antwoord op alles.
1: Ja, de Heilige Geest, maar dat duurt soms erg lang. Dat gebeurt natuurlijk op natuurlijk wel. Maar hoe is in de kerk worden de gelovigen beschermd tegen een theologisch dwalend Rome? We kunnen dus zien dat ik kan de luisteraars aanraden om misschien op mijn website te kijken.
0: Mm-hmm. Ja, dat is wel een verdediging tegen de dwalende Rome. Ja.
1: Tegen de dwalende Rome. En daar heb ik een stuk op gezet nu. Van Athanasius Snijder, die dus gezegd heeft van dat het hele probleem eigenlijk om de waarheid gaat in de kerk. En de waarheid is het belangrijkste altijd in de katholiek. Het gaat om de apostolische waarheid, de waarheid van Christus, die Christus aan de kerk gegeven heeft en die ongerept moet worden doorgegeven. Die wordt in alle tijden aangevallen, maar de kerk gaat daar meestal tegenin en probeert haar geloof zuiver te houden. Via concilies, via pauselijke uitspraken enzovoorts. En af en toe met excommunicaties. Hè? Ja. Neem Luther bijvoorbeeld, die heeft men probeerd tot bekering te brengen, maar uiteindelijk is hij geëxcommuniceerd. Ja. Omdat het gewoon niet ging. En dan kun je zo iemand niet in de kerk houden. Ja. En dat gebeurt sinds Vaticanum II niet meer. Waarom? Excommunicatie is zo erg. Dat is zo onvriendelijk.
0: Dat is wel gebeurd.
1: Wie dan?
0: Die drie van de Pius X.
1: Ja. Maar niet meer om duidelijk inhoudelijke redenen.
0: Ik denk op andere, nee, tijdelijk. Niemand. Nou, dat was zo'n slechterik priester en zo. Marco Rupnik, die was een tijdje geëxcommuniceerd.
1: Ja, en toen door is het opgegeven. Door zijn eigen congregatie. Ja, toen afzonderlijke bisschoppen hier en daar doen het ook. Ja, ja. Om duidelijke of onduidelijke redenen.
0: Ja.
1: Maar de kerk als geheel. Wie heeft die excommunicatie van Rupnik opgeheven? De paus.
0: De paus zelf. Dat moet ook, hè? Dat kun je niet zelf zeggen.
1: Natuurlijk kan dat wel.
0: Okay.
1: Als een bisschop een excommunicatie oplegt, kan je hem zelf ook weer opheffen. Of een congregatie.
0: Kun je jezelf niet meer excommuniceren? Nee, dat moet iemand anders van dan zeggen. Oh, ik snap het niet.
1: Nee, het is
0: Nou, hopeloos.
1: Nou, ja, ja, zeker. Direct dan beginnen mensen weer te klagen en te bellen. Ja, dat jij het niet snapt en toch allemaal dingen zegt.
0: Oh, oké, oké. Nou, ik probeer het stil te blijven. Maar...
1: Ja, zeker. Dat valt niet mee.
0: Nee.
1: Vrouwen die stil blijven, die zijn er weinig.
0: Nee.
1: Maar ik heb geen last van. Van Christine hoor. Beste mensen, het gaat heel goed tussen ons.
0: Ja.
1: Het kan zijn dat... Dus een plaatselijke bisschop iemand excommuniceert. Mm-hmm. Of een hogere overste van een congregatie of van een orde. Iemand constateert dat iemand geëxcommuniceerd is. Later sententie is dat. Nou, die excommunicatie, die, als die opgelegd is door een lagere overste, door een bisschop, kan die hem zelf ook opheffen. Als je gereserveerd is aan de heilige stoel, dan moet de heilige stoel het doen. Mm-hmm. Goed. Dat is een beetje technisch. Maar het gaat erover dat er geen excommunicaties zijn vanwege het feit dat mensen een verkeerde leer verkondigen.
0: Oh ja, zo.
1: Hè? Dat nou, was vroeger.
0: Die liberation, was dat de bevrijdingstheologie, was niet iemand geëxcommuniceerd vanwege... Het,
1: dat is in de tijd van Johannes Paulus II. In die tijd wel, maar het is de laatste tijd. Dus
0: oh, de
1: nooit
0: laatste
1: meer.
0: 20 jaar.
1: Dus nee. De vorige paus heeft die excommunicaties de facto opgeheven.
0: Okay.
1: Van de, dus wat wil deze vragensteller zeggen? Je ziet dus in heel Kenia en Monsieur Snijder ook. Je ziet de ketterij in de kerk toenemen. Kijk in Duitsland. Bijna alle bisschoppen zijn daar ketters. Er worden de meest ketterse ideeën verkondigd. En wat doet bijvoorbeeld de heilige stoel? Niks. De staatssecretaris heeft op een vraag ervan... Nee, we willen het niet op een spits drijven. Hè? Mm-hmm. Terwijl het daar over het geloof gaat. Hier gaat het bij Monsieur Lefebvre, de volgende, gaat het over een disciplinaire kwestie. Waar nu een... excommunicatie op staat pas sinds 1983, hè, van tevoren nooit. Athanasius Snijder zegt het in het gezicht van de kerkgeschiedenis het een onzinnige straf is.
0: Maar was het niet zo, zeg maar 100 jaar geleden, als een bisschop zelf bisschop ging wijden, was er geen straf voor?
1: Ja, zeker. Er was een
0: straf, denk ik, op een of andere manier.
1: Ja, juist, maar in het licht van de kerkgeschiedenis is dat vrij recent. En dat was dan nog een suspensie, geen excommunicatie. Bovendien, wat men nou zegt, excommunicatie, dat zou met schisma te maken hebben, dat is helemaal niet waar. Excommunicatie is excommunicatie bij de wijdingen, zegt die staat bij de misdrijven tegen de sacramenten en niet tegen het geloof en tegen de eenheid van de kerk. Dat staat daar niet bij.
0: Dus als je jezelf van de kerk afsnijdt, dan is het geen schisma.
1: Je snijdt jezelf niet van de kerk af. Iemand die geëxcommuniceerd wordt niet van de kerk afgescheiden. Die mag aan de kerkelijke gemeenschap niet meer meedoen even.
0: Oh, ik hou mijn mond.
1: Oh, ja, dat is zeker. Is iemand die protestant is...
0: Ja, schismatisch ook.
1: Ja, maar is die van de kerk afgesneden?
0: Ja.
1: Nee. Volgens Vaticanum II. Nee, ja.
0: Precies.
1: Ja, maar jij bent toch modern. Jij bent toch van Vaticanum II. Ze zijn niet in volle gemeenschap met de kerk. Ja. Maar een klein beetje hebben ze het wel. Ze zijn lid van de kerk.
0: Ja, maar dan ben je... Het is net als zwanger zijn. Je kunt niet 10% zwanger zijn. Je bent of zwanger of niet. En dan je bent schismatisch
1: nee,
0: of niet.
1: Nee, ja, maar de Vaticanum II heeft gezegd... Dat je meer of minder lid van de kerk kunt zijn. We zeggen dan ook als iemand katholiek wordt vanuit protestanten, de volle gemeenschap van de kerk. Hij had een gemeenschap met de kerk, maar dan de volle gemeenschap. Met sacramenten. Ja. Maar de doop was er al, dus dat is wel belangrijk.
0: Maar waarom hebben ze dan de excommunicatie die lag op de orthodoxe bisschoppen of de kerk in de jaren 70 opgegeven?
1: Die lag niet op de excommunicatie, die lag daar niet op. Dat was een hele oude excommunicatie van de patriarch in dingen, maar voor de rest niet in de...
0: Nee, maar ze hebben het toen met grote tamtam iets opgegeven.
1: Ja, maar dat is een...
0: Waarom hebben ze het opgegeven als dat niet moest? Want die waren sowieso niet gesmaakt. schismatiek. Nee,
1: maar, dat gebeurt er in één stuk door als het gaat over geschiedenis. Dat ze wil, we gaan excuses aanbieden voor slavernij waar we helemaal niks aan kunnen doen. Dat is toch allemaal onzin? Oh,
0: dat was dus een media...
1: Natuurlijk, een mediatoestand. Het is allemaal onzin.
0: Ja, ja.
1: Nou, het is symbolisch natuurlijk wel. Kijk, het is belangrijker is een excommunicatie opheffen van die bisschoppen van Lefebvre. Dat had direct gevolgen. Maar als je dat over 50 jaar gaat opheffen, heeft dat geen enkel gevolg meer.
0: Maar ik heb nog een vraag. Dus je kunt niet zeggen dat de orthodoxe kerk schismatiek is?
1: Die is wel schismatiek.
0: Ah.
1: Die is wel schismatiek. Die willen niet onder Rome staan. Dat wil de Pius X wel. Anders moet je dingen maar eens kijken naar de geloofsbelijdenis die nu vanaf de Pius X is uitgegeven. Ja. Nou, ik denk dat de meeste Duitse bisschoppen daar niet na kunnen zeggen.
0: Ja, maar,
1: van het geloof en de trouw aan de paus.
0: Ik denk dat het antwoord van het Oosten zou zijn, ja, maar het is nooit zo geweest dat wij onder Petrus, onder Rome waren. Want in het begin van de kerk waren die vijf kerken...
1: Daar kun je het allemaal over hebben.
0: Ja.
1: Het is in ieder geval niet de paus, de eerste eeuwen, niet zoals de paus nou functioneert.
0: Nee, dat is een ander verhaal.
1: Dat is een ander iets. En daar vind ik ook dat we dat pauschap op die manier zouden moeten herzien. Het blijft natuurlijk wel de... Ik hoorde iemand zeggen van... Ja, wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen. Die lammeren, dat zijn de gelovigen. En schapen, dat zijn de bisschoppen. Dus de paus moet alles. Ja, maar het zijn van die rare theologieën.
0: Ik heb nooit van gehoord, maar
1: ja,
0: kan.
1: Nee, maar ik heb het gehoord nou. Ik wist toen niet dat het bestond. Dan zie je dus een papalisme.
0: Ja.
1: Hè, dat is waar de paus ongeveer de persoon van Christus... nader komt, zal ik maar zeggen. Dat is gewoon onzinnig.
0: Maar was het de paus niet de plaatsvervanger van Christus op aarde?
1: De zichtbare hoofd van de kerk is hij.
0: Plaatsvervanger?
1: Ja, nee? Dat kan natuurlijk. Maar
0: iedere
1: bisschop is dat, hè?
0: Ja, klopt, in zijn eigen bisdom, ja.
1: Ja, zeker. Ja. Dus zo bijzonder is dat niet. En al die bisschoppen zijn ook niet zo heilig. Dus dan moeten de paus is er voor de bevestiging van het geloof. Niet om synodale processen uit te vinden. Hij is er voor de bevestiging van het geloof. En de kerk behouden in de waarheid. Daar is hij voor. En dat doet hij juist niet. Hij is meer, dat zegt Athanasius Snijder, hij is er meer op uit op het moment om, wat zal ik zeggen, zijn macht en positie te handhaven dan op de waarheid.
0: Mm-hmm.
1: Anders zou hij acteren op Duitsland. Op allerlei andere mensen die niet deugen en die van alles publiceren, die de gelovigen in de dwaling brengen, daar reageert hij niet op, nauwelijks. Maar iemand die nou buiten zijn machtsgebied om goede redenen doet, die pakt hij aan. Dat is heel krom.
0: Ja, alleen als je...
1: En dingen zegt, als de paus dit niet toestaat en geen vergelijk, dan zullen toekomstige generaties katholieken lelijk spreken over deze paus en over de voorgaande paus, omdat ze dus het katholieke geloof belemmerd hebben.
0: Ja, dan kunnen we niet de toekomst voorspellen.
1: Nee, maar dat kan ik, dat kun je wel.
0: Ik heb nog
1: het, gaat over het gaat over het geloof.
0: Ik heb nog steeds een goede indruk over paus Leo.
1: Ja, maar...
0: Dat maakt.
1: Ja, maar ik heb die ook nog voor een stuk.
0: Ja.
1: Maar laat die zien. Ja. Laat die zien wat die waard is.
0: We zullen het wel zien. Maar ik vermoed, ja, met 1 juli. Nou,
1: ja,
0: dan zal...
1: Nou ja, fijn.
0: Nou, zullen wij een ander onderwerp gaan...
1: Even kijken. Goed.
0: Ja.
1: Hoe langer, hoe meer... Hier heb je dan, ja, meteen tegen jou. Hoe langer, hoe meer kan men zien dat paus Leo de lijn van zijn voorganger volgt. Hoe blij was ik met deze nieuwe paus, met een nieuwe stijl die weer eer gaf aan het ambt. Maar deze uiterlijkheden mogen ons niet verblinden. We kunnen het echter niet meer ontkennen dat hij helemaal geen opheldering brengt, maar continuïteit van het vorige pontificaat. Kunnen we nog meer doen dan bidden en offeren? Zo las ik nu weer, vrouwelijke leek leidt Vaticaans dicasterie voor communicatie. Met de benoeming van Maria Montserrat Alvarado zet paus Leo XIV de politiek van zijn voorganger voort om vrouwen in hoge functies toe te vertrouwen. Nou, dan zie je dus dat mensen alles over één kam gaan scheren. Ik vind het heel goed dat het hoofd van de communicatie dat dat geen priester is en geen bisschop. Want die hebben daar meestal geen verstand van. Precies. Dat is gewoon een werelds gebeurtenis. Dat dat een leek is die daar verstand van heeft, vind ik heel gewoon. Als je dan nog een leek vindt die toevallig heel, heel goed is en een vrouw, nou dan neem je die toch. Ik hoor alleen maar van deze mevrouw dat ze zeer deskundig is.
0: Ja.
1: Ze is werkzaam geweest bij EWTN.
0: Ja, een aantal jaar als hoofdcommunicatie en zo.
1: Een Amerikaanse katholieke website en een publiciteitszender. Gesticht door moeder. Hoe heet ze ook weer?
0: Angelica.
1: Ja. Als oprecht katholiek. Die zijn ook echt katholiek. Zodanig dat Paus Franciscus ze een vijand noemde.
0: Ja, je weet geen het werk van de duivel.
1: Het werk van de duivel, ja. Dat zei Paus Franciscus.
0: Omdat ze kritiek op hem hadden. Dus dan, ja.
1: Nou, dat hadden ze nog niet eens altijd rechtstreeks. Maar wel wat hij deed. Ze hadden ze kritiek op en hadden ze groot gelijk in. Maar dat mocht natuurlijk niet. Hè. Je mag niet kritiek hebben over zijn goddelijkheid de paus.
0: Ja.
1: Nou. Dus ik ben het helemaal eens met deze mevrouw. Die ook gewoon een hele katholieke signatuur heeft. En deskundig is.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Dus ik, ja. Dat is iets anders dan voor de congregatie voor de geloofsleer. Of de congregatie voor de religieuze. Ja. Dat is een duidelijke iets voor het gezag in de kerk.
0: Ja, ik zou zeggen. Ja, en de communicatie vanuit het Vaticaan kan ook beter. Denk ik.
1: De vorige die Franciscus had benoemd. Het moet blijkbaar een ramp zijn geweest. Zoals wel een manier.
0: Ja.
1: Maar dat was een ramp.
0: Ja, dus het is wel. Nou. En als het die vrouw is, dan mag je wel als vrouw baas zijn.
1: Natuurlijk.
0: Ja.
1: Ben ik helemaal niet tegen.
0: Nee.
1: Dat er een vrouw de baas is van de pauselijke huishouding, ben ik ook niet tegen, bij wijze van spreken. Ja. Hè, dus, ja.
0: Is dat zo?
1: Nee. Dat weet ik niet.
0: Nee, ze
1: ik
0: heeft
1: noem
0: een,
1: nou maar iets.
0: Een priester volgens mij voor dat.
1: Ja? Ja. Nou ja.
0: Zou niet zeggen, maar ja.
1: Goed, in ieder geval, waarom dus taken die voor leken zijn in de kerk, en die zijn er een hele hoop. Namelijk die niks te maken met hebben met de gewijde macht. Nou, die kunnen vrouwen ook doen, natuurlijk. Dan hebben we, eerwaarde heer, in navolging van het besluit van Paus Franciscus heeft bisdom Luik nu de eerste leken aangesteld voor de kerkelijke bediening. Wat is dat voor iets? Welke bediening dan? En moeten we ons zorgen maken? De bisschop van Luik staat toch bekend als zeer goed. Zo heeft hij in pontificale Latijnse mis ad orientem naar het oosten opgedragen. En interessant is dat Delville, zo heet die bisschop, zich positief uitlaat over bepaalde voordelen van de Latijnse mis en daarbij expliciet verwees naar de ritus van 1962. Ja, ik weet helemaal. Weet jij iets van die benoeming? Daar weet ik ook helemaal niks van. Dan zou je moeten weten voor welke bedieningen. Ik bedoel, het is altijd de bediening van koster is een heel gewoon lekenvak geweest, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: De bediening van kategeet is ook een kan een lekentaak zijn. Dus het ligt er maar aan welke functies. Kijk, de taken die aan het gewijde ambt zijn voorbehouden, zoals alle pastorale taken, die kun je niet aan leken toevertrouwen. Hoogstens kunnen ze daarin meewerken, maar geen zelfstandige taken. En dat is het punt dat sommige bisschoppen dat gaan doen. Die geven een plaats waar geen pastoor is, of dan benoemen ze dan geen pastoor. Dan benoemen ze dan een juffrouw die dan ergens ver weg onder een priester staat.
0: Ja, maar die eigenlijk,
1: de pastoor is.
0: De pastoor is, ja. Dat is niet goed.
1: Nee, dat is natuurlijk tegen de kerkelijke dingen in. Dus dat kan helemaal niet. Goed. Dus ik weet het gewoon niet. Dan zie ik hier op mijn website, wat heb ik daar nog meer staan? Of op de WhatsApp.
0: Nou, je heeft best veel ook van vorige keer en zo.
1: Ik ben straatpredikant, die hebben we gehad.
0: Ja, dat is geweest.
1: Gelovigen zeggen, ik geloof in Jezus. Hij is mijn pleitbezorger in de hemel. Dus ik kom in de hemel. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar de proeven zullen dingen enige vorm van hoogmoed, maar ook een soort egoïsme. Zo van, het maakt niet uit wat ik doe. Ik geloof in Jezus, dus kom ik toch in de hemel. Kunt u vertellen hoe we dit moeten kunnen zien? Nou, dat is eigenlijk protestant. Luthers.
0: Nee.
1: Luther, die gingen vanuit dat je door het geloof gerechtvaardigd wordt. Het geloof in God maakt jou rijp voor de hemel. Het geloof in Jezus. Dus als je zegt, ik geloof in Jezus, dan... Nou, en je blijft dat zeggen, dan kun je nog wel zonde doen. Maar die zonden die kunnen jou niet meer raken, want jij bent van Jezus. Dat is een heel rare opvatting in onze oren. Want bij ons zeggen, ja, maar als je erg zondigt, dan ben je weer van Jezus weg. Maar dat is bij... Luther zegt, simul justus et peccator.
0: We zijn allemaal gerechtvaardig en zondaars.
1: Dus je kunt tegelijk rechtvaardig en zondaar zijn. Dus dat zonde, die raak je niet meer als je gelooft in Christus. Dan ben je toch gerechtvaardigd. Dus dat proef ik hier ook uit. Want je kunt zondigen, hij is toch mijn pleitbezorger in de hemel. Dat zei Luther eigenlijk ook. Je gaat gewoon naar de hemel. Terwijl bij ons, als je doodzonde doet, ga je niet naar de hemel. Moet je weer gaan biechten en proberen dat het weer in orde gemaakt wordt. Anders kom je niet in de hemel. En dat lijkt me ook een meer normalere opvatting, hoor, ja, voor mensen.
0: Ja, logischer.
1: Ja. Goed, dus dan zie je dus hoe Lutheranen eigenlijk van katholieken verschillen. Op wezenlijke punten. We hadden van het bisdom Den Bosch uitwisseling met een evangelische landeskirche in Kurhessen-Waldeck in Duitsland. En ik heb nog wel eens meegedaan in die uitwisseling. En toen ging het over celibaat en zo. Ja, dat was toch wel moeilijk, want het traden heeft bij ons veel mensen uit en zo. Ik zei, ja, maar jullie dominees, die mogen wel trouwen, maar die gaan weer scheiden en weer hertrouwen.
0: Ja.
1: Dat kan natuurlijk ook niet.
0: Ja, maar als je rechtvaardig en zondaar samen kunt zijn.
1: Juist, dat zei je dus.
0: Dat zei ze dan.
1: Dat zei je ook, ja. Nou, hij zei, simul justus et peccator. Dus je bent, dus als je dan weer getrouwd, nou, dat is wel niet goed, maar je bent tegelijk door God gerechtvaardigd. En ondertussen doe je wel dingen die niet kloppen, maar ja, daar moeten we niet zo nauw naar kijken. Dan komt het eigenlijk op neer.
0: Ja.
1: Maar misschien hebben er...
0: Nou, we denken anders over, denk ik, als katholieken.
1: Als katholieken denken we inderdaad anders. Dan wordt de vorige keer gevraagd, heeft de heer Menne ook de blaasjeszegen gehad vanwege mijn kuchen en zo?
0: Ja.
1: Nee, die heb ik niet gehad. Ik denk dat daar aan ligt. Want het is een beetje moeilijk. Als ik met blaasjes door de week nacht niet naar de kerk ga, ik kan mezelf de blaasjeszegen niet geven.
0: Nee? Kan een priester zichzelf niet zegenen?
1: Nee. Okay. Dat is iets geks. Nee, dat gaat niet. Ik kan mezelf ook mijn zonde niet vergeven. Dat zou wel heel makkelijk zijn, maar dat is niet.
0: Wat zou dat zijn?
1: Ik kan wel de mis vieren.
0: Ja.
1: Dat doe ik dan ook thuis als ik niet eruit moet. Maar de blaasjeszegen heb ik dus niet gehad. Misschien is het daar wel aan.
0: Ja. Volgend jaar. Kans weer.
1: Ik luister altijd naar jullie programma. Complimenten aan jullie en jullie synergie.
0: Synergie, samenwerking.
1: Kijk, ja, dat wij goed samen gaan. Er zijn andere mensen die zeggen dat het niet is.
0: Ja, we hadden het over net bij de koffie. Maar ik zei, ja, ik verdedig onze heilige moeder de kerk die van alle kanten, inclusief pastoor Menne, wordt aangevallen.
1: Dat is toch wel.
0: Ja, dat is het zo. Ik voel me hier, goed. Maar
1: Irene, die bij de telefoon zit, die zegt...
0: Niet meer discussiëren.
1: Niet meer discussiëren, want dan word ik alsmaar gebeld. En ze vallen dan allemaal Christina aan.
0: Ja.
1: Dus ik heb de luisteraars op mijn hand.
0: Ja. Daarom hou ik mijn mond, probeer ik mijn mond te houden.
1: Ja, dat valt niet mee.
0: Nou.
1: Goed. Leuk om te luisteren en leerzaam. En speciaal aan pastoor Menne. Ik ben heel blij dat u heel direct met uw opmerkingen bent en niet politiek correct. Het vergif in onze maatschappij. Nog een vraag over de terugkomst van Christus en de openbaring. YouTube wordt overspoeld met filmpjes hierover. Hoe kijkt u hiernaar? En hoe moeten wij hiermee omgaan? En wat is uw advies? Nou, geen aandacht aan besteden. Dat is mijn advies. Wij moeten naar Jezus' woord luisteren. Wees bereid. Altijd. En verder, je kent dag nog uur, dus maakt weinig niet druk. Als je klaar bent, is het altijd goed. Dus vooral niet zeggen, de volgende week is het. Of Garamandal heeft gezegd. Mm-hmm. Of weet ik wat voor verschijning dan ook. Die heeft gezegd dat dat en dan en nou het volgend jaar zal het wel zo zijn. Ik heb allerlei mensen gehoord die daar in het verleden zeiden. Het is nooit uitgekomen.
0: En je moet ook niet vergeten dat YouTube heeft een algoritme. En des te meer op een bepaald onderwerp klikt.
1: Dan
0: des
1: krijg
0: te
1: je meer, al die dingen. Ja.
0: Des te meer filmpjes krijgt over dat onderwerp. Dus het voelt alsof het de YouTube vol is van deze filmpjes. Maar dat is niet zo.
1: Nee.
0: De algoritme.
1: Krijg ze nooit.
0: Want je klikt nooit op...
1: Ik krijg daar niet op, denk ik.
0: Ik ook niet.
1: Nee.
0: Maar ja, ik krijg al andere dingen.
1: Ja.
0: Ja, dus... Maar zo werkt het. Ze proberen je des te binnen te krijgen. Ja, en verslaafd aan hun filmpjes en zo.
1: Ja. Nou, in ieder geval... Voorzichtig zijn met al dat soort eindtijdverwachtingen. Er zijn bepaalde protestanten die dat hebben. Heel erg. De Amerikaanse evangelische kringen, die hebben dat allemaal... Die leggen dat uit aan de hand van de Bijbel. Het boek Openbaring en Daniel. En ze halen er alles bij en ze tellen het helemaal uit. En ze weten allemaal dat de volgende week gaat gebeuren over een jaar. Allemaal onzin. Gelooft het niet. Het is allemaal al een keer gebeurd. Althans, dat uitrekenen. Het is nooit uitgekomen. We moeten gewoon klaar zijn. En daarmee uit. Dat is het enige. Dank voor de aandacht voor de bisschopswijding van de priesterboodschap Pius X. Als Rome heeft gesproken, kan het toch wel echt iets veranderen. In 1991 heeft de bisschop van Honolulu 6 leken geëxcommuniceerd die wij in vormsmis waren met de bisschop van Pius X. In 1993 heeft kardinaal Ratzinger dat besluit teruggedraaid. Met dank aan Michael Matt. Vriendelijke groet. Ja, Rome kan van alles. Ik weet niet wat hiermee bedoeld wordt, maar in ieder geval... Snap jij wat de vraag bedoelt?
0: Ja, is het zo dat je als je bij een mis van een geëxcommuniceerde bisschop bijwoont, word je zelf...
1: Nee,
0: dat is niet zo. De vraag of je je zondagsplicht vervult, maar dat is een andere vraag.
1: Je vervult je zondagsplicht in iedere katholieke mis.
0: Dan wel.
1: Dus we weten dat die mis is geldig. Die wordt waarschijnlijk met veel meer... vroomheid opgedragen dan in veel progiekerken.
0: Maar volgens mij moet het wel een mis die wel een gemeenschap is met...
1: Ze is een gemeenschap, maar misschien
0: zij
1: een gemeenschap.
0: Zij zegt van wel, maar de kerk zegt van...
1: Waarom zegt de kerk dat?
0: Zij. Nou ja, weet ik niet.
1: Excommunicatie betekent niet dat je niet meer in gemeenschap... Je mag het niet doen. Excommunicatie betekent dat je de mis niet meer mag doen. En dat je tot je bekeerd bent niet meer in sacramenten mag deelnemen. Maar als je het doet, is het wel geldig. En dan zullen mensen zeggen, die geëxcommuniceerd zijn, want dat is in de loop geschiedenis natuurlijk een haverklap gebeurd. Bisschop gebruikt soms ook een machtsmiddel. Dat ze zeiden, ja, maar we geloven daar niet in die excommunicatie van jou. Er zijn andere dingen die belangrijker zijn dan die excommunicatie. En dat is wat Pius X ook zegt. Wij willen het liever niet. Wij willen liever dat het erkend wordt en dat het gewoon normaal gebeurt. Maar er staan belangrijker dingen op spel dan die excommunicatie. Wij moeten die pijn lijden, zeggen ze. En het is voor Rome natuurlijk, ja, denk ik, toch niet erg verstandig. Als je dus zegt, zoveel mensen over heel de wereld. En de oneenigheid die ze teweeg brengen. En de onzekerheid bij mensen. Als ik gewoon zie gewoon hoeveel mensen die ik ken. Die naar een of andere Pius X-kerk gaan. Gewoon van ouds en jongs af aan al. Jonge mensen. En ineens zou dat niet meer mogen? Nou, dat doen ze niet hoor. Die vinden daar hun geloof. En die willen trouw zijn aan de paus. Die willen 100% katholiek zijn. Dat is het punt niet. Alleen de paus moet niet de baas spelen op een rare manier, zegt Athanasius Snijder. Ja. En ik denk dat je daar
0: gelijk daar dacht ik, ze willen wel achter de paus. Maar als de paus gedraagt zich zoals zij denkt.
1: Juist, er zijn mensen, er zijn heiligen die in het verleden gezegd hebben, als de paus zegt dat de sneeuw geel is, terwijl hij wit is, dan moeten wij maar zeggen dat hij geel is, want het is de paus. Nou, dat vind ik rare toestanden. En die heiligen zou ik niet willen volgen. Ja. En die zou ik, als God was, een tijdje in het vagevuur zetten om van zijn dwaalleer te...
0: Die mensen zijn wel heiligen en in de hemel gekomen met hun gele sneeuw.
1: Oh ja, ja, ja, ja.
0: Maar...
1: Ja, maar ik ben... Nee, maar dit is... Ja. Dit is toch allemaal onzin? Zo werkt ons geloof toch niet?
0: Nee,
1: dit soort kadaverdiscipline.
0: Kijk, je geweten...
1: Dat moet je aan Duitsers vertellen misschien, maar aan ons niet.
0: Ja, nee, niet aan Nederlanders.
1: Nee, nee, wij moet, doen dat niet.
0: Dat kunnen ze niet, nee.
1: Nee.
0: Nee, nee. Nee. Ja.
1: Ik wil best gehoorzaam zijn.
0: Ja, ja.
1: Maar dan moet er wel iets tegenover staan.
0: Typisch Nederlands.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Goed, een al heel andere vraag. Ik heb een mooi beeld van Maria Rosa Mystica gekregen. Echt een mooi devoot beeld. Nu is mij niet helemaal duidelijk of het geoorloofd is dat dit beeld in mijn huis staat en dat ik er een kaars bij brand en de rozenkrans bid, omdat de heilige stoel niet de verschijningen heeft goedgekeurd. Maar Nikiel Opstad, nou, dan verder zie ik het niet. Nee.
0: En dan beeld. Ja.
1: Het beeld staat hier. Nou, dat is een mooi beeld. Die Rosa Mystica, dat heeft met mama Rosa te maken. Of weet ik het. Ik weet het allemaal niet. Al die verschijningen lopen bij mij een beetje door elkaar. Ik heb daar nooit zoveel.
0: Ja, dat is iets. Nee, maar die rozen die hebben wel allemaal een betekenis. Dus voor
1: nee,
0: de
1: maar
0: priesters,
1: het gaat
0: voor
1: over de verschijning van ja, aan
0: ja.
1: Wie?
0: Ja, vorig jaar heb ik van alles over gelezen, omdat het in het nieuws was dat het Vaticaan heeft inderdaad de verschijningen niet goedgekeurd. Maar die plek waar het de verschijning is, dan is wel een goede plek om op Bedevaart te gaan.
1: Ja, ik geloof dat er heel veel mensen die op Bedevaart gingen,
0: ja.
1: Dat die naar Pater Pio, dat die ook langs deze Rosa Mystica
0: ja.
1: Gingen.
0: Ja, het is in Italië.
1: In Italië. En ik heb ja. Het allemaal gehoord.
0: Alleen ik ben er helemaal vergeten wat het allemaal
1: lekkere geuren roken, roze geuren en ja. Weet ik wat allemaal. Nou, ik weet het niet, ik ben er nooit geweest. Maar het feit dat de verschijning niet goedgekeurd is, betekent niet dat je niet mag bidden. Bovendien dat je dat beeld, er zijn zoveel Maria-beelden, allerlei beelden. Rosa Mystica is een gewone titel van Maria, hè? Mystieke Roos.
0: Uit de
1: litanie. Dus daar is niks op tegen.
0: Alleen het is wel een symbool van iets wat niet goedgekeurd is.
1: Ja, maar niet goedgekeurd is nog niet afgekeurd.
0: Ja, omdat ze niets meer. Ze hebben ook gezegd dat ze vanaf nu keuren ze niets meer af.
1: Ja, dat is ook zoiets heel raar. Ze keuren niks meer af en niks meer goed. Dus Rome
0: dus,
1: die.
0: Dus,
1: ja, daar nou, hoor je weer een van die rare dingen van Rome. Maar fijn, doe maar. Ja, ja. Dat is Fernandez, kardinaal Fernandez. Je zou bijna denken, de kardinaal van de geloofsleer, je zou er bijna zo'n hele katholieke mevrouw willen hebben in de plaats van zo'n Fernandez. Dat kan natuurlijk niet.
0: Nee,
1: dat is tegen mijn principes in. Maar het zou in feite beter zijn voor het geloof, denk ik.
0: Oh,
1: heb ik nou toch allemaal gezegd?
0: Bent u ook feministisch?
1: Ik ben helemaal niet feministisch.
0: Nee.
1: Ik ben praktisch.
0: Praktisch.
1: Okay. Als er iemand heel erg katholiek is, heb ik die liever dan een priester die niet katholiek is.
0: Ik ben toen een vraag overgeslaan. Mag een katholiek een plaatje met niet reanimeren om de nek dragen?
1: Normaal als iemand jong is en gewoon, dan mag je dat niet.
0: Okay.
1: Ik denk dat je moet het leven willen. Je moet er ook inzetten voor het leven. Je kunt ook niet zeggen.
0: En alles
1: niet,
0: doen dat je blijft.
1: Dat je blijft leven. Okay. Dat is normaal. Maar het kan zijn dat je in omstandigheden bent. Bijvoorbeeld, je been is afgezet en je bent 85 en je kunt niks meer. Nou, dan kun je dus wel zeggen van hangen zo'n ding om, want
0: je leven is voltooid.
1: Ja, en dat wordt, dan moet je ook de kans hebben om te sterven.
0: Ja, ja.
1: Dit is niet een kwestie van, maar je zegt ja, maar er moet geen uitzonderlijke dingen gaan doen om het leven te behouden.
0: Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld, je bent 45 en je hebt kanker. Het is niet te genezen. Moet je allemaal behandelingen doen?
1: Nee, je moet behandelingen doen die zinnig zijn.
0: Ja.
1: Onzinnige behandelingen hoef je nooit te doen.
0: Nee.
1: Je kunt gewoon zeggen van stop maar, ik wil gewoon doodgaan. En niet met al die ellende van
0: en
1: al die
0: mag.
1: Behandeling.
0: Ik hoef niet je leven te
1: nee,
0: verlengen.
1: Nee, je moet dat gewoon tegen elkaar afwegen. En als je in overleg met de arts zegt, dit heeft weinig zin, dat doen we niet. Dan moet je het niet doen.
0: Maar je mag het wel doen als je wil. Zeg
1: ja,
0: maar, ik wil toch wel nog een jaar erbij.
1: Mag natuurlijk. Maar, ja. Maar je kunt misschien verstandiger zeggen, doe het niet. Maar
0: ja,
1: dat weet ik niet. Maar dat hoeft niet, dat ligt aan de verschillende omstandigheden. Wat is de meerwaarde van de nieuwe tekst in het lectionarium?
0: Ja, dat is ook een half uur.
1: Heb ik het al zo ooit over gehad?
0: Ja.
1: Nou, nog een keer. De Nederlandse Bisschopconferentie heeft besloten, om haar moverende redenen, om het lectionarium, het lezingenboek van de mis, ja, voor driejaarlijkse cyclus voor zondags, om die in een nieuwe vertaling uit te geven. Die waren niet meer te krijgen, de oude waren versleten. Nou, ze hadden ook gewoon kunnen herdrukken. Dat, ja, was volgens mij het verstandigste geweest, want die teksten waren helemaal niet ouderwets of zo. Iedereen verstond ze nog gewoon. Er zat misschien hier en daar een fout in. Die hadden ze ook kunnen veranderen en opnieuw kunnen herdrukken. Dat was een stuk makkelijker geweest. Maar er is een groepje mensen geweest. Ik weet niet wie. Niemand weet wie. Wij hebben de stille vermoeden dat het voornamelijk exegeten waren. Die vooral van grammatica verstand hebben en zo. En die hebben dus een nieuwe vertaling gemaakt. Nou is er... Het eerste deel is uitgekomen bij de advent.
0: Van de jaar A. Voor de zondag.
1: En er is enorm veel kritiek op gekomen. Bijna van alle priesters, iedereen in de parochies, die zeggen het is verschrikkelijk. Die vertalingen, gekke vertalingen, bijna onleesbare vertalingen enzovoort. Van alles. Nou, daar zijn ze toch een beetje van geschrokken.
0: Had ze niet verwacht.
1: Nee, ze zijn zo in hun eigen gelijk opgesloten, denk ik. Dat... ze toch ineens priesters gevraagd hebben. Ik heb er eentje gekend die daar ook gevraagd is. Om voor het jaar B te kijken, want dan hadden ze die dingen al klaar. Nou, die priester heeft mij gevraagd om er ook mee naar te kijken. Hij had er naar gekeken. Nou, ik heb een hele zondagmiddag mee gezeten. Ik werd er helemaal ziek van. Oh. Alle nieuwe vertalingen waren verslechteringen. Ja. Of gezochte dingen. Laat het gewoon staan zoals het is. Dat is het mooier. Ja. Dat is het ook mooier Nederlands. En het is precies hetzelfde.
0: Heeft iemand voor betaald?
1: Ik? Of iemand betaald? Nee, volgens mij...
0: Zijn de vertalingen vrijwilligers?
1: Gelukkig hebben ze het niemand vertaald. Ik denk dat het gewoon vrijwilligers zijn. Ik heb trouwens iemand gesproken... die van beroep vertaler is. Klassiek vertaler. En die Augustinus vertaald heeft... En die zei, het is schrikkelijk. Dus er is, niemand heeft er een goed woord voor over. Nou zijn die dingen ingediend. Die amendementen, zal ik maar zeggen. Maar de vertalers die hebben gezegd, niet overnemen. Dus ze doen toch niks. Dus het blijft gewoon zo. Ja. Daarom heb ik gezegd, al op Radio Maria. Ik heb het ook in mijn stuk geschreven. Ik zei, als ik pastoor was, zou ik het niet gebruiken. Ik zou gewoon het oude lectionarium blijven gebruiken. Dan kun je geen boekjes van Heeswijk, want daar nemen ze dat natuurlijk over. Dat moeten ze wel. Maar dan heb je eigen boekjes of eigen lezingen.
0: Maar krijg je geen straf?
1: Nee, waarom?
0: Mag dat? Je eigen boekjes maken en zo?
1: Natuurlijk.
0: Ik dacht dat je in de mis de officiële vertalingen moest gebruiken.
1: Natuurlijk.
0: En mag
1: moet
0: dat?
1: Ook. Maar dan moeten ze ook een beetje op een normale manier vertalingen geven.
0: Ja, maar ja.
1: Kijk, als er een goede vertaling is en men maakt er alleen maar een slechtere van. Ik heb maar één verbetering gezien in het hele spul.
0: Ja, maar maakt het... kijk, de veranderingen die zijn gebracht, zijn die ketters?
1: Nee, die zijn niet ketters. Het gaat ook over taal.
0: Dus daar gaat
1: dat
0: het
1: je
0: om.
1: Dus lezers, die kunnen niet gelezen krijgen, omdat rare zinnen zijn geworden... Mm-hmm. Ik geef één voorbeeld. In het Latijn, en ook in het Grieks, zijn nevenschikkende zinnen worden altijd verbonden met kai of et. Terwijl wij dat niet doen. Wij zetten een komma. Ja. Jan gaat naar Kees, naar Piet.
0: En naar
1: Frits. En ze kunnen nog niet, alleen met die laatste wordt en gezet, van tevoren niet. Nou gaan zij het vertalen met helemaal ennen. Daar word je helemaal gek van.
0: En naar, dus Jan gaat naar... Piet en naar...
1: Niet eens. Als je dan nog naar haalt, dan kan het nog maar. En. Nou, zo zijn het... Het is maar één gek voorbeeld. Letterlijk vertaald klopt het. Ja. Maar het voegt niks aan Nederlands toe. Het is gewoon slecht. En degene die dat gedaan hebben... verdenk ik van een zekere eigenwijzigheid. En ik zeg, het heeft ook te maken met de vertaling van het Onze Vader... waar we al zo ooit over gehad hebben. Van leid ons niet in de beproeving of breng ons niet in beproeving. Waarvan ik vind dat een slechte vertaling is. En ik niet alleen. Ja. En dan gaat men uit van het feit dat in het Grieks... eenzelfde woord is voor beproeving en bekoring. Maar in het Nederlands hebben we twee woorden. Wij moeten kiezen. Ja. Bij ons is het een beproeving als de bedoeling iets goeds is. Dus een lijden kan een beproeving zijn dat een mens daar beter uitkomt. Maar als hij er slechter uit moet komen, is het een bekoring. Nou, en dat weigeren ze te aanvaarden. Terwijl alle moderne talen dat verschil hebben. Er staat nergens beproeving. In het Engels niet, in het Frans niet, in het Duits niet. Nergens. Nergens. Nou heet ook in die nieuwe vertaling, heeft de duivel heet niet meer de verleider of de bekoorder, maar de beproever.
0: Ah, de beproever.
1: Ah. Ja, dus dan denk ik, dit zien we dus dezelfde auteur waarschijnlijk aan het werk.
0: Als je denkt dat de duivel Gods werk doet om mensen te beproeven, dan
1: dat
0: is hij
1: is
0: de
1: bij
0: beproever.
1: Job, bij Job is de beproever.
0: Ja, als dat die duivel is het.
1: Want Job, bij God wil dat Job er goed uitkomt.
0: Ja, ja, alleen de duivel is de vijand.
1: De duivel die wil bekoren.
0: Dus die wil bekoren, want het is de vijand van de mens. Ja, en die is jaloers op de mens.
1: Maar dat verschil willen ze niet eens zien. Ja. En als ze nou eens meer deskundigen inschakelen die Nederlands kenden enzovoorts allemaal. Kijk, als zij het letterlijk vertalen, moeten ze zelf weten. Maar dan laten het toch fatsoenlijke mensen op los. Dan heeft men ook nog eens gekozen voor een hele nieuwe psalmvertaling.
0: Oh, dat is erg.
1: Die psalmvertaling intussen, het is heel erg. Ja. En daar heeft men ook helemaal niet over nagedacht. De bisschoppen hebben in de tijd bewust gekozen voor de vertaling van Bronkhorst, OP. Die is gekozen voor de tussenpsalmen, de psalmen in de mis, maar ook voor het brevier.
0: Ja.
1: Het brevier is later gekomen en dat is een correctie ervan. Het loopt niet helemaal. Als ze nu in het nieuwe lectionarium de verbeterde versie van de Bronkhorst uit het brevier hadden genomen. Nou, dan was voor iedereen, die teksten die worden dan langzamerhand eigen. Je bent gewend hier te bidden. Ja. En
0: het wordt je eigen woorden.
1: Ja. En nou hebben ze weer een hele andere. De vertaling van Tromp. Van heel lang geleden. Waar enorme kritiek op geweest is in de tijd. Nou, die hebben ze weer van stal gehaald. Die is minder poëtisch. Okay. Terwijl de psalmen natuurlijk eigenlijk poëtisch zijn.
0: Ja.
1: En Bronkhorst, dat wil niet zeggen dat ze rijmen. Maar ze hebben een zekere cadans. Bovendien, ook in het Nederlands. Bovendien is er op die Bronkhorst, zijn er allemaal muziek op gemaakt. Klopt. Nou, dan kun je allemaal in de kast. Hebben ze niet eens bij nagedacht. Of wel, en dan verder. Het interesseert ze niks, denk ik. Ik weet het niet. Ja, hun eigen. Ja.
0: Ze zeggen, ja, die psalmen die worden ook bijna nooit gezongen. Dat denken
1: ja,
0: ze.
1: Maar als het voor de liturgie is, de bedoeling dat het gezongen wordt.
0: Ja.
1: Ik krijg hier het heen en weer van. Maar ja, fijn.
0: Nou, dat is het dus.
1: Nog een vraag. Is het doel van de Club van Job een oordeel te geven over de paus? Nee, dat is niet het doel van de Club van Job. Helemaal niet. Maar iedere katholiek die verstand heeft en weet wat zijn geloof inhoudt, kan een oordeel geven over de dingen die de paus doet wat betreft het geloof. Wij zijn geen kikkers die kwaken zoals de hoofdkikker kwaakt. Wij zijn katholiek en wij hopen dat de paus het katholieke geloof bevestigt. Het katholieke geloof wat de eeuwen door is. Hè? Kijk, als het katholieke geloof hoort dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. De weg, de waarheid en het leven. Jezus zegt, ik ben de deur. Niemand gaat in de hemel tenzij door mij, enzovoort. Nou, als dan de paus zegt, er zijn heel veel wegen naar God. Dan is de paus niet katholiek. Dan moeten we daar iets over zeggen. Het is dom dat hij dat zegt. Of doortrapt, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het is niet katholiek. En dan moeten katholieken dat zeggen. Met alle eerbied, want de paus is natuurlijk het hoofd. En maar op dezelfde manier als Jezus zegt tegen Petrus. Als Petrus zegt, we moeten niet naar Jeruzalem gaan. Als Jezus zegt, we moeten elkaar. Ga terug, Satan, vader retro. Hij noemt Petrus zelfs Satan. Dan hoeven wij dat niet te doen. Maar we mogen wel zeggen, als het niet klopt.
0: Ja.
1: En dat is het erge. Dat dus de laatste paus, van de andere pausen kan ik het minder zeggen. Alhoewel, Johannes Paulus II natuurlijk, die samen bidden met die, En met die hindoes en weet ik wat allemaal in Assisi was ook een beetje raar. En die afgodsbeelden op de altaren in Assisi was ook raar. Ja. Maar nog niet zo raar als bij Franciscus. En daar mogen wij gerust iets van zeggen.
0: Ja.
1: Het is net het erge dat veel bisschoppen er niks van durven zeggen. Omdat ze anders in een hoekje te worden afgezet. Ja. De bisschoppen die daar voorzichtig zijn. Terwijl het hun taak is om dat te zeggen.
0: Of sowieso van de kardinalen.
1: Ook dat. Ja. Maar denk je dat je ooit kardinaal wordt als bij Franciscus dat als je zoiets zou zeggen? Nee.
0: De enige wat het een beetje probeerde wat te zeggen was kardinaal Pell.
1: Kardinaal Pell, ja.
0: Maar wel niet onder eigen naam. Ook anoniem.
1: Ja. Want hij wist hoe dat is. En hij is op mysterieuze wijze gestorven, zegt iedereen.
0: Ja,
1: ik weet ook niet hoe dat is. Die is een eenvoudige heupoperatie of zoiets, is hij gestorven.
0: Ja, maar in een hele verdachte omstandigheden, zoals er was geen arts aanwezig.
1: Dat is allemaal heel raar.
0: En een ziekenhuis. Dat is geen arts van dienst, hoezo? De camera's deden het niet, die avond. En hij is begraven in een vreselijke manier met een gebroken neus. Krijg ik een gebroken neus van een heupoperatie?
1: Dat is heel raar.
0: Dat is een hele rare
1: het feit dat hij beschuldigd is in Australië van de misbruik achteraf. Het is helemaal een scam, helemaal niet waar.
0: Ja.
1: Nou, daar wordt van verdacht dat de Romeinse instanties waren.
0: Ja, ja, ja.
1: Die hem voor de bus hebben gegooid. Ja.
0: Ja, ja. Nou, in ieder geval. Dus misschien is hij wel toch een martelaar.
1: Het zou kunnen.
0: Worden. Ja.
1: Nou, en daar wordt ook van gezegd dat paus Franciscus daar een rol in zou spelen. Dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Laten we maar denken dat dat niet is. Dat is nog het beste.
0: Ze zijn allemaal nu bij de Heer.
1: Van YouTube kun je wel de zoekgeschiedenis wissen en de app resetten, waardoor je minder te zien
0: wat je keek. Kijk, ja, dus als je overspoeld wordt door dingen die je eigenlijk niet meer wil, dat doen.
1: Ja. Dat is zo. Nou, daarmee ben ik aan het eind van mijn vragen.
0: Ja, beste luisteraars, we hebben nog 10 minuten en daar kunnen we nog een paar vragen erbij hebben. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: Beste luisteraars, ja, dat mooie laudation moeten we onderbreken, want er zijn nog een paar vragen die binnen zijn gekomen.
1: Ja, allereerst een aanvullende opmerking. Wij hadden net gezegd dat de kardinalen en zo weinig tegen...
0: Ja.
1: Nou, daar belt iemand op en die zegt, ja, maar kardinaal Eijk heeft zich toch duidelijk uitgesproken. Dus op een bepaald moment is het ook zo.
0: Bij Traditiones, Fiducia Supplicans.
1: Supplicans, bij die homozegening. Heeft hij iets zelfs over eindtijd gezegd enzovoort. Nogal vrij fors.
0: Ja.
1: En sindsdien wordt hij ook bij de... over de wereld bij de kleine groep van orthodoxe kardinalen en bisschoppen genoemd iedere keer.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment hebben kardinalen ook geen... Ja, wat zal ik zeggen? Ja, nou, ik zeg er ook niks aan. Mm-hmm. Ik bedoel, er zijn inderdaad uitzonderingen.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb hier dan een vraag. Paus Franciscus stelde de blauwe zusters en paters onder toezicht en legt een opnamestop voor nieuwe roepingen. Heeft paus Leo dit nog niet ongedaan gemaakt? Naar verluid zouden veel roepingen op de wachtlijst staan. Dat is zo. Ik heb laatst nog iemand gesproken die erin wou treden. En officieel mag dat dus niet. En ze weten dus niet waarom. Er wordt niks van gezegd. Ze mogen 3 jaar niemand aannemen. Ik hoor dan bij de Blauwe Zusters bijvoorbeeld dat die bloemetjesjurkenonnen die toezicht houden, hè, die niet in arbeid zijn of zo, er zijn allemaal van die wereldse nonnen, die dan in huis wonen om toezicht op hun te houden, de commissariaten zal ik maar zeggen, dat die zich druk maken over het feit dat zij, die zusters, leven van wat ze krijgen. Die zusters vinden dat ze moeten... dat ze moeten werken en de kost maar moeten verdienen enzovoort. Daar hebben ze niks mee te maken.
0: Nou, volgens mij zijn er meer...
1: Deze gaat er helemaal niks over. Ik kom er maar een keer even niet tussen.
0: Nee. Oké. Okay.
1: Dus ik heb nooit ergens iets van die zusters gezien en alleen maar goede werk. Ik ben in het Heilige Land geweest. Ik heb in Bethlehem heb ik ze gezien waar ze met gehandicapte kinderen bezig zijn. Overal zijn die zusters, in heel de wereld, zijn ze heel braaf. Er zal altijd wel iets gebeuren. Dat gebeurt zelfs bij de Jezuïeten, die zijn ook

0: Erg. Maar er wordt niet ingegrepen. Deze mensen worden aangepakt. En dan gaat het waarschijnlijk allemaal over de... Dat, zo wordt het gezegd, over de stichter die iets verkeerds gedaan heeft. Maar die stichter is al lang dood. Zij vertelde trouwens, diegene die... dat de stichter vlak voor zijn dood nog de pauselijke zegen rechtstreeks van de paus had gekregen.
1: Franciscus.
0: Dus, van Franciscus, ja. Dus dat het allemaal in die zin ook nog wel meeviel. Bovendien, je kunt toch op de stichter niet alles aan nee, als zij goed zijn, dan zijn ze goed.
1: Het probleem was dat zij nog steeds die stichter vereren.
0: Dat is ook dat niet is zo erg.
1: Nee?
0: Nee.
1: Die heeft tientallen vrouwen...
0: Ja, dat zeg jij.
1: Nee, dat zegt de rechter.
0: Welke rechter?
1: Er is een proces geweest. De kerkelijke rechter.
0: Ja,
1: ik kan je een link sturen. Ik heb het wel.
0: Doe dat maar. Fruit. Ik weet het niet. Maar daar gaat het trouwens niet om. Ik vind... Ik weet wel waar het over gaat. Zij hebben een spiritualiteit die niet aansluit bij de moderne nonnen. Hetzelfde heb ik gehad. Ik zeg, in België heb ik meegemaakt dat die zusters er zaten in een klooster, binnengehaald. Die hebben daar 4 jaar gezeten of zoiets. De 5e jaar, ze waren voor 5 jaar toegelaten, zegt de bisschop, eruit jullie. Want ik wil jullie niet meer. Hadden ze iets verkeerd gedaan? Nee, helemaal niks. Maar de gezamenlijke nonnen van het bisdom, allemaal oude taarten, die hadden samen gezegd van, ja, zij zijn niet van dezelfde spiritualiteit als waarin wij religieuzen zijn. Die zien daar gewoon een concurrentie in. Ja. En dat zie je op heel veel plaatsen. De traditionele bewegingen die veel mensen hebben, die roepen de jaloezie op bij bisschoppen en bij kloosterlingen. Die zeggen van, wij wisten toch hoe het moest. We hebben het allemaal gemoderniseerd. En zie, we krijgen niemand meer. En zij wel, dat kan toch niet?
1: Ja.
0: En dan ben je wild om scheen slaan. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ik heb een goed voorbeeld. De herauten kent u wel.
0: Ja.
1: Die waren ook zo onder zo'n verbod gezet. Die mochten niets wijden, jarenlang, 6 jaar of zo. Die zijn een paar maanden geleden naar boven gekomen met... ja, we weten niets en we weten niet waarom. En er zijn zoveel mensen die hebben de opleiding daar willen... nu mogen ze weer wijden. Dus dan moet je misschien wel in de krant komen, in het nieuws.
0: Ja, maar het is toch... Als ik hoor dus van de meisje... Die zei, er staan 50 meisjes te wachten om in te treden.
1: Ja.
0: Bij welke oude nonnen is dat?
1: Dat maakt niet uit, dan moeten ze dus...
0: Maar het lijkt nergens op.
1: Ja, ik zou zeggen, ga naar op YouTube. Ga overal zeggen, Heilige
0: Vader. Je zou
1: gewoon
0: zeggen, van, wijd maar eigen bisschoppen. Dan blijf je de katholiek blijven.
1: Nee, zeggen,
0: bij wijze van spreken.
1: Ja, ik zou zeggen, Heilige Vader, we willen heel graag duidelijkheid. Want het gaat om de zielen.
0: Weet je wat ze nog bang zijn om er iets over te zeggen? Want dan wordt het nog erger zeggen. Want ik ben bij die paters geweest, een keer bij een wijding.
1: Ja.
0: En toen zei ik, zal ik er zo over zeggen? Oh nee, doe dat niet, want dat maakt het alleen maar erger. Want,
1: ja, maar dat is een andere paus. En als het bij de herauten is gelukt, dan zou het bij de blauwe zuster, als alles goed is, inderdaad, dan zou het ook bij hun moeten kunnen. Want 3 jaar is lang.
0: Ja, het is toch zeker.
1: Dus daarom...
0: En mensen die moeten... Zij zei ook op een gegeven moment, hadden ze gezegd van de postulanten die mogen blijven.
1: Ja.
0: Die er dan waren. Maar op een gegeven moment komt er dan weer ineens een bericht. Nee, alle postulanten moeten eruit.
1: Ja.
0: Nou,
1: daarom moeten ze.
0: En
1: gewoon...
0: zonder duidelijke reden. Moet er iets verbeteren? Moet er dit? Moet er dat?
1: Dat moeten ze dus in het openbaar gaan vragen.
0: Juist.
1: Het risico nemen dat je. Maar als alles inderdaad geen probleem is. Of er is niets aan de hand. Dan zou wel binnen een jaar of zo weer moeten kunnen.
0: Dit is vreselijk. Dit is een. Het is natuurlijk gewoon een bepaalde trend in heel de kerk. Traditionele groeperingen die veel mensen trekken, die leggen ze meteen onder vuur.
1: Ja, dat was van vorig. Van dit is bij de Blauwe Zusters van het vorige pontificaat nog.
0: Jazeker.
1: Ja, dus er zijn verschijnselen van het vorige pontificaat. En zijn nieuwe paus gewoon daar naartoe gaan vragen.
0: Ja, en het is niet altijd paus, ook niet paus Franciscus. Er waren lelijke bisschoppen die dan bij de paus ingang hebben.
1: Ja, ja. Want het is daarom, doen al zoals de herauten. Naar buiten gaan, vragen.
0: Ik vind het in ieder geval schandalig. Nou, fijn. Dus wat moet ik er verder van zeggen?
1: Nou, nee.
0: We maken er een eind aan.
1: Ja, nou beste luisteraars. Het is het einde van de Club van Job van vandaag.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tot Hier en Verder. Online editie. Online editie. En waarom zijn we online vandaag, beste kijker / luisteraar? Omdat we met onze correspondent uit Rome aan het babbelen zijn vandaag. Nino Hofmans. Welkom, Nino.
2: Dankjewel. Bedankt dat ik mocht komen.
1: Zeker, je bent altijd welkom. Maar speciaal inderdaad ook, omdat wij een jaar geleden met jou begonnen zijn met Tot Hier en Verder. Toen ging het over over Paus Leo. Toen hij net paus was geworden. En het is al bizar dat we nu een jaar verder zijn. En wat kun je er nu over vertellen? Hoe is de voortgang nu? Waar zitten we nu een beetje in Leo's zijn pausschap? Pausdom, hoe noem je dat?
2: Nou, ik denk dat hij nu wel de vorming van zijn eigen pontificaat te pakken heeft. Dus wat hij voor ogen heeft, wat hij wil doen. En dat wordt natuurlijk heel interessant, want binnenkort komt dus Magnifica Humanitas uit. Dat is zijn eerste encycliek over artificiële intelligentie en hoe daarmee om te gaan. En dat is gewoon een voortzetting op wat ik ook de vorige keer zei, op het encycliek van Paus Leo XIII, waar ik nu even de naam van ben vergeten. Maar het is natuurlijk super interessant om dat te zien, want we hebben weer iemand die heel jong en fit dit ambt nu aan het bestuur is hier in Rome. En de vergelijking met Paus Franciscus was dat natuurlijk, dat was wel stroefjes. Die man werd overal heen gerold. Hij wou ook niet meer, hij kon niet meer, maar hij heeft gewoon volledig zijn ambt vervuld. En we hebben nu gewoon iemand die vliegt overal heen. Die is overal met de auto te vinden. We hebben hem al een paar keer in Rome zien rondrijden. Dat is zo mooi om te zien. Er komt een hele stoet vooraf. En dan zit hij daar in de auto. En dan zwaait hij ook weer iedereen. En je merkt gewoon dat er een hele levendige energie is in Rome. En dat de Engelse taal nu ook wat meer vooruitgang vindt. Ook op pontificale universiteiten, waar Italiaans natuurlijk de voertaal is. Maar nu er wat meer wordt uitgelijkt naar het Engels, zorgt dat er ook voor dat er meer toenadering kan komen voor mensen buiten Italië om toch naar Rome te komen en daar hun studie voor te zetten of te beginnen.
1: Ik weet niet of je gewoon heel veel in de zon hebt gezeten of dat je echt gewoon helemaal aan het blozen bent terwijl je dit aan het vertellen bent. Maar je lijkt in ieder geval heel erg gelukkig met Leo. En dat is heel erg fijn. Ik ben vergeten om de rest van onze gasten te introduceren. We hebben natuurlijk Elia, Wessel en Thomas, onze reguliere garde, ook te gast.
3: Voor het eerst is online dan een mijlpaaltje.
1: Zeker. We zullen zien of het voor herhaling vatbaar is. Over het algemeen is er een kleine delay, dus we zullen misschien niet meer door elkaar in de reden vallen. Maar al met al hoop ik dat het tot een goed gesprek leidt.
3: In ieder geval blij dat we daardoor jou als gast kunnen hebben, Nino.
2: Dankjewel.
1: Zeker. Vooral omdat je ook best wel goed, denk ik, in jezelf of op jezelf alleen al 50 minuten spreektijd kan vullen. Dus dat is wel wat makkelijker om het misschien met jou te doen dan met andere mensen.
2: Dankjewel.
1: Rerum Novarum was het toch trouwens?
2: Dat klopt.
1: Ja. Ik moest er ook even over nadenken. Maar kun je al iets afleiden uit de titel of zo? Want Humana, wat was het ook weer?
2: Nou, dus dat kan wel. Ja, dus waar het om gaat is de magnifieke menselijkheid vanuit het Latijn vertaald. En dat is dus ook een voortzetting zoals we het kunnen zien uit Rerum Novarum, omdat het weer over de waardigheid van de mens gaat. En dat was wel heel mooi vandaag tijdens het college. Ik had het vak psalmen en wijsheidsboeken. En mijn docent is half Maltees, half Canadees. Dus in hart en nieren is hij gewoon ook Italiaan. Dus hij ging ook gelijk met heel veel bombardie en heel veel geschreeuw en heel veel theatraal gedacht van, ja, de paus heeft gewoon helemaal gelijk. Want wat zien we nu? Dat mensen artificiële intelligentie ombouwen tot een soort afgod. En daarmee dus ook de handelingen wil voltrekken dat we moeten het gebruiken voor het goede als een hulpmiddel, maar we moeten het niet gebruiken voor vervulling. Dus dat we het tot een soort spiritueel wezen verheffen tot een nieuw innerlijk wezen, alsof we het een daadwerkelijke ziel geven. Want het is gewoon
4: dat is machine. Dat is wel iets wat gebeurt. Ik had daar iets over gelezen laatst, dat ze in de VS, geloof ik, en in Zuid-Korea AI chatbots hadden gemaakt die eruit zien, dan kijk op een beeldscherm en dan zie je Jezus die met jou praat. En, maar dat is een AI.
2: Ja, dat is verschrikkelijk.
4: En dan, ja, dan praten ze met Jezus en vragen ze aan hem eigenlijk gewoon een geestelijk leidsmansgesprek. Stellen ze vragen over hun gebedsleven en dan over theologie enzovoorts. Ik wist dat ook niet tot voor kort geleden dat ik dat toevallig las, maar ik was best wel verbaasd dat mensen dat zo op deze manier gebruikten en er ook in geloven kennelijk, dat ze met een AI praten en daar echt Jezus in zien. Best wel een rare situatie.
1: Maar zien ze er echt Jezus in? Of is het een soort, zien zij ook wel dat het een soort hulpmiddel is? Hoe bepaal je dat? Van, is het echt die afbeelding zelf die het erg maakt, vind je? Of denk je echt dat mensen letterlijk denken dat ze via AI met Jezus praten?
4: Ja, daar ging het debat ook over een beetje. Van dat sommige mensen zeiden, nee, dit is niet echt Jezus en dat weten we wel. Dus dan is het wel goed. Het is gewoon een hulpmiddel, zodat mensen zich beter kunnen inbeelden of er gewoon een beeld bij hebben met wat er gezegd wordt. Maar het is, niemand gelooft echt al dat Jezus. Misschien een beetje net zoals wat wij tegen protestanten zeggen over standbeelden. Dat het voor ons een hulpmiddel is. Terwijl protestanten zeggen, oh, jij bent hier gewoon een standbeeld aan het bidden. Maar ik weet niet of het, want een AI is toch anders. Een AI is niet alleen maar een beeld dat stilstaat en verder niets doet. Want een AI doet ook wel iets. Tenminste, als je een beetje wil. Je kan zeggen die AI doet niks omdat het geen mens is of het heeft geen bewustzijn. Maar je interacteert er wel veel meer mee dan met een standbeeld. Dus die nuance vinden, dat lijkt me best zo'n lastige kwestie. En ik ben benieuwd wat de paus daarover gaat zeggen.
3: Ja, Nino, wat weten we al van de encycliek? Je zei dat al een presentatie is geweest?
2: Nee, ik weet oprecht nog niks. Het is nog niet naar mijn weten uitgebracht. De naam is bekendgemaakt en volgens mij ook wanneer het gepubliceerd zal worden. Maar dat is wel mooi om te zien hoor hier, want hier wordt het kerkelijk leven echt, het staat stil. Hier, het Rijk-Roomse leven bestaat hier gewoon. Dus het Vaticaan wordt hier gevolgd als de NOS, als je het nieuws volgt. Dus als er wat gebeurt, ik zeg maar wat hè, het zij in de Mariologie of wat dan ook, mijn docent, dat heeft directe impact op zijn leven en daarmee ook op het vak. Dus ik zie dat meteen in de Google Classroom geüpload worden van dit is wat het magisterium of de paus nu heeft gezegd over desbetreffende onderwerp. Dus dat leeft echt. Maar zodra
3: ja, ik had niet verwacht dat het zo snel zou komen, de encycliek.
2: Oh, dat verbaast mij helemaal niks.
3: Nee?
2: Want wat het mooiste is met paus Leo, en dat is iets wat totaal afwijkend is van Franciscus. Elke maandagavond tot op dinsdagavond is hij op Castel Gandolfo gewoon zijn vrije dag aan het vieren. Want dat mag hij ook. En het zou me niks verbazen dat hij in de avonduren, het zij in het Apostolisch Paleis op Castel Gandolfo, daar gewoon aan het schrijven is. Mm-hmm. Dus hij weet ook wanneer rust te nemen. En dat is ook iets wat er ook gewoon bij hoort. Hè? God de Vader die nam natuurlijk ook de rustdag. Niet omdat het een noodzakelijk iets was, maar zodat wij daar een voorbeeld van kunnen opnemen.
3: Ja, hij pakt wel door.
2: Ja, dat zeker. Maar dat is ook een mooie, hè? Want hij doet dat niet alleen. Natuurlijk, het is van zijn hand, maar er is een heel team daaromheen die natuurlijk hem daarin bijstaat. Want als je zelf die voetnoten gaat plaatsen, dan word je ook helemaal gek. Maar het is natuurlijk geweldig dat we dat nu krijgen, want het is ook snel nodig. Want dit is gewoon de actualiteit. Dit is het nu. Wat ook is met AI, zoals dat hier ook op de universiteit wordt gehandhaafd, het gaat niet meer weg. Het is net als de telefoon. Het gaat niet meer weg. Het is een uitvinding dat is gekomen en die zal blijven.
3: Ja, over actualiteit gesproken. De paus werd ook in zijn eerste jaar al geconfronteerd met een best wel aanzienlijk conflict. Wat toch jaren een beetje aan het op sluimerstand stond. Kun je ons een beetje iets vertellen over het conflict nu met PS10?
2: Ja, dat is natuurlijk een situatie waarvan je eigenlijk had gehoopt dat die onder Franciscus zou plaatsvinden. Omdat PS10 kon ook een stukje erkenning vinden bij Franciscus. En kijk, hij wordt natuurlijk belichaamd als de liberale paus, wat hij helemaal niet is, want hij heeft niks veranderd of niks fout gedaan. Hij liet het alleen wel makkelijk gebeuren. Maar wat het is waar Pius X zich wel heel erg in kon vinden aangaande Paus Franciscus, is dat hij een stukje van de goede oude tijd heeft meegemaakt. En wij krijgen nu gewoon bisschoppen, pausen, pontificaten, die niet meer de tijd van de Tridentijnse liturgie hebben meegemaakt, dus alles voor 62. En nu gewoon, waaronder ook wij, zonen en dochters van het concilie zijn. En wat ik vond mooi dat je dat zegt, slaarmestand, want dat is ook echt zo. Uiteindelijk werden de desbetreffende bisschoppen natuurlijk oud, die worden op leeftijd.
3: Ik wil voor de luisteraar iets vertellen over de stichting van het Pius X broederschap.
2: Nou, dus de sociëteit Pius X, die is opgekomen onder aartsbisschop Marcel Lefebvre na Vaticanum II. Toen heeft hij onder uit mijn hoofd Paulus VI mandaat gekregen om een gemeenschap te mogen runnen, speciaal voor leken, maar wel met een eigen seminarie, om de Tridentijnse liturgie en spiritualiteit in stand te houden. Alleen naarmate dat hij zelf een man op leeftijd werd, wou hij graag opvolging verkrijgen. Die heeft hij onder Paus Johannes Paulus II ook gehad. Hij mocht één bisschop wijden. En uiteindelijk heeft dat er tot op geresulteerd dat hij toch maar de dag voordat de wijding zou plaatsvinden, hij er totaal 4 gewijd wou hebben. En daarmee kwam de breuk. En heeft dat ervoor gezorgd dat er een schismatische daad werd plaatsgevonden. De wijding zonder permissie van Rome. En daarmee volgde direct de auto-excommunicatie op. En nu zijn wij een aantal decennia verder. En ja, die bisschoppen worden oud en er zijn opvolgers nodig. Ik weet even niet hoe hun overste heet, maar dat is nota bene geen bisschop. Dat is gewoon een priester. En die is naar Rome gekomen. Dat was een behoorlijk interessante dag. Dat was 2 maanden geleden hier. En je kon het ook al voelen op de universiteit dat... de mensen wisten, vandaag spreekt Fernandes met deze desbetreffende persoon. Kardinaal Fernandes is het hoofd van de dicasterie van de geloofsleer. En zij hebben toen een gesprek gehad over, wat nu? Kunnen we niet gewoon normaal katholiek doen en een oplossing vinden? Daar ging jammer genoeg deze overste niet in akkoord. En op 1 juli dit jaar zullen dan uiteindelijk, hoop ik van niet, deze bisschoppen gewijd worden. Is het, want... Het doel van de wijding in dit geval in materie en gaven, die klopt. Maar het is ongeoorloofd, want Paus Leo gaat niet akkoord.
4: Maar is het dan, want je zei eerder dat toen ze bij hun oprichting hun eigen bisschoppen gingen wijden, dat het een schismatische daad was?
2: Nou, dus Paus Johannes Paulus II gaf permissie voor 1 bisschop. En hij wou er meerdere hebben. En daarmee dus... uit uiterste noodzaak deed hij dit, zo zegt hij zelf, daar sta ik anders in. En dat deed hij omdat ze bang waren dat vervolgens hetgene waarvoor zij waren opgericht, dus de spiritualiteit en de liturgie en ook wat schop tegen Vaticanum II, omtrent ecumene en een aantal zinnen Nostra Aetate, waar ze het niet mee eens waren omtrent religieuze vrijheid en zaden buiten het geloof, dat ze daarmee dus meerdere bisschoppen wouden hebben, want 1 zou makkelijk corrompeerbaar zijn en bij deze 4 mocht er eentje toch in verval raken en zeggen ik kom weer terug, dan hebben er nog 3 andere.
4: Ja. Maar is wat ze nu doen met die bisschoppen, doen hetzelfde als wat ze toen deden in essentie, of is dit toch wel anders?
2: Nou, eigenlijk is het dubbel zo erg, want het is al een keer gebeurd en ze besluiten het gewoon opnieuw te doen. Dus daarom was Fernandes ook heel duidelijk van mensen luister, jullie doen het gewoon nog een keer met volledig bewustzijn. En er zijn genoeg olijftakken naar Pius X gegaan onder Benedictus. Jammer genoeg heeft hij wel kardinaal Marx aangesteld, was niet heel handig. En de faculteit voor biecht en huwelijk is uitgegeven in het jaar van barmhartigheid uit mijn hoofd 2015 door Paus Franciscus, zodat... En namelijk wel continuïteit kon plaatsvinden. En continuïteit onder het christenvolk. Daarom dus ook bewust het sacrament van de biecht en het huwelijk. Omdat mensen wel gewoon geboren moeten worden opwijzen dat ze niet buiten de kerk staan. Maar jammer genoeg is dat wel iets onder bepaalde faculteiten. Dat zou moeten zeggen dat deze priester moet een faculteit krijgen. Dat, en die heeft niet gekregen van een lokale bisschop. Er zou er dus iemand ter getuige komen van de lokale Latijnse parochie om natuurlijk bij te wonen. En dan zou dat wel vertrokken worden door een priester van Pius X.
3: Oké, dus ik breng het op, want ik ervaar het als een gewichtige kwestie in de kerk. Een dreigend schisma. Maar ik denk dat veel katholieken ook niet eens weten wie deze groep is. wat deze groep is. Dus ja. Om een stapje terug te zetten, PS10, wat is hun missie precies? Waarom zijn ze opgericht? Waarom willen ze blijven bestaan?
2: Zij willen bestaan omdat zij inherente problemen hebben met bepaalde factoren van het concilie. Dan hebben we het over liturgie,
3: het concilie?
2: Leer, Vaticaan II. Dus als ik bij deze het concilie kwam, dan heb ik het altijd over het afgelopen concilie. Omdat wij kinderen zijn van het afgelopen concilie.
3: Dus in de jaren 60 is er een best wel berucht concilie geweest. Waarbij richting werd gegeven aan de kerk in... eigenlijk de moderne wereld, zou je kunnen zeggen.
2: De aggiornamento, zoals Paus Johannes de 23 zei, aggiornamento is ook gewoon het actualiseren van de kerk in de huidige tijdsperiode. Mm-hmm. En daar gaat ook wel heel vaak misinformatie in rond, want het mooiste is Johannes de 23ste is ook wel de paus van het Latijn benoemd. Hij wou dat Latijn een nieuwe heropleving zou krijgen. En los van de volkstaal wil dat... wordt dat heel vaak et-et gezien. Dus dat wil zeggen en-en. Dus omdat Latijn niet meer gebruikt wordt in de liturgie... wil dat ook zeggen dat overal Latijn valt. Nee, het moet een spraakzame en bruikbare vorm aannemen. En dus het gaat om liturgie, de vorm van ecumene... en dat er dus leerverandering zou zijn doorgevoerd. Waarin dus wil zeggen dat omdat wij moeten uitreiken naar andere geloven... waaronder naar het jodendom, islam en de hindoes, dat was toen de norm... Dat wil zeggen, de deur is opengezet nadat zij welkom, ja, dat zijn ze zeker, want iedereen moet komen naar de katholieke kerk. Maar dat we de barrière verlagen. Alsof we allemaal gelijkwaardig zijn in geloofskwestie. En dat is niet zo. Want iedereen die gewoon volledig weet dat het heil te vinden is in de katholieke kerk, moet gewoon uitkomen bij de katholieke kerk. Dat is een feit. En daarmee zijn zij dus later... onder Marcel Lefebvre een gemeenschap, een sociëteit zijn geworden, bewust voor leken, met wel een eigen seminarie. Daar heeft de paus ook permissie voor gegeven, uit mijn hoofd Paulus VI. En aartsbisschop Lefebvre was dus bang dat als ik uiteindelijk zal sterven, dat het dan ook verdwijnt.
3: Zij wilden gewoon protesteren tegen die hervormingen van Vaticaan II.
2: Ja, je kan het, in het begin was het nog niet echt een protestbeweging. Het werd pas later een protestbeweging naarmate dat in hun connotatie de kwestie de uiterste noodzaak zou opkomen. Uit mijn hoofd is het kanon 1328. En dat het dus zou moeten gebeuren dat als wij nu niet gaan handelen, dan verdwijnt dit allemaal. En dus eerst was het, je mag vrij commentaar geven, maar je mag er geen publiek schandaal van maken. En... Als je een probleem hebt met iets... Dus ik mag gewoon een probleem hebben met iets van de paus. Dat mag ik ook gewoon uiten. Maar ik moet niet bewust dat gaan gebruiken als een enorme stok om mee te slaan. Dat niet. Je moet wel een onderdanige houding aannemen aan het concilie en de huidige regent van de katholieke kerk.
3: Maar PS10 had een flinke boodschap.
2: Die had wel een boodschap, ja. En kijk, uiteindelijk die wijdingen die zijn plaatsgevonden... En dan sta je toch al buiten de kerk. Dan denk je, nu kan ik er gewoon meppen wat ik wil. En dat is toen uiteindelijk ook gebeurd. Waarmee dus Nostra Aetate, Lumen Gentium en Gaudium et Spes. Dat zijn drie magisteriële documenten van het Tweede Vaticaanse Concilie. Die heeft men op de schop gehaald.
1: En wat was de reden dat die vier bisschoppen niet gewijd mochten worden? Was dat gewoon... te kort, want je zei dat het was een dag ervoor besloten, zeg maar, dat het gewoon een beetje raar ging, of waren er echt heftige bezwaren om dat niet te doen?
2: Dus de persoonlijke bezwaren van Marcel, die weet ik niet. Ik weet wel dat hij meer wou hebben, puur omdat één man makkelijker waarschijnlijk corrompeerbaar is. En er is ook geen kanonieke missie. En wat is een kanonieke missie? Elke bisschop moet gewijd worden op grond van een kanonieke missie, waar hij dus voor is bedoeld. Onze bisschop Monsignor Hendricks, die is gewijd met het doel om hulpbisschop te worden van onze diocese. Die is dan later coadjutor geworden dat hij recht van opvolging heeft op Monsignor Punt. Dus elke bisschop heeft een kanonieke missie. Dat kan zijn hulpbisschop, residerend bisschop, missiebisschop, apostolisch vicariaat. Dus ergens in Timbuktu waar er 10 parochies zijn, moeten opzichters zijn, ik zeg maar wat. Dat is een kanonieke missie. Deze bisschop hadden geen kanonieke missie. Maar vooral ook dat je besluit van vandaag op morgen van 1 naar 4 te gaan. Ja, het is oprecht even katholiek terreur wat je aan het uitvoeren bent. Je bent ook met kerkelijke goederen aan de gang aan het gaan. De wijding is een kerkelijk goed.
3: Ik probeer me te verplaatsen dan in die man hè, die een priestergenootschap heeft opgericht om een bepaalde boodschap te verkondigen. Je zou kunnen zeggen een bepaalde stroming binnen de kerk levend te houden. Traditionalisme. En die ziet gewoon dat ja, zijn stroming dreigt uit te sterven. En hij moet gewoon, hij heeft bisschoppen nodig om natuurlijk nieuwe priesters te kunnen wijden.
2: Ja.
3: En om te zorgen dat zijn de andere traditionalisten over de wereld verspreid altijd dus de zielenzorg kunnen krijgen. En tegelijkertijd mag je dus niet bisschoppen wijden zonder de toestemming van het Vaticaan. Als ik het goed begrijp.
2: Ja.
3: En dat was dus zijn dilemma op dat moment.
2: Ja.
3: En als je heb je net gezegd dat hij toestemming had voor één bisschop?
2: Hij had toestemming voor één bisschop. Ja. Wat ik heb begrepen, ik weet niet of dit waar is, ik heb het niet kunnen teruglezen. Dat zelfs Paus Johannes Paulus II een telefoontje heeft uitgestuurd naar de aartsbisschop. Met daarin. Luister, ik kan nu ook jouw kant op komen en dan gaan we dit gewoon face-to-face oplossen. Nou luister, als jij de paus zo ver weet te krijgen, dan ben je wel echt gekke dingen aan het doen om dat te regelen. We weten wat het kost en wat kan gebeuren als de paus besluit naar een land toe te komen. Nou, Seoul, Zuid-Korea, die heeft 4 jaar de tijd om zich voor te bereiden, 3 of 4 jaar. Maar als Johannes Paulus II zegt, ik kan ook gewoon vanavond of nu het vliegtuig instappen, dan ben je wel echt met dingen bezig die ook een langere termijn probleem kunnen opleveren. Want het ergste is dus, en paus die weet dat ook, want die moet ook denken aan hetgene na zijn pontificaat. Dit speelt nu weer. Ik bedoel, we zijn nu van de jaren 80 over naar 2026 en we zijn weer opnieuw bezig 50
3: jaar. Ja, je zegt het al interessant, want ze hebben zich eigenlijk met die daad, door alsnog tegen de wil van Rome in, bisschoppen te wijden, hebben zichzelf buiten de kerk geplaatst.
2: Ja.
3: In ieder geval hebben ze zich ongehoorzaam getoond. En als je het eenmaal hebt gedaan, dan is de grens natuurlijk een stuk verlegd.
2: Ja.
3: En hebben ze nog meer vrijheid genomen om zichzelf echt als een beetje, ja, als een protestbeweging op te stellen bijna. En dat zie je dus de afgelopen jaren als ik het.
2: Ja, maar dit is iets. Het is niet nieuw hoor. Want toen ik patristiek had, was het ook heel typisch na het concilie van Chalcedon. De kopten die splitsen zich af, die waren niet eens met dat er 2 separate naturen waren, de goddelijke en menselijke vorm, en dat die niet vermengd was. En zij splitten zich af en vervolgens waren ze eigenlijk heel blij, want de Rome in Constantinopel die bemoeide zich nergens meer mee. Nu konden we ons eigen gang gaan. Nou, dat was dus ook in dat geval. Nou ja, we zijn nu geëxcommuniceerd. Nou ja, oké, okay, nou, prima, de 2 duimen is omhoog. En nu kunnen we eindelijk overal tegenaan schoppen wat we eigenlijk inherent al vervelend vonden.
3: Oké. Okay. En toch, hè, even goed om erbij stil te staan, wat is nou precies excommunicatie?
2: Nou, dus een excommunicatie, dat wil zeggen dat er niet een banvloek over jou wordt uitgesproken waarin je naar de hel wordt verbannen. Dat is graag wat mensen denken, want dan ben je ook gelijk weer in de loophole van kruistochten en de Spaanse Inquisitie. Nee,
3: ja,
2: wat een excommunicatie is, je bent even buiten de kerk gezet in de hoop dat jij ook weer terugkomt. Van hé, luister, even niet. We zetten je even buiten de deur neer. Tel even tot 10. En dan hopen we dat je weer terugkomt. En dan gaan we weer gezond het gesprek aan.
3: En wat zijn dan de gevolgen? Mis je dan genade?
2: Nou ja, in een indirecte vorm wel ja. Want als jij een excommunicatie krijgt waarin je ook niet mag deelnemen aan de sacramenten. Ja, dat is wel echt problematisch. Dan kan je dus, dan hebben we het over niet kunnen biechten. En niet de mis kunnen bijwonen of de Heer mogen ontvangen, maar ook geen fatsoenlijke uitvaart en dat soort dingen. Dat kan wel heel ver gaan, ja.
3: Ja, dus je staat echt buiten.
2: Ja, je staat buiten geplaatst en dat wordt dus ook gebruikt als een extreme handeling in de hoop dat jij dus ook weer terug wil komen in die communio. Augustinus, die was hier al heel vroeg in, die vond schisma verschrikkelijk in het kader dat de kerk haar eenheid werd verbroken. Dus moet je je voorstellen dat het gaat dus niet om een andere spiritualiteit, leer of wat dan ook. Nee, jij verbreekt de kerk hier. Je bent echt schade aan het toebrengen. En dat is dus iets ook waarom de paus maar één persoon is en daarmee ook eindverantwoordelijke. Je bent de belichaming aan het vormen van die communio om ervoor te zorgen dat iedereen binnen blijft.
3: Ja, dus we hadden het net over schismatieke daden. Dus blijkbaar kun je door iets te doen jezelf automatisch buiten de deur plaatsen van de kerk.
2: Ja.
3: Klopt dat?
2: Ja, dat kan. Dat kan.
3: En wie bepaalt dan of dat is gebeurd? Is dat een uitspraak van een van, van een autoriteit? Of?
2: Je kan jezelf direct auto-excommuniceren door natuurlijk heiligschennis te plegen of een andere ketterij of lastering te volbrengen. Maar wat het verschil is vooral, is dat als jij iets voor jouzelf houdt, dan is dat minder erg dan dat jij besluit een stoeltje te gaan pakken en midden op de dam te gaan staan en dat aan iedereen te gaan verkondigen. Kijk, dan bega je het wel. Dus wat jij in de privé-sfeer op dat vlak doet, dat is alleen voor jouzelf en gelukkig. Het probleem alleen wel is dat zodra dat wel aandacht krijgt en volgelingen, ja, dan ben je die eenheid aan het doorboren. Sorry, wat was de rest van de vraag ook alweer?
3: Nou, dus wie bepaalt dan of je werkelijk buiten de kerk staat of niet?
2: Ja, dus in dit geval kan je dat zelf doen door middel van een handeling die jij privé verricht. Maar een handeling die dus nu wordt gedaan, die doe jij wel zelf. Maar de paus die kan dan wel een directe uitspraak doen van luister, dit is ook onomkeerbaar en hiermee moet ik handelen. De paus handelt naar de actie die wordt gedaan. En dat zien we later ook terug in de pauselijke documenten die zijn uitgegeven. Summorum Pontificum en Ecclesia Dei. Van paus Johannes Paulus II en paus Benedictus, waarin ze ook wel dit duidelijk aankaart van luister, dit is nu gebeurd. We zijn er nu. Er zijn ook talloze priesters uit voortgekomen. En dat, het is gewoon een nieuwe vorm van ook een stukje simonie, hè? Kerkelijk goed. De bisschopswijding is echt een heel heilig iets. En dat moet ook ten alle tijde.
4: Ga je gang.
1: Nee, jij eerst.
4: Oh, ik wilde alleen maar even vragen of je het woord simonie kon toelichten voor de luisteraars.
2: Ja, dus wat we in de schrift terugzien, dat was als het goed is. Dat ging om zijn Peets en volgens mij heette die meneer Simon, dat was een tovenaar. En die zag dus dat Petrus en de apostelen mensen de handen aan het opleggen waren en deze mensen die werden genezen. Dat is natuurlijk een buitengewone genade die wordt toegediend. Die ten kracht is van de Heilige Geest. Dus door middel van de apostolische successie. Nou, als ik het fout heb hoor, want ik noem hem even Simon voor het geval. Simon de tovenaar, die zag dat en die dacht van, nou jongens, dat wil ik ook. Dus die is naar Petrus gaan. Die zegt, nou Petrus luister, als ik jou naar 2 tientjes geef, kan jij dan die handen op mijn hoofd leggen en dan kan ik dat ook doen. Nou, en toen zei Petrus natuurlijk, ja, nee. Daarmee dus de term simonie. Wat dus ook wordt ontrent met kerkelijke goederen. Dus je kan ook simonie plegen als bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een kardinaal die zegt tegen een bisschop van, hey, luister, als jij mij die 2 kerken geeft in het inboek toe, dan zorg ik dat jij een mooie promotie kan maken, bijvoorbeeld. Dat is ook simonie. Dus handel van kerkelijke goederen.
4: Ja, want ik had bij het woord simonie meer materiële goederen in gedachten. Tenminste, dat was mijn associatie erbij. Maar als ik denk aan een bisschopstitel, dan is dat is een wijding. Ja. Dus een simonie kan ook over geestelijke goederen gaan.
2: Het is van de kerk. De wijding is van de kerk. Het is een overgeleverde handeling van de Heer zelf. Die dit vervolgens heeft overgedragen met een stuk vertrouwen aan de 12 apostelen. Maar dit is nu even hoe in de loop van het gesprek hoe dit benoemd. Dus er kunnen vast wel wat haken en ogen aan zitten. Waar ik later in zou moeten terugvallen waarschijnlijk. Maar het is van de kerk.
1: Ik wist sommige van deze dingen wel, maar sommige dingen vind ik wel fijn om dat nu even duidelijk te krijgen. Want ik ben alleen nog maar bekend natuurlijk met de periode waarin we nu leven. En dat je een beetje, je hebt het Pius X kampje en dan heb je de rest. En ja, hoe zit het nou precies een beetje? Maar we kunnen misschien na de pauze, denk ik, dat meer onder de loep leggen met hoe dan nu verder. En hoe zit het nou eigenlijk met van is er een misstand geldig en dat soort dingen. Ik denk dat dat ook wel interessante vragen zijn.
3: Een beetje jezelf verplaatsen in zo'n Pius X kerkganger.
1: Ja, ja.
3: Welk dilemma zit je dan precies?
1: Ik ben een paar keer geweest, ook heel vroeger, dus dat kan ik me nog wel redelijk. Maar we moeten natuurlijk wel, ook al is het een, voelt als een hele speciale aflevering, zo online, maar we hebben nog steeds een liedje. Een liedje tussendoor te doen. Dus Nino, heb je al iets kunnen bedenken? Of zullen we gewoon weer Elvis of Michael Jackson? Of,
2: Vind ik helemaal goed. Nee, ik heb daar niet over na kunnen denken. Het spijt me.
1: Oké, nou in het kader van weet je wel, de kerk weer samenbrengen. Protestant, weet je wel, Pius X, orthodox. Stel ik voor dat we lekker naar We Are The World van Michael Jackson gaan luisteren.
3: Geweldig.
1: Oké, dan zien we jullie zo weer.

0: Welkom weer terug bij Tot Hier en Verder. We praten met Nino Hofmans over verschillende onderwerpen, maar ook over de Piëstienkerk en hoe dat nou allemaal in elkaar zit. Maar inmiddels is het hoe lang geleden? Iets van 50 jaar of zo? Zeg ik het goed? Schat ik dat goed?
1: Ik dacht de jaren 80, ja.
0: Jaren 80? Oké. Okay.
2: Klopt.
0: Er zijn veel jaren verder. Er is heel veel gebeurd, kan ik me voorstellen. Maar waarom is het nou nog niet goed gekomen, denk je, Nino? Of wat speelt er nou nu nog dat die verzoening moeilijk maakt? En ja, van beide kanten bekeken, hoor. Van wij hebben misschien onze kant, zij hebben misschien hun kant. Maar waar denk je dat het nou echt een beetje wat het kernstuk is?
1: Nou, dus wat het Vaticaan graag wil, is dat Pius zich in een onderdanige wijze aanhoudt dat die gewoon voluit luistert naar de paus en de lokale bisschop. En daarmee dus niet een eigen bisschop nodig heeft, maar die gewoon weet te behouden in de lokale diocese. Dus als zij vormsels hebben, dat gewoon de lokale bisschop wordt uitgenodigd. En daarmee ook gewoon de directe gehoorzaamheid natuurlijk aan het leergezag van de paus. Het Vaticaan wil daarnaast ook dat ze een volwaardige acceptatie hebben van Vaticanum II met al haar kerkelijke documenten. En dat ze niet de wereld inbrengen dat de Trinitijnse Latijnse liturgie per se beter is dan de Novus Ordo liturgie. En wat Pius X dus graag wil, is zich kunnen uiten over deze documenten. En het recht op eigen bisschoppen. Rome wil dat niet, omdat er anders gewoon een contra-kerk gaat ontstaan. Er komt een extra kerk in de kerk terecht, die wel behoort tot het grote lichaam, maar wel als het erop neerkomt, graag zijn eigen ding kan doen.
2: Dus ze hebben eigenlijk best een heldere boodschap van Vaticaan II was een verkeerde afslag. En die afslag hadden we niet moeten nemen. Dat is hun boodschap. En zij geloven echt heilig dat ze daarmee goed doen voor de kerk ook, door dat te blijven verkondigen.
1: Ja, dus het kan voor hun twee kanten opgaan. Of de documenten worden gewoon rechtgezet of gecorrigeerd. Of Vaticaan II wordt gewoon in de prullenbak gegooid. Beide zullen waarschijnlijk voor hun niet uitmaken. Ik denk eerder dat zij het Tweede Vaticaans Concilie in de prullenbak zien eindigen.
2: En dat is echt een pijnpunt, want de kerk is het kerkelijke gezag is overtuigd dat die documenten een goede richting geven voor onze huidige tijd. Ja. En als zij daar niet een handtekening onder kunnen zetten, dan zijn ze ongehoorzaam. Zijn ze niet volgzaam genoeg.
1: Marcel Lefebvre heeft zelf ondertekend en die heeft daar zijn gedachten over gehad. En het concilie is er natuurlijk ook voor om die gedachten te delen. Maar het wordt nu een beetje gepresenteerd alsof we met Alexander van Alexandrië tegenover de wereld staan. En dat is gewoon niet het geval. Kijk, voor de mensen die duidelijk deze documenten hebben gelezen, onder andere ik. Lumen Gentium is een van de mooiste dingen wat in de postmoderne tijd is gecreëerd door het magisterium van de kerk. Dat gaat gewoon over ons. En over het heilsplan die de Heer heeft, eschatologisch, ga ze maar door. Dus alles wat de kerk in de huidige tijdsperiode wil doen, dat staat gewoon in volledige lijn. Het probleem alleen is met het Tweede Vaticaans Concilie, en dat is niet voor mij een persoonlijk probleem, niks is veranderd, maar er zijn wel veranderingen doorgekomen. En dan hebben we het over externe veranderingen, maar niet van binnenuit. De kerk in Aleer is gewoon hetzelfde.
2: Is dat verkeerde interpretatie?
1: Jazeker, ik geloof van wel. Want we willen allemaal, de traditionalisten die willen graag heel traditioneel doen. Maar dan denk ik, wat is er mis met de traditie dat als de paus spreekt dat je kop gewoon houdt? Nou, dat kunnen we niet doen.
2: Oké. Dus verkeerde interpretatie. Zou je kunnen zeggen dat die documenten dan verwarrend of vaag zijn opgesteld? Als het zo slecht wordt geïnterpreteerd?
1: Ik snap de ideeën rondom het document van de liturgie Sacrosanctum Concilium als mensen spreken over het liturgisch misbruik dat eruit kan voorkomen. Omdat de kaders van liturgie normaal worden opgesteld dat als je je niet houdt aan deze normen en richtlijnen, dat daarna kan gebeuren dat een mis ongeldig is. En daarmee kan je dus ook zeggen, hey, dat is geen mis die daar heeft plaatsgevonden. Probleem alleen is dat, denk aan wat wij typerend hebben gehad in onze eigen diocese, de Oranje mis. Dat is jammer genoeg. Zolang het liturgisch gebed en dergelijke allemaal gewoon geldig gedaan wordt, is het ook geldige mis. Wil je dat zo hebben? Nee, maar het is wel gebeurd. Dat zijn kaders waarvan ik kan begrijpen vanuit de visie van Pius X. Hey, belemmer dat dan gewoon, waardoor dat dan ongeldig is. Ja, daar kan ik me gerust in vinden.
2: Ja, en Lumen Gentium dan? Was daar niet een stukje over de zaden van waarheid in andere religies?
1: Nee, dat is Nostra Aetate. Ja. Over de visie en de uitreiking naar andere geloven toe. Ja, dus wat het gaat om het zaad van waarheid, dat gaat om volgende dingen. Als jij een trouwe Jood bent, dan kan jij, als je de Torah goed tot je neemt en de rest van de Tanach leest, zien dat de profeten gewoon spreken over de Messias, die is Jezus Christus. Kijken we naar de Koran vanuit het islamitisch perspectief, naar de God de Zoon wordt gewoon meer genoemd in de Koran dan Mohammed zelf. Dat zijn allemaal facetten en factoren waarvan ik dan denk, het concilie kan zich daarin vinden, want daar is dat zaadje geplant. Dan kom je uiteindelijk in aanraking met de katholieke kerk. Nou, dan is het ook aan jou om natuurlijk dat volledig te accepteren.
2: Maar het is natuurlijk verwarrend om dat te zeggen, er zit waarheid in andere religies.
1: Ja, die waarheid die is inherent Jezus Christus. En daarmee wordt opgedoeld. We rechtvaardigen en legitimeren niet het geloof dat zij kunnen blijven daar. Het gaat altijd om Jezus. Dat moeten we echt vooruit vooropstellen. Het is een christologisch perspectief. Dus waarin het altijd de persoon van Jezus Christus is, die wordt gevonden daar in die andere geloven. Of de Heilige Geest, wat voor de Joden Ruach zou zijn, Hebreeuws voor het woord geest. En dat is daarin terug te vinden. Maar het is het is ook een buitengewone genade die daarvoor nodig is. Maar dat is wel uiteindelijk hoe de kerk zichzelf ook een stukje blootstelt. Hè? Van zegt van, hé, luister, dat komt daarvoor, Jezus, in de Koran. Of de voorafbeelding van de Heer in de Tanach. Maar het is aan jou om dat ook tot je te nemen en te accepteren.
2: Nou, dus het feit is in ieder geval dat voor PS10 klinkt dat te inclusief, te modern. En een verwatering van het katholieke geloof. En daarom kunnen ze, of willen ze, hun handtekening niet eronder zetten.
1: Ja, dat gaat
2: en dat lijkt dus het pijnpunt te zijn eigenlijk. Daarom lijkt die verzoening gewoon niet mogelijk. Of het is gewoon niet gebeurd.
1: Maar ook omtrent religieuze vrijheid is de kwestie. Dus stel nou, er zou een ultra-katholieke staat zijn. Nou, ik woon kleine 2 kilometer daar vanaf. Onze paus die woont daar. En dat wilde ze ook zeggen, en daar heb ik ook al eens mensen over Piers van gesproken, van ja, dat je dus ook het katholicisme kan opleggen, maar dat gaat weer in tegen de vrije wil. Aan de andere kant is het ook een kwestie dat wij religieuze vrijheid willen, dat als ik zit met deze mensen in de klas, hè, nonnen uit Pakistan, uit Irak, die komen uit gebieden waar een overheersend islamitisch regime is, en waar zij gewoon vervolgd worden. En dat is ook de religieuze vrijheid waar we het over hebben. Zodat die Pakistaanse non ook gewoon veilig naar de mis kan gaan. Ik heb een klasgenoot. Ik ga haar naam niet noemen, uit Oeganda. En zij kent gewoon postmoderne martelaren. Als we gewoon allemaal Kerk in Nood en andere pagina's volgen. Dan als je ze in je spamfolder weer krijgt. Ja, zij kent gewoon mensen van die bomaanslagen. Of mensen die omgebracht worden voor onze Heer.
3: Het is ook wel, want als je kijkt naar religieuze vrijheid, je zegt inderdaad dat dat precies in verband staat met vrije wil. Maar vrije wil is een iets fundamenteels aan ons wereldbeeld en ons mensbeeld als katholieken. Ik denk niet dat mensen die bij PS10 horen dat ontkennen, dat we vrije wil hebben. Maar je zet dat wel onder druk met zo'n stelling als mensen kunnen gedwongen katholiek worden. Dus hoe weet jij hoe zij dat dan een beetje rondkrijgen?
1: Nou ja, dus je kan een doopsel niet geforceerd opleggen. De geesteswereld neemt dat niet aan, want er is geen volledige overeenstemming met degene die je doopsel moet ontvangen. Maar waar het dan waarschijnlijk om zou gaan, is een soort van, ik lul maar wat, hè, een massapropaganda. Overal waar je komt, staat een billboard met Jezus erop, met het woord katholiek, ik zeg maar wat. Maar dat zijn wel facetten en factoren waar ik zelf niet, dat geef ik ook toe, inhoudelijk op kan ingaan hoe deze visie nou staat. Want ik ben niet voldoende ingelezen over wat Lefebvre zelf nou hierover bedoelt.
2: Ja, dus volgens mij, wat ik wel weet, is er is wel natuurlijk een verschil tussen gewetensvrijheid en het toestaan van meerdere religies in de openbare ruimte en de verkondiging daarvan.
1: Dus ja, dus
2: precies wat je zegt van de propaganda, het propageren van een geloof, dat is dan eigen aan één, aan de staatsreligie. Ja, dat betekent niet dat je mensen gedwongen kan dopen of zo. Het zijn toch twee verschillende kwesties.
1: Nee, je hebt volledig gelijk hoor. Dus de openbare ruimte die zal dan worden stilgezet en dat soort dingen. Maar dat is wel weer het moeilijke. Dus Als we het bekijken op het vlak gelijke monnik, gelijke kappen. Oké, dan heb je je katholieke staat. Nou, de Vaticaanse staat is de enige die we als kerkelijke staat kunnen zien. En dan wil jij vervolgens wel dat er een verlangen is dat de imam niet op zijn doosje op de dam mag staan. Maar tegelijkertijd, denk je dat ze in Pakistan dan gaan doen? Ja, die zetten daarna, wat ook volgens de Koran gerechtvaardigd kan zijn, dat hele kerkje in de fik. Ja, dus je moet de middenweg vinden op dit vlak. Ja. En ik wil het ook niet. Hè. Ik zou het ook graag willen in die ideale wereld. Maar aan de andere kant deed het magisterium ook van, oké, ik kan deze handeling verrichten. Die nonnen in de landen, die hebben een verschrikkelijk probleem. Priesters die worden doodgemaakt, ga ze maar door. Jullie kennen het. Het mes snijdt echt aan twee kanten.
2: Is Vaticaan II een pragmatisch document, pragmatisch concilie? Dat je bijna kunt zeggen van het is gewoon een soort van praktische gids door de moderne wereld. En niet doctrinair. Niet geen eeuwige waarheden.
1: Het is sowieso doctrinair. Lumen Gentium is een dogmatisch concilie. Dat moeten we even duidelijk maken. Lumen Gentium is echt dogmatisch. Document. Dat staat vast. Tuurlijk, hè, het zijn handvaten voor de moderne wereld. Dat is zeker zo. En omdat het concilie een profetische gave kan hebben op het vlak van wat er nou in de komende tijd gaat gebeuren. Hebben we het over atoomenergie. Nou, het concilie wist. De wereld kan heel vaak wat maken voor de wereld. En datzelfde product kan ook weer gemaakt worden om de wereld mee te vernietigen. Ja. Hebben het over atoomoorlog. Het concilie was daar al echt vooruitstrevend in. Van nee, je moet dat gebruiken om steden te kunnen draaiende te houden. Maar wat doet de mens in zijn diepste geweten? Ja, laten we dit gewoon in een bom stoppen. Maar dat is het mens eigen. En de kerk die is altijd, het zwarte schaap van de wereld geweest. Die zegt van, stop, nee, dat gaan we niet doen. En dat is het mooiste aan bisschoppen en de paus, dat die altijd handelen, hopelijk, naar de middenweg. Het zij voor het christenvolk, maar ook voor de hele wereld.
2: Nou, als je het zo zegt, dan snap ik wel dat het kerkgezag daar ook geen afstand van kan doen. Dus Vaticaan II, de prullenbak, is gewoon geen optie.
1: Ja.
2: Dat is toch een lastig pakket dan voor Pius X, want als zij een handtekening daaronder zetten, dan zijn ze bijna hun identiteit kwijt. Want hun hele missie is om te zeggen dat een verkeerde afslag was.
1: Ja, maar ik denk ook heel eerlijk, en dat is iets wat je mooi aankaart, Wessel, dat er een bepaalde identiteit zit in het klagen. Stel nou, we hadden vorig jaar kardinaal Birkhoff eraan gehad. Dat is dezelfde man, of mannen, die maanden later, als zij iets doen wat wel weer in lijn is met het concilie, wat ze gewoon doen, dan worden ze letterlijk fake traditionalist genoemd. Er loopt ook een jonge bij mij op de universiteit rond, waarvan men weet dat hij zich zal aansluiten na dit jaar in een seminarie van Pius X. Want van ik dan denk van, is dat nou zo slim om te doen? Maar die noemt gewoon traditional bishops of cardinals, gewoon nep-traditionalisten. Er is geen maatstaaf. Het stukje klagen hoort ook bij de identiteit en rechtvaardiging voor hun bestaansrecht.
2: Zeker, ja, uiteindelijk het punt is natuurlijk dat, en dat is wel, vind ik wel weer interessant aan. Ik heb toevallig vlak voor deze aflevering heb ik de preek bekeken van de generaal overste, wiens naam ik helaas ook ben vergeten. Waarin hij dus aankondigde dat hij nieuwe bisschoppen ging leiden. En toen vertelde hij van de grondwet van de katholieke kerk is de redding van zielen. En Pius X gelooft dus, tenminste zo zegt hij dat, wij bestaan voor de redding van zielen. En onze boodschap is die van een reddende boodschap voor zielen. En inderdaad, wij moeten nu bisschoppen gaan wijden om te kunnen blijven bestaan en we doen daarmee iets goeds voor de kerk. Want inderdaad, dat modernisme en die inclusiviteit en die gelijkstelling van godsdienst zorgt voor verwarring en die zorgt voor de ondergang van zielen. En die heldere, duidelijke boodschap moet blijven bestaan en die sterft met ons. Ja. Het is een lastig dilemma als je er zo in zit. Het is bijna een soort Griekse tragedie. Als je eigenlijk heilig gelooft van ik moet of ongehoorzaam zijn tegen de kerk, wat een zonde is. Of ik moet stoppen met mijn reddende boodschap verkondigen, wat ook een zonde is.
1: Ja, maar dan moeten we natuurlijk ook wel in ons achterhoofd houden dat de kerk gewoon haar reddende boodschap blijft behouden.
2: Ja, dat is natuurlijk, dat zou ik ook direct zeggen. Maar vanuit hun gezien, Ja, als je nou echt gelooft dat dat gewoon de reddende boodschap is, die compleet verwarrend en verwaterd wordt verkondigd door iedereen, door alle andere mensen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook het hele snelle over een kam scheren wat hierbij gebeurt, waardoor het geloof ook een bepaalde bewapening ondervindt. Dus deze vorm van zielen redden kan alleen op deze manier. En dat is, als deze documenten eruit gaan, als deze liturgie blijft aanhouden. Dus er is ook een bepaalde bewapening van een liturgie wat ook gewoon nu plaatsvindt. Paus Benedictus die zocht daar een hele goede middenweg in. En als je het mij vraagt, is dat ook gewoon volledig gelukt. Nou ja, Paus Franciscus had er andere gedachten over. Nou, dan ben ik daar ook gewoon gehoorzaam aan. Maar dat is het wel. De huidige Koninklijke, hoe het wordt gezegd, Novus Ordo Kerk, die doet gewoon nog steeds ten alle tijden wat ons 2000 jaar geleden is opgedragen.
2: Ja, het heeft ook iets paradoxaals om te zeggen van ik moet vechten tegen de kerk om de kerk te redden.
1: Nee, ja, precies. Het is een contradictie technisch. Ja,
2: ja, het heeft iets heel geks. En
0: Nino, puur technisch gezien is de mis van de Pius X geldig. Waarom zou je er dan niet naartoe moeten gaan?
1: Omdat wij in beschikking zijn van een lokale parochiekerk en een lokale bisschop. Het uiterste wat de kerk in principe van je verlangt is dat mocht er een Pius-kerk zijn in de Ural Mountains in Rusland en jij bent daar toevallig en er is geen lokale parochiekerk, dat je daar dan heen kan gaan om jouw zondagsplicht te vervullen. Maar de zondagsplicht die van ons verwacht wordt is gewoon in de lokale parochiekerk met een volledige, dus niet grijs gebied, communio met de lokale bisschop en de bisschop van Rome.

0: mogen missen omdat hun priesters en bisschoppen geldig gewijd zijn. Maar het is ongeoorloofd omdat het niet in lijn is met het magisterium van de kerk.
1: Maar wanneer maar ze dus werkelijk geëxcommuniceerd worden, ben je dan niet zelf ook geëxcommuniceerd als je dat bevestigt of iets dergelijks?
0: Sorry, dat ging even door elkaar heen.
1: Maar als ze werkelijk buiten de kerk gezet worden en jij gaat daar naar de mis en je stemt eigenlijk in met hun schismatieke handelingen, dan ben je toch zelf ook geëxcommuniceerd?
0: Dus je kan daar als gelovige vrij heen gaan. En dit is op grond van wat het Vaticaan hierover heeft uitgegeven. Jij kan daarheen gaan voor jouw zondagsplicht. Maar als jij de geest gaat aanhouden, dus dat jij ook gaat klagen richting het concilie en alles wat erbij komt kijken. Dan ga je jezelf buiten de kerk plaatsen, ja. Maar als jij daarheen gaat zonder enig benul, of jij wilt gewoon daarheen gaan om jouw zondagsplicht te vervullen, dan kan dat gewoon vrij gebeuren.
2: Maar je zegt, als je dus gaat klagen over het concilie, dat je dan jezelf buiten de kerk plaatst. Maar we hebben net eigenlijk vastgesteld dat dat precies is waar de hele beweging van Pius X op stoelt. Zou dat betekenen dat hun leden niet communie kunnen ontvangen bij een novus ordo normaal katholieke mis, om het even zo te zeggen?
0: Dat klopt. Als zij met hun hart zitten op een plek waar zij ervan uitgaan dat, ze bidden wel voor de paus in hun vieringen. Maar of ze nou echt volledig dat doen voor een soort rechtvaardiging of ook in hun hart hem zien als de paus, dat is een tweede. Maar in principe niet, want in hun hart hebben ze een schismatieke geest. Niettemin weten wij ook hier dat zij toch nooit ter communie gaan in een normale katholieke kerk. Omdat dat niet naarmate hun standaarden is.
3: Dus het kan wel de ene kant op, maar niet de andere kant op.
0: Wij mogen niet die kant op, omdat wij ook beter weten. En gewoon naar de lokale parochie kunnen gaan. En als je daar dan heen gaat, dan mag je niet communiceren. Je mag wel de zegen ontvangen, maar je mag niet uit de communie gaan.
3: Dus ook een... Wacht, dus dat laatste nog even iets scherper. Dus je mag... De mis is wel geldig.
0: Ja.
3: Maar je mag er niet ter communie?
0: Wij als in dit geval normale katholieken mogen daar niet ter communie gaan. Wat zij doen, dat is hun parochiekerk, zij zullen dat toch wel volbrengen. Ongeacht dat het magisterium dat niet wil, zij zullen daar gewoon wel ter communie gaan. Ons is opgedragen dat niet te doen. Het is alsof je...
3: Dus omdat wij nu dat verhaal weten over dit alles, dat moeilijk zit, dat maakt dat we niet ter communie mogen daar. Omdat ons geweten is aangetast met die gedachte dat het niet helemaal zuivere koffie is.
0: Dat is nu even de korte variant. Wat er natuurlijk achter zit, dat is een veel breder aspect. Daar wil ik gerust op ingaan.
1: Maar, en misschien omdat wij geen parochianen zijn daar. We wonen daar niet in de buurt. We moeten reizen.
0: Ook, bijvoorbeeld. Maar ja,
3: stel, ik woonde ernaast. Was het dan een ander verhaal?
0: Nou ja, kijk. Als dat het geval is dat jij niet beter weet en jij gaat gewoon naar de kerk, of jij bent daar opgegroeid. Dan
1: verschillende dingen.
0: Exact. Maar wat het punt ook is, als jij daar zit en je bent katholiek, het is natuurlijk van origine een katholieke houding en dergelijke, dan kom je er ook niet omheen. Je weet gewoon dat de identiteit die je uitdraagt eentje is van klagen en
1: protesteren.
0: Schoppen tegen het systeem. Dus ik heb collega's gehad die bij Pius X zitten. En daar kon ik niet altijd een normaal gesprek mee voeren. Niet omdat zij per se van het klagen waren, maar ook gewoon niet beter wisten. Alsof ik dingen moest zeggen die dan in de openbaring kwamen. En dan het enige wat ze dan wisten van Paulus Johannes Paulus II, dat hij dan zijn lip op een Koran had gedrukt. Maar verder, daar bleef het wel bij. Paus Benedictus... Dat was dan de neppe traditionalistische paus. Of mij is ook eens verteld, de dominee met een boordje. Ik kon dat niet verzinnen, hoor.
3: Maar Nino, nog een gerelateerde vraag.
0: Ja.
3: Geldt dat ook dat niet ter communie mag gaan bij een novus ordo mis die te ver de andere kant op gaat?
0: Ja.
3: Een vrouw staat daar en die doet die mag de beker heffen of zo.
0: Ja, verschrikkelijk. Ik zou weglopen. Ja.
3: Ja, nee, maar die plicht werkt dus eigenlijk beide kanten op. Van je moet gewoon.
0: Er zijn twee extremen en dat is ook iets waarvan ik kan begrijpen dat de gemiddelde

0: Justine daar problemen mee heeft. Hoezo word ik wel elke keer aangepakt, maar die andere kant niet?
1: Ja, dus bijvoorbeeld de Duitse bisschoppen, om het gewoon even te zeggen.
0: Nou ja, ja. Maar wat daar ook bij komt kijken, is dat het geen publieke aanval is. Dus dat, dat de paus niet elke zondag tijdens Angelus vanaf zijn balkon daar op loopt te klagen, te schreeuwen en wat dan ook. Dat is graag een reactie die men wil zien en verwachten. Maar je hebt helemaal gelijk ook, Chris. Dus het kent zeker twee kanten. Als er daar gekke dingen gebeuren, dan wil ik meteen adviseren. Adviseer de lokale bisschop van dit soort dingen. En dan zal hij, want hij is de eindverantwoordelijke, dat moeten handhaven.
1: Ja, sorry, maar is het geen publieke actie, de Duitse bisschoppen die gewoon schreeuwen voor kerkhervormingen?
0: Oh ja, maar wat zij doen zeker. Maar er wordt dan vanuit, in dit geval het magisterium van de kerk, vanuit, laat maar zeggen, Rome, verwacht dat er een enorm grondoffensief gaat plaatsvinden. Men verwacht gewoon dat er vanuit Rome een houding wordt aangenomen die, het zij agressief, publiekelijk, door middel van persconferenties bijvoorbeeld, waarop het vingers wordt gewezen, terwijl de paus dat recent gewoon heeft gedaan vanuit het vliegtuig. Dat is een houding die meestal per brief wordt gedaan. Of de acties die onderricht worden richting de Duitse bisschoppen. Rome heeft daar zeker wel gewoon een mening over, hoor. En ik heb ook leraren die weigeren namen uit te spreken. Zelfs van diverse dicasteries.
1: Maar zij zijn niet op een schisma aan het afstevenen.
0: De Duitse bisschop? Nou ja, ik geloof heilig van wel. En Paus Franciscus die had ook de houding van, als jullie dat doen, dan doen jullie het maar lekker. Ja, prima. Dan frik je bordje er gewoon vanaf. Paus Franciscus was daar heel duidelijk in. Maar dat is het mooiste met Paus Leo. En ik denk ook dat dat komt omdat hij een hele intelligente man is. Die laat niet het achterste van zijn tong zien. En die denkt echt lange termijn. En die heeft echt wel zijn mensen op positie staan, dat zodra aangebeurt, dat dan daar meteen een handeling op wordt verricht.
1: Ja, dus om toch een beetje te speculeren over zijn beweegredenen. Waarom gaat hij niet in gesprek direct met Piustin, met de overste bijvoorbeeld? Ik weet dat zijn voornaam Davide is, maar ik weet nog steeds zijn achternaam niet. Maar Elia had het net.
2: Het is Pagliarini.
1: Ja, ja.
2: Pagliarini.
1: Het voornaam Davide, toch?
2: Ja, ik doe het even met een leuk accent erbij voor jullie.
3: Dankjewel.
0: Sorry, waarom
1: gaat Paus Leo niet in gesprek regelrecht met de overste van Piustin broederschap?
0: Ja, dat is iets wat ik me ook wel afvraag. Maar dat is ook wel iets typerend van het pausambt, dat je mensen hebt die dat voor jou doen. En kijk, in de tijd van Paus Johannes Paulus II en Lefebvre was het natuurlijk ongehoord dat dit in de moderne tijd zou gebeuren. Waardoor het ook veel meer met Paus Johannes Paulus II zo wat directer ging, ook in de houding en hoe hij zich openstelde daarvoor, was ook zijn karakter. En het karakter van Paus Leo, die zullen we pas volledig ontdekken als hij 5 jaar lang dit ambt aan het bekleden is. Paus Franciscus die was al zijn eerste kersttoespraak heel duidelijk en dat heeft hij tot aan zijn sterfdag volledig volgehouden. Maar ik denk dat Leo een heel ander kaliber is.
1: Ja, daar begon het natuurlijk mee. Hij krijgt wel een flink dossier, terwijl hij nog pas een jaar paus is.
0: Ja, gelukkig voor hem is hij opgeleid in kanoniek recht. Dus hij weet wel duidelijk hoe het te bespelen. En dat is ook mooi, want Franciscus, ik weet niet of hij gepromoveerd is met zijn licentiaat in kanoniek recht. In ieder geval, die had mensen nodig om dat uit te leggen. En nu kan je gewoon documenten presenteren waarvan hij zelf ook volledig begrip heeft.
2: We zullen zien.
3: Ik moet hem afkappen, Wessel, sorry.
1: Mm-hmm.
3: Onze tijd zit erop, Nino. Was wel heel interessant. Goed. Ik denk dat we dank nog meer stof hadden te bespreken. Maar we moeten de luisteraar ook een pauzetje geven. Voor de volgende aflevering.
0: Ik heb enorm genoten.
3: Ja, als je weer in Nederland bent. Kom gerust langs.
0: Gaan we bier drinken.
3: Bier drinken en live afleveringetje. Maar leuk dat je zo vanuit de studio kon bellen. En ik denk al met al dat we het niet kunnen oplossen. Maar dat was ook niet de missie. Maar meer gewoon een beetje in kader stellen van, je hoort het wel eens. En nog even heel kort, ik hoorde het dan ook van, kom een keertje mee naar de Pies en ik wist niet wat het was. En dan ging je mee en dan hoorde je toch dat er een beetje wrijving was of zo. Dus ik denk dat het goed is voor mensen om tenminste een inleiding te krijgen in de geschiedenis hiernaar. En zelf vast ook meer erover te lezen en meer erover te bidden. En uiteindelijk kunnen we hopelijk weer een gezamenlijke kerk worden.
1: Ja, goed dat je het zegt over dat bidden. Want het is natuurlijk makkelijk om er een soort wetenschappelijke interesse in te hebben, zoals ik dat in ieder geval heb. Maar het zijn eigenlijk ook gewoon broers van je. Buitengesloten worden, die uit huis getrapt worden. Dat is eigenlijk echt super sneu.
0: Ja, we moeten het goede mensen tussen houden. Dat we echt weer naar de eenheid van de kerk willen afstreven. En vooral ook in een periode waarin dus heel veel verwarring is, dat we elkaar moeten bijstaan en niet elkaar de tent uit moeten vechten.
3: Uitstekend. Nino, hartstikke bedankt. Heren, ook bedankt. Thomas, zoals altijd bedankt. Ik weet dat je je afzijdig hebt gehouden, maar je bent een goede DJ voor ons. Een goede leider.
1: Shout-out.
3: Dus met die woorden, tot ziens. En een fijne middag, ochtend of avond.
4: Later. Tot ziens. Tot volgende keer.
1: Slaap lekker.
5: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app. De boodschap is helder.
6: U gaat nu luisteren naar een gebedsopname.
7: We zullen nu de rozenkrans met de glorievolle geheimen bidden, voorgebeden door de zalige paus Johannes Paulus II in het Latijn.
8: Mysteria gloriosa. Jezus amortuis resurgit. Credo quod redemptor meus vivit, ed in novissimo die de terra surrecturus sum, ed in carne mea videbo Dominum Salvatorem meum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicud in cielo ed in terra.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 10e week door het jaar luidt de tekst van het inleidingsgebed. Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God, weerklinkt ook uw lof, tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lastelijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Dit is het woord van God. Bidden is een vorm van evangelische zaligheid. Je ontdoet jezelf van allerlei bezigheden om je geluk alleen in God te zoeken. Op hem moet ik mijn geest dan ook meteen al richten. Eerst de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed blijf ik een ogenblik staan. De blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Als Jezus spreekt, moet ik me voorstellen dat hij mij aanziet. Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het koninkrijk Gods. Lucas 6:20. Dan maak ik een gebaar van eerbied. Ik maak me klein voor hem in een gebaar van aanbidding. Neem de houding van het gebed aan. De houding die mij het meeste helpt het besef van zijn heilige tegenwoordigheid vast te houden. Liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik bewogen word. Want in het gebed ben ik het niet zelf die mijn geluk maakt. Ik word er gelukkig gemaakt door God. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Nu ga ik de ruimte binnen van Gods openbaring in tijd en plaats, toen en daar. Eerst toen, door me de geschiedenis te binnen te brengen. De menigte gaat naar Jezus toe. Grote volksmenigten uit Galilea en Decapolis uit Jeruzalem en het Overjordaanse sloten zich bij hem aan. Maar toen Jezus deze menigte zag, keerde hij zich eerst van hen af. Hij keerde ze de rug toe. Hij gaat de berg op naar God toe. Het gebeuren van de kerk gaat uit van Jezus als hoofd van het lichaam. En Jezus gaat uit van God. Vanuit de plaats van God, de berg, verkondigt Jezus als een tweede Mozes een geluk van Gods wegen. Want de zaligheid is een geluk van Gods wegen voor mensen die vanwege de mensen ongelukkig zijn. De plaats. De berg, een verhevenheid in het landschap,
van waar mensen en dingen beneden in de vlakte kleiner en de harde geluiden zachter en tenslotte zelfs onhoorbaar worden. Maar voor God blijkt het juist andersom. Wat groot is, ziet hij over het hoofd. Wat klein en onzienlijk is, arm en vervolgd, bezoekt hij met zijn hemelse troost. God is groot in zijn aandacht voor de kleinen. Want zo spreekt de Hoogverhevene, staat er bij Jesaja 57. Die troont voor eeuwig, wiens naam de Heilige is. Ik ben de Heilige die woont in den Hoge, maar ook in het geslagen en diep vernederd gemoed. Hier kan ik geen stap zetten uit eigen kracht. Dus vraag ik eerst om de bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen. Want Hij is de zaligsprekingen in eigen persoon. Als ik Hem leer kennen, zal ik ook het ware geluk hebben. Alle mensen zoeken naar geluk. Weinigen schijnen te weten waarin het ware geluk bestaat. De mensen komen naar Jezus toe met velerlei ziekten en pijnen. Bezetenen, lijders aan vallende ziekten en lammen. Ze zoeken genezing van hun kwalen. En Jezus komt hen daarin tegemoet en hij genast hen. Maar meer nog, Jezus gaat nu de berg op om te openbaren wat de eigenlijke inhoud van zijn zending is. Een zending van Gods wegen en een geluk van Gods wegen. Daarom bestijgt Jezus de berg om vanaf die heilige plaats zijn woord tot ons te richten. Voordat hij het woord tot hen richt, gaat hij eerst zitten. Dat is de houding waarin de leraren in de oudheid met gezag onderrichten. Eerst moet ik zelf de houding van een leerling aannemen. Dat is een wezen dat een en al oer is om voor hem er te zijn. Ik een en al oer voor hem die het woord is. Eerst moet ik wel goed weten wie het is die hier gaat spreken, voordat ik ga horen wat hij zegt. Want Jezus is de zaligsprekingen in eigen persoon. Zelf is hij om onzentwil arm geworden. Zelf was hij bedroefd, ik ben bedroefd tot stervens toe. Zelf was hij zachtmoedig, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel. Jezus is wat hij zegt. We kunnen de zaligsprekingen pas begrijpen wanneer we Jezus voor ons zien, hangend aan het kruis, of terwijl hij aan zijn leerlingen verschijnt en wijst naar de wonden in zijn handen en zijn zijde. Zalig betekent niet gewoon gelukkig of happy. Dat is een aards, een binnenwereldse vorm van gelukkig zijn. De zaligheid van de zaligheden is een vorm van religieus geluk. Een gezegend zijn door God. En dat kan heel goed samengaan met zogenaamd ongelukkige omstandigheden. Het evangelie gaat nog helemaal niet over al die dingen die ons verzadigen en verzaligen, die wij zalig vinden, waarmee wij elkaar dan ook zalig prijzen, of zegenen, of het goede toewensen. Het ga je goed, goede reis, vaarwel en wel thuis, en het beste mee. En veel succes enzovoort. Daar hebben we het evangelie niet voor nodig. Het evangelie begint waar wij ophouden. En daarom is het juist een blijde boodschap. Want als niemand er meer iets in ziet, God ziet er nog iets in. God houdt niet op waar wij eindigen. Zalig de armen van geest, zalig die zich in hun geest voelen zoals een arme zich voelt. Waarin bestaat dan die zaligheid? In God. Dat zij zich rijk voelen met God. Als je arm bent, heeft Jezus nog een geluk voor je. Waar iedereen je voor ongelukkig houdt, is er een aanbod van evangelisch geluk.
Ken ik mensen die in vrede zijn, bij hun ongeluk, bij ziekte, ouderdom, tegenslag? Dieters Bransma verwoordde dat geluk in zijn Scheveningse cel als volgt. O Jezus, als ik u aanschouw, dan leeft weer dat ik van u hou. En dat ook uw hart mij bemint, nog wel als uw bijzondere vriend. Ga dan nu op zoek naar uw eigen armoede. De pijn en het vernederende ervan willen voelen, durven te doorvoelen in het geloof dat Hij weet van je pijn en je niet alleen bent met je ongeluk. Zoals Mozes destijds, van God hoorde, ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord. Het gewekelaar van de Israëlieten is nu tot mij doorgedrongen. Ik heb gezien hoezeer de Egyptenaren hen onderdrukken. Exodus 3. Daar ligt het begin van het nieuwe geluk. Weten dat Hij van je ongeluk weet. Geloof ik dat? Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. De hongerigen zullen verzadigd worden. De barmhartigen zullen barmhartigheid ondervinden. De zuiveren van hart zullen God zien. Zijn de zaligsprekingen dan een wissel op de toekomst? Een wissel op de hemel voor het aardse failliet? Of zijn het psychologische suggesties, je voelt je wel niet gelukkig, maar in feite ben je het wel? Nee, de zaligsprekingen zijn toezeggingen. Ga daarnaar op zoek en je zult het vinden. In die zin zullen de bittere smaak van je armoede zal veranderen in het hoogste zoet. Daar keer je terug naar het verloren paradijs. Want wat was de opperste zaligheid van het paradijs? Die heerlijke vruchtbomen? De vrede met de dieren? Met het milieu? De onderlinge harmonie? Ja, dat alles. Maar gegrondvest op de harmonie met God. En die wordt uitgedrukt in het wandelen van God met Adam en Eva in het middaguur. Die vertrouwelijkheid met God. En toen deze vertrouwelijkheid wegviel, viel alles weg. En andersom, als een mens alles ontvalt wat aan zijn natuur bevalt, of hij ontzegt zich dit alles vrijwillig, zoals de monniken in de kloosters, dan keert hij terug naar het aardse paradijs. Tenminste, wanneer dit beleefd wordt in een geest van armoede. In armoede van geest. Zo herstelt Jezus de oorspronkelijke gerechtigheid, het originele plan van God met de mensen. Jezus zegt niet, zalig de armen, want aan hen behoort het rijk der aarde. Maar aan hen behoort het rijk der hemelen. Niet de aarde en haar schatten wordt de armoede in het vooruitzicht gesteld, maar de hemel en haar rijkdommen. Jezus kondigt niet de machtsovername aan door één bepaalde sociale klasse. De burgers nemen het over van de adel en de arbeiders die nemen het dan weer over van de burgers. Nee, Hij kondigt de machtsovername aan door God. En dat is geen sociale revolutie, maar een totale revolutie, een totale ommekeer die reikt tot in de wortels van het bestaan. Wat Jezus in het vooruitzicht stelt is, God komt, God is in aantocht. Zijn heerschappij begint vorm te krijgen en daardoor wordt alles anders. Alle menselijke verhoudingen worden erdoor op hun kop gezet. Niet dat de armen meteen rijker worden of de rijken armer, de bedroefden blij en de vervolgden vrij. Nee, de verandering die Jezus bedoelt grijpt veel dieper in. Het arm zijn zelf begint van aard te veranderen. In plaats van iets negatiefs
waarvan men zo snel mogelijk bevrijd moet worden, krijgt armoede iets positiefs, iets zaligs. Want armoede trekt God aan. God heeft neergezien op de kleinheid van zijn dienstmaagd in het Magnificat, Lucas 1. Aan het eind ben ik beter in staat om met Jezus te spreken en me door Jezus te laten toespreken. Daarom eindigen met gesprekjes met Jezus zelf, die zelf heeft geleefd als een arme, zonder iets waar hij zijn hoofd op kon laten rusten. Hij werd geplaagd door honger en dorst. Hij heeft geweend over Jeruzalem, aan het graf van Lazarus, in de Hof van Olijven. En hij werd gehaat, uitgestoten, beschimpt en uit de samenleving gebannen, buiten Jeruzalem gezet. Ze brachten hem buiten de stad. Te onheilig was hij voor de heilige stad. En me dan door Jezus naar de Vader laten brengen. Mijn hart uitstorten bij hem, bij wie Jezus het ten einde toe is blijven zoeken. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan besluiten met een Onze Vader.

0: tijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
1: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht. Mijn God, op wie ik vertrouw.
0: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild.
0: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
1: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
0: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
1: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
0: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
1: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
0: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
1: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
0: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
1: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
0: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
1: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen.
1: Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 5 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld Herders naar het hart van Christus. Paus Leo gaf deze catechese op 25 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Wij zetten onze catechese-reeks voort over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en staan vandaag verder stil bij de dogmatische constitutie Lumen Gentium over de kerk. Nadat wij haar hebben voorgesteld als het volk van God, richten wij nu onze aandacht op haar hiërarchische gestalte. De katholieke kerk is gegrondvest op de apostelen, die Christus heeft aangesteld als de levende pijlers van zijn mystiek lichaam. Zij bezit een hiërarchische structuur die ten dienste staat van de eenheid, de zending en de heiliging van al haar leden. Deze heilige ordening is blijvend geworteld in de apostelen, als gezaghebbende getuigen van de verrijzenis van Jezus en door de Heer zelf uitgezonden op missie in de wereld. Omdat de apostelen geroepen zijn om de heilbrengende leer van de Meester trouw te bewaren, dragen zij hun ambt over aan mannen die, tot aan de wederkomst van Christus, de kerk blijven heiligen, leiden en onderrichten door hun opvolgers in het herderlijk ambt. Deze apostolische successie, gegrond op het evangelie en verankerd in de traditie, wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 3 van Lumen Gentium, getiteld Over de hiërarchische structuur van de kerk en in het bijzonder over het episcopaat. Het concilie leert dat deze hiërarchische structuur geen menselijke constructie is, bedoeld voor de interne organisatie van de kerk als sociaal lichaam, maar een goddelijke instelling die de zending voortzet die Christus aan de apostelen heeft toevertrouwd tot het einde der tijden. Dat dit thema in hoofdstuk 3 wordt behandeld, na de eerste twee hoofdstukken die het wezen van de kerk beschrijven, betekent niet dat de hiërarchische constitutie een later toegevoegd element zou zijn ten opzichte van het volk van God. Zoals het decreet Ad Gentes aangeeft, waren de apostelen de eerste ontluiking van het nieuwe Israël en tegelijk het begin van de heilige hiërarchie, aangezien zij de gemeenschap vormden van hen die door het paasmysterie van Christus verlost zijn en gesteld als middel tot heil voor de wereld. Om de bedoeling van het concilie goed te vatten, is het zinvol de titel van hoofdstuk 3 van Lumen Gentium aandachtig te lezen. Daarin wordt de fundamentele structuur van de kerk uiteengezet, ontvangen van God de Vader door de Zoon en tot voltooiing gebracht door de uitstorting van de Heilige Geest. De concilievaders wilden de institutionele elementen van de kerk niet presenteren, zoals het woord constitutie in moderne zin zou kunnen doen vermoeden. Het document richt zich veeleer op het bedienend of hiërarchisch priesterschap, dat wezenlijk en niet alleen in graad verschilt van het algemeen priesterschap van de gelovigen, terwijl tegelijk wordt benadrukt dat beide op elkaar betrokken zijn. Elk deelt op zijn eigen wijze in het ene priesterschap van Christus. Het concilie spreekt dus over het ambt dat wordt toevertrouwd aan mannen die begiftigd zijn met sacra potestas, heilige macht, tot dienst in de kerk. Daarbij wordt in het bijzonder het episcopaat behandeld, vervolgens het priesterschap en het diaconaat, als graden van het ene sacrament van wijding. Met het bijvoeglijk naamwoord Hierarchisch wil het concilie de heilige oorsprong van het apostolisch ambt aanduiden, geworteld in het handelen van Jezus, de goede herder, evenals de onderlinge samenhang ervan. De bisschoppen en door hen de priesters en diakens hebben taken ontvangen, in het Latijn munera, die hen brengen tot dienst aan alle die behoren tot het volk van God, opdat zij, gericht op één gemeenschappelijk doel, in vrijheid en in goede orde het heil mogen bereiken. Lumen Gentium herinnert herhaaldelijk en krachtig aan het collegiale en gemeenschappelijke karakter van deze apostolische zending. Het bevestigt opnieuw dat de taak die de Heer aan de herders van zijn volk heeft toevertrouwd, werkelijk een dienst is, die in de Heilige Schrift betekenisvol diakona of bediening wordt genoemd. Zo wordt duidelijk waarom de heilige Paulus VI de hiërarchie heeft voorgesteld als een werkelijkheid geboren uit de liefde van Christus, om de rijkdom van geloof, voorbeelden, voorschriften en charisma's die Christus aan zijn kerk heeft nagelaten, te vervullen, te verspreiden en in ongeschonden en vruchtbare vorm door te geven. Dierbare broeders en zusters, laten wij de Heer bidden dat Hij aan zijn kerk dienaren schenkt die vervuld zijn van evangelische liefde, toegewijd aan het welzijn van alle gedoopten en bezield door missionaire moed in alle delen van de wereld. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 25 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 5 van Lumen Gentium met de titel Herders naar het hart van Christus. Volgende keer gaan we verder met deel 6.

0: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuweboer.
1: Nu alle hoogfeesten weer achter de rug zijn, gaan we maar weer eens kijken naar wat er bij mij zoal aan opmerkelijks langskwam aan andere muziek van andere componisten. Vorige week was dat bijvoorbeeld de Franse componist Jean Francais. Franse kan de naam niet zijn van na de Tweede Wereldoorlog. Je zou alleen al op grond daarvan tamelijk revolutionaire muziek verwachten, maar daar had hij helemaal geen zin in. Hij vond de meer traditionele werken nog prima om te pruimen en voegde er zo'n 200 van zichzelf aan toe. Bijvoorbeeld het octet A Oui. Een vierdelig stuk voor klarinet, hoorn, fagot en strijkquintet. Daar gaan we om te beginnen naar luisteren. De uitvoering is van het De Gautier Ensemble.

Ik stuitte iets verder terug ook op een artikel waarin Martin Kaai, het na de Matthäus wel bijna bekendste werk van Bach, het orgelstuk Toccata en Fuga, relateerde aan de eigenzinnige visie van dirigent Leopold Stokowski, die gewoon verder componeerde aan door anderen gemaakt werk. En dat met de beste bedoelingen, namelijk om dat werk nog boeiender te maken. Bijvoorbeeld om als filmmuziek gebruikt te kunnen worden. Dat deed hij dus ook met de Toccata en Fuga van Bach, die het werk tussen 1700 en 1702, pakweg 16 jaar oud, componeerde. Het werd door de hand van Stokowski een orkestwerk dat in 1987 werd uitgevoerd en uitgezonden, maar dat bij ons de beelden oproept van de Disneyfilm Fantasia en verder nog allerlei popmuziek en reclames. Kaai zat er niet mee. Nu zijn er twee stukken om van te genieten. Ik laat u de Stokowski-versie horen van het BBC Philharmonic.

En wie in hemelsnaam is Victoria Bond? Mij ergens in mijn zoektocht gesuggereerd door Spotify. Een Amerikaanse componiste, geboren op 6 mei 1945, dat lijkt symbolisch. Zij komt uit een muzikale familie en studeerde op de Juilliard School of Music, waarna zij de eerste vrouw werd die daar een doctoraal in orkestdirectie haalde. Op een album van haar, getiteld Chamberworks, vond ik straatmuziek en dat ga ik maar eens laten horen. Als eerste nummer 1, Street Musicians, gevolgd door nummer 6, Alexander Mosaic. Het leek mij wel passend om deze stukken te laten volgen door L'Histoire du Soldat, suite uit 1920, nummer 9, Danse du Diable van Igor Stravinsky. De stukjes van Victoria Bond worden gebracht door Chicago Pro Musica en de Duivelsdans door het Zürcher Kammerorchester onder leiding van Roger Norrington.

Tijd voor wat rustgevender muziek van Engelse bodem. In de vorm van het tweede strijkkwartet van Ralph Vaughan Williams in A mineur. Daaruit hoort u het eerste en het laatste deel. 1. Prelude Allegro Appassionato en 4. Epilogue Entente Sostenuto. U hoort de uitvoering van het Nash Ensemble.

Het laatste deel van dit programma ga ik ook aan Engels werk wijden. En wel met behulp van een van de fraaiste kamerkoren, Voetjes 8. Ik begin met God Grant with Grace van Thomas Tallis, te vinden op het album Equinox, waarop tal van veel voorkomende kerkelijke muziek. Het koor nam echter ook een heel album op met muziek van Ola Gjælo, Noors componist, levend in de Verenigde Staten. Hij schrijft veel voor koren. Aangezien ik in mijn koor laatst begon aan zijn Ubi Caritas, vond ik dat een mooie aanleiding om ook aan u te laten horen. Daarna gaan we afsluiten met Mother of God, Here I Stand van John Tavener. Niet de gemakkelijkste componist om te zingen, maar wel erg mooi. En daarmee gaan we dit uurtje afsluiten. Ik wens u nog een heel mooie zondag. Dit was Adele Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Vandaag mogen we weer verder lezen in het boek Ik heb dorst. Over moeder Therese en Therese van Lisieux. Jezus reist naar Samaria, een gebied dat door de Joden als onrein wordt gezien. Rond het middaguur stopt hij, moe en dorstig, bij de bron van Jacob. Deze plaats is geen gewone plaats. In de Semitische cultuur is de bron de plaats van leven. De meisjes komen er om water te putten. Het zingen van de katrol mengt zich met hun gelach. Het is de uitgelezen plaats voor romantische ontmoetingen, zoals die van Jacob en Rachel. Wanneer er iets moois is in de woestijn, dan is er ergens een bron verborgen, zei de kleine prins die met het hart zoekt naar wat onzichtbaar is voor het oog. Saint-Exupéry, die in zijn portefeuille een foto had van Therese van Lisieux, zocht heel zijn leven naar dit water dat zijn dorst naar het absolute en naar de liefdevolle stilte zou lessen. Ik heb dorst naar dat water, zegt de kleine prins. Geef mij te drinken. En ik begreep waarnaar hij had gezocht. Ik tilde de emmer naar zijn lippen. Hij dronk met zijn ogen dicht. Het was zoet als een feest. Dit water was geen gewoon voedsel. Het werd gaandeweg geboren onder de sterren, van het zingen van de katrol, de inspanning van mijn armen. Het was goed voor het hart, als een cadeau.
1: De gave van God. Jezus heeft dorst. Hij overstijgt de vooroordelen en het religieus fanatisme door aan een vrouw haar gebrek en kwetsbaarheid te onthullen. Hij vraagt haar om drinken. Deze vrouw uit Sichar kwam op het middaguur helemaal alleen naar de put. Gebruikelijk was dat de vrouwen vroeg in de morgen met elkaar water kwamen putten. Of tegen de avond, maar niet op het heetst van de dag. Jezus heeft haar echter nodig om te kunnen drinken, want hem ontbreekt wat nodig is om water te putten. Misschien had hij zijn verlangen al geuit aan zijn vader in zijn nachtelijk gebed. Geef mij te drinken. De vrouw gaat niet in op zijn verzoek. Een man die om hulp vraagt. Het brengt haar van haar stuk. Ze weigert hem te drinken te geven, want Samaritanen onderhouden geen contacten met Joden. Het was ondenkbaar om van hetzelfde bord te eten of uit hetzelfde beker te drinken, want dat zou hen onrein maken. De Samaritanen hadden een eigen versie van de Pentateuch en verwierpen de rest van de Bijbel. Was de Samaritaanse vrouw afwijzend gebleven, dan zou Jezus dorstig zijn gebleven.
0: De Samaritaanse vrouw voelde zich misschien onwaardig. Ze had 5 mannen gehad en ze leefde nu met een andere man. Ze zal waarschijnlijk zijn uitgescholden en haar leven in de marge van de samenleving zal geen respect hebben afgedwongen. Maar Jezus blijft het initiatief nemen en gaat voorbij aan alle discriminatie. Jezus verandert het onderwerp van gesprek volledig. Als je enig begrip had van de gave Gods en wist wie het is die u zegt, geef mij te drinken, zou je het aan hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. Deze raadselachtige zin toont dat er een direct verband is tussen de gave van God en deze man die met haar spreekt. Hij is het die haar dorst kan lessen en dat niet het stilstaand water, maar het levend water, de bronnen worden omgedraaid. Deze Joodse man deelt zich mee als een nieuwe bron, de gave van God. De vrouw begint haar standpunt te veranderen. Ze laat zich meeslepen in dit wonderlijk universum van hem, die zij nu Heer noemt. Ze merkt op dat de put diep is en dat hij niets heeft om het water in op te vangen. Waar haalt hij dat levend water vandaan? Jezus antwoordt haar door een parallel te trekken tussen onze lichamelijke behoefte aan water en onze geestelijke dorst. Zijn antwoord aan haar is aan ons allen gericht. Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. De dialoog was zo verheven dat de vrouw in staat gesteld werd het water te ontvangen dat haar zienswijze zou reinigen en haar zou voorbereiden om zichzelf te leren kennen. Dit was onmogelijk omdat de bron van het menselijk hart onmetelijk is. Ons verlangen is onstilbaar, zei Theresia van Avila. Maar we ontvangen naar de mate van onze dorst. Thérèse van Lisieux hield ervan om regelmatig in het voetspoor van Johannes van het Kruis te zeggen dat we van God zoveel verkrijgen als we hopen. Ons verlangen is ons gebed. Onze dorst is ons zoeken. Ons gebed bepaalt onze vruchtbaarheid, wanneer dat uit het hart komt. Moeder Teresa zei, ons gebed moet om vruchtbaar te kunnen zijn uit het hart komen en in staat zijn het hart van God te raken. Vandaar dat de vraag van de Samaritaanse vrouw door de grote mystici wordt hernomen. Heer, geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg en niet meer hier behoef te komen om te putten.
1: Jezus is de meester van het verlangen, die in de ander zijn diepe verlangen opwekt. Als iemand dorst heeft, hij komt tot mij. Wie in mij gelooft, hij drinken. Hij wil zichzelf zozeer geven. Hij, de bron van levend water, dat hij zo ver is gegaan dat hij zijn lichaam en bloed heeft gegeven. Vurig heb ik verlangd, eer ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. In de apostolische exhortatie Ecclesia in Amerika, de kerk in Amerika in 1999, nodigt paus Johannes Paulus II de Amerikanen uit om de levende Christus te ontmoeten in hoofdstuk 1, nummer 8. Verwoordt hij in navolging van de heilige Augustinus deze dorst van Jezus die ook van mystieke betekenis is. Jezus vraagt haar om zijn dorst te lessen. Het gaat niet alleen om een lichamelijke dorst. Het is in feite zo dat hij die verlangt te drinken dorst heeft naar het geloof van deze vrouw, de heilige Augustinus. Door tegen haar te zeggen, geef mij te drinken. En te spreken over het levende water, wekt de Heer bij de Samaritaanse vrouw een vraag op. Bijna een gebed, waarvan de betekenis en het doel uitstijgen boven het begrip van haar op dat moment. In de privatie van het eucharistisch gebed van de derde zondag van de 40-dagen-tijd herinnert de kerk ons aan dit verlangen van Jezus om het geloof in ieder van ons op te wekken en het in liefde te laten geboren worden, zoals hij deed voor de Samaritaanse. Toen hij de Samaritaanse vrouw vroeg hem water te drinken te geven, had hij reeds in haar de gave van het geloof tot stand gebracht. En hij verwaardigde zich zo te dorsten naar haar geloof dat hij het vuur van zijn goddelijke liefde in haar deed ontbranden.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Van harte welkom in het programma Kerk in Nood. En ik mag wederom verwelkomen Dennis van Kerk in Nood. Welkom.
1: Dank je.
0: Ja, fijn dat jij altijd naar de studio komt om te vertellen over christenen in de hele wereld. Nou, plukken er altijd weer een paar gebieden of plekken uit. Dat heb je nu ook weer gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En we gaan het water over, hè?
1: Ja, naar een eiland waar ik zelf van dacht, ik weet niet, ik geloof niet dat we daar ooit eerder over hebben gehad. Überhaupt niet dat ik er zoveel over lees. Saint Lucia.
0: Ja, ik denk niet dat het ooit eerder, tenminste, dat wij
1: denk
0: het erover
1: het,
0: hebben
1: denk
0: gehad.
1: Het
0: denk
1: niet.
0: Het niet, nee.
1: Het is dus een eiland wat van oorsprong heel katholiek was.
0: Ja.
1: We hebben een interview gehad met de aartsbisschop daar. En die vertelt van ja, we staan toch ook wel voor een uitdaging. En deels komt dat door secularisme, waar zij ook mee te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: En deels komt dat door de evangelical, moet ik zeggen in het Engels. Hè, want het zijn niet de evangelische kerken in het Nederlands.
0: Nee.
1: Maar dus de kerken uit Amerika, die in heel Latijns-Amerika eigenlijk gewoon heel erg aan het verspreiden zijn. En vaak tegen de kerk zijn ook. Hè.
0: Is dat ongeveer wat wij de Pinkstergemeente noemen?
1: Heeft het ook karaktertrekken van. Maar niet alleen. Nee, breder dan dat. En ook daarbinnen heb je weer allerlei verschillende verbanden en verbonden. En afsplitsingen. Protestantse kerk die met name in Amerika. In Nederland valt dat nog mee. Maar met name in Amerika heb je zoveel verschillende stromen. Dus bijna niet bij te houden.
0: Nee. Nee, en dat is, maar goed, wat je zei, die zijn heel in heel Amerika, Zuid-Amerika misschien nog wel wat meer, hè, actief. En daar hebben ze dus op Saint Lucia ook last van, zeg maar.
1: Ja. En deze aartsbisschop die zegt van ja, het is voor ons een hele grote uitdaging. Want wat we merken is dat met name de jeugd op het ogenblik natuurlijk heel erg op zoek is naar dat gevoel steeds. Dus de trends volgt en die kijken op hun telefoontjes en dan zien ze iemand een paar mooie quotes doen en dan gaan ze daar weer achteraan. En hij zegt van ja, wat wij moeten doen is juist die diepgang zoeken. En hoop houden te midden van de storm waar we in zitten. En dat woordje storm gebruikt hij niet voor niks. Hij heeft het heel veel over orkanen in zijn gesprek met Kerk en Nood. Mensen kunnen het op de website teruglezen natuurlijk. En hij omschrijft van ja, weet je, we zijn hier wel gewend aan orkanen. Hè? Het Caribische gebied wat elk jaar wel weer geraakt wordt. En de vraag is altijd welk eiland gaat er dit jaar het meest geraakt worden.
0: Ja.
1: Hij heeft meerdere malen heeft hij dat meegemaakt. Zowel op Dominica, waar hij dus ook heeft gezeten, als op Saint Lucia. En hij zegt van ja, het typeert wel ons als volk dat wij veerkracht hebben. Dat we daar steeds weer overheen komen. We bouwen het weer opnieuw op. Ja. We weten gewoon, elk jaar kan het weer ergens inslaan. Het kan ons ook overkomen.
0: Mm-hmm.
1: En ik vond het wel heel bijzonder om zijn persoonlijke verhaal ook te horen. Echt wel een getuigenis. Want wat hij dus zei was, ja, toen ik klein was, en hij komt dus echt van een bananenboerderij, zoals hij het zelf noemt.
0: Ja.
1: Niet mijn woorden. en hij zei van, ja, ik ben echt opgegroeid met dat we wisten gewoon van, de kerk is voor ons heel belangrijk. Het geloof is voor ons heel belangrijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik priester zal worden als zwarte man.
0: Oh.
1: Want in die tijd was meneer pastoor een blanke man te midden van zwarte mensen.
0: Ja.
1: Mensen met een donkere huidskleur. Dus toen hij 10 was, kreeg hij dus voor het eerst het vermoeden dat hij de roeping had om priester te worden. Toen leefde dat nog heel erg in hem.
0: Ja.
1: En waar hij dan op ingaat is dan dat hij zegt van ja, ik heb toch dat verlangen gehad. Uiteindelijk ben ik het gewoon geworden. En hier hebben we het nu over de aartsbisschop.
0: Ja.
1: Dus
0: zo.
1: In die zin is er heel veel veranderd. En dat typeert ook hoe hij zegt van ja, we hebben diepgang nodig. We hebben geloof nodig. En daarmee kunnen we overwinnen. Dus ook het secularisme overwinnen. En ook die Pinkstergemeente, de evangelicals, die hier in het land steeds komen.
0: Ja, want is het een, ik kan me zo voorstellen door die stormen, iets opbouwen wat vaak dus het risico loopt om weer letterlijk vernield te worden. Is het land wel goed in ontwikkeling? Is het een arm land? Is het, weet jij dat?
1: Ik weet er niet heel veel van, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, als je kijkt naar het Caribisch gebied in het algemeen, hè, ook naar de Nederlandse eilanden, dan zie je dat er wel voorzieningen zijn. En dat gaat mee in de stroom van de vernieuwing en de ontwikkeling en noem maar op. Maar dat er wel vaak een soort van kloof is tussen arm en rijk.
0: Mm.
1: En die is dieper dan bij ons in Nederland. Je hebt daar echt grote armoede. Mensen die echt soms in een hutje leven en geluk hebben dat ze elektriciteit hebben. En niet zeker zijn van hun bestaan soms.
0: Nee. En daarom misschien,
1: dat komt vaker voor.
0: Wat je zegt, daarom is die diepgang zo belangrijk. Dat mensen toch weten van hoe de situatie ook is. Als je op God vertrouwt, dan uiteindelijk. Het wil niet zeggen dat alles makkelijk is, maar uiteindelijk komt het goed. Hij voorziet.
1: Ja.
0: Helemaal mooi. En wat doet Kerk in Nood voor Sint Lucia, voor deze?
1: Met name de vorming van seminaristen.
0: Oké.
1: Dus dat blijft gewoon, de roepingen zijn er. En voor ons in dat soort gebieden is het echt zo de zaak. Hoe maken we het mogelijk dat die roepingen tot wasdom komen?
0: Ja.
1: En ook het ondersteunen met wat wij noemen de misintenties of bestaanshulp.
0: Ja.
1: Voor religieuze orde. Dus dat doen we in dit geval ook.
0: Ja. Is er op Sint Lucia zelf een seminarie? Of moeten zij?
1: Nee, ik weet het niet zeker.
0: Nee, maar de grote kans dat ze daarvoor naar een ander of eiland of een grotere plaats moeten. Maar heel belangrijk.
1: Ik zou het moeten uitzoeken.
0: Ja. Nou, wie weet. Ja. Een goede reden om het er toch nog eens over te hebben. Ja. Jij brengt altijd berichten mee. En een daarvan gingen toch mijn wenkbrauwen een beetje omhoog. Van, Oké, blijkbaar hebben we dat dus ook. Want het gaat over religieuze vervolging in Europa en de Amerika's.
1: Wordt een trend. Was de titel van het artikel. Ja, dan snap ik dat je even opkijkt. Ja. Degene die dat gezegd heeft is mijn mede-redactielid bij het rapport Godsdienstvrijheid. En hij is betrokken bij ons rapport, laat ik het zo zeggen. Ook degene die hierover gaat vanuit de Europese Bisschoppenconferentie.
0: Oké.
1: Dus hij is zelf academicus van achtergrond op het gebied van internationaal recht. Mm-hmm. En adviseert de bisschoppen in Europa op dit terrein. Hoe gaat het nou met wetgeving, godsdienstvrijheid? En hij zegt dus op het ogenblik, het zijn ontnuchterende statistieken. Het aantal brandstichtingen, dat is het aantal gevallen van vandalisme. En noemt een paar van de getallen. Onder andere heel dichtbij België, 200 in het afgelopen jaar.
0: 200 wat?
1: Gevallen van, in dit geval was het aanvallen, zoals het werd genoemd.
0: Dat kan van alles zijn. Ja.
1: Ja, en in Duitsland een stijging van 20% ook over het afgelopen jaar.
0: En dat betreft alle christenen, hè?
1: Dus het betreft niet alleen de katholieken, maar gewoon kerken in het algemeen. Ja, dat zijn dingen die gesignaleerd worden in sommige landen. In Nederland gek genoeg niet. In ons rapport hebben we daar ook aandacht aan besteed. Een probleem in heel veel van de westerse landen is namelijk dat het niet geregistreerd wordt.
0: Ja.
1: En dat geldt dus ook voor ons in Nederland.
0: Ja.
1: Ik heb zelf toen in Breda sprake was van in de omgeving 3 brandstichtingen een paar jaar geleden bij kerken. Toen heb ik wat navraag gedaan. En mensen zeiden van weten we eigenlijk niet of dit een groter probleem is in Nederland. En in ons rapport hebben we het over dat sommige landen daar juist wel heel ver bij zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ik noem Griekenland bijvoorbeeld, houdt dat heel goed bij. Frankrijk ook een heel stuk beter.
0: Ja,
1: dus vandaar dat we ook heel goed weten. Misschien gebeurt er bij ons ook wel meer dan dat we denken.
0: Ja, dat zou kunnen,
1: Of misschien veel minder. Ik wil niet meteen in een bepaalde richting denken. Maar het feit is dat we gewoon dat niet helemaal zeker weten, omdat het niet wordt geregistreerd.
0: Nee.
1: En dus niet wordt bijgehouden op een manier dat je daar overzicht over zou kunnen hebben. En dat maakt het dus best wel lastig.
0: Hij signaleert dat dus.
1: Mm-hmm.
0: Dat zit hem in agressie, maar het zit hem misschien ook, ik weet het niet, dat is een vraag. Het zit hem misschien ook in wetgeving of hoe bepaalde regelgeving?
1: Hij heeft het over Europa en de Amerika's. En dan moet ik wel bij zeggen van dat zijn ook wel twee hele verschillende continenten.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet ik eigenlijk ook zeggen, de Amerika's zelf zijn al heel verschillend.
0: Ja.
1: Wat we zien bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, en dat noemt hij wel, is dat rond de dag van het feminisme of zoiets, de dag van de emancipatie heet dat geloof ik, en nog iets, dat je ziet dat er heel veel aanvallen zijn op de kerk op die dag.
0: Ach, Ja.
1: En dat komt omdat er een grote groepering is die heel activistisch is. Een beetje marxistisch qua achtergrond. Gek genoeg dus niet per se feministen zijn.
0: Nee, nee.
1: Maar die dus op die dag en op sommige andere dagen in het jaar echt gewoon heel gewelddadig naar buiten komen.
0: Mm-hmm.
1: Om hun punt te maken.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: Namelijk dat de kerk oudbollig zou zijn en achterhaalde denkbeelden zou hebben over emancipatie en noem maar op. Daar zijn andere manieren voor om dat duidelijk te maken natuurlijk. Net als dat wij ook niet tolereren dat vanuit een katholieke beweging of wat dan ook gebouwen van een linkse politieke partij zouden worden aangevallen.
0: Nee, nee.
1: Maar dit zit dus soms ook daarachter. Dus dat zie je in Zuid-Amerika. Wat je ziet in natuurlijk Europa en Amerika is dat het gaat om hele andere gevallen. We zien vandalisme van bijvoorbeeld de kruisen langs de weg. Hè, de kleine kapelletjes.
0: Inderdaad.
1: Dat zien we in Duitsland heel veel.
0: Ja.
1: Frankrijk ook aanvallen op kerken. Veel vandalisme.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk een paar gevallen gehad ook van aanvallen op priesters en op zusters die herkenbaar waren.
0: Ja.
1: In Frankrijk, dat heb ik in Duitsland volgens mij nog nooit gehoord. Dus het verschilt ook wel per land wat er precies gebeurt.
0: Ja, ja. Maar in feite, en ik neem aan dat Kerk in Nood daar ook voor pleit, is dat het geregistreerd moet gaan worden.
1: Ja.
0: Wat er ook in Europa en de Amerika's natuurlijk wat er gebeurt.
1: Nou, en daar gaat hij diep op in. Hij zegt ook, één van de dingen is dat er geen aangifte wordt gedaan vaak.
0: Mm-hmm.
1: Dus dit is een appel ook nu aan de luisteraar. Mocht je weten dat bij jou in de buurt iets is gebeurd met iemand vanuit zijn geloof of met de kerk bijvoorbeeld, dat er vandalisme is geweest, spoor dan de koster of de pastoor of wie dan ook aan om daar wel aangifte van te doen.
0: Ja, ja.
1: He, want dat alleen op die, beeld krijgen we een, op die manier krijgen we een beeld inderdaad. En het andere waar hij het over heeft is op Europees niveau zijn de instanties tegen antisemitisme.
0: Ja.
1: Tegen islamofobie. Maar er is niks op het gebied van haat tegen christenen.
0: Nee.
1: En hij zegt van dat maakt wel dat het gewoon veel lastiger is om hier echt iets mee te doen. Want je hebt hier echte onderzoekers voor nodig die hiermee aan de slag gaan.
0: Aan de slag gaan, ja. Wordt er wel eens een keer iets geroepen, maar niet dat het systematisch eigenlijk wordt aangepakt. Of, Nou, dat heeft gebed nodig, denk ik, dat het er wel mag komen. Want ik denk wel dat je... dat gaat dus niet vanzelf. Daar is inzet voor nodig.
1: Ja.
0: Ben benieuwd, Dennis, om daar toch ook weer later weer eens wat over te horen. Ja, oké. Okay. We gaan door naar het laatste item. Nog een paar minuutjes voor.
1: Mm-hmm.
0: En dan zijn we weer in het vertrouwde Irak.
1: Er is een nieuwe patriarch gekozen. Patriarch, voor de mensen die niet echt kennen. Het zit een beetje tussen aartsbisschop in en de paus in. Hè, bijna.
0: Ja.
1: Dus het is hoger dan de aartsbisschoppen in die zin. Want ze hebben veel grote gebieden. Dit is de patriarch van de Chaldeus-Katholieke Kerk in dit geval. En dat is de grootste geloofsgemeenschap in Irak, maar ook daarbuiten. Ze leven ook daarbuiten, laat ik het zo zeggen. Zo heb je bijvoorbeeld in Libanon de Maronitisch Katholieke Kerk. Hè? Dus je hebt een paar van die riti, zoals dat wordt genoemd in verschillende landen. En hij is dus nu gekozen als opvolger van kardinaal Sacco, die dat heel lang is geweest, de patriarch van Irak. Die is geïnstalleerd nu. Ja, en wat ik heel bijzonder vind, het is echt iemand die weet wat vervolging betekent.
0: Mm.
1: Hij was bisschop in Mosul, de grote stad in Irak, toen IS daar binnenkwam vallen.
0: Oh, wow.
1: En we hebben het bij Kerk en Nood en ook hier in het programma hebben we het vaak gehad over de vlakte van Nineveh, waar natuurlijk gewoon die christelijke dorpen helemaal leeg werden gemaakt. Mensen moesten vluchten voor IS. Maar Mosul was als eerste aan de beurt.
0: Ja.
1: En daar zijn echt mensen overleden ook, wat op de vlakte van Nineveh niet is gebeurd, omdat die op tijd waren gevlucht. En dat heeft hij dus aan de lijve ondervonden.
0: Zo.
1: Hij is dus echt op het laatste moment is hij Mosul uitgegaan, nog net om vrij te kunnen zijn. Daarna is hij uitgezonden geweest naar Irak, naar Australië vanuit Irak. Heeft dus ook de Westerse kerk wel meegemaakt. En ook de Chaldeeuwse gemeenschap in diaspora.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Want
0: ja,
1: die is inmiddels groter dan de Chaldeeuwse kerk in het land zelf.
0: Ja, want die zijn allemaal gevlucht.
1: Ja.
0: Gewoon. Ja, ja.
1: Ja, dus we hebben het alleen al over dat in 2003 er nog 1,2 miljoen waren Chaldeeuwse, met name Chaldeeuwse christenen. En nu dus zo'n 200.000
0: ongeveer. Ja, ja. En die zitten allemaal in het noorden, hè, met name, toch?
1: Ja, ja, in het Koerdisch gedeelte. Ja, of Koerdisch. Terug op die vlakte van Nineveh, wat dan iets meer naar het midden van het land is.
0: Ja, ja.
1: Terwijl vroeger, het is goed dat je het noemt, Bagdad was ook gewoon voor een deel christelijk.
0: Ja.
1: Alleen door alle aanslagen die er destijds al in Bagdad waren, zijn heel veel van hen juist weer naar die vlakte van Nineveh gevlucht.
0: Ja, ja.
1: En dus nu heel veel Chaldeeuwen over de hele wereld verspreid.
0: Ja,
1: en hij heeft zich echt gericht tot al die mensen.
0: Ja.
1: En wat ik heel mooi vond, en daarom dacht ik van laten we er ook mee eindigen voor vandaag, is dat hij echt zegt van jullie hebben een missie. En die missie is natuurlijk om Christus te verkondigen. Met woord en met daad. En dat is iets wat je nogal vraagt van mensen die weten wat dat inhoudt in een situatie met vervolging. Maar dan ook de lijfspreuk die hij heeft gekozen. Hè? Wees niet bang, geloof alleen. En hij gaat daar ook op in. Hij zegt van ja, weet je, die angst die we soms hebben is een hele natuurlijke reactie. Maar we moeten ons daar niet aan overgeven. En zeker niet als we het geloof hebben in Christus, dan hoeven we dat ook niet te doen. En daar gaat het over. Het gaat niet over het ontkennen van die angst. Het gaat over een echte confrontatie met dat angst vanuit het geloof. Ik ben bang, maar ondanks dit kies ik ervoor te vertrouwen. Zeg.
0: Ja, ja. Oh, dat
1: en dan,
0: is wel
1: en dan
0: heel
1: begint
0: mooi.
1: Dat hart zich opnieuw te openen.
0: Ja.
1: Ja, en dat is een oproep die natuurlijk bij hem gewoon echt vanuit... Ja, echt levenservaring komt.
0: Mm-hmm. Ja,
1: een gelovig levenservaring.
0: En ook de mensen tot wie hij dat zegt, die weten dat natuurlijk.
1: Ja.
0: Die weten wat hij meegemaakt heeft. En dat het niet een mooi woord is, zeg maar. Maar wat je zegt, dat dat echt komt uit zijn hart en beleving.
1: Ja.
0: En zijn eigen geloof natuurlijk.
1: We hebben het over een land waar priesters zijn vermoord. Omdat ze de kerk open wilden houden. Pater Ragitkani. En diakens en de geestelijke weten wat het betekent om bedreigd te worden. Dat het geen valse blaffende hond is, om maar zo te zeggen.
0: Nee.
1: Ze bijten echt daar.
0: Echt meegemaakt. Ja. Nou, ik denk ook wat Kerkenoot natuurlijk altijd vraagt, is zeker ook hier weer echt te bidden. Heel concreet, juist voor deze patriarch en voor de mensen voor wie hij natuurlijk verantwoordelijk is. Dan kunnen we dat op die manier ook ondersteunen. En natuurlijk, jullie vragen natuurlijk ook voor de projecten geld. Dat sowieso. Dat mag ook een keer gezegd worden. Maar het gebed is wel heel, heel belangrijk.
1: Ja.
0: En ik wil jou ook vragen, Dennis, om daar deze uitzending dan mee te eindigen. En dan dank ik jou weer voor jouw komst naar de studio.
1: En dat is een gebed uit de gebedskalender, wat ook, en dat is geen toeval natuurlijk, voor Europa is nu. Dus dat is ook wel heel mooi. Almachtige God, wij willen u vandaag bidden voor uw kerk in Europa. Geef dat zij, door ons gebed, zich gesterkt voelt in haar geloof. Geef dat ons eigen geloof mag groeien en dat wij het evangelie leren verkondigen aan onze naasten. Wij vragen u, houd het vuur van uw Heilige Geest, die u op overweldigende wijze hebt geschonken aan uw apostelen, steeds brandend in de kerk in Europa. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige bisschop Bonifatius en zijn gezellen, missionarissen en martelaren, door Christus onze Heer.
0: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Paulus, geroepen tot verantwoording. Gij moet weten, broeders en zusters, dat mijn zaak veel heeft bijgedragen tot de voortgang van het evangelie. In heel het praetorium en ook voor alle anderen is het duidelijk geworden dat ik mijn boeien draag terwille van Christus. En het merendeel van mijn broeders heeft uit mijn gevangenschap kracht geput om, in vertrouwen op de Heer en met groter moed dan eerst, onbevreesd het woord te verkondigen. Weliswaar doen sommigen het uit nijd en strijd, maar anderen prediken de Christus met goede bedoelingen. Deze doen het uit liefde. Zij weten dat ik sta voor de verdediging van het evangelie. Genen verkondigen de Christus met zelfzuchtige en onzuivere bedoelingen, in de waan mijn boeien daardoor te verzwaren. Wat dan nog? Hoe dan ook, Christus wordt verkondigd, met of zonder bijbedoeling. En daarover verheug ik mij. En ik zal mij ook blijven verheugen. Want ik weet dat dit zal uitlopen op mijn redding, dankzij uw gebed en de bijstand van de Geest van Christus Jezus. Dit is mijn vurig verlangen en mijn vaste hoop, dat ik in niets beschaamd zal staan en dat Christus in volle openbaarheid, zoals steeds ook nu zal worden verheerlijkt in mijn persoon, of ik leven moet of sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Maar blijf ik leven, dan wacht mij vruchtbare arbeid. Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf. En omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik ook dat ik zal blijven leven en gespaard zal blijven voor u allen, tot uw vooruitgang en de vreugde van uw geloof. Dan zult ge, wanneer ik weer bij u kom, een nieuwe reden hebben om op mij te roemen in Christus Jezus. Tweede lezing. Uit het levensverhaal van de heilige Methartus door Radbod, bisschop van Noyon en Doornik. Met volhardende toewijding zocht hij in alles Gods welbehagen. Toen Eleutherius het bisdom Noyon, dat hij had gesticht, op gelukkige wijze had bestuurd en zijn gelovigen tot het uitzien naar de eeuwige beloning had opgewekt, gebeurde het dat hij na een zegenrijk episcopaat overging naar de hemelse bekroning. Na de droevige uitvaartplechtigheden werd over de keus van een opvolger onderhandeld. Een driedaagse vasten met eucharistieviering werd gehouden. Door een plotselijke ingeving van de Heilige Geest werden allen eensgezind om Methartus te idezen, in de overtuiging dat hij door zijn gebeden bij machte zou zijn hen tegen de aanvallen van de boze te behoeden. Zowel de priesters en diakens als de gelovigen juichten die keuze toe. Ook de koning en de rijksgroten en voornamelijk de bisschoppen van de kerkprovincie stemden ermee in. Allen wisten dat de stem van het volk de eigen stem van God is en dat hetgeen het volk zo eensgezind verlangde, zonder aarzeling moest ingewilligd worden. De uitnemende dienaar Gods weigerde uit nederigheid
en hield staande dat hij daartoe onbekwaam en onwaardig was. Uiteindelijk onderwierp hij zich aan het besluit van de aartsbisschop en de bisschoppen en aanvaardde de vereniging van de twee diocesen, Noyon en Doornik, in één bisdom. Door de gelovigen van dit tweevoudig bisdom werd hij als herder toegejuicht. Hij beloofde goedgunstig de twee kathedralen als hoofdkerken in ere te houden. Als bisschop had hij met vele moeilijkheden te kampen, maar verkondigde onvertroten de evangelische en apostolische leer. Hij beantwoordde grootmoedig de opwerpingen en weerlegde valse theorieën door de zuivere leer van de prof-

0: valse theorieën door de zuivere leer van de profeten. Steeds ondervond hij de hulp van Gods genade, die hem tegen de aanvallen van ongelovigen beschermde en die deze laatsten er zelf toe bewoog de voortreffelijkheid van de geestelijke beginselen te erkennen. Zo gebeurde het dat in korte tijd velen door zijn pastorale inzet het katholieke geloof aanvaarden en het doopsel ontvingen. Hij herstelde kerkgebouwen en diende door handoplegging aan clerici de priesterwijding toe. Met volhardende toewijding zocht hij in alles Gods welbehagen te volbrengen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 10e week door het jaar luidt de tekst van het inleidingsgebed. Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God, weerklinkt ook uw lof, tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lastelijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Dit is het woord van God. Bidden is een vorm van evangelische zaligheid. Je ontdoet jezelf van allerlei bezigheden om je geluk alleen in God te zoeken. Op hem moet ik mijn geest dan ook meteen al richten. Eerst de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed blijf ik een ogenblik staan. De blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Als Jezus spreekt, moet ik me voorstellen dat hij mij aanziet. Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het koninkrijk Gods. Lucas 6:20. Dan maak ik een gebaar van eerbied. Ik maak me klein voor hem in een gebaar van aanbidding. Ik neem de houding van het gebed aan. De houding die mij het meeste helpt het besef van zijn heilige tegenwoordigheid vast te houden, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik bewogen word. Want in het gebed ben ik het niet zelf die mijn geluk maakt, ik word er gelukkig gemaakt door God. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Nu ga ik de ruimte binnen van Gods openbaring in tijd en plaats, toen en daar. Eerst toen, door me de geschiedenis te binnen te brengen. De menigte gaat naar Jezus toe, grote volksmenigten uit Galilea en Decapolis uit Jeruzalem en het Overjordaanse sloten zich bij hem aan. Maar toen Jezus deze menigte zag, keerde hij zich eerst van hen af. Hij keerde ze de rug toe. Hij gaat de berg op naar God toe. Het gebeuren van de kerk gaat uit van Jezus als hoofd van het lichaam. En Jezus gaat uit van God. Vanuit de plaats van God, de berg, verkondigt Jezus als een tweede Mozes een geluk van Gods wegen. Want de zaligheid is een geluk van Gods wegen voor mensen die vanwege de mensen ongelukkig zijn. De plaats, de berg, een verhevenheid in het landschap,
van waar mensen en dingen beneden in de vlakte kleiner en de harde geluiden zachter en tenslotte zelfs onhoorbaar worden. Maar voor God blijkt het juist andersom. Wat groot is, ziet hij over het hoofd. Wat klein en onzienlijk is, arm en vervolgd, bezoekt hij met zijn hemelse troost. God is groot in zijn aandacht voor de kleinen. Want zo spreekt de Hoogverhevene, staat er bij Jesaja 57. Die troont voor eeuwig, wiens naam de Heilige is. Ik ben de Heilige die woont in den Hoge, maar ook in het geslagen en diep vernederd gemoed. Hier kan ik geen stap zetten uit eigen kracht. Dus vraag ik eerst om de bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen. Want Hij is de zaligsprekingen in eigen persoon. Als ik Hem leer kennen, zal ik ook het ware geluk hebben. Alle mensen zoeken naar geluk. Weinigen schijnen te weten waarin het ware geluk bestaat. De mensen komen naar Jezus toe met velerlei ziekten en pijnen. Bezetenen, lijden van vallende ziekten en lammen. Ze zoeken genezing van hun kwalen. En Jezus komt hen daarin tegemoet en hij genast hen. Maar meer nog, Jezus gaat nu de bergen op om te openbaren wat de eigenlijke inhoud van zijn zending is. Een zending van Gods wegen en een geluk van Gods wegen. Daarom bestijgt Jezus de berg om vanaf die heilige plaats zijn woord tot ons te richten. Voordat hij het woord tot hen richt, gaat hij eerst zitten. Dat is de houding waarin de leraren in de oudheid met gezag onderrichten. Eerst moet ik zelf de houding van een leerling aannemen. Dat is een wezen dat een en al oer is om voor hem er te zijn. Ik een en al oer voor hem die het woord is. Eerst moet ik wel goed weten wie het is die hier gaat spreken, voordat ik ga horen wat hij zegt. Want Jezus is de zaligsprekingen in eigen persoon. Zelf is hij om onzentwil arm geworden. Zelf was hij bedroefd, ik ben bedroefd tot stervens toe. Zelf was hij zachtmoedig, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel. Jezus is wat hij zegt. We kunnen de zaligsprekingen pas begrijpen wanneer we Jezus voor ons zien, hangend aan het kruis, of terwijl hij aan zijn leerlingen verschijnt en wijst naar de wonden in zijn handen en zijn zijde. Zalig betekent niet gewoon gelukkig of happy. Dat is een aards, een binnenwereldse vorm van gelukkig zijn. De zaligheid van de zaligheden is een vorm van religieus geluk. Een gezegend zijn door God. En dat kan heel goed samengaan met zogenaamd ongelukkige omstandigheden. Het evangelie gaat nog helemaal niet over al die dingen die ons verzadigen en verzaligen, die wij zalig vinden, waarmee wij elkaar dan ook zalig prijzen of zegenen of het goede toewensen. Het ga je goed, goede reis, vaarwel en wel thuis en het beste ermee en veel succes enzovoort. Daar hebben we het evangelie niet voor nodig. Het evangelie begint waar wij ophouden. En daarom is het juist een blijde boodschap. Want als niemand er meer iets in ziet, God ziet er nog iets in. God houdt niet op waar wij eindigen. Zalig de armen van geest, zalig die zich in hun geest voelen zoals een arme zich voelt. Waarin bestaat dan die zaligheid? In God. Dat zij zich rijk voelen met God. Als je arm bent, heeft Jezus nog een geluk voor je. Waar iedereen je voor ongelukkig houdt, is er een aanbod van evangelisch geluk.
Ken ik mensen die in vrede zijn, bij hun ongeluk, bij ziekte, ouderdom, tegenslag? Dieters Bransma verwoordde dat geluk in zijn Scheveningse cel als volgt. O Jezus, als ik u aanschouw, dan leeft weer dat ik van u hou. En dat ook uw hart mij bemint, nog wel als uw bijzondere vriend. Ga dan nu op zoek naar uw eigen armoede. De pijn en het vernederende ervan willen voelen, durven te doorvoelen in het geloof dat Hij weet van je pijn en je niet alleen bent met je ongeluk. Zoals Mozes destijds, van God hoorde, ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord. Het gewekelaar van de Israëlieten is nu tot mij doorgedrongen. Ik heb gezien hoezeer de Egyptenaren hen onderdrukken. Exodus 3. Daar ligt het begin van het nieuwe geluk. Weten dat Hij van je ongeluk weet. Geloof ik dat? Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. De hongerigen zullen verzadigd worden. De barmhartigen zullen barmhartigheid ondervinden. De zuiveren van hart zullen God zien. Zijn de zaligsprekingen dan een wissel op de toekomst? Een wissel op de hemel voor het aardse failliet? Of zijn het psychologische suggesties? Je voelt je wel niet gelukkig, maar in feite ben je het wel. Nee, de zaligsprekingen zijn toezeggingen. Ga daarnaar op zoek en je zult het vinden. In die zin zullen de bittere smaak van je armoede zal veranderen in het hoogste zoet. Daar keer je terug naar het verloren paradijs. Want wat was de opperste zaligheid van het paradijs? Die heerlijke vruchtbomen? De vrede met de dieren? Met het milieu? De onderlinge harmonie? Ja, dat alles. Maar gegrondvest op de harmonie met God. En die wordt uitgedrukt in het wandelen van God met Adam en Eva in het middaguur. Die vertrouwelijkheid met God. En toen deze vertrouwelijkheid wegviel, viel alles weg. En andersom, als een mens alles ontvalt wat aan zijn natuur bevalt, of hij ontzegt zich dit alles vrijwillig, zoals de monniken in de kloosters, dan keert hij terug naar het aardse paradijs. Tenminste, wanneer dit beleefd wordt in een geest van armoede. In armoede van geest. Zo herstelt Jezus de oorspronkelijke gerechtigheid, het originele plan van God met de mensen. Jezus zegt niet, zalig de armen, want aan hen behoort het rijk der aarde. Maar aan hen behoort het rijk der hemelen. Niet de aarde en haar schatten wordt de armoede in het vooruitzicht gesteld, maar de hemel en haar rijkdommen. Jezus kondigt niet de machtsovername aan door één bepaalde sociale klasse. De burgers nemen het over van de adel en de arbeiders die nemen het dan weer over van de burgers. Nee, hij kondigt de machtsovername aan door God. En dat is geen sociale revolutie, maar een totale revolutie, een totale ommekeer die reikt tot in de wortels van het bestaan. Wat Jezus in het vooruitzicht stelt is, God komt, God is in aantocht, zijn heerschappij begint vorm te krijgen en daardoor wordt alles anders. Alle menselijke verhoudingen worden erdoor op hun kop gezet. Niet dat de armen meteen rijker worden of de rijken armer, de bedroefden blij en de vervolgden vrij. Nee, de verandering die Jezus bedoelt grijpt veel dieper in. Het arm zijn zelf begint van aard te veranderen. In plaats van iets negatiefs
waarvan men zo snel mogelijk bevrijd moet worden, krijgt armoede iets positiefs, iets zaligs. Want armoede trekt God aan. God heeft neergezien op de kleinheid van zijn dienstmaagd in het Magnificat, Lucas 1. Aan het eind ben ik beter in staat om met Jezus te spreken en me door Jezus te laten toespreken. Daarom eindigen met gesprekjes met Jezus zelf, die zelf heeft geleefd als een arme, zonder iets waar hij zijn hoofd op kon laten rusten. Hij werd geplaagd door honger en dorst. Hij heeft geweend over Jeruzalem, aan het graf van Lazarus, in de Hof van Olijven. En hij werd gehaat, uitgestoten, beschimpt en uit de samenleving gebannen, buiten Jeruzalem gezet. Ze brachten hem buiten de stad. Te onheilig was hij voor de heilige stad. En me dan door Jezus naar de Vader laten brengen. Mijn hart uitstorten bij hem, bij wie Jezus het ten einde toe is blijven zoeken. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan besluiten met een Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Dierbare vrienden, met welk onderwerp kunnen we het geloof van onze wereld versterken in deze tijd van desoriëntatie en leed? Is de vraag die de zalige kardinaal Ildefonso Schuster zich stelt in de jaren 1943-44, wanneer de Tweede Wereldoorlog in volle gang is. Zijn antwoord luidt: ik heb uiteindelijk besloten over het gebed te schrijven, een onderwerp waarover de eerste kerkvaders het zo dikwijls hadden. Dat wijst erop dat zij die behoefte voelden in een tijd die vol gevaren was en in meerdere opzichten zo gelijkt op de onze. Deze Benedictijner monnik, die kardinaal zou worden, zal vasthouden aan de gebedstraditie zoals die door de heilige Benedictus is overgeleverd. Het in vier delen uitgegeven Il Libro della Preghiera Antica, het boek van het eeuwenoud gebed, is van zijn hand. Alfredo Schuster werd op 18 januari 1880 in Rome geboren. Zijn vader, Giovanni Schuster, afkomstig uit Beieren, werd twee keer weduwnaar en trekt naar de eeuwige stad om dienst te doen bij de zouave van de zalige paus Pius IX. Na de inname van Rome in 1870 vestigt hij zich daar en in 1879, op de leeftijd van 60 jaar, huwt hij Maria Anna Toetzer, afkomstig uit Bolzano in Zuid-Tirol, tegenwoordig behorend tot Italië. Ze zijn allebei trouwkatholiek. Een jaar na de geboorte van Alfredo komt een meisje ter wereld, Giulia, die bij de Dochters van Liefde zal intreden. Giovanni Schuster sterft in 1889, na een lange en pijnlijke ziekte. Toen ik nog klein was, schrijft Alfredo, had een ziekte mij in zo'n slechte toestand gebracht dat de dokters van mening waren dat ik niet meer te redden was. Mijn moeder haastte zich naar de